0: In straffenzaken, verhaal van de blokkensquatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
1: Gaat dat nou echt toe?
2: Ja, daarvoor zijn we hier.
0: Maar soms een bijzondere parallel naar Joetendijk.
3: Straffenzaken, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

zou zomaar kunnen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles eigenlijk strekt aan zo'n wezen. Het zou zomaar

dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: besto allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nu op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premier-dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moon.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, dan let het dan maar ergens ook in. Ja.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
0: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
3: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
3: Maar ik blik dat ik net in je bent.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets pruts.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjog mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zelf
4: meer
6: op de radio?
3: Maar ik op televisie.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

want ze is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten, niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
2: Mennonieten in Paraguay.
1: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, grutte gezin.
2: Henk Bleker zette ze op een foto.
0: Snij al voeren in Bureau de Vries.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Het is altijd wij. Wat ik ek ben, doe bist bij mij. Wat ik ek zoek, doe zoekst het mij. En wat ik doe, doch ik verdij.

zeft die namme sisse. Nog een keer mijn engel bij de hoon. Laat je in die praat, praat ik je mij. Wat hoe die rabbet, rabbet door mij. Wat ik jong voor die. Dus had ik drie.

Chimino. Na wie een keer de hemel maar die dielen. En van die stem nog een leeflied beetje loe. En van die stem nog een leeflied beetje loe.

nog wel eens vind. En als dat niet gebeurt, dan ook maar niet getreurd. Dan leef ik verder met mezelf. Nou en? Ik heb je vaak gemist, mijn schat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt al maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

zwaar hield. Sjoeg er eens om die hinnen. Al je pracht en praal. Ik mat de reis van vrotten en ik ben jongens kapot. Is dat nou ideaal? We gaan alles varieuwen.

alles van je. Het is net een buffetje, was nou mij niet dorst. Toen kies er mij een oor van troch en lis me stikken. Ik vind het was troch. Ik hie alles van je. Ik kan ze net bedenken, hoe koest u samen mij? Hoe koest u zal ik zinken? Ik ken die bloed wel drinken, het is van mij. Ik hie alles van u, voor alles van die waar. Staan al die vader kleer. Doe kerst het voor verjitten, van mij is door.

0: In straffenzaken, verhaal van de blokjes platte, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
1: Gaat dat nou echt toe?
2: Ja, daarvoor zijn we hier.
0: Maar soms een bijzondere parallel naar Joetedij.
3: Straffenzaken, deal in. Dit weekend in Friesland ook.

Zeg maar, die Vreeswijk, dat was een artiest door mensen. Hè? Die kon wat, die Vreeswijk. Die had een baard en een gitaar. Zeg maar, daar sta je al gelijk met 2-0 voor. Hè? Een baard en een gitaar. En hij deed alles in het Zweeds, mensen. Ik zou het niet kunnen. Ja, Deens.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt.

0: en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude.
2: Maaikeertje de Vries. Een hele goeie morgen en van harte welkom bij Prelude. Laten we maar gauw beginnen, want er is een heel soort fysiekjes van mensen die het haar jidje vieren, safelier trouwt binnen of op een orenwijze betocht worden mooi lied. En ik werd een oortinking verzels, die komt joort van Grady Meijer, voorganger van de ministerkerke Warkum en Hilpen. Maar eerst de fysiekjes en de muziek. Anne Hoekstra wordt op 10 juni 78 jaar. De familie Hoekstra wil een mooi Durkje, de Ben en de Bensben een hele mooie dag te wensen. Wippie Wiersma uit Wommels krijgt een lied om een been van haar dochter. Omdat het een dreigskof geweest had en Djoke op deze wijze witte litte wol dat ze om hem tinkt. Imi Veldhuis Paulusma uit Heeg is op 4 juni 70 hier geworden en viert dat Joet. De lokwensen komen van Hessel en Henke uit Oude Haske en zij wensen Imi nog een soort goeie jerenta. Joet viert vrouw Antje de Wit Mulder uit Merem haar jidje. Sip en Matsje, Jan, Koba en Dirk, Wim en de Ben en de Bensben willen haar een lied aanbieden. Het Vrede Wolds Christelijk Mannenkoor uit Merem zingt Abba Vader U Alleen.

Janny Veenje uit Huddegrip vierde op 4 juni haar jidje. Ze waren door 65 jaar. De familie Broersma uit Riepsjerk wollen haar daarvan hette maluk wenskje. De bern en bernsbern van Janny Reitsma van Oudegis Melgelon wollen haar alvast van hette maluk wenskje mei die jidje op

al 4 juni. Ze wordt dan 84 jaar. De leden van de Bazuintje Merum lokweenskje Klaske Struksma mei de 29ste jidje van 6 juni. De lokwensken binnen ek voor haar man Jabik, die al meer dan 60 jaar lid is van de Bazuin. En we hadden ik een stuk van de Bazuin kleersteen om nou te draaien. Het is lied 421.

We kregen nogal wat omvragen voor een lied van Sjongroep De Dobber uit Harig. Die omvragen die combineer ik daarom. Joet wordt Jappie de Haan uit Burgum, 79 jaar. De lokwensen komen van Sjerk en Wieke Boersma. En er weer nog een verzikje van Jappie de Haan binnenkomen van Pietje, Hattem, Gerry en Sandy en Watse en Jannie. Ik van harten de hetelijke lokwensen. Henk en Ibeltje de Koe van Koudem wil graag twaameesken lokwensje. Johanne van de Bos uit Harig, zij wordt op 11 juni 65 hier. En Hendrika de Koe de Boer uit Mokwar, zij wordt op 11 juni 59 hier. Ze worden beide van het lokwensje. Geert Dijkstra van Dron Riep viert moon zijn 66ste jidje. Jelle van Gunst van Hilaat wil hem der van het lokwensje. Aaltje Knossen uit Gouw is op 2 juni 82 hier worden. Wiebe en Sjep Knossen willen haar dan nog mijn lokwensje. En ik, Aaltje Skokker van Sint-Jansgeer, wordt lokwensje mijn lied van de Dobber. Het verziekje komt van de zussen Geertje Terpstra, Harmke de Jong en Wally de Jong. De Dobber dus, mijn sjong van de Heer.

9 juni is het de jidje van Rien Siderius uit Burgum. En de dag daarna binnen Rien en zijn vrouw Sita 50 jaar trouwd. Reden voor een lokweesk van Gerk en Reinie van de Veen uit Veenwalden. Boukje Sietsma Mollema van Achlem is op 4 juni 80 jaar geworden. Haar jongvriendinne Heidi Segers uit Lollum wil haar van het lokweeskje en ze hopen dat je hem tegeren nog heel wat jaren bij het koor in Haas sjongen kennen. Henny Sieperduit Wommels werd waanzinnig zondag hier. Ze had een dreeg hier achter de reg. Dat schreeuwen haar man Thijs en de band Germ en Anne, Marijke, Aukje en Harry en de Beppesissers Jildau, Mirte en Patrick. Ze hoop je dat het van nou al beter gaat. En ik, Sjoerd en Greta, Douwe en Christa, Bouke en Hitsje en Robert en Margriet, die stuurden een verziekje in voor Henny, ik van harten de lokwensken. Imke Ros van Kammen van de Westerijn is op 3 juni 86 hier geworden. De Ben en Bens Ben willen haar dan nog van het lokweeskje en weeskje haar ek een soort zonsta. Ze hebben het lied De kracht van jouw leefde van Ansje en Jansje uitzacht.

Mijn man, Keimpe Kommerij, hoopt op 10 juni 92 hier te worden. Dat schreeuwt Greta Kommerij. De lokwensen komen van haar, de Ben en pakensisser Daphne. Rijn Stremler vierde op 3 juni zijn jidje. German en Teuny de Boer uit Jorwert willen hem en zijn vrouw Akke van het lokwenskje en een lied aanbieden. Graag een mooi lied van Keimpe de Vries uit Hilaert, die het op 9 juni zijn 92ste jidje hopen te vieren. De lokwensen komen van de hele gemeente Hilaert, Huns en Lyons. Het lied dat we draaien, dat komt van het Fries Mannenensemble, met sopraan Judith Sportel. Het is de avondhymne.

Johannes en Jaike Terpstra uit Akrum waren lokweeske troch Brand en Geertje de Vries uit Stiens en Jan en Astrid uit Almere. Op 4 juni wien Johannes en Jaike 54 jaar trouwd. Het lied dat we draaien is ook een bemoediging in een drege tijd. Dirkje Hoekstra, de Bern en de Pakensissers bieden Arne Hoekstra uit Weesum een lied aan voor de jidje op 10 juni. Hij werd dan 28 jaar. Hij stiert altijd kleren om te helpen, zo schreeuwen ze. Pietje Fokkema Sielstra in Mekkema in Kolm vierde op 4 juni haar 91ste jidje. Tini en Chris Brandsma uit Boetenpost wollen haar lokweensje en een bemoediging Jan. Gepke viert tongensdag 11 juni haar 80ste jidje en daar wollen de vrouwen van de fietsclub uit Twiesel haar van hetem een lokweensje en een mooie dag te wensje met de Ben en de Bersben. En 30 mei had Dirk Bosma uit Wommels zijn jidje viert. Gerben en Petra uit Wiekel wollen hem je nog van hetem een lokweensje met een lied van mannenkoor Edoza uit Snits. Blijf bij mij hier.

Fokke en Pietje Boersma uit Damwâld wollen neef Tjisse van der Heide uit Akkermelok wenskje, maar die jidje juster. Ze wenskje heb ik een zon en draaglijk nij libzierta. Griet Hovinga uit Oensjerk is op 5 juni 84 hier worden. De vriendin Renny, Annie, Japke en Jannie wollen haar van Hetterlok wenskje en alle goeds voor het nije ierta wenskje. Akke Wiersma viert Joert haar jidje, Attie Drost en Aagje en Klaas Muzelaar wollen haar lokwenskje en wenskje haar en haar man Heidse nog een soort lokkige jaren te geren. Dirk en Jeltje Bakker uit Broeksterwald binnen 60 jaar trouwd, Ippie en Gerk Jilt en de Ben en de Bensband wollen haar van het lokwenskje. En dan de lokwenske van Grietsen en Annie uit Rusterveen voor een tal dwarpsgenoten, te weten Eke de Vries Kampenaar, Tjitske Hilema Smedinga, Riepke Sitsema, mevrouw Grasdijk Schuitenboer en Johannes Stienstra. De vrouw, de band, de oorhang en de bandsband van Henk Steringa uit Damwâld wollen hem lokwenske maar die jidje op 1 juni. Hij is door 80 hier worden. Us squansus Annie Nicolai van de Galien uit Burgum wordt op 4 juni 83 hier. Dat schroet de familie Nicolai uit Boedenpost. Ze wensken haar nog mooie en zonne jernta en willen haar het lied Tel uw zegeningen oanbieden. Datzelfde lied krijgt Geertje de Heij uit Rotsterhoule oanbieden van Sipke en Klaasje uit Jereveen. Geertje wordt op 12 juni 69 hier van Hette Lokwenske.

Jan en Marieke Sikma uit Moenhein wien op 2 juni 60 jaar trouwd. Lokweenske van Betty Sikma en Joost Pitstra en de omke en tante Sisses en ze wenske jou ik gods signe van de toekomst. We kregen een kaartje van Wiesje Reitsma Rollema uit Heeg. Haar dochter Sipi Hoekstra wennet in Nijseeloon. En dat is heel dreig soms, hoewel ze wel een soort contact haar oer de telefoon. Sipi had kwadlien haar 64ste jaar gevierd en bij deze de lokweenske van haar mem. Hoeke en Griet Hiemstra Wiensma uit Drachten wienen op 4 juni 50 jaar trouwd. Tim en Jacoba en Marijke en Jan Arendt en de fjouwe Paak en Beppe Sissers wollen haar van het lokweenskje. Op 6 juni vierden Aten van Manen en Tjitske Kamminga Wening haar jidje. En op 12 juni binnen Teke en Janke van der Laan Wieringa 40 jaar trouwd. Emmy Jonker wil haar van het lokweenskje. Mijn lieve vrouw Wieke wordt op 9 juni 80 jaar, schreeuwt Jan de Boer van Drachtse Compagnie. De lokwensen komen ook van de Bern en de Bernsbern. En ik Henk en Marian Bijma wollen Wieke de Boer Hiemstra uit Drachtse Compagnie lokwensje mooi diertje. Verharden alle jaren het lied Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij.

0: Vrouwtje de Haan van Burgum wordt op 9 juni 84 jaar. Alle de Haan schreeuwt dat ze een grut muziekleerhafster is. Ze kennen enorm genietje van André Rieu. Geert Braam uit Merum is op 3 juni 79 jaar geworden. De lokwensken en een bemoediging komen van Tini en Chris Brandsma. Lucie Toren uit Snits vierde vreed haar 28ste jaartje. Haar man wil haar verrassen met een muzikale lokwensk. Oekie en Gelske willen Siebe Elzinga verrassen met een lied van zijn 88ste jaartje juster. Anne de Witte uit Balk is juster 99 jaar geworden. Hans en Etty van de Jouwer willen haar op deze wijze lokwenskje. Ze hebben André Rieu mooi Nader mijn God tot u uitzocht. En dat hebben kleersteen. Maar eerst de oortenking troch Grady Meijer, voorganger van de ministerkerk Warkum en Hilpen.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Goedemorgen, luisteraars. In geloofsgemeenschappen worden aan het einde van de dienst of viering woorden van zegen uitgesproken. In veel kerken is dat de Aaronitische zegen. Vaak gebeurt dat in deze vorm. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In de Bijbelvertaling van 2021 is het iets anders vertaald. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Wat mij persoonlijk opvalt is de vorm. De Heer zegenen en mogen de Heer u zegenen. Dat is de vorm van een wens. Persoonlijk heb ik daar moeite mee. In mijn ogen gaat het bij de zegening helemaal niet om een wens, maar om een belofte. Dat is geen wens en je hoeft er ook niet om te vragen in je gebed. Het is een toezegging van God zelf. De Heer zegent jullie en beschermt jullie. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen en is jullie genadig. De Heer wendt jullie zijn gelaat toe en geeft jullie vrede. Deze woorden heten wel de priesterzegen of de hoge priesterlijke zegen. Het was Aaron die de opdracht kreeg om te bidden en offers te brengen. En daarnaast wil God dat de priester zijn zegen uitdeelt. Er staat nadrukkelijk, met deze woorden moeten ze het volk zegenen. God spreekt tot zijn volk via Aaron. En daarom is het geen persoonlijke zegen van Aaron voor de Israëlieten, maar brengt hij daarmee Gods woorden en bedoelingen over. Het gaat om Gods daden en woorden. Een zegen heeft iets van een compliment en ook iets van een wens. Maar het is meer en anders. Complimenten en wensen horen bij mensen. Maar woorden van zegen worden uitgesproken namens God. U wordt iedere zondag gezegend in de kerk of voor de televisie. Maar wat doet het met u? Wat neemt u ervan mee? Als je de woorden persoonlijk maakt en in woorden van nu zet, zou je kunnen zeggen: God zegent je en behoedt je voor het kwaad dat op je pad komt. Hij kijkt naar je en waakt over je. Hij vergeeft je en geeft je liefde. Hij omhelst je met zijn aanwezigheid en brengt je vrede. Als je het gevoel hebt dat je volledig gestrand bent, of dat je leven achter je ligt, of je denkt dat mensen je hebben afgeschreven, kan je dat neerslachtig, verdrietig en eenzaam maken. Juist dan is het belangrijk om te beseffen dat je een gezegend mens bent. Altijd. Hoe anderen ook over je denken en hoe je ook over jezelf denkt. God is bij je en gaat met je mee. Woorden van zegen brengen vertrouwen en geven hoop. Woorden van zegen hoeven wat mij betreft niet altijd die van de Aaronitische zegen te zijn, maar moeten wel hoop en vertrouwen meegeven. Ze moeten bemoedigend werken. Wanneer ze over ons worden uitgesproken, vertrouwen we erop dat hij ons aanziet en ons kent, dat hij met ons meegaat op onze levensweg. Ik vroeg u aan het begin wat u ervan meeneemt als de woorden van zegen aan het einde van de kerkdienst worden uitgesproken. Ik hoop met heel mijn hart dat u er wat van meeneemt. Dat u die woorden onthoudt waarin gezegd wordt dat God met u meegaat. Dat u daardoor weet dat u niet alleen gaat. dat het u kracht en moed geeft als het u niet mee zit. En u het gevoel geeft dat God stil blijft en heel ver weg is. Juist op die momenten hebben we die woorden en het besef van Gods zegen heel hard nodig. En is het goed als ze ergens binnen in ons echoen, omdat we ze al zo vaak hebben gehoord. Ik laat aan het einde van de dienst heel graag een lied zingen met de woorden: heel geworden in ontmoeting met wat ons te boven gaat, kunnen wij van hier vertrekken naar het alledag bestaan. Die tekst zegt dat we met Gods zegen mogen gaan en dat we daarmee en daardoor het leven weer aankunnen. Roel Bos maakt een vrije vertaling van een Keltische zegen en die woorden wil ik u meegeven. Allemaal zekere uitspraken waaruit u hoop en vertrouwen mag putten. Dat God u zal omarmen. Dat God u zal beschermen. Dat God u behoedt als u slaapt. Dat God u nabij is als u ontwaakt. Dat God u steunt als u bezorgd bent. Dat God u laat lachen als u vooruitkijkt. Dat God zich laat horen in wat u zegt, zingt en zwijgt. Dat God zich laat zien in uw leven. Zo zal het zijn.

Moan is het jidje van Aukje de Beer van de Zee uit Metselewier. Ze wordt dan 94 jaar. De zussen Jannie uit Nijseeland en Reina de Boer uit Beestenswerg willen haar van hette lokwensje. Elsje Wisman uit Zuisbierum had een operatie gehad. Het gaat no goed. Dat schreeuwen Piet en Ali, Harmke, Jelle en Pietje en Jan en Ilkje. Ze wensje Elsje sterkte ta. Gerrit Lepstra uit Snits werd jood zo'n 80 jaar. Van het lokwensje van Kieke, Boote en Tjits, Ger en Sjoukje en alle goeds van het komende jaar te Gerre met Swanny. Koos en Tommy van Houten uit Tuk, wie een 50 jaar trouwt, de Ben en Bens Ben wens je haar nog lokkige en zoene jaren te Gerre. Rien Smit wordt op 9 juni 92 jaar de lokwensken komen van Aka Sipeda uit Wommels. Hier is Al de weg leidt mij mijn heiland.

Hagen en Corrie, Jetske, Liekele, Matten en Jelly willen Gritsje de Haan hospes uit Droege Hamlok wenskje. Gritsje wordt morgen 83 jaar. Het lied dat ze aanbieden is ik een bemoediging omdat ze vaak eenzaam is. Harm en Minke Post uit Oude Haske wien op 4 juni 58 jaar trouwd. Freddy, Richard en Geertruida schreeuwen dat ze hoopje dat ze in goeie zons nog een soort jaren van het leven en de mooie muziek genietje maaien. Riemke Kuiper-Luhoff uit Bolzert is op 3 juni 21 jaar geworden. Ze wordt lokweenske troch Jochem, de Bern, de Oonhing en de Beppesissers. Berbe de Beer uit Bekolm wordt 10 juni 84 hier. De Bern, Bersbern en het Achterbersbern willen haar lokweenskje. En vanzelfs komt de lokweenske ek van Hamon Frerik. Het lied dat ze van haar roon vreetje, beveel gerust uw wegen, is ik een bemoediging omdat het noma de sons wat minder gaat.

Wat ze postmus uit Belsum wordt morgen 81 jaar. Minne en Boukje uit Dokkum wollen hem van het lokweeskje en God zijnen voor het nieuwe libezier te weeskje. Tseert Kuperes uit Balzet vreegt de liet om van zijn vrouw Lieneke. Ze is op 4 juni 76 jaar worden. Nog eens de hettelijke lokweesken. Hilly Bauma en Harm en Minke Post willen Gerry Elzinger Post uit Metselewier lokweeskje, maar die jidje op 8 juni. Ze wordt dan 94 jaar. Klaske Visser schreeuwt dat haar boerman Jelte de Jong uit Oude Marm juist te zien jidje viert had. Ze wil hem graag lokweeskje en het lied Vaste Rots van Mijn Behoud oenbierde. En het werd zongen door het Beelds Monnenkoor.

Uw zwager Roel van Fijn uit Nijmarm hoopt deze 9 juni 80 jaar te worden en we willen hem je van harte een geluk wensen. We wensen hem een mooie dag te met Teertske, Ben en Lietsben. Dat schreeuwen Thea en Nanny de Pol uit de Lemmer. Tite Bosgra uit de Jouwer wordt op 10 juni 89 hier. De familie Bosgra wil haar van het lokwensje en een lied ombieren. Uw leven nicht Anneke Jellema uit Kolm had er oorhoende wieken weer een hierbij kregen. Dat schreeuwt Boe Bauma uit Hatwet. Een mooi stikje wargelmuziek past het wel en dat heb ik dan ik uitzocht. En het is dagelijk het allerlaatste fysiekje van Joet. Maar na je wieken ben we er zelfs weer en dan ben je hem fysiekjes weer van het welkom. Onvreeg je kind via de website, de mail of via de post. Zet erbij van waar het komt, van waar het is. En zet ik je een telefoonnummer er altijd even bij. En het is voor u zich noffelijk dat die fysiekjes rom op tijd instuurd worden. Dan is het nou tijd voor het Nijs en het Waarbejocht van Jochen Oeren. En daarna neemt Douwe Heringa 12 uur een mooie muziek van Sjerekken. Om 10 uur is er weer een tjerketjenst op televisie. En Joet komt het tjenst uit Houlewijk, mijn voorganger Cor van der Meer. De oertinking die kwam van pastor Granny Meijer, Boente de Bruin, Dier de Techniek en mijn naam is Geertje de Vries. We wensen jou een mooie snijn en graag ont Nijwieke, dan is Maaike de Wer. Want het Nijs van Jochen Oeren, Jerwe Jochem Scheurman op Wargelmaai, er is een God die hoort.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationale Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die al sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond die zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg.

0: hulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voor een naaie Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
2: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 24 21. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit en Huis.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
5: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Nori Friesloorn.
10: Jacob Stelwagen.
11: Alles wat te spelen.
12: Goedemorgen en welkom bij de kwartesnijsedition van Nooi Friesland. Het is zondag juni. Doriep had voor het eerst sinds 2004 het NK Kidsen bij de Vrouwen. Iris Veldman, Lisanne Scharringa en Senne Itzadi wierden in de finale te sterk verliaard. Dat is het rapporteren in de finale stien, wie ik in verrassing. Bij de laatste oordingspartij in de finale Ekkel tussen Doriep en Ljauwert. Dat keert mij Annette Haan, Ilse Tuninga en Marit Seinstra. De finalisten gingen lang liep op, maar op 4-4 en 6-6 pakte Doriep uiteindelijk de winst. Bij Marijke Groenewoud had Friesland op een eigen winnaar bij het NK Skilrien in Haarlem. Bij de Mali slag dat voor de 27e keer op de Riegen net. Luc Ter Haar van Zeewolde, wie derde winnaar. Ter Haar had toch wel een link bij Friesland, want hij wint het al 14 jaar in deze provincie. De Bethlehem Skielertocht is het grootste skieler-evenement van Nederland. Te zien als de Zwitserse wedstrijd op de kalender. Juster via de 37e editie van de klassieker. Een wedstrijd door 100 kilometer voor de Mali en 63 kilometer voor de Vrouwen. Dit is Luc Ter Haar, de winnaar bij de Mali.
13: Nou, ik denk dat ik de hele dag vooruit ben geweest. Een van de eerste kopgroepen die ontstond, waren met z'n vieren. En het draaide heel mooi tot, nog anderhalve grote ronde. En daarna het spel gespeeld. En,
14: hoe gaat dat spel dan?
13: Ja, een beetje... niet al je kaarten laten zien, kaart op de borst. Ik moet wel zeggen dat ik echt vanaf begin af aan me erg goed voelde. En,
14: waar merkte je dat dan?
13: Nou, hoe ik reed, een beetje uitversnellen in de bocht. Geen gekke pijntjes en zo. Dus ik zag op een gegeven moment dat het gat steeds kleiner werd. Met de tweede groep. En daar zaten twee mannen van ons nog bij. Dus ik dacht, nou, dit is helemaal koekenij.
14: Ja, en dan komt het uiteindelijk aan nog.

0: In een sprint AD. En je voelde je ook de sterkste?
1: Ja, ik voelde eigenlijk heel de wedstrijd heel goed. Maar ja, zo'n eindsprint na 100 kilometer is natuurlijk net even wat anders. Dus, ik had eigenlijk best wel veel zelfvertrouwen. De laatste ronde niet meer overgenomen. En vanuit het wiel Chris erop gelegd. Dus.
0: Dit is natuurlijk de 100 kilometer van Bartlehem. Volgens velen een klassieke, de allermooiste skiletocht die er is. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik ook. Ja, we hebben in de ploeg hebben we bijvoorbeeld Hielke de Boer. Die stuurt allemaal filmpjes door. En Christian Haasjes ook. Dus de laatste dagen is het gevoel wel steeds groter geworden, inderdaad.
0: Wat maakt deze tocht, deze wedstrijd zo speciaal?
1: Ja, toch dat... ik denk wel gewoon dat de sterkste overblijft en dat de sterkste wint. En het is gewoon een slijtageslag, denk ik.
0: Bij de vrouwen wint al 5 jaar een Friesin, Marijke Groenewoud. Weet jij wanneer de laatste Friese winnaar is geweest?
1: Ja, val ik onder de Friezen?
0: Ja, je woont in Heerenveen. Maar je begon dit interview. Zullen we dit interview maar in het Nederlands doen?
1: Ja, dat is waar. Dus een echte Fries ben ik niet. Maar ik woon denk ik al een goede 14 jaar in Friesland. Dus ik schaam me wel onder de Friezen.
0: Als dat zo is, als jij een echte Fries bent, dan hebben we sinds 28 jaar eindelijk weer eens een Friese winnaar.
1: Nou, dat is een hele mooie.
0: Want de laatste Friese winnaar was Jan IJzer-Kromkamp.
1: Oké, dat is een hele mooie naam. Dat is een hele mooie naam.
0: En nu sta jij daarbij.
1: Nou, dat is denk ik aan de kijkers om te zeggen dat ik een echte Fries ben of niet.
2: Nou, we kunnen hem gewoon goed. Bij de vrouwen van Marijke Groenewoud voor de 5e keer dus.
0: Wat is die geheim? 5 keer winnen hier het NK Skiën hier in Bartlehem.
3: Ik denk dat ik die dikke niet zo goed ken. Ik heb geen idee. Ik vind het gewoon een supermooie wedstrijd. Die kom je bij het publiek. Dat is gewoon super speciaal eigenlijk.
0: Ja, je bent wel zo van dit is de allermooiste en de allerswiste. Kun je dat beamen?
3: Ja, zeker weten. Zo is het allermooiste. Het is een van de weinige klassiekers die er nog is. Een marathon is natuurlijk 42 kilometer. En deze is voor u 60 en voor de man 100. Dus het is gewoon een supermooie klassieker. Die voor u op de kalender staat. Dus dat is supermooi.
0: Ja, hoe lastig, ja, dan ben je natuurlijk zo nodig wel wend, hè? Maar hoe lastig is het toch om als absolute topfavoriet onder start te stingen?
3: Nou ja, je weet dat iedereen achter je wil zitten en naar je gaat zien. En dat is gewoon lastig, maar je probeert uit te spelen. Maar we zien gewoon een supergoeie ploeg aan de start. En we wonen eerst helemaal het aanval in de eerste ronde. Alleen nog ploeggenoot, orenrieders in het peloton, die wonen net doornemen. Dus toen zei ik in de ploeggenoot en we gingen gewoon aanvallen. En toen werd de eerste beste aanval weer ik al raak. Dus dat ging heel hard.
0: Ja, wanneer bepaalt het moment af van en no wil ik demareren?
3: Nou, het is eigenlijk zo'n 8 kilometer denk ik al dat ik zei van mij kan wel goed in aanvallen, want niemand wil oornemen. Dus hij gaat vrij snel in de koers.
0: Hoe ken het toch Marijke? En dan wist het antwoord. Dan heeft hij bij de vrouwen 5 keer woon. Maar bij de mannen, de laatste Friese winnaar, wie een jochetje in 98.
3: De Wiegerland is. Dat is wel heel tierlijn, inderdaad. Ik heb geen idee wat dat is.
0: Nee, dat is Jan IJzer-Kromkamp. En daarna wie er nooit een winnaar in Friesland.
3: Zo, dat is wel bijzonder eigenlijk.
0: En sterker nog, het komt er Joet Wennet van.
3: Nee, ik ben er bang voor. Ik net nee, want Harm zit er net in. En, voor mij voor de rest denk ik het volle Friesen, dus het gaat net worden, nee.
0: Nee, hoe kan dat?
3: Geen idee. Je zegt dat je hier een beetje de buurt komt in de windtrain, dan weet je wel wat ben, maar ik weet niet wat dat is.
0: Nee, maar ik kan toch één keer uitlezen, wat maakt het deze Bartlehem toch zo zwier?
3: Vooral de wien natuurlijk. Ik ben langer rug te stikken, en als je goed in de wien hebt, dan is het gewoon echt een kleerrein eigenlijk. Dus gewoon langer rug te stikken in de wien, dat is gewoon pittig.
0: Ja. Hij is een wet te pakken, hè? 5 keer op Riegen.
3: Ja, bijzonder inderdaad. Ja, maar mooi, heel mooi.
2: Dat zie je. Marijke Groenewoud, winnares dus voor de 4e keer op Riegen bij het NK Skiën. Cambuur had een versterker bij Sky Fink. De 19-jarige speler komt toe van Ajax. Dat er in de beloften spelen. De Amsterdammers sjoegen likwijls vol potentie in Fink. Want ze hadden een weromkeerclausule opname in de deal. En dat betekent dat ze hem letter voor een opraadbedrag weromkeerpje kennen. Fink is een spits die denk ik als onvallende middenvelder de forten kent. Sportverslaghebber Ander Faap bronde zijn bijzondere geven en leidt het voor om Sky Fink.
0: Sky Fink, als ik zeg 25 augustus 2023, wat zeg jij dan?
4: Mijn debuut in het oude Cambuurstadion, denk ik, voor Jong Ajax.
0: Het debuut in het betaalde voetbal in, ja, notabene Leeuwarden. Heeft het zo moeten zijn?
4: Misschien een voorteken, hè? Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, want je maakt de overstap naar Cambuur. Waarom?
4: Omdat ik toe was aan de volgende stap. En ik denk dat Cambuur daar het perfecte podium voor is.
0: toe aan de volgende stap. Maar je hebt toch een heel mooi seizoen gehad in de KKD bij Jong Ajax. Je bent nog maar 19. Ajax 1 was niet die volgende stap?
4: Nee, ja, ik denk dat... ik had natuurlijk nog een 2-jarig contract. Ik denk dat als die kans afgelopen half seizoen niet is gekomen... Ik had het gevoel dat hij dan ook niet meer kwam. En ik zag het niet zo zitten om nog een jaar Jong Ajax te spelen. Omdat ik dat al 2,5 jaar heb gedaan. En ik heb het laten zien einde van het seizoen, van vorig seizoen. Dus ik denk dat dit een goede volgende stap is.
0: Ja, en dan op een gegeven moment belt Cambuur, belt Lars Lamboy. Wat denk je dan?
4: Ja, ik heb een online meeting gehad met Lars, met Ruben en met de nieuwe trainer. En zij wisten dat ik er misschien wel voor open stond. En ze hebben mij een presentatie gegeven en mij dingen laten zien waar ik eigenlijk heel enthousiast van werd. En ik heb eigenlijk meteen na die meeting heb ik mijn zaakwaarnemer gebeld en gezegd van we gaan dit doen. Dus sindsdien is het eigenlijk gaan lopen, ja.
0: Ja, wat wist je nog meer van Cambuur? Je hebt natuurlijk inderdaad in het oude stadion gespeeld. Je hebt hier gespeeld. Wat zijn je herinneringen eraan?
4: Ja, qua resultaat niet heel goed voor mij. Voor mij alles verloren. Geblesseerd geraakt ook. Maar ik weet nog wel dat ik als 16-jarige jongen dus in het oude Cambuurstadion debuteerde. En dat ik heel erg onder de indruk was van de sfeer, van de fans, van het kabaal wat er van de tribunes kwam. En ook de twee wedstrijden die ik in dit stadion heb mogen spelen waren bizar met vuurwerkshows en geluid van de fans. Dus ik weet dat het een club is waar de fans heel erg bij betrokken zijn. En ik denk dat het als speler echt het beste in je naar boven kan halen.
0: Heeft Ajax wel gezegd van, nou ja, die Sky, daar zien we toch nog wel wat in. Wij willen een terugkoopclausule. Je hebt eerder ook wel uitgesproken, voor jou als Amsterdammer is het de droom om ooit dat rood-wit van Ajax 1 aan te trekken. Blijft die droom?
4: Ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk heel enthousiast ben om hierheen te gaan. Dat Ajax een terugkoopclausule erin wil hebben, dat is denk ik alleen maar een compliment dat ze het nog steeds in me zien zitten. Maar ik had het gevoel dat ik voor mezelf moest kiezen. En ik denk dat dit de beste route voor mij is.
0: Wat zijn je verwachtingen met Cambuur volgend seizoen?
4: Ik verwacht om het publiek te gaan vermaken. Veel met het nieuwe trainer gesproken natuurlijk. We willen aanvallend voetbal spelen. Ik denk dat het heel goed bij me past. En ik wil gewoon goals brengen naar het stadion. En ook uit stadion, maar voornamelijk dit stadion. Dus dat kunnen ze van me verwachten, denk ik.
0: Ja, hoog druk zetten, meters maken. De nieuwe trainer heeft al gezegd, ik ben een Cruijff-adept. Nou ja, voor een Ajax-ziet als dat jij bent, was, moet dat als muziek in de oren klinken.
4: Ja, dat zijn mooie woorden. Ja, je wilt natuurlijk spelen voor een trainer die wil aanvallen. En ik denk dat hij dat heel erg wil doen. En ik denk dat het ook bij deze club past om aan te vallen. En of het nou in de KKD of in de Eredivisie is, we gaan dat gewoon doen. En daar heb ik heel veel zin in.
2: Zijt Sky Vink. Hoe krap om drie weken begint Cambuur met de tarieding op het Nijse Zoon. En dat is de Vink dus voor het eerst in actie komen. Het Waarbrug nou met Jan Jonkman. Een goeiemorgen.
5: Jacob, ik een goeiemorgen.
2: Ja Jan, ik hier van de morgen in de auto de zonnebril op. En het is niet gek. En nou is het hier alleen maar bewolking. We komen maar net van die week zo volle Italië, is het?
5: Nee, daar zitten we voorlopig nog wel even naar vecht. Ik denk dat we dit de hele week nog wel mooi te krijgen hebben. Want vannacht lutser ik weer een steuring met Bayernhoer van West naar eerst over de provincie. Ja, koud is het zeker nog net, want die steuring die brengt ik al wat warmer lucht. Dus kant op, want hier in Egemariep is nu al zo'n 15 graden, zo'n millimeter. Dan wordt het al dik 15 graden, ik dik zo'n millimeter, gisteren 14 graden, 6 millimeter, de pijn ik 16 graden, die hier draaien. 2 mm, Bakkeveen, hier 2 hele millimeter, ik 16 graden. Akkerum, ik zijn 15 graden en ik zijn 6 mm. Balk weer het nood dat de heetste die ik binnenkrijg, die is aan 10 mm. Nou, de bewolking en de buien, die loeken aasten heel geleidelijk naar het eerste tafut. De opklaringen lezen al Jelwe de Noordzee tussen Nederland en Engeland in. We hebben dan wat te krijgen met een hege drukke biert. En dan hebben we letterlijk in de morgen een afwisseling van wolken en zinnen. En dan is het zo'n zontje tot 18 graden op het waterland, tot zo'n jontje tot 20 graden in het eerste en het zuideesten. De westenwind die is van de morgen nog krachtig en zelfs u zit dus dik in de saus. Van de midden neemt het wel wat af. Jo, en vannacht bloedt het droog. Maar in enkele opklaring is het dan zo'n 12 tot 13 graden. De wind wordt zwak en die krimpt dan weer wat naar het zuiden toe.
2: Ja, er zijn toen komen wat opklaring zo, een beetje dat het morgen droog bloed, of net?
5: Hoe daar bloed het droog, maar dat vierde in de midden bloed het wat droog. De bewolking het wel doorgaan. Uitentrom misschien als even een glimpje zin in de midden van ja, er komt er weer een steuring over vanuit het zuidenwaai. En die brengt wat warmere lucht dus kant op. En dan zullen we mogelijk dat we weer temperaturen hebben om de 20 tot 21 graden. In het tweede pad van de midden loopt die steuring dan wel weer dus kant op. En dan komt er weer een tal buien tot ontwikkeling. Dan maar een krachtige zuidenwind. In de nacht heb ik dan een enkele bui. En hebben we naast opklaringen. Is dan zo'n 12 tot 13 graden. En is wat skier en diesig.
2: Ja, en ik vind het wel trui of jouw dagen leuk. Het altijd is het nee, maar komen we nou eens een keer voor de weekse volg hier al?
5: Nee.
2: Nou, oké.
5: Okay. Nou. Nee, we moeten het duidelijk wijzen, Jacob. Nou, dus
2: ja, we moeten wel in.
5: Ik heb wel om een hittebraai heen te draaien, maar dat had ik geen zin.
2: Nee, we moeten wel in.
5: Wat vertees je dat toch? Je kent er niks over van maatje. Dat bloed, de vooruitzichten bloeien wisselvallig en de temperaturen die liggen onder de gemiddelde waarden van deze tijd van het eerste 20, 21 graden. Dat zullen we tegen weer waarom. Het is een afwisseling van wolken en zinnen en in de midden werd een tal buien. Mogelijk in het eerste niet bij een klaptonger warmer dan zo'n 16 tot 17 graden wordt het net. En er staat weer een krachtige westenwind. Nou wens je vroeger dat ik net zo, dat is hetzelfde riedeltje. Wolken en zinnen, enkele buien, 17 graden, een krachtige westenwind. In de nacht zo'n 10 tot 12 graden. Tongens je buien het al wat al, maar droeg zult zeker net blauwen. Een held dit nog komens op een enkele bui. Ik dan geregeld te zinnen. En dan liggen de temperaturen tussen de 16 en de 18 graden. Niet mooi matige tot krachtige noordwestenwind. Nou ja, Sageer Vetsit. We springen deze week van een bok op een ezel.
2: Ja, en ik heb het toch. Ik moet de vrijdag de komende verjaardag hebben in de stijl. Jan, dank u wel.
5: Blijft. Ja, Jacob, een goeie snijn en boentek.
2: Ja, mooi zo. Doe ik.
5: Mooi. Ja, dank je wel.
2: Hoi, hoi. Dit is nou in Friesland meer nijs om te alvoeren op deze shooters. Maar nou is het met douwe.
6: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Forget Me Not van de IJslandse zangeres Laufey. Daar beginnen we dit Oremai van Mai Douwer. Een hele goede morgen. En welkom bij deze uitsturing. We krijgen een klarinetconcert. Het hele bekende. Nou, dan werd hier met Wolf van Mozart. Alleen is het een nieuwe uitvering. En dat is het aardige droom. Bellini, de opera. Norma van Bellini. Dat mag ik natuurlijk zeggen. Zijn Castadiva, maar dan op een hele orde wieze. Dat lees ik hem dadelijk. Ik kan wel even uit. Scarlatti en een stuk van Johann Sebastian Bach. En dat is ik maar een reden. Nou, laat ik maar gauw beginnen. Want de wie een soort nij zijn sport. Dus dan gaat dat weer van mijn programma ouw, helaas. Maar we komen een heel lijn. Hier is eerst... Appakement zo en zo en zo in Yves Dutheil.

Lucas de Lisboa van de band A la Dos Namorados. Wat een merkende stemlimière van Nuna Querrero. Dan gaan we naar de klassieke muziek. Eerst Scarlatti, een sonate. En dat wordt spelen door Ivo Pogorelits. Ik ken net een betere betinken die dit ken. Het is een vrij kwatte sonate. En de Nooi, de twadde kantate van Johann Sebastian Bach. De Himmel erzählen die Ehre Gods. Een kantate en daaruit een aria. Die zongen we terug Carlos Mena, maar het Recessaar Consort onder leiding van Philippe Pierrot. En dadelijk vertel ik waarom ik het draai.

Liebt ihr Christ, Christ in der Tod van de tweede kantate van Johann Sebastian Bach, Hertenhof, het skleurde nooit. De Himmel erzählen die Ehre Gods. En Carlos Mena, Jerim Jere. Het Ricessaar Consort onder leiding van Philippe Pierrot. En ik draai dit omdat Jun om zo'n oren deze kantate, BWV 66, uitviert wordt in de Grote Kerk in Ljouwert. Een kantatetjes dus. En daar kun je natuurlijk heen. En de tekst is waarschijnlijk van de hand van Godfried Lange. Hij wie burgemeester van Leipzig. En die had zich sterk maken van de beneming van Bach der in Leipzig als kantoor derde. Ja. De kantate wordt toch eeuwiges feuer uitviert, jong, onder leiding van Geke Beruining. En dan heb je altijd kwaliteit in de Grote Kerk in Ljouwert dus. Het klarinetconcert van Mozart. En dan denk je hem al hier van, dat ken ik. En dat werd hetzelfde. Dat is ik wel zo, die eert ik regelmatig. Maar dit keer is er wel een prachtige orenijen uitviering. Hij zei, krekt uit. Het is Laurence Equilibri. Het Insula Orkest onder leiding van Pierre Gnisson. En het ben al je Franse top muzici die veel muziek op een ei opnomen hadden. En dit is natuurlijk muziek van Out of Africa. Dat hele bekende adagio uit dat klarinetconcert.

Nou, prachtige uitvoering toch, hè, van het Adagio van Mozart. Uit het klarinetconcert K622. Laurence Equilibi, het Insula Orchestra onder leiding van Pierre Gnisson. Dan krijgen we een kwarte symfonie. Het symfonie vind ik het kwart, vier minuten. L'Amant Anonyme. Uit de 18e eeuw, de symfonie in D majeur van Le Chevalier de Saint-Georges. Hij wie een eerst van de donkere zwarte mensen die carrière maken onder het hof van Lodewijk de 16e, Marie Antoinette. Het wie een persoonlijke vriendin van hem. Hij is kleur prachtige muziek en heeft een grote carrière maken. Orchestre de l'Opéra Royal onder leiding van Timotine Langlois de Zwarte.

La Mande anonyme, Saïtische symfonie in D majeur van Le Chevalier de Saint-Georges. Casta Diva van Bellini, de opera Norma. Ja, dat is natuurlijk maar één uitviering, die is van Callas. Een hele dramatische priesteres die het verhaal vertelt. Die is ik werkelijk fantastisch. Maar er is nog één. Cecilia Bartoli die nam dit op en zij had zich baseren op een muzikologisch onderzoek naar de oorspronkelijke uitvieringspraktiek van Bellini. En zij heeft een hele kritische editie en partituur maken. En dat jouwt een wat lichter en mooi historisch instrumenten. En het, ja, het uitgangspunt van haar wie de eerste norma, de Giuditta Pasta. En dus net een zwiere dramatische sopraan, maar meer het canto, het bel canto zongen. Je zong ze eigenlijk achter mijn koorjaren, maar daar heb ik hem niet voor, maar ik liet je hem dissen wel jaren. Casta Diva van Cecilia Bartoli, International Chamber Vocal Choir and Orchestra.

Dat wil je hem helemaal. Casta Diva van Bellini uit de opera Norma. Je zong het toch Cecilia Bartoli. Hele oren. Ingangshoek dan die van Callas bijvoorbeeld. Maar ze zijn beide prachtig natuurlijk. En het is ook maar kreeg wat je smaak is. Goed. Dadelijk, dan ben ik er weer. Maar meer mooie muziek. Hier is Jean Ferrat, Deux enfants au soleil. Ondanks.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
7: Een heel boek? En de kinderen dan?
6: Die zijn veel te druk met spelen.
7: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
6: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
7: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
6: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
7: Proost.
6: Op sunweb.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en

0: 24-7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik van over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex

0: inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Een hele goede morgen en welkom bij de muziek op This Night Morning. Come fly with me. Je weer Mr. Blue Eye, Mr. Frank Sinatra. Een oeren lekker muziek nog hier. Komt van alles voorbij. Ik zit even op mijn lijst te zien, maar hoef ik je me toch net te vertellen wat er voorbij komt. Het is een verrassing. Armstrong, geef me terug. Claude Nougaro. Het is een ode aan Louis Armstrong.

Georgia on My Mind, een van de grootste hits van Ray Charles. Kwad nummer, Ian Terrein, rietig wordt het, maar het is zo leuk. Van Astrid Gilberto Caneiro en de Noyer hier Nora Jones.

Nora Jones, Come Away With Me. Tito Paris is een mansjongen van de Kaap Verden. Het een prachtige carrière maken. Treed ik op, maar Cesaria Evora, de Curaçaose jongeres van de Kaap Verden. Hij werd het nou net als mij in Frankrijk. En dit is zijn nummer Dansami, Ma Criolla.

Don't Go Down. Van Dinah Kurtz. Ik had er een keer zoen in Skalborg. In Harmonie Layout. Fantastisch concert. En ik weet eigenlijk net of ze nog toerde in Nederland. Maar ze deed toen zijn 8 concerten. En liet ze tour in Nederland, Europa. Ze komt uit Amerika. En, leuke zangeres. Echt weer een mooie jongen. Hier is Zaz. Komt ze

Deolinda uit Portugal, Fado Toninho. Nederlands blokje, hè, wat we wel vaak doggen. Jemière Lisbeth List dadelijk, mooi Frank Boeien in een heel kwartstuk duet. Ze had het vaak zongen, mooi Ramses. En, het is een leuke uitviering, mooi Frank Boeien erbij. Maar eerst Claudia de Breij, zij zongt een stuk van Paul van Vliet.

duet van Lisbeth List en Frank Boeien. Komt uit een show hier in Chantres-Mar, Ramses Dieje. Ja, Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen. En dat had het zeker. Altijd heel mooi waar is natuurlijk. Hildegard Knef.

0: Sagst du, was mach ich bloß?
1: Doch mir alte denken an die Gerüttershows in Deutschland. Uit de jaren 70, 80. Beetje kitserig en dergelijke. Maar zo leuk om te zien. En je weet het, hè? Je kunt nog alles weer waarom zien. Ja, net van Duitsland, maar van Nederland. Bij beeld en geluid. En dat is echt de moeite waard. Bijvoorbeeld Creatief met Kurk. Nou, dadelijk. Dan is er Bureau de Vries. Ik nieuwsgierig, want die hebben altijd hele mooie reportages en nieuwsgierige onderwerpen. Simone, die is de presentator. Goedemorgen, Simone.
2: Goedemorgen, Douwe.
1: Wat hij in Bureau de Vries?
2: Wij binnen bij Henk Bleker. Hij is fotograaf en hij had een tentoonstelling maken over Mennonieten. En dan net hier, maar in Paraguay. Want daar binnen er ik aardig wat en daar hebben ze toch bijzondere leefwijzen. We hebben een mooie natuurrepo over de libellen. Dat is in het Fries de hinstebieter. Oud-wethouder van Ljouwert Hein de Haan had zijn twaalfwekelijkse column over zijn strijd tegen kanker. En we binnen weer in Blauwhoes. Dat is een riege die we uitsturen over het libben in deze gemeenschap. En nooit al voor het Nijsforum, mijn Maarten Pennewaard. Hij is de haatredacteur van de Ljouwerter Kranten. Frank Petersen, hij is van de Waadvereniging. Nou, het Waad wie echt in het Nijs de Arroene Wieken. En Lucienne Bolsma, zij is CDA Tweede Kamerlid.
1: Mooi. Nog vlug uitsturingen, Simone.
2: Dankjewel.
1: En je mooie tussen Lustrien Verzels, Noffelijke Snij, mooiste een mooie dag van Moente de Bruin, die dierentechniek van de man. En hier is Georges Moustaki. Ontdekken, Wieke.

0: Op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Simmer in Friesland.
5: Dit gaat missen. Oeh, blitzen. Ik heb 4 missen.
6: Dit had ik nog nooit, jongen.
4: Het is weer de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
7: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
9: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 1290.2 FM.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dadelijk is het tijd voor verdieping en opinie in Bureau de Vries. We hebben toen een bijzondere foto-expositie van fotograaf Henk Bleker over Mennonieten in Paraguay. We verdiepen u in de Hinsterbieter of al de Libellen en we joggen even in de Minskip van Blauwhoes.
8: Voor een nieuwe Jeep. Heima, service en auto is de Van Elsen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker had.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toe in de toekomst keer.
16: Waar kan ik veel over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen des alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
13: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.

0: Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: En welkom in het bureau. Er komen door een nieuwsgierige verhalen. Zo praten we met Henk Bleker. Hij maakt een fototentoonstelling over Mennonieten in Paraguay.
6: Alle vormen van moderniteit, wiezen, ausa's, telefoons, auto's. Karkes en peren en hinders en zo'n lietse boertjes binnen. Den.
5: We doeken in de vrouw van de libellen of ze wel de hinsterbieter.
7: Over het algemeen zie je al best een boel libellen, maar met een boel soorten gaat het niet zo heel goed.
5: Het wethouder van Ljouwert Hein de Haan had weer zijn 2-wekelijkse column hoe zien wij in de street zijn kanker.
8: 2 dagen lang loop ik als een gedrogeerde junk door het huis. Of leg ik te rusten in bed als een oude kerel. Daarna volgt een week waarin ik mentaal op 300% draai. Omdat ik 5 dagen lang een flinke dosis prednison slikken moet.
5: Ebola is wel een groot probleem in Afrika. In 2015 werd er een grote uitbraak van ebola in Sierra Leone. Verpleegkundige Anneke de Boer van Snits ging daar doorheen om te helpen.
9: Ik ben zelf nooit net in je minuut bang geweest van hoe jij en dat je maar goed gaat en nee.
5: En we binnen in Blauwhoes, daar is crossen een ding.
10: Ja, nou, het is vooral gewoon de gatsjes pakken. Zeg maar dat iedereen even uitwiekt of zo, of even krijgt de bocht verkeerd neemt. Gewoon net nooit denken en gas indrukken en ertussen. Want het moest echt niet komen als te pakken. Anders komen ze er haast net tussen.
5: Ja, gas erop. Dat doggen wij ik meer nog naar te voeren in het Nijsforum.
1: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
5: Het is zo'n minuten oerolven. Fotograaf Henk Bleker van Adelaide exposeert foto's van Mennonieten in Paraguay. De Mennonieten leven daar in kolonies, maar namen als kolonie Friesland en kolonie Volendam. Het houdt goed aan dat de oorsprong van de Mennonieten in Nederland, en om nog wat correcter te wijzen, in Friesland leidt. Wietmassum, om precies te wijzen. Daar is Menno Simons binnen en van daaruit binnen zijn volgelingen oer de hele wereld verspraat. Het bureau stapte in de auto naar Adelaide en trof Henk Bleker in zijn atelier voor een partier over deze bijzondere fototentoonstelling.
6: Nou, de kerst van Vals bij zien.
5: Ja, daar moeten we heen. Oh.
6: Naar de gallery.
5: Ja.
6: Dat is dan de Wetlands Gallery.
5: Oké. Okay. En de Wetlands Gallery, dat is die expositieronde, verst
6: ja,
5: of zo?
6: Ja, dat is mijn eigen expositieronde en... Ja, hier hing het al een keer. Ik kreeg ze net al een keer, maar dit is een stuk uit de serie, ja.
5: Oké. Okay. Nou, we gaan er even dichterbij. Het zijn grote foto's, ja. Grut formaat, zwart-wit.
6: Ja, 1,50 bij 1,20 ongeveer. En ja, speciale print. En ja, het onderwerp wie Paraguay en de Mennonites. Dus zo ben ik erop kwam. Menno Simons, wie natuurlijk een middeleeuwse priester.
5: Wietmassum, denk ik dan.
6: Uit Wietmassum, ja. Friesland. Ja. Ja, 1540, 1544 ongeveer. Hij is hij is katholiek, maar hij wil van de babydoop houden. Dus hij wil de volwassenen doop invoeren. Nou ja, dat vonden natuurlijk de katholieken net leuk, hè.

0: En dus ja, hij werd verketterd, zeg maar. Dus hij moest op de vlucht. Dus de Menno die kon mij zien aanhangers. Want dat wie op een gegeven moment wie dat een best een hele prot. En ja, die moesten elke keer vluchten. En nou ja, richting Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Rusland. En uiteindelijk ik Canada, Amerika. En ik Zuid-Amerika. Nou, en zo ben ik te lonen kwam in Paraguay.
1: En daar wen je nog altijd meesken ja. Die het leeuwen van Menno Simons oorhing.
0: Ja, ik ben het gewoon doopsgezinden. Zelfs wat hier in Lauwerdijk, daar zien we de McDonald's, heb ik nog zo'n doopsgezinde. Het ben een beetje van die schuilkerken. Ze zijn ik altijd een beetje naar achteren bouwt, heel interessant eigenlijk. En dit ben eigenlijk nog de ja, zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel. Maar kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, grutte gezin, alle vormen van moderniteit, wie ze oud, zoals telefoons, auto's, dus toch alles om mij, met karkers en peren en hinders en zo'n lietse boertjes binnen. En
1: klinkt een beetje als de Emmys.
0: Ja, zeker, dat is ik wie hier, dat is vreemd mensen. Ik ben het Emmys, nee, ik zeg dit ben de Menno Nijs, want dit heeft een mooie boom in Friesland, dus van der.
1: Ja. Ja, maar als ik deze eerste foto zag, dan zagen we vijf vrouwen, famkes zitten, ja. Alle keer zussen er hetzelfde uit, dezelfde kleren om.
0: Yes, ja, dat is dus hun kledingvoorschrift en hoofdbedekking. Jurken, ik in broeken, never een broek. Best nog wel panties, hè, zus, ja, ik heel leuk. En een soort oppassertje, dat maakt de foto, vind ik zo speciaal. Dat is dit jongetje hierachter.
1: Dat is een beetje, daarachter?
0: Dat is een beetje zo'n de oppasser, zeg maar. En die, nou ja, die moet de bol wat in de gaten horen. Wat die...
1: Maar waar moet hij op letten dan?
0: Nou, dat die vrouwen net horen, net dingen nog een wissel.
1: Oké.
0: Ja, voel me echt heel vreemd.
1: Ja. Maar dus zo is van ze wiezen alle moderne tasten, wiezen ze al. Maar is dan wel foto's, Mats?
0: Nou ja, dat wie dus een hele opgave, want... Nou ja, mijn manier van werken is altijd zo van... Nou, eerst haast een ontmoeting, hè. Dan komt het zien en dan denk je... Nou, oké, wat gaan we doen? Nou, en dan komt eigenlijk de improvisatie. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie manier van werkje. En dus het is eigenlijk het mooie van reportages, is ik... Dat is het eigenlijk net u denk ik, is wat er gebeuren gaat. Hè? Dat is ik het mooie van fotografie zet de tijd stil... Maar het zet ik een iets in beweging waar het eigenlijk net betinken kist. En daardoor ja, komt ze op tenminste in mijn geval op de mooiste plakken op de wereld. En op de raad. En ja, en dat zou ik te werk, ja.
1: Ja, maar door hes vregen van mooi ik foto's mooi zien.
0: Ja, dan steen ik daar met mijn camera. En ze spreken al een keer Spaans. En het is Spaans of Pladits, hè. Dat is een beetje Friesachtig ik.
1: Maar je hebt dus eerst een baan opgebouwd met de meesten, ja. En toen kreeg je toestemming.
0: Ja, dan kreeg je toestemming en dan mag toch ik best wel een beetje razendsnel handelen. Ja. Nou ja, daar ben ik mij behept, dus dat is mooi, dus dat lukt mij wel. En dan kan ik dit soort dingen, meisje.
1: Ja. Zullen we even naar de volgende foto's, ja? Ja, dat is een...
0: Deze foto, ik ga zeker al je titel. Dit is die foto zag ik correct, die heet de Sisterhood. En dit is oudste, alterste. Dus met deze man ga ik eerst een gesprek gewoon. En ik zie bij hem in de tuin midjes. En hij zei, waar kom je vandaan? Nou, ik zei uit Friesland en Nederland. Ik zei, wie het Mars? Nou, dat wist hij natuurlijk al een keer wel. Want het is een soort pelgrimsoord, hè, voor hun, voor wie het Mars. Dus dat vinden ze heel mooi. Ze gaan vaak in zijn French, wie het Mars en Lauwert en nog een paar plakken. En dan komen ze eigenlijk, ja, net als pelgrims, orending nog, vinden zij Friesland, het oren Friesland, waar men ook dan... Menno Simons ooit wie vies hij een mooie plak. Dus dit wie eigenlijk de man, daar mag ik de toestemming van haar.
1: De borgmaster.
0: Nou, eigenlijk wel, ja. die had een hoed op. Die had een pet op, die had een hoed op. Die had een oren staan.
1: Oh ja. Ja, een witte cowboy hoed.
0: Ja, een soort cowboy hoed.
1: Ja. Nou ja, hier hing je voor jouw treien foto's uit die serie. Ja. Maar doe hast ik een expositie gewoon in Paraguay zelf?
0: Ja, dat wie, nou ja, ik ging die foto's maken en toen hie ik daar een kaart van drukken litten. En toen wie ik toevallig wie ik in de stad en toen wie er een kunstweek. Nou, ik denk leuk. En ik jaarde via via, dan moesten ze eigenlijk even bij me met BGN Arte, maar ze zijn met Shen of ze in contact mee komen. Nou, zaken die en. Nou ja, zij heet Laura, zij komt uit Italië. Ze doet het met haar vriendin, een partner, haar ze partnerschap haar ze in die gallery. En ik, nou ja, ik showde mijn portfolio een beetje bij en ze zei, oh wauw. Ze zei, Henk, ik wil een show met je doen volgend jaar. Hè? Dat wie vorig jaar. Hmm. Nou, en ze dwaande wie dus 16 april vorige maand wie ik een solo tentoonstelling in de BGN Art Gallery. Hartstikke leuk.
1: Ja. En de reacties daarop?
0: Ja, enorm. Ja. Het mooie is, die openingen die zijn altijd heel belangrijk, hè, voor de galleries. Ja, hartstikke druk. En ja, in no time. De eerste foto waar een rode sticker bij kwam.
1: Dat is verkocht.
0: Rood is verkocht. Ja. Dat wie eigenlijk een foto en dat is kerk. En dan wist eigenlijk net wat er gebeurt. Want toen wie in 12 minuten later wie er een boer. En, nou, en die kocht dan een voor hemzelf en die oor voor zijn mem. En dat die prachtig. Oh, ja. Ja. Ja.
1: En hij is het zelf, ik zie, jongen. De meesten die het fotograferen?
0: Ja, bij een veeverkoop zien ze bij Holstein, Koeien, Wisseljer, het Friesland. En er zitten al die Mennonieten. En dan hingen die foto's hingen daar van mij, de boeten. Ja, echt heel, heel, heel geestig. Ja. Ja. Dus helemaal net in een gallery vorm, maar echt gewoon mij een soort speaker op de muur slaan. Perfect.
1: Oké. Okay. Ja. En wat weer hun reactie?
0: Nou ja, sure, dat is sure, ik zal eerlijk wijzen. Ik denk, die meesten Wisseljer. Ik krijg er eigenlijk geen hoogte van. Ik weet net wat in die koppen omgeert. Ik zoek het net wit eigenlijk. Ik denk dat het heel erg in hunzelf is en in hun eigen soort. En dat willen we ze horen. En
1: maar ze roepen net uit van, oh, wat prachtig.
0: Nee, maar ze zijn ook geen enthousiasme is er. Ja, hier beginnen we dan met der Landwirt.
1: Oh ja, hier is de burgemeester.
0: Ja, Broederschaft, dat is die.
1: Ja. Hier de vrouwen.
0: Ja, de dames.
1: Ja.
0: Zo. Ja. Geweldig, hè?
1: Ja, dit zijn prachtige beelden.
0: Einfach, aber gut. Nou, dan denk ik, ja, sure, dan ben ik mijn oude.
1: Ja, ja.
0: Mijn oude sloot, want dat is natuurlijk ik. Wat zij eigenlijk?
1: Eenvoudig Libje.
0: Ja. Ze had 3 varkens, 12 hinders. Ja.
1: Maar dat hier zie je vroeger ik.
0: Nou, exact. En daarom denk ik nog om op de vraag, waarom zwart-wiet? Nou, eigenlijk, het is een soort stap terug in de tijd voor mij.
1: En krijgt die expositie in Paraguay nou ik nog een vervolg?
0: Ja, ik ben bezig met in Pingham zelf, met de tjerken. En nou ja, en je wil ook het nog even wat trots zetten. Ja.
1: Dus wij in Friesland.
0: Kistje komen. En of naar Pingham straks.
2: Ja, wanneer de foto-expositie Krek naar Pingham komt, is nog net duidelijk, maar in alle gevallen zal dat naar de simmer wijzen. Oud-wethouder Hein de Haan van Ljouwert schreeuwt een 2-wekelijkse column bij ons over zijn strijd tegen lymfeklierkanker. We weten al hier waarschijnlijk wel dat ex-zijn zwantje Jelte ongeneeslijk ziek is. Joet, weer een nieuw verhaal van Hein de Haan.
3: Hierendal Hein, de laatste loodjes. Morgen krijg ik, als alles met zit, mijn laatste kuur toediend. Chemo en immuuntherapie. De 6e. Eigenlijk zou ik vorige week de laatste al krijgen, maar mijn bloedwaarden waren veel te laag. Daarom is die kuur met minimaal een week uitgesteld. En eigenlijk merk ik daar niet zo gek veel van. Ik loop gemiddeld 12.000 stappen per dag. En een rondje van 10 kilometer met mijn dochter tijdens de avondvierdaagse is ook geen probleem. Al ben ik daarna wel iets vermoeider dan normaal. En ik heb ook wat minder zin om dingen op te pakken. Die lage bloedwaarden, die zijn het gevolg van de stapeling van de 5 eerdere kuren. En ik heb nog gevraagd of ik zelf iets doen kan om die waarden wat sneller te laten herstellen. Met ook wat meer groente eten, wat meer fruit eten, bepaalde dingen staan laten, meer bewegen of juist slapen. Maar dat bleek allemaal zo niet te werken. Mijn lichaam moet die waarden gewoon zelf weer op peil brengen. En toch voelt het wel als een tegenslag dat die kuur uitgesteld wordt. Ik heb namelijk het gevoel dat ik er al bijna vanaf ben. Dat ik die kanker weer achter me kan laten. Ik wil weer fitter worden en aan mijn conditie bouwen. Ik heb altijd een hekel hard aan hardlopen. Maar tegenwoordig voel ik jaloezie bij elk persoon die ik rennen zie. Ik wil alle lichamelijke zorgen achter me laten. En weer werken naar nieuwe perspectieven, ook qua werk. En eigenlijk ben ik er in mijn hoofd al lang klaar met. En leid die kankerperiode achter mij. Maar lichamelijk is dat nog niet zo. Ik moet er nog eentje. Nog één keer mezelf vol laten lopen met die troep. Weliswaar troep die me beter maakt en me dus een volgend leven schenkt. Maar ook in de wetenschap dat ik me daarna weer een paar dagen slecht voel. 2 dagen lang loop ik als een gedrogeerde junk door het huis. Of leg ik te rusten in bed als een oude kerel. Daarna volgt een week waarin ik mentaal op 300% draai. Omdat ik 5 dagen lang een flinke dosis prednison slikken moet. En mijn hoofd staat dan niet stil. En ik praat 100 uur. Nog meer dan normaal. Maar daardoor krijg ik ook vaak de meest briljante ideeën. En niet één, maar heel veel. En die ideeën ging ik in het begin ook delen. Met de mensen om je heen. En dan gaat het dus ook wel eens mis. Zo was mijn vrouw niet direct enthousiast over de complete reis die ik uitstippeld had door Zuid-Europa. Zodat wij met onze dochters Vera en Linde konden herstellen en op adem konden komen nadat ons zoontje Jelte zou overleden zijn. Daar was zij, heel begrippelijk, nog helemaal niet aan toe. Maar mijn prednisonbrein kon tussen middernacht en 4 uur 's ochtends zo'n reis moeiteloos in elkaar timmeren. En ook als ik onze burgemeester Siban Buma bel, vraagt hij tegenwoordig als eerste of ik in mijn prednisonweek zit. Om zijn eigen verwachtingen wat te managen. Zo heb ik hem nog een keer later op de avond belt om hem vooral op het hart te drukken dat hij niet moest vergeten om Henk de Jong te eren vanwege zijn 4e promotie met Cambuur. Terwijl dat was natuurlijk al lang in kannen en kruiken. En ook mijn eigen afscheidsreceptie als wethouder heb ik midden in de nacht gedacht. Nadenkend over wat ik belangrijk vind voor Friesland. Maar ook wat ik in mijn eigen werk belangrijk vond. Zo bedacht ik dat er een mini-symposium komen moet over de toekomst van Friesland in 2050. Hoe ben je vandaag een goede voorouder voor onze toekomstige Friese kleinkinders? En in plaats van dat angst regeert, is de behoefte aan wenkende perspectieven en aan hoop. En in plaats van bange politici, of nog erger, politici die mensen bang maken, hebben we bestuurders nodig die richting geven en durven op te staan. Voor mij is Hugo de Jonge zo'n voorbeeld. Ik heb veel met hem samenwerkt als woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten toen hij minister van VRO was. Dus mailde ik hem tijdens mijn prednisonweek. Met het verzoek om te komen spreken op een afscheidssymposium. En dan kon hij mooi wat vertellen over de agenda Zeeland 2050 als commissaris van Zeeland. En je moet het maar eens opzoeken, dat is inspiratie voor Friesland. En hij zei natuurlijk ja. Kortom, die prednisonweken, die beste gek nog niet. En ik heb er nog één zitten gaan. Die moest ik dan maar eens goed gebruiken. Want na die week volgt opnieuw een energiedip. Dat zal weer het gevolg van een week lang aanstaan, veel te weinig slaap. Een chemokuur die ze volledig heeft gezet, terwijl je weerstand op zijn laagst is. Ook die dip, die komt nog 1 keer. Kortom, het zijn de laatste loodjes. En zoals altijd wegen die best zwaar. Maar we zijn er zo goed als doorheen. Op naar een mooie zomer.
2: En dat hopen we maar hielus het voor de familie De Haan. Hein De Haan, maar zien 2-wekelijkse column. En wat kunnen we oorsdraaien als When You Walk Through a Storm.

0: voor Hein, Sanne, Jelte en de Famkes. You never walk alone. In 2015 reizigen de Friese verpleegkundige Anneke de Boer uit Snits aan naar Sierra Leone. Ze werken daar 3 maanden lang in een ziekenhuis, doordat daar een grote ebola-uitbraak wie. Het bureau zocht haar op, doet ze weer thuis wie om haar ondervindings vertellen te litten. Dat is op dit stuit weer actueel, nood er op een nij een grote ebola-uitbraak is in Centraal-Afrika. Daarom verhelden we het interview dat we doen in 2015 hier met Anneke de Boer.
1: Maas begonnen wij altijd met een bijeenkomst met al het personeel. En daar waren er wat de bijzonderheden verteld die de dag ervoor gebeurd waren of bepaalde belangrijke dingen. Er waren elke dag een update terug de regering en die kon iedereen op zijn mobieltje ontvangen over hoeveel nieuwe besmettingen had er weer. Dus het waren al je goed monitord van hoe gaat het met de uitbraak. Dus iedereen werd wel altijd heel erg maar betrokken. Nou, en dat begon altijd om 8 uur. De temperatuur van iedereen waar ik niet, maar is een infrarood thermometer. Want zij binnen der fjouwe personeelsleden flent on ebola. Die binden ze in die tijd dat het ter uitbrutst en dat die dokters hier in Nederland weer binnen de fjouwe van hun personeelsleden onoverleden. Iedereen heeft het overleefd. Dus en die mensen binnen dus onder andere ontdekt dat er wat mis mee weer terug maar aan zijn temperatuur nemen. Dus dat die gewoonte hebben ze erin houden. En dat is nou ook echt een ritueel wat de maas bij heeft. Dus dat begint de dag. Nou, en dan is zeg maar, die bijeenkomst is oud. En dan gaat iedereen naar zijn werk. Nou, ik woon dan nooit afdeling, want ik werk op de afdeling. Het ziekenhuis heeft 2 gedeeltes. Ik ga straks nog even over omkomen. 1 gedeelte weer voor de ebola, isolatie. Mm-hmm. En het andere gedeelte weer gewoon voor de gewone gezondheidszorg, zeg maar. Nou, dus dan komen wij naar de gewone afdeling daar. En dan dienen wij daar de zogenaamde handover. Dus de nachtdienst. Die vertelde wat er gebeurt weer met de patiënten onder de Duitse is. Nou, en dan ging iedereen ontwerp. Wat er met dienst waar. En een orengroep. Die ging om zo'n uur de isolatie in. Helemaal in het pak. Maar de dokter die ging dan zijn ronde. En skinmakers gong mooi, dus dat is maar de grote ronde in de isolatieafdeling. Wij hebben de functie als een holding. Dat was de mensen die vertocht waren, die met klachten kwamen, die vertocht waren, die waren daar opgenomen. Ze waren testen, een bloedtest. En dan kreeg ze de volgende dag de uitslag en dat weer, of negatief. Dan komen ze naar de gewone afdeling. En als het positief weer, en dan gingen ze dus naar het behandelcentrum wat 40 kilometer verderop lag, Mauburaka. En dat is een behandelcentrum van Artsen zonder Grenzen. Okay. Dus wij hier nooit lang positieve gevallen. Nee. Uw ziekenhuis, Lionheart Medical Center, dat weer het enigste ziekenhuis in Jelen, of in heel Sierra Leone, die dus ik reguliere gezondheidszorg joeg. Dus ja, dat betekent natuurlijk dat een heleboel mensen geen zorgen meer kregen van gewone ziektes. Malaria, TB, ongevallen en zwangeren. Dat is natuurlijk dramatisch dat die geen hulp meer krijgen bij een problematische zwangerschap of bij een bevalling. Dus wij hadden ook al hier op een gegeven moment het idee waarvan de bevallende mensen doorgingen. Om dat soort ongemakken, misschien wel, dan om die ebola. Goede discipline, vertrouwen in de mensen. Hè, en het vertrouwen van het personeel in die 2 dokters. Want er zit nog een dokter, Nix Winkels, die zit er van hier. Het feit dat die rondkwam in die epidemie, dat hij ze gewoon helemaal geweldig vond. Dus, want de hele blanke bevolking, die smeerde hem natuurlijk. En zij kwamen erom. Dus het personeel hield dus ook een heleboel vertrouwen in hun. Nou, en het feit dat zij dus weten van wat betekent het als je net aan de protocol hoorde. Zij wilden wel jouw collega's kwijtraken. Dus zij waren daar heel erg gemotiveerd in. Dus dat ging gewoon heel erg goed. Dus ja, ik mezelf ik nooit net 1 minuut bang geweest van hoe jee en dat je maar goed gaat. En nee, want ik denk van als er zo'n veiligheidsgevoel hier tussen die 2 groepen is, Ja, dan moet het wel goed wezen. Als ik mij onder regels hoor en ik ben voorzichtig. En ja, we zullen altijd alert wezen. Dan is het net super gevaarlijk. Maar ja, er moet een beetje vertrouwen in het systeem hebben. Ik heb een keer een vrouw gehad hier. Toen wie ondertussen het een beetje ontdooid van mijn verbod er. Wie nog weer wat kliniekjes, wie nog weer wat iepen. En toen kregen wij een vrouw teruggestuurd met het verhaal van loslatende placenta. Dus ja, dan moest altijd heel snel handelen, want ja, dan kan de baby natuurlijk wel doorgaan. Maar in elk geval, het verhaal weer, de baby leefde nog. Nou, als een baby nog leeft, dan heeft een vrouw in principe geen ebola. Want als ze ebola heeft, dan is het eerste wat gebeurt, is dat de baby overlijdt. Dus oké, zij komt in een ziekenhuisje en zie je ding van Doppler, dat is een apparatie, die kist daar de harttonen van de baby kist die heren, en inderdaad, die hebben nog harttonen. Nou, dan is het nog een zaak van gauw opnemen en een keizersnede dwang. En wij hebben in het ziekenhuis is een röntgenapparaat, maar dat doet het al heel lang niet meer. En gezien de ebola wordt de leverancier ik net komen om te repareren. Dus wat wij wel hebben is een soort mooie. Ja, we nemen een scanner, een sonar ding voor ultrasound. En de gewoonte is dan ik altijd dat zwangere vrouwen die doen het aan een ultrasound om te zien hoe de baby loopt, nou ja, enzovoort. En toen ontdekten ze dat het hartje van de baby beweegde net meer. Huh? Dus met andere woorden, die harttonen die wij hadden, dat weer net van de baby, maar dat weer van die vrouw. Die heeft zo'n hege harttonen, die weer haast in shock. Maar het verhaal van de baby is daar, dat oh jee, nou is zij misschien dus inderdaad een ebola-patiënt. En ja, wij hier dus net in pakken heesten, omdat het verhaal weer de baby leeft nog. Dus ja, dan waarschijnlijk niet besmet. Dus ja, iedereen gelijk natuurlijk in de stijgers. Dus heel snel die vrouw naar de isolatie en dan het hele protocol erop los. En ja, dan is het wachtzien op de bevalling. En dan wisten we dat er dus een diabetesje uitkomt. Nou, dan werd zijn vrouw opgenomen in de isolatie. En nou, wij weer, ik bied bij me nog een dokter, in het pak. En ja, dat is net al te lang in het pak, want het is er natuurlijk wel warm. En dat pak gewoon, dat is nog warmer. Dus dan denk je, ja, kist er net de hele tijd bij blowen. Maar ja, het is natuurlijk wel drama. Nou, gelukkig voor u en ja, ik van die vrouw kwam de bevalling dan vrij gauw begon die. En dan moest je het voorstellen, dan was een vrouw op zijn bed en dan ben je er van die witte pakken, die steen erbij haar dingen te doen. Haar man maakte er net bij, want ja, dat is natuurlijk strikt gescheiden. Die zit dan aan de buitenkant van het Ruud. En daar is misschien te gaas in dat Ruud, dus kist terug dat Ruud kist wel praten. Dus die man die zegt dan, nou ja, wat er al gebeurde. En ja, op een gegeven moment werd dan ja, heel stil, zonder een hoop gedoe, dat bentje geboren. En dan is het een perfect babytje. Maar ja, wat hier. Nou ja, en die mem, die, dat famke, die haar eerste bentje. Dus ja, nou ja, ja, wat mis dan zitten. Het valt er net zo vol als zitten. Nou ja, vreemd, hè, mag ik het nog eens zien? Oké, dat is een shirtje, het bentje. Nou, en die man achter het ruts, ja, ik wil ook wel graag even mijn dochter zien. Nou ja, dan list hem dat bentje zien. En dan is dat de eerste, maar ja, ik de laatste keer, wist je. Dus die man, die begon ik te gaan. Het is toch wat, ja, wat een drama. Want ja, wij moeten er over uit, want het had lang genoeg worden voor ons. Dus wij moeten eruit. En die vrouw, die bloot er alleen nog lezen. De man kende er net bij, dan is er net in je bij. En ja, dat ben er anders. Ja. Ik zie eigenlijk de perfecte balans, want ik ben net alleen nog van patiëntenzorg, dus ik van de isolatie, maar ik heb een taak om personeel, nieuwe personeelsleden die ze aannam hier in de praktijk, nou ja, clinical instructors, dat dat dan hier. Dat, nou ja, dat zat dus hier een stukje theorie in ondertussen de hand, dus nou moesten ze dat in de praktijk en dan mocht ik hen daarin begeleiden. Nou ja, en dat weer echt een feestje, dat weer zo leuk. Echt, nou, het klinkt heel erg, maar wij hebben er ontzettend hoop plezier rond. En zo, dat brengt de dingen weer in balans, hè? Dat het net al je drama is. Want ja, als alleen nog drama is, dan kiest er net hinnen. Nee, dan is het overal wat drama in zijn. Maar omdat er ik hele leuke dingen gebeuren. En die mensen die heeft toch ik het vermogen om ja, de ellende dan. Nou, oké, okay, ellende is hier een ding. Maar ach, dan ben ik wel heel veel mooie dingen. En dat is. Het verdriet is net minder bij hun. He, want ja, als er iemand sterft, dan zongen ze klaagliederen. En dat heeft ik een beetje de functie van het verwerken. Familie erbij. En dan denk je, god, maar ze zijn meestal een lawaai, zeg. Maar dat is hun functie om, nou ja, met de voorvaderen te communiceren. Dat dan de lichaam, dat de geest dan maar goed te plak komen, mooi en zo wat heen. En dat doen ze dan een skofje. En ja, dan is het, ik kleer voor hun. Ja. Dus dan denk ik, ja, dat werd dan toch heel oorzaagd. En ja, wat beter is, wist dat ze, wij zijn, ze groeit in uw manier. Maar ja, zij blauwen er net in hingen. En dat is hier soms wel zo, vind ik. Ja.
0: Het verhaal van Anneke Boer, de Boer, wie dat uit Snits. Ze wie Alvi Ierlien, on het werk daar in Centraal-Afrika. Het is de tijd van het jaar waarin de hienstebieter haar wezen lid van de stik of zandige soorten die we haar in Nederland vleende de eerste nood terug de loft. In de tuin nog net, maar wollen plakken dat een soort wetter is en dat het ik goed streemt. En dat is nou correct het probleem voor de libellen. De wetterkwaliteit stiet zwier onder druk. Maar hienstebieterkenner Antoine van der Heijden gong het bureau naar het Frensje ter Bosk en zeeg ze vleen.
2: Oh ja, hij vleent je varis, ja.
3: Ja, er ligt hier een vrij grote libel. Lichtbruin, een beetje roesbruin met vrij, ja, vrij felle groene ogen. Dit is een vroege glazenmaker. En die is hier boven het pad aan het jagen.
2: Oh, wat, ja, want hij gaat echt als een drone, hè? Liek het wel.
3: Ja, ja, zijn enorme vliegkunstenaars. Libellen kunnen heel hard vooruit, achteruit en zelfs ondersteboven zijdelings vliegen. Vier vleugeltjes die onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden. Allemaal eigen spiertjes. Dus niet zoals bijvoorbeeld bij een vlinder. Daar wordt, als de voorvleugel naar beneden gaat, gaat de achtervleugel ook. Zit allemaal aan elkaar. Maar libellen kunnen alle vleugeltjes onafhankelijk van elkaar aansturen. En daarmee kunnen ze heel behendig vliegen.
2: Dit wordt een medium goed om je heen te zien. Ik hier deze dus helemaal net zien. Maar ja, dan moet je dus maar een kenner hier even terug het Frensje de bos in. En die zit van alles. Zo stek al je vlinders nou, hè?
3: Ja, ja, ik zag een aantal Atalanta, een bontzandhoogje. Dus er vliegt wel het een en ander gelukkig.
2: Ja, Antoine, wij herinneren terug het Frensje de bos. Wat zeg je weer? Ja, ja, daar zit hier nog de beerman.
3: Ja, ja, er zit hier van alles. Hier, ja, we staan een beetje beschut plek hier, een bosrandje. En de plekje zon hier, daar zie je wat juffertjes in zitten.
2: Ja, ik zeg dat die blauwe daar.
3: Ja, ja, inderdaad. Hier in de planten ook nog een paar. Dat zijn azuurwaterjuffers, de meeste.
2: Prachtig, want deze is...
3: Azuurwaterjuffer en variabele waterjuffer zie ik.
2: Maar deze is heel snel. We zien een krek best wel een dikke voorbij komen. Ik denk, hoeveel centimeter is dat? 6 centimeter of zo?
3: Ja, ja, ja, wel. Ja, ja.
2: En deze is maar heel iets.
3: Ja, dit zijn die vliegende speltjes, zeg maar. Ja. We hebben onderscheid in Nederland in het algemeen tussen echte libellen en juffers. Echte libellen zijn over het algemeen vrij groot en fors gebouwd. Houden over het algemeen hun vleugels in rust gespreid. En dan heb je die juffertjes. En dat zijn die kleine vliegende blauw-zwarte streepjescode die je misschien van de vijver kent. En hier bijvoorbeeld nu ook in het bos vliegen. En die klappen hun vleugeltjes naar achteren in rust. En die zijn over het algemeen veel tengerder en kleiner gebouwd.
2: Ja, wat ik zei is, dit is de tier van het tier. Ja. Je hebt weer een heel soort. Ja, ik denk dat die mechjes, maar nee, dit is wel een hele mooie blauwe. Er
3: vliegen hier hele wolkjes op.
2: Binnen een soort.
3: Ja, joh.
2: Ze
3: ja.
2: zitten daar op, die, op dat stiekelspul.
3: Ja, op de brandnetels, ja. Ja,
2: aantallen. Vind je dat lekker?
3: Aantallen kunnen enorm hoog zijn. Nee. Het zijn geen planteneters. Libellen die jagen op eigenlijk alles wat beweegt. En wat maar in de bek past. Dus over het algemeen kleine insectjes. Vliegende insectjes.
2: Nou, we're in de tannooiwetter. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want ze ontsteen in het wetter. Dat heb ik wel eens schoen, een grutter skep net. En dan zeer ik zo'n hele dikke... Ja, dan dacht ik, wat is dat voor beest? En toen zei ze, ja, maar dat wordt letterlijk een instabieter. Kon ik me toen nog net vaststellen, maar nou ben ze er al. Ze zijn omheen gegongen, het rijdt omheen en nu leven ze. En dit is, ja, 1 maaien. Dit is eigenlijk het moment.
3: Ja, het seizoen is begonnen voor mij. Het begint ergens eind april al. En ja, dat gaat door tot het eind van de zomer. En uiteindelijk de laatste libellen die kun je nog tegenkomen tot in oktober. Als het op een gegeven moment nachtvorst komt, dan houdt het op.
2: Want welke hebben we nou dan in het begin van het seizoen?
3: Ja, over het algemeen zijn dat soorten als smaragdlibel als eerste glassnijder. Vroege glazenmaker. En ja, daar komen dan op een gegeven moment azuur en variabele waterjuffers bij.
2: Die azuur, die zagen we krek?
3: Ja, die zagen we net. Variabele waterjuffer ook. Vuurjuffertjes zie je vaak aan het begin van het seizoen. Maar die kom je hier dan weer niet zo vaak tegen. Die zijn knalrood. Zitten heel vaak bij tuinvijvers ook. Nou, je gaat ook zo'n vroege glazenmaker, zo'n grote.
2: Ik zeg ze net hier, ze zag het. Dan is er een speciaal even voor het kinnik dat doorzien. Dan is dat het vastzitten west van een workgroup, hè, of een onderzoeksclub die dit al hier dieren.
3: Ja, van een landelijke vereniging. Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. Dus ja.
2: En dan moet je er een speciaal even voor hebben.
3: Dan moet je er speciaal over voor hebben. Ja, dat kan niet anders. Ja.
2: Maar nou net meer. En nou bist dus gewoon als amateur onder het Sjen. Maar het valt er eigenlijk. Want we jaren dus dat er wel een verschil is. Hè? Het werd een heel goede tiertest. En toen ging het weer wat minder.
3: Ja.
2: Nou, ik zeg je nou een heel soort vlin. Dus het gaat goed of gaat het net goed?
3: Ja, je komt ze overal nog tegen, gelukkig, in Nederland. Dus ja, over het algemeen zie je nog best een boel libellen. Maar met een boel soorten gaat het niet zo heel goed. En dan hebben we het met name over de soorten die afhankelijk zijn van stilstaand water. Van soorten die op vennetjes leven, in bossen en op heides. Daar gaat het in sommige gevallen zelfs dramatisch mee. Dreigen wel een aantal soorten kwijt te raken in Nederland. De soorten die het tot nu toe het beste deden, waren de soorten die geprofiteerd hebben van de betere waterkwaliteit op stromend water. Dus de beeksoorten, de rivieren.
2: Die, ja, als het goed streamt, dan is het goed. Maar we zien natuurlijk een soort verdroeging weer in hier nou ook door het bos. Het is, ja, die groen is keihut.
3: Ja, ja.
2: Het is gewoon te droeg misschien.
3: Het is, de waterstanden die zijn eigenlijk nog steeds te laag. En als het een hele droge zomer wordt, dan moeten we ons wel weer zorgen gaan maken op een boel plekken. Ja. Ja.
2: Oh, je vindt er weer in?
3: Ja. Kijk maar naar aantallen.
2: Ja, dit weer een soort.
3: Ja.
2: Nou, wat ik zei, ik ren hier dus best vaak in dit bos. Ik ben hier.
3: Ja.
2: Maar dit zie ik nog nooit zo schoon.
3: Nee, ja, je moet er een beetje een oog voor ontwikkelen of je moet er een keer op gewezen worden. Maar vanaf nu kun je het niet meer negeren.
2: Oké, dus zeg ik wat langer dan daar, bij het wetten?
3: Ja, dat zijn er twee aan elkaar.
2: Oh!
3: Als libellen paren, dan mannetje heeft een paar uitstekseltjes, de aanhangsels zoals dat heet, aan het einde van zijn lange dunne achterlijf. En daarmee kan hij het vrouwtje in de nek grijpen. En ja, dan draait het vrouwtje uiteindelijk haar achterlijf naar het geslachtsdeel van het mannetje. En zo vormen ze een soort lusje, dat noemen we een paringswiel. Ja, dan vindt de feitelijke paring plaats. En tijdens de eiafzet, zoals we dat hier bijvoorbeeld zien, dan zie je dus het mannetje en het vrouwtje nog steeds aan elkaar zitten. Maar dan dus niet meer als een paringswiel, maar als een zogenaamde tandem. Dus dan zitten ze nog. Dan vliegen ze eigenlijk recht voor elkaar. Maar
2: en daar zitten wij nou gewoon uit de shin, hè?
3: Daar zitten wij nu naar te kijken, ja.
2: Ja, dus ik ben net al innig. Er ben je meer die dit op het idee kan.
3: Er zijn er heel wat. En,
2: de Etwa-varus.
3: Ja, vaak zijn het dan populaire plekken waar een heleboel tandems zich verzamelen. En daar worden dan de eieren afgezet.
2: En dat is hier bij dat wetten. Maar hier streert niks, hè? Het is bruin.
3: Ja.
2: Ik zeg, nee, als het planten erin zitten, is dat wel oké?
3: Ja, het is wel helder. En er drijft wel wat kroos. Maar op zich is het water wel heel mooi helder. En als niet alle waterplantjes jaarlijks van de bodem af worden geschraapt, dan komt dat wel goed op zich. Nou ja, die eitjes die worden daar dus afgezet op de planten, op de waterplantjes. En dan, die komen dan over het algemeen na de winter uit of nog voor de winter. En dan overwinteren de larfjes. En volgend jaar heb je dan de nieuwe generatie rondvliegen.
2: Maar die zitten onder water, toch?
3: Ja, die larven die zitten in de eerste instantie onder water.
2: Dat is een brune.
3: Ja. Ja, het is een vrouwtje. Oh. Van de soort die, van het mannetje dat er rondvliegt.
2: Deze zie ik je maar op. Deze hebben we zin in.
3: Ja. Ik ben bang dat als het 2027 is, dan blijkt dat we eigenlijk helemaal niet aan de kaderrichtlijn water voldoen. Dat de waterkwaliteit is op dit moment in Nederland eigenlijk nergens goed. Laat staan heel goed. Ook in natuurgebieden niet. Er zit overal te veel mest in het water, te veel stikstof, bestrijdingsmiddelen, ga zo maar door. En ook biologisch is het gewoon niet in orde. Er ontbreken gewoon heel veel waterdiertjes op plekken waar je ze wel zou verwachten.
2: Easterbieten zonder oren?
3: Onder andere, ja zeker. Met libellen gaat het op sommige plekken heel hard achteruit. En het moet straks goed zijn. En dat gaat niet gebeuren.
2: En wat is
3: en
2: dan het gevolg?
3: Dat we dus net als dat we nu vanwege stikstof een heleboel activiteiten niet mogen doen in Nederland. Geen wegen aanbouwen, geen wegen bouwen, geen huizen en dat soort dingen. Hebben we straks een vergelijkbaar probleem met het water. Met waterkwaliteit. En dat betekent dat er allerlei activiteiten niet mogen. Omdat ze invloed hebben, een negatieve invloed hebben op waterkwaliteit.
2: Ja, nou herinneren wij je even hoe een bretje hinnen. Verbindt het bosk met een wenwiekje Frenscher.
3: Ja.
2: En dan zien we een honderd daar. Dat is Ingrutte Derry.
3: Ja.
2: Dit is eigenlijk een stukje Alversterretocht, hè? Dit is de Alversterreroute.
3: Ja, ja.
2: Dit is net goed, dat kist dan al eens in.
3: Nou, onder water zitten nog een boel planten, maar er drijft ook allerlei algenflap en een heleboel kroos. En ja, dat is over het algemeen nog niet zo'n geweldig teken voor de waterkwaliteit. Heel voedselrijk. Heel veel mest waarschijnlijk. Ja.
2: Ja. Dus het ene stukje we hebben krekuiden, heel soort libellen, top. Hier, 400 meter verderop. Is het eigenlijk net goed? En dat zou je werk, dat wordt dus nog een groot probleem.
3: Dat wordt een groot probleem, ja, zeker. Ja, ja. En ja, zelfs in natuurgebieden is het niet goed. En de plekken die het beste beschermt, zijn 10.000 redenen voor. Hè. Alle activiteiten van de mensen, inclusief het onttrekken van water aan bodemlagen voor de landbouw. En het gebruik van bestrijdingsmiddelen die eigenlijk veel verder meetbaar zijn dan dat je zou verwachten. Ja, we doen nog een heleboel dingen die... Die niet positief bijdragen aan de waterkwaliteit. En daar hebben die beestjes onder water hebben er last van. Ja.
4: Dit is Bureau de Vries.

0: Soms krik je gewoon van hoe het de tijd gaat. Uit 2000 wie dit Eddie Dijkstra even waarom. Maar dat grote simmerspektakel, Simmer 2000. Het voelt als juster, maar is alweer 26 jaar lien. Dit horen van Bureau de Vries eindigen we alle weken met een verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij de inwenners uit vier Europese dwarpen vertellen over haar dwarp, de Mierskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en Blauwhoes in Friesland. Joert komen Hieke Wiebenga en Mirte Hannema onder het woord over kartracing dat beide jonge vrouwen ontdoggen.
1: Dan steel we de start en dan moest heel even wachten en dan giet ik hier de vlag op. En dan geven we stapvoets rieden en dan maak ik rieden bij mijn volgas. Ongeveer 10 tot 15 rondjes lang. En dan giet het bij ons erom dat wie de snelste ronde heeft, die het woens is. Maar dus dan is het echt wel een gasproeken. Soms heeft het wel zijn als het een ongeluk heeft, dan denk je van oh, wat gebeurt hier? Maar dat komt net heel vaak voor, dus net dat ik bang ben. Ja, we moesten koor echt in heli. Ze hadden min mogelijk contact met koor. Ja, die moest echt op, ja, gewoon slim zijn. Ze is het wel altijd de ambitie. Gewoon een koor in heli. En wie dan het snelste zo heeg mogelijk eindigen natuurlijk. Ja, daar hebben we best voor. 16 rondjes lang. Ja, nou, het is vooral gewoon de gotjes pakken. Zeg maar dat iedereen even uitwiekt of zo, of even krijgt de bocht verkeerd neemt. Gewoon net nooit denken en gas zien drukken en ertussen. Want door het moest echt een kans te pakken. Anders komen ze er haast net tussen. Het is vooral gewoon goed opletten en een bocht voor uitzien. Als er in je stilstiet, dat ze er hebben opklapst. Het is vooral wel slim rieden. Best wel brutaal wijzen. Ik kies wel altijd voorzichtjes wijzen, maar daar rest het net mooi. Want ja, krijg eens wat meer. Ze krijgt ik al zo. Ja, dat gatsje dat must op pakken. Dat, en dan, ik al past het maar heel. Dan must het erin. Want anders dan wist ik net wat er niet gebeurde. Dus dan moest wel een beetje. Ja. Gewoon de erin, is maar. Ja. Als het iemand van ons is, dan is het echt zo van. Dit hek dan maar even dieren. En dan krijg je nog weer die adrenaline kick. En dan kopt ze nog weer het gatsje van. Ik maak hier op de eerste plak blowen. Ik heb zelf wel eens dat wie een van de eerste wedstrijden op Blauwhoes, dan heb je echt zo van, dan maak ik verkeerd en geen fout meer ooit zien.
2: Ik vind het leukste, denk ik wel, dat ik gewoon kist wan was het bos. Ik is echt heel erg die energie kwiet. Als boos ben, dan kist dat gewoon in die auto wel gewoon kwiet is. Maar ik kan gewoon, keihard dat gas even in trapen en gewoon alles. Misschien wat er gebeurt, gewoon het is wel heel erg als die holle leeg maken is mooi dat eigenlijk. Omdat ik gewoon echt die energie kwijt kest.
1: Nou, het is gewoon vooral fijn de baan op een gegeven moment gezonde spanning en je riedt de baan op en in één keer is alles uit. Je gedachten gaan uit, je zenuwen, je fut en dan rie je gewoon je rondjes. Maar ik gewoon, zeg maar, als je de baan aankomt, het is eigenlijk. De crossrijd is gewoon haast één grote familie eigenlijk. Het is gewoon, je helpen voor altijd, dat er wat stikken is of zo, je helpen voor altijd. Dus het is ik gewoon, je doet ik maar ook hoor.
2: Nou stap ik dus maar in mijn eigen bak eerst steeds is maar, junioren dus. Omdat ik te oud ben en het is, ik ben gewoon te oud is maar. En zo mag ik nog wel elke keer in hartje auto rijden, maar de ladies race. Dus daar mag je maar, de vrouwen erachter is maar die altijd de man helpen, die mag je dat dan nodig aan. En stel ik een letter genoeg hield, dan wil ik echt nog wel eens even. Dan wil ik het ik wel proberen. Maar wat ik dan in wan, dat weet ik nog net.
1: Nou, ik mag nou nog. Dit is sowieso een F2 junioren. En misschien volgt hier ik nog. En dan stroom ik eerst dan naar de senioren. Dus dan mooi is het echt beuken. Dat mag nou nog net. En dan ben ik al heel snel het oudste van wat gebeurt er eigenlijk in die klas. Want ja, ze beuken wel. En nou ja, de F1 dat is gewoon heel duur, maar dat is ook mijn droom natuurlijk. Maar eerst naar de F2 senior.
0: Ja, Hieke Wiebenga en Mirte Hannema over het beuken bij het kartracen. Op dit stuit is er in het Fries Scheepvaartmuseum in Snits een tentoonstelling met hele mooie foto's van het Blauwhoes verhalenproject. En via een QR-code binden verhalen die bij de foto's jaren dan ik te lezen. Net al in een groep Blauwhoes, maar ik verhalen over die oren Europese dwarpen die het mij doggen om het SAFE-project binnen dan te lezen. De expositie staat ont jin 30 augustus in de tuin van het museum. En daarmee ben we aan het eind van het eerste uren van Bureau de Vries. Maar we zijn nog net klaar, want dadelijk hebben we het Nijs Forum. Daarin haatredacteur van de Ljouwerter krant Maarten Pennewaard, Lucienne Boelsma, zij is CDA Tweede Kamerlid, en Frank Petersen, hij is van de Waadvereniging. En hoe dat waad is genoeg te bepraten dadelijk in het Nijs Forum.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie. Uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
8: HWO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is het Nieuws uit Friesland. De politie had vanmorgen een burgernetactie opstart vanwege de vermissing van een 17-jarige jongen in Boetenpost. Hij wie voor het laatst jongen om 3 uur de vannacht heen bij het station. De politie vroeg inwoners van Boetenpost om scoren bergings en tuinhuisjes te controleren. Maar in de rin van de morgen is de jongen in goeie soens vong. Mij, Marijke Groenewoud uit Friesland, op een winnaar bij het NK Skielrennen in Haarlem. Bij de man is slagen dat voor de 27e keer op het Riegen net. Lukter Haar van Zeewolde, wie derde winnaar. Voor Groenewoud wordt de 5e winst op Riegen.
13: Ik denk dat ik die dikke hier zo goed ken. Ik heb geen idee. Ja, ik vind het gewoon een supermooie wedstrijd. Die kom je bij het publiek. Ja, dat is gewoon super speciaal eigenlijk. Een marathon is natuurlijk 42 kilometer. En deze is voor je 60 en voor de man 100. Dus ja, het is gewoon een supermooie klassieker. Die voor eerst op de kalender staat. Dus ja, dat is supermooi.
12: Helpt je op de lemmer binnen vanuit Utrecht, omdat er onder mustert een persoon in het wetter rekken weer. Politie, brandwacht en een ambulance waren oproepen. Ik brandwacht koos een versnits en bal kwam naar de lemmer, maar door die omkwam wie de persoon al uit het wetter. Het slachtoffer wie mogelijk onder invloed, ze werd ontroffen met een flessen wodka. Oh, Simone vindt dat ook grappig. Cambuur laat het versterken met Sky Fink. De 19-jarige speler komt door van Ajax. Dat er in de beloften spelen. De Amsterdammers suggeliek wel potentie in Fink. Want ze hebben een weromkeerclausule opname in de deal. En dat betekent dat ze hem letter voor een opraadbedrag weromkeerpje kennen. Fink is een spits die ik als onvallende middenvelder uit de Forten ken.
14: Ik wil gewoon goals brengen naar het stadion. En ook uitstadion, sorry, maar voornamelijk dit stadion. Dus dat kunnen ze van me verwachten, denk ik. Ik wil natuurlijk spelen voor een trainer die wil aanvallen. En ik denk dat hij dat heel erg wil doen. En ik denk dat het ook bij deze club past om aan te vallen. En of het nou in de KKD of in de Eredivisie is, we gaan dat gewoon doen. En daar heb ik heel veel zin in.
12: Familie droeg en rondte voor de zinnen, maar ik bewolking. De temperatuur is 18 of 19 graden. Morgen broene loft, maar ont de jong droeg. Het is morgen om de 21 graden in. Het is die en waar is die bewolking?

0: alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Simmer in Friesland.
4: Dit gaat mensen ook.
3: Dit is weer de tijd van het scootje, van de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in Boatschapjaren litten, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt. Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Ja, welkom bij Bureau de Vries. De komende oren hebben we het over schatenzaken van de Arune Wieken. Dat doen we met Maarten Pennewaard, hij is haatredacteur van de Leeuwarder Kranten. Frank Petersen van de Waadvereniging. En Lucienne Bosma, CDA, Twadde Kimmerlid.
14: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
13: Nou, het waard die deze week in elk geval vol in de skinwerpers. Daar komen we dadelijk zo te praten. Maar ik begin altijd met een eigen rondje. Lucienne Bosma, wat wie jou nijs van deze week?
15: Nou, wat mij opvoel in de kranten, dat wie dat artikel over Hein de Haan en Natalie Kramers, mijn oud-collega's, en ik vond dat een bijzonder artikel. En toen ik je herinnerde, toen kwam de column van Hein de Haan op de Omroep voorbij. Twee meisjes die een protte te verduren hebben en die dat ik opskreun hebben en daarover vertellen. Ik heb heel veel respect voor en ik weet je protesteert. Maar ik vond het een heel indrukwekkend stik en ik de column. Dus dat maakt het indruk op mij. En dan ben je heel druk met politieke dingen. Maar dan denk ik, dit is wel het allerwichtigste wat er is.
13: Ja. Dat is wat Heinick zei. Hè? Ja. Dat leven stiet stil is totaal oors. Ja. En alles wordt in perspectief zet.
15: Ja, dat zullen we natuurlijk nog.
13: Maar toch maakt het er een bed druk, hè?
15: Ja, dat heb ik uitlaan. Ik vond dat ik wel weer mooi.
13: Maar
15: ik
13: let niet
15: ik heb dat jij. Maar ik vind gewoon twee bijzondere meisjes. En wij maatje het in de tweede keer. Maar nou, ik wil wat verdrietige dingen. Maar dan denk ik, je moet alles waar in perspectief zijn. Ja. En dat vind ik wel heel wichtig. Meestal begin ik met een fleurig feitje wat me opvallen is. Maar dit maken ze een indruk op mij. Ik denk, dat wil ik toch even kwijt. Ik naar hun ta. Dus dat was mijn artikel.
13: Ja. Ja. Maarten Pennewaerts.
16: Ik was vrijdag in Amsterdam bij de Stichting Democratie en Media. En daar kreeg ik een boarding pass voor de toekomst. Want Stichting Democratie en Media maakt zich terecht.

0: druk over de gang van zaken in onze huidige democratie. En het was daar, daar komen allemaal mensen die in de media werkzaam zijn. En ons werd gevraagd verbeelding los te laten op 2046... hoe de mediawereld en de democratie er dan voor zouden kunnen staan.
1: Dat
0: was een interessante oefening.
1: Ja.
0: En het mooie was, er was een hele interessante spreker. Carissa Valdez, een hoogleraar uit Engeland. En die hield een heel goed betoog over AI en Big Tech. Van, ja, jongens, we kijken allemaal en we vragen steeds, wat gaat de toekomst brengen? Wat gaat de AI doen? Wat gaat Big Tech doen? Maar in plaats van dat steeds te vragen, dat heeft niet zoveel zin. Want de antwoorden die we krijgen zijn voorspellingen. En voorspellingen zijn per definitie geen feiten. En in plaats van dat we luisteren naar die voorspellingen, kunnen we de toekomst beter zelf gaan bouwen.
1: Mm-hmm.
0: Dat vond ik een hele mooie opscherper, inderdaad.
1: En dat is de reden dat in Haat redactioneel stikt Derek Ogier.
0: Nou, die had ik toevallig donderdag al geschreven.
1: Oh, dat is fantastisch, van Scrum, want die ging daar over,
0: toch? Die ging er ook over, ja. Dat is ook iets wat mij hoog zit. En wij zien natuurlijk op de redactie, los van de hele mooie verhalen die we maken, zoals over Nathalie Kramers en Hein de Haan, zijn er ook veel dingen die ook op social media dan verkeerde aandacht trekken, zeg ik maar. En daar maken we ons zorgen over. Dus als we daar wat aan kunnen doen, door in de verslaggeving dingen misschien anders te doen, of verhalen die waarvan je weet dat er een bepaalde groep mensen op gaat reageren, die reacties maar niet meer toe te laten. Nou ja, zo zijn we onze weg een beetje aan het vinden.
1: Ja, dat is nog een gewraksel.
0: Dat is een, ja, absoluut. Ja,
1: ja, daar komen we dadelijk nog volle meer over te praten. Ja. Frank Petersen, wat is Dineis?
2: Ja, ik heb heel erg zitten denken over twee verschillende dingen. Een zware of een lichte. Ik heb gekozen nu even voor de lichte. Ik vond het schitterend dat een mevrouw die thuis een papegaai heeft,
3: ja, die
2: zo ontzettend veel van haar papegaai houdt, dat ze voor de papegaai de boom inklimt, klem komt te zitten, een brandweerauto moet bestellen, dat vervolgens door Omroep Friesland volgens mij gebracht werd
1: en
2: tot landelijk
1: alle media
2: nieuws is geworden.
0: Ja.
2: En ergens in die onuitputtelijke liefde voor een papegaai vind ik iets heel moois zitten.
1: Ja.
2: En ik weet niet precies wat het is, maar het, in eerste instantie moest ik natuurlijk heel hard lachen, zoals bijna iedereen. Van, je zult maar klem zitten in een boom voor een papegaai. Ja. En toen dacht ik, wat ben je een goed mens als je helemaal in een boom wil klimmen om je papegaai te
1: hebben. Ja. En wat een vertrouwen bij de papegaai, want de enige die er terugpakt worden woe, wie is in Baaske?
2: Oh, dat is het.
1: Ja, die zegt haar haan echt. Ja, ja, het weer intrigerend. Ja,
2: ik vind het bijna een mythisch verhaal op die manier.
1: Ja, een mythisch verhaal.
2: Ja, echt. Ja. Wat je kunt doen om wat je kunt doen om iets kwetsbaars te redden.
1: Ja, het begint Leeds.
2: Altijd.
1: Het begint altijd Leeds. En, maar we gaan nu naar de gruttere zaken. Het waard, het stier deze week oeral in het Nijs. De Waddenconferentie in Esbjerg. Dat wie net het grootste succes als ik de verhalen zal lezen, Mai. In de tweede kamer geert hoe zaadwinning. En dan minder ik nog eilanders die gaan gigantisch druk maken over het feit dat ze natuur voor haar zelfs inleverie matten. Misschien. He, want het is al jaar nog in de planning. Frank Petersen, wie is in Esbjerg eigenlijk?
2: Nee, ik was zelf niet in Esbjerg, maar drie van mijn collega's wel. En er waren heel veel mensen uit Nederland in Esbjerg. Arno Brok was er, er waren burgemeesters. Michiel Schier van Vlieland was er. Er zijn ook mensen uit Duitsland en Denemarken geweest. En als er iets is wat zo jammer is aan die conferentie, is dat het dus gewoon niet eens lukt om drie ministers daar naartoe te krijgen.
1: Hm.
2: En ik denk dat Goos Bies in de Leeuwarden dat treffend samenvatte door te stellen, ja, het is eigenlijk een mislukte top.
1: Ja, het weer een mislukte top.
2: Ja, als je geen ministers hebt, geen regeringsvertegenwoordiging.
1: Nee, maar alle respect, Arno Brok is net de jinge die het bepaalt.
2: Hij is geen minister en daarmee spreekt hij niet namens het Rijk. En dat was toch de bedoeling. En dan vind ik het wel echt wel heel erg jammer om te zien dat dat dus niet gelukt.
1: Ze vinden het net belangrijk genoeg. Tenminste, als ik dat verhaal zal lezen, dan.
2: Ja. Er zitten twee kanten aan dat verhaal. Ze vinden het denk ik niet belangrijk genoeg. Tegelijkertijd wordt er gezegd dat de Deense regering demissionair was en dat er geen minister was. Maar goed, een demissionair kabinet kan nog wel dingen doen. Hebben we altijd geleerd in Nederland. En ik ben echt bang dat de drie landen samen niet het behoud van de Waddenzee zo belangrijk vinden dat ze dat tot chefzaken kunnen maken.
1: Ja.
2: En dan lukt het ze dus niet eens om drie ministers naar Esbjerg te sturen, wat hemelsbreed misschien maar 500 kilometer is. En dan zie je dus dat zo'n uniek werelderfgoed Waddenzee eigenlijk een beetje aan de galamiezen wordt gelaten. Dat is misschien wat zwaar, maar ik denk wel dat je dat kunt zeggen.
0: Nou, ik denk dat dat wel een terechte observatie is. Het is echt van de zotte natuurlijk dat drie ministers niet de moeite nemen om naar zo'n belangrijke conferentie te komen. En dat ondermijnt de status van het Wad. Wat natuurlijk een ingewikkeld natuurgebied is, omdat er heel veel mensen omheen wonen. En het voor heel veel
1: activiteiten. En de gebroek van Maaitje.
0: Precies, ja. Zeker. En er is altijd het streven om dat in balans met elkaar te brengen. Maar ja, dan moet je wel pijnlijke keuzes maken. En ik vrees een beetje dat de angst om pijnlijke keuzes te moeten maken voor ministers een reden is geweest om dan maar niet af te reizen.
1: Dan komen we maar net. Ja. Dan hoeven we niks te zeggen.
2: Qua timing was het dus ook dubbel wrang om te ontdekken dat vlak voor die ministersconferentie ineens een ander bewindspersoon besloot om de zoutwinning onder de Waddenzee te
1: doen. Ja, dat komt inderdaad met dat verhaal van Esbjerg. Hoe het er in Den Haag... Ja, je hebt een waddentop.
3: Ja, klopt. Maar ik ben net verantwoordelijk voor wat de ministers doen.
1: Nee,
3: dat is dat in het voorheven zitten. Maar had ik nou naar de Kamer... want er wordt nou, best wel negatief zijn, geen aandacht voor het wat. Dan denk ik, nou ja, ik heb nou een aantal debatten viert. En de boppentoon is het wat. Dus ik zou vanuit de Kamer er wel een grote aandacht voor het waard. We hebben natuurlijk ook een Kamerlid, Marieke Vellinga, die is daar natuurlijk wethouder geweest. We hebben een grote noordelijke CQ Frieske Kamerleden. We binnen erheen geweest, mooie machinaal. En volgens mij ben ik ministers die kant ik al weer op geweest naar het waard. En wat dan de motivatie geweest is, je wordt nou zo'n van ja, in je nien is het waar, hè? Dat de ministers er net wien, dat weet ik zo net. Er zal vast een goede reden van wist wezen, waarom ze net aanwezig zijn. En dat ken ik gewoon net. Dat weet ik gewoon net. Maar ik denk dat vanuit de Kamer er wel een grote aandacht voor het waard
2: is. Dat is absoluut zo. Ja. Vanuit de Tweede Kamer weet ik ook gewoon, we hebben elkaar ook op zo'n werkbezoek wel gezien toen u naar Terschelling ging. Vanuit de Kamer is er zoveel belangstelling en eigenlijk ook best zoveel liefde. U noemt dat Kamerlid van D66, mevrouw Vellinga. Ja. Ik denk dat eigenlijk heel veel Kamerleden hebben gemerkt dat ze eigenlijk een soort van liefde voor het wat voelen, zoals die mevrouw voor die papegaai voelde, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Maar het punt is, de Kamer controleert. En de ministers beslissen.
1: Ja.
2: En die ministers die moeten beslissen, die waren er niet. Dus ik alle respect en ook alle lof voor wat er vanuit de Kamer gebeurt. En ik denk dat dat super belangrijk is. Omdat juist op momenten dat een minister of een staatssecretaris een besluit neemt waarvan je eigenlijk, zoals die mevrouw met die papegaai, voelt dat het verkeerd is, dat het verkeerd is gegaan. Die papegaai zit in de boom en dat zout moet onder het wat vandaan.
1: Ja.
2: Daar kun je iets aan doen.
1: Maar
2: en daarom
1: hier,
2: is het zo fijn dat Kamerleden wel komen.
1: Ja, wat hier er op die top besluit wordt.
3: Ja, dat is een correct mijn vraag.
1: Oh.
3: Ja.
1: Nou, is dat maar...
3: Nee, ik stellen. Ik zou van...
1: Daar nou besluiten worden, Matten, dan?
2: Ik denk dat een van de mooiste besluiten die genomen hadden kunnen worden, dat die drie ministers hadden gezegd, wij zijn trots op het werelderfgoed Waddenzee zoals we dat nu hebben. En als dat betekent dat het VN Werelderfgoedcomité ons voor dingen op de vingers tikt, dan accepteren we dat. En jij noemde het moeilijke besluiten. En dan nemen we die moeilijke besluiten.
1: Ja, maar wat is dan een moeilijk besluit?
2: Een moeilijk besluit zou zijn, we laten zoutwinning onder de Waddenzee niet toe. Want daar heeft UNESCO al in 2024 duidelijk aan de Nederlands, Duitse en Deense regering laten weten, dat kan niet en dat moet minder.
1: Maar rijdt je het nou kwijt? Is dat nou de grote dreiging, Maarten Pinkstel?
0: Nou, dat weet ik niet. Maar je moet voorkomen dat je in zo'n situatie komt.
1: Maar we worden er al jaren bij dreigen, toch, UNESCO?
0: Ja. Nou ja, als, het zou wel een enorme rode kaart zijn voor het beleid van in elk geval Nederland. Kijk, die zoutwinning die is natuurlijk reuze ingewikkeld. Dat is een fantastisch initiatief geweest van meneer Talman, die... nou, ik weet niet hoe lang het geleden is. Ik heb er destijds als economieverslaggever veel over geschreven. En die heeft daar een fabriek uit de grond gestampt tegen alle verwachtingen in. En heeft Axo Nobel weten te trotseren. En op een gegeven moment is dat overgenomen door andere partijen. En je ziet dat die mijnbouwwet, dat is wel een hele ingewikkelde wet voor burgers en andere belanghebbenden. Die gaat heel erg uit van het economisch belang. Omdat dat, dat is de redenatie, dat dat dan ook in het belang is van de BV Nederland. Maar in zo'n natuurgebied als het Wad gelden er hele andere regels. Of die zouden moeten gelden, maar die leggen het vaak af tegen het economisch belang.
1: Ja.
0: Volgens de wet. Hè, dus daar heeft de minister ook niet alle speelruimte die hij misschien zou willen. Maar ik denk, je moet wel zeker in als het gaat om het Wadden, het werelderfgoed Waddenzee, dan moet je daar de grenzen toch in elk geval van bewaken.
1: Ja.
0: En dat gebeurt nu niet.
1: Nee, dat gebeurt net. Laten we het dan even hoe die zoutvinding hebben. Wien je bij het debat?
3: Nee, ik wien net bij het debat, want de woordvoerder mijnbouw is Henk Jumelet, mijn collega. Dus die wie bij dat debat. En eindst toen wat ik net op agenda, maar is wel bespreekbaar maken in dat commissiedebat. En even mij, hij is het in het natuurdebat er ik nog voor aan, die heb ik nog net voor omschoen. Dus het is wel besprutsen in Den Haag, maar net terug mij.
1: Ja, en op het moment dat een staatssecretaris dan verkeerde informatie jouwt.
0: Ja.
3: Ja, ik heb Neffens Meijer er een brief achteraan kwam dat er...
1: Ja, de minister heeft de volgende dag Neffens Meijer corrigeren. Ja,
3: maar er is ik nou een brief kwam, hè? Dat is naar de Kimmerleden te kwartere de bocht. De wie was spraak...
1: Ja, te kwartere de bocht, ja. Dat wie gewoon net weer. Wat hij zei, toch?
3: Ja, het was iets genuanceerder.
2: Het was eerst een beetje te kort door de bocht. Toen werd het te kort door de bocht.
1: Hij zei...
2: En nu denk ik dat ook die brief die naar de Tweede Kamer is gezien... want die hebben we natuurlijk even gezien vrijdag.
3: Ja.
2: Dus het klopt helemaal dat hij naar de Kamer is verstuurd. Was ook hard nodig, denk ik. En zelfs in die brief haalt dezelfde staatssecretaris... die mijnbouwwet waar jij het over had... eigenlijk ook nog steeds een beetje door elkaar. Want er is een groot verschil tussen een winningsvergunning... Dat betekent eigenlijk dat je gewoon als het ware het recht krijgt om überhaupt iets te kunnen doen. En wat er nu aan de hand is, een winningsplan. Hoe je het gaat doen en welke schade daarbij hoort. Het bedrijf waar jij het over had, heeft in 2007 al als het ware het alleenrecht gekregen om iets te doen onder de Waddenzee. Zonder dat ze hoefden te vertellen wat ze gingen doen en welke schade dat opleverde. En nu weten we wat ze doen en welke schade het oplevert. En dan kun je niet verschuilen achter iets uit 2007. En dat zit een beetje in die brief. En dat vind ik jammer, want daarmee... hou je als het ware dat idee dat de Kamer niet goed geïnformeerd is... hou je jezelf in stand. Maar de staatssecretaris komt woensdag hier naartoe.
1: Ja,
2: hij is woensdag in Friesland. Wij zullen zeker een gesprek met hem hebben, denk ik. Dus dan kunnen we het hem ook vertellen. Het is jammer dat je eigenlijk net niet...
1: Nee,
2: de spijker goed op zijn kop slaat.
1: Het hele verhaal over die zoutwinning. Want Jim, hier een mooi verhaal ik hoor van dat Haans stuitert.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat hebben wij. Ik wil volgen, hè, die monitoring. Dat wordt eigenlijk gewoon helemaal net luisteren, of wel?
0: Ja, dat vind jij beter mooi. Niet genoeg. En dat is het hele ingewikkelde in die mijnbouwwet en alle vergunningen die daarna afgegeven worden. Daar worden wel een soort van garanties gegeven. Of in elk geval dat denk je dat er garanties zijn. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan is het vaak geen echte garantie.
1: Nee, en, voorspellingen being your fighting, zei dat.
0: Zo is het, ja. Ja, en... ik heb ooit over Frisia Zout, zoals het toen nog heette... een verhaal gemaakt dat de inspecteur-generaal... van het staatstoezicht op de mijnen... dat hij letterlijk 's nachts wakker schrok van... dit komt op de kop verkeerd. Want de bodemdaling is niet zo controleerbaar als wij meenden. Hè? En toen heeft hij ook er alles aan gedaan... om die voorwaarden strenger te maken. Maar nu zitten we natuurlijk met een enorm... wat is het, 45 miljard kuub of zo onder de Waddenzeeweg... en de onderstelling dat dat geen enkel gevolg heeft. Dat is inderdaad een voorspelling en nog geen feit.
1: Nee.
0: Dus moet je waarborgen voor burgers, maar ook voor de natuur... dat dat geen schadelijke gevolgen heeft. Nou, daar kun je wetgevend wat aan doen.
1: Maar dat is dus blijkbaar heel ingewikkeld...
0: Ja, nou, ik weet niet of het zo ingewikkeld is. Ik denk dat het een keuze is.
2: Nee, het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Notabene op initiatief van mevrouw Van Veldhoven... die nu minister is er, ik meen in 2016 of 2017... een wijziging in diezelfde mijnbouwwet, die ingewikkelder gekomen... met het idee dat je gemeentes, waterschap en de provincie... een zwaarwegend advies laat geven aan de staatssecretaris... of iets wel of niet moet gebeuren. En ik was bij dat mijnbouwdebat vorige week... en ik hoorde de staatssecretaris min of meer zeggen... ja, die adviezen heb ik binnen, maar We doen het gewoon.
3: Maar nevens mij is het een ontwerpbesluit. Hè? Dus dat is nog wel even een nuance in het verhaal. In plaats van dat het definitief is en de cassiënswiezen op in het zinnen worden. Ik vind het mooi dat de staatssecretaris deze kant op komt om het parteren rond te gaan.
2: Zeker.
3: Dat is altijd heel wichtig. En ik denk dat dat de basis is. Qua inhoud, is het niet net mijn portefeuille. En zullen wij natuurlijk nou letten in de gaten om welke cassiënswiezen ik binnenkomen hè, op dit ontwerp. verre besluit. En dat is denk ik de basis om verder te gaan. Er zijn al verschillende, waar Heinz wel al even neemt. Hè, de zwaar om de kering en onder de stad zelfs. Ja, ontsluitend om het bestaande gebied. Ja, dat heeft dat als consequentie. Ja, dat zijn zaken die het goede sfeer mooi wogen worden. Dus in die procedure die nou rint, wordt dat inbracht. En dan is het ik aan de mensen die het omgekeerd om het goed, van de staatssecretaris van de regering te brengen. En dan kan die dan de goede afweging maken. Dat is denk ik zoals het altijd in Zimburg gaat. En daarom ben ik heel blij dat het deze kant op komt. Want dan is het juist even ter plekke hoe het is. En dan kies maar meestal importeer. En anders is het vaak dat weet ik vanuit de gemeentepolitiek. Nog naar een besluit, de commissiëns wezen. Er wordt een reactie op Joen. Zo gaat dat vaak.
1: Ja.
3: En ook is het importeer. En dat is denk ik heel positief.
1: Nou, weten we daar dan maar van uitgaan dat positief is. Want aan de ene kant is die zaadwinning er. En aan de andere kant met de Skielgers en... vooral op Skielgers spelen dat even. Hè? De Noordsvader, de Bosplaat. Bin daar ideeën over om dat af te sluiten. En die bin daar leuk hoor. Soms snap je het ik net, toch?
2: Klopt. Nee, ik snap het zelfs soms ook niet. Ik denk dat één kabinet, hetzelfde kabinet... dat plannen heeft dat mensen die in het Waddengebied wonen... ergens niet mogen wandelen. Om maar even heel plat te slaan.
1: Ja.
2: Hetzelfde kabinet beslist dat een enorme Duitse zoutfabriek... 13,5 miljoen... miljoen ton zout weg mag halen met enorme schade.
1: En dus is het misschien helemaal net gek dat die Skielgers wat in opstand komen, toch?
0: Nee, dat geeft kortsluiting in je hoofd natuurlijk. Precies dat wat jij schetst. Aan de ene kant zie je bedrijven die wel mogen winnen. En dan mag je als de Schellingen niet gaan lopen op je eigen eiland. Ja, dat voelt zo verschrikkelijk verkeerd. En er kunnen op zich best goede gronden en argumenten zijn... om te zeggen, jongens, dat moeten we niet doen. Maar het heeft ook heel erg te maken met... waar wordt het besloten? Wie vertelt het? Is dat op het eiland of wordt dat ergens in Den Haag of ver weg gecommuniceerd? En dat geeft mensen een heel ongelukkig en opstandig gevoel. En eilanders zijn net hardingen, zal ik maar zeggen. Die zijn gewoon een beetje opstandig van nature.
1: Ja.
0: En dat is ook mooi. Dat brengt ook veel goeds. Maar dat ze zich nu met de frustraties daar...
1: Maar is het kijken. Een goed idee om natuur af te sluiten? Want je wilde die natuur toch ik...
3: Nou, maar ik ben zelfs, want je hebt het nou over de eiland, maar het is natuurlijk ook al in Noord-Friesland. En daar is het dus al uitsluiten. En wat daar, wat mij heel volle zorg baart, is hoe het gecommuniceerd is, inderdaad. Want dan gaat het ik eventjes om: van het wordt als een voldongen feit. En dan ging ik mij er eventjes in verplaatsen. Dan denk ik, ik ben in het Margebied en daar fietsen wij ook vaak zo heen. En dan krijg je een briefje door je mooi niet meer om de Mar heen fietsen. En eigenlijk voelt het als jouw eigen achtertuin. En dat is daar ik sta. En daar ben je maar grut worden. Dus ik snap heel goed die frustratie over hoe dat ging is. En ik de uitlis is maar van dat dan de drukfactor wijzen zo die natuur dan minder maakt. Dus ik ben heel erg belutsen geweest binnen Noord-Oost-Friesland. Daar is nog geen beweging in. Dat is nou gewoon uitsluiten. Het is natuurlijk in het breedseizoen, dus dan is het wel uitleesbaar. Maar hoe die vervolgstappen verder gaan, dat weet ik net. En dat zit er op eilanden om te komen. Dus ik snap heel goed die frustratie. En dan met name ik oor het peteer. We gaan krijgen hoe het peteer wat dan wel valt, maar dat er geen peteer geweest is. Want dan is het bijna net... Dan kist dat bijna net vaten werden, maar dat dan baat.
1: Nee, ja. Maar hoe moet dat nou opgelost worden?
3: Nou, nevens mij heeft Femke Wiersma er al een mooie in de kamer... die ik oornaam is, hoe dit stik. En ik denk dat het wel zaak is dat, als je dat uitziet te worden... dat het toch ook heel duidelijk komt om waarbij ze moet... dat de drukfactor is. Ja, en dat... Ik zie dan altijd bij de meesten hun hele gezonde boeren verstaan. Wordt dat er net in? En dat snap ik wel.
2: Dat merken wij ook met gidsen die met de Waddenvereniging... bijvoorbeeld op Terschelling werken en soms wandelingen maken... met een poepzakje in de hand, zal ik maar zeggen. Die maken zich nu ook zorgen en die vragen ook aan ons... hoe kan dat? Want de Waddenvereniging doet al 50 jaar... dat wij mensen meenemen het wat op. Omdat je gewoon, als je het wat leert kennen... dan leer je het liefhebben en dan wil je het beschermen. Daar zijn wij, dat is ongeveer ons DNA. En... Natuurlijk zijn er in de wereld natuurgebieden waar je echt gewoon nooit in mag. Yellowstone Park mag je nooit in. De Hoge Veluwe moet je voor betalen. En er wordt alles gereguleerd. Maar dat zijn we aan de Waddenzee niet gewend. En dat willen we eigenlijk ook het liefst zo houden.
1: Ja. Maar en het is net nodig?
2: Het is een feit dat het niet goed gaat met de Waddenzee.
1: Ja.
2: Maar wat Maarten terecht zei, is dan de slimste maatregel om een stuk kwelder bij Wierum af te sluiten voor wandelaars? Of is dan de slimste maatregel om een van de grootste schadeveroorzakers zoutwinning onder de Waddenzee te voorkomen? Ik denk dat iedereen hem kan inkoppen.
1: Ja.
2: Maar het kabinet heeft hem niet ingekoppen. En ik weet dat mevrouw Wiersma het in het natuurdebat aan de orde had gesteld. Volgens mij was er nog geen motie. En waar ik natuurlijk benieuwd naar ben, is of het CDA ziet dat het ontwerpbesluit is nog geen echt besluit. Maar wil u het stoppen? Wil u het voorkomen? Wilt u ons helpen?
3: Ja, ik heb twee dingen over die motie. Dat is al in een eerder debat op INW. Dus dat, die is al ingezien. En wat ik kreeg, ik zei over de zoutwinning. En dat is me net om erachter te verschillen. Ik wil mijn woord vierder. Ik net in het vaarwater. En ik denk dat wij heel goed zien gaan. Nou straks naar de Sjenswezen en naar de partijen die viert worden. Om dan ik te zien ja, wat ik in ons mogelijkheden laat. Want dat is natuurlijk ook nog
1: als punt waar.
3: Precies, want hebben we natuurlijk straks zeker beleidskader natuur. Nou, wat daar ik in heel wichtig is we hebben het nou heel prot over natuur. Hè. Dat komt ook omdat we natuurlijk met de watervereniging hier aan tafel zitten. Maar de meesten in de Waddengemeenten en op de eiland, die wil ik een leefbaarheid hebben.
2: Zeker,
3: en die balans, hè, die moet wel voelen worden. Dus ik denk dat het voor u als kamer van belang is dat wij goed zorgen dat die balans goed is. Dat er goeie baggeren worden kunnen om naar de eilanden te komen. En ik goed zeg van, ja, wat zijn dan die factoren die van invloed binnen op die natuur? Maar dat volgens mij is er altijd uitsprutsen. Het moet in balans wezen, de economie en de ecologie. En ik denk dat dan u zo'n kamer is om die uitwaging op basis van feiten goed te maken. En er bloed altijd een stuk spanning zitten. Ja, de ene die zei, het moet in en al natuur worden. Ja, nou de bewoners luisteren, dan zitten ze van, we vinden natuur prachtig. Maar we willen ik van een leefbare omjouwing hebben. En die balans, ja, dat is de continue spanning die wij vernemen op het waard.
1: Ja, er mag nog heel wat wetten terug de sluizen van haar. Voordat we hier
0: nog één dingetje, want als je het helemaal plat slaat, er kan natuurlijk aanleiding zijn om in het kader van je wilt die status behouden, dat er maatregelen nodig zijn. Want ik las ook ergens dat eiland zegt, ja, ons is beloofd dat er nooit iets zou veranderen, zeg maar. Hè, dat alles toegankelijk zou blijven. Ja, als de situatie verslechtert, kun je wel goede redenen hebben om aanvullende maatregelen te doen, om die status te behouden. Dus dat er op zich wordt gekeken naar wat kunnen we doen, dat is heel begrijpelijk. Als je het hebt over de afweging tussen moet dan de zoutfabriek voorrang krijgen boven de mensen. Dat is een hele ingewikkelde.
1: Dat is een hele ingewikkelde.
3: Ja.
1: En communicatie, dat jij ik.
3: Ja,
1: dat is van een heel groot belang. En mensen meenemen in het verhaal. Ja. Draagvlak. Ja. Extreme rechts rukt op in Nederland. Ik op lokaal met. We hebben een heel soort Forum voor Democratie. Gemeenteraadsleden erbij kregen. Het rechtsloed is meer en meer te jaren. Wat is rechts? Radicaal rechts, extreem rechts, gewoon rechts. In hoeverre let je mensen het woord? We hadden Arun de Wiek en een peer voorbeelden zien. Ik van Tweede Kamerleden die het, nou ja, ik ben ik maar een persoon die dan denkt van, wat wordt hier gezegd? Maarten Doe, hier is juist dat verhaal over de democratie. Mm-hmm. Hè? En heest ik op zo'n symposium best. Hoe ga je als Leeuw de kranten om met het toch opkomende extreem rechtse lood?
0: Ja, nou, dat is een worsteling. Kijk, we hebben al een enorm verleden met de PVV. Geert Wilders, die jarenlang het publieke debat heeft gekaapt door steeds weer extreme uitspraken te doen. En die werden steeds weer kwamen die in de media en er werd op gereageerd, et cetera. Nou, van dag tot dag kon je Wilders in de krant lezen. Nu hebben we Forum voor Democratie, en dat is toch wel ergens een andere partij dan de PVV. Het is echt een stuk verder opgeschoven met ronduit ondemocratische uitgangspunten, uitlatingen. En Wij hebben als redactie gezegd, kijk, je kunt niet heen om de verkiezingsuitslag. Dan moet je wel melden, Forum heeft zoveel zetels gekregen en zit hier en hier in de gemeenteraad. Maar wij hoeven, zoals mijn collega in Groningen dat altijd mooi verwoord, hoeven geen zuurstof te geven aan deze beweging door het als een normale fractie te beschouwen. Extreem rechts is echt, dat wil de...
1: Je beschaart FVD onder extreem rechts.
0: Nou, ja. Een extreem rechts wil zeggen dat je serieuze ideeën hebt over de democratie. Dat die wat jou betreft niet heilig is. En dat die mag worden vervangen door een ander systeem. Nou, ik denk dat de democratie het mooiste systeem is wat we hebben met al zijn beperkingen. En als je om je heen in de wereld kijkt, totalitaire staten, daar is het leven voor de gemiddelde burger echt niet fijner dan bij ons. Dus moeten wij daar wat aan doen. En wij moeten dat ook, want Leeuwarden Krant is de werkwijze van de krant is gefundeerd op een redactiestatuut. En in dat statuut staat dat wij democratisch en vooruitstrevend zijn. Dat is mooi gezegd, maar wat doe je dan in de praktijk? Nou, dat komt dan neer op... we hebben ooit wel eens een interview gehad met een forumraadslid, wat een hele leuke jongen was in Zuidwest-Friesland. Ja, dat moet je niet doen. Je moet,
1: dat mat je net waar.
0: Nee. Je moet geen niet doen alsof het normaal is dat extreemrechts een plaats aan het veroveren is in de maatschappij.
1: Okay,
0: je moet
1: maar feiten, dan sluit je ze ik uit.
0: Nee, je hoeft ze, je sluit ze niet uit in de zin van als Forum voor een motie stemt, kun je dat rustig benoemen. Maar je hoeft er geen citaten aan toe te voegen, omdat het besluit is gewoon de stemming. Want als je dat wel doet, dan ga je namelijk steeds meer ruimte geven aan extreme denkbeelden. En er stond vorige week, dacht ik, op Vida Media, journalistenplatform.
1: Ja, heel, hier met linkjes.
0: Ja, oh ja, precies. Ja. Nou, dat was reuze interessant natuurlijk. En daar staat ook letterlijk in, door mensen van Forum, en je hebt ook de groep Marcus Sower natuurlijk, die ronduit idiote uitlatingen doen. Als je die citeert in fatsoenlijke media, zoals ik ons, jullie en wij nog maar even kenschets, dan maak je het... Alleen al door het te citeren, maak je het normaler. En dat moet je niet willen.
3: Helder uitgangspunt, volgens mij. Ja. Nou, wij hebben natuurlijk het debat gewoon over de omgangsvormen. Ja. Nou, dat is bij far het meest dieptepunt van het debat. Niet het Tweede Kamer die ik mooi maken. Als we het dan over omgangsvormen hebben. Daar is ik expliciet vregen aan Forum om uitlittingen waarom te nemen. En dat is net bad.
0: Moest niet.
3: En dat is natuurlijk heel zwargelijk. En dat ik zie het erbij. Ik ben naar de zaal geweest. Soms zie je heel veel van het beeld. Maar ik denk, dit debat wil ik gewoon...
1: Vielen.
3: Ja, en dat was dan veel. Ik ken het eigenlijk net omschrijven wat ik dan viel. En het normaal vinden van dat soort uitlittingen, zeg maar, dat is eigenlijk wel heel bizar. We hier het krijgt even over wat we dan op X dan voorbij komen, sjoggen, zeg maar. En dan zie je dat toch wel de boppentong soms voert in het debat wat hij plak vindt. En dan denk ik van... Ik kom natuurlijk een hele oude achtergrond, kan soms net vatten hoe vier wij als meesten van me qua stingen in die denkbeelden.
1: Ja.
3: En daar heb ik gewoon heel veel moeite mee. Ik kon altijd nog wel, ik als toen meesten heel oors in het leven, kon je normale discussie vieren. Maar het is nou zo raar, omdat het wel, want je blauwe jaren. Je komt er net meer bij.
1: Je zit in parallele hierheen.
3: Zwaarig is natuurlijk heel groot over wat we natuurlijk in het verleden mooi maken. Dat het dus ik groeiende is. En dat uitspraken gewoon net waarom namen worden. Ik denk dat je kennen eens een keer een slip of the tongue van mij. Als gebeuren is iets is. Dat ik denk, maar dit wie echt onhandig. Maar dan is het, dan denk je er even hoe nooit. Dan sliep je er een nacht door. En dan kun je door. Daar is misschien even zes jongens. Sorry, dit hing
1: maar aan de andere kant kun je ik zeggen... Ja, er binnen hield iets meer mensen die het zou denken.
0: Zeker.
1: En wat je daar, die hekenstem. Of
2: Ja, maar dat
1: heb je niet de duivel even, maar...
2: Nou, ik denk dat het is niet de duivel, het is de keiharde werkelijkheid. Ja. Mensen hebben op Forum gekozen.
1: Ik bedoel,
2: mensen
1: in peilingen stiet Forum voor Democratie de laatste keer op zegtjen of zo.
2: En bijvoorbeeld ook bij natuur- en milieuorganisaties. Hè? Wij hebben het er onderling, zoals kranten of media het er onderling hebben, hebben wij het er ook als NGO's of als belangenorganisaties over. Of het Rode Kruis of de Waddenvereniging is. Of dat het een kerk is of de Waddenvereniging. Hoe ga je om met mensen waarvan je eigenlijk merkt dat ze je diepste principes niet steunen?
1: Hm. Ja. Hoe ga je hem daarmee om dan?
2: Het is een duivels dilemma. Want aan de ene kant wil je... de Waddenvereniging kan het zich niet veroorloven om überhaupt iemand uit te sluiten. Want wij zijn politiek neutraal. En iedereen houdt van de Waddenzee die er ooit geweest is. Wat die mensen ook in het geheim in een stemhokje gestemd hebben. Dat doet er eigenlijk niet toe als je daar bent. Maar tegelijkertijd, als je dingen wil veranderen in de wereld, in Nederland of in het Europees Parlement, dan heb je te maken met partijen die misschien je diepste kernwaarden niet steunen. En het is voor ons allemaal eigenlijk teruggekomen op één positie. Als de Waddenvereniging iets aan Politiek Den Haag laat weten, dan laten we iedereen hetzelfde weten.
1: Ja.
2: We sluiten niemand uit. We sturen iedereen dezelfde informatie. Als ik mevrouw Boelsma een document namens de Waddenvereniging stuur, dan gaat dat via de Kamercommissie. Ja. Dan gaat dat naar alle partijen.
1: Ja.
2: Niemand wordt door ons uitgesloten. Maar we weten wel dat wij genegeerd worden door een x-aantal partijen.
1: Ja. En is er sprake van dat je als... want natuurbeschermers zijn natuurlijk ook linkse gekkies.
2: Nee, natuurbeschermers zijn soms de grootste grondeigenaren
1: maar
2: in de wereld.
1: Maar iedereen van een soort mensen.
2: Ja, klopt. En toch moet ik meteen... Ik hap meteen, omdat ik merk dat het... En dat is ook de bedoeling natuurlijk, dus dank je wel. Nee, het grappigste is dat de beste ministers voor natuur zijn altijd van de VVD geweest. Grootgrondbezitters die houden van hun land.
1: Ja.
2: En ik denk dat ook... ik kan niet anders zeggen...
1: Maar de eigen van een soort mensen,
2: precies,
1: die hem dat wil.
2: Ja. En als wij dan zouden zeggen... wij praten alleen nog maar met Pro... en we praten alleen nog maar met de Partij voor de Dieren... dan sluiten wij onszelf buiten.
1: Ja. Ja.
2: En ik ben het helemaal met Maarten eens... dat je iets moet vinden waarbij je je eigen diepe kernen en waarheden weet te behouden, maar toch die ene figuur of die ene Kamerlid of die ene stemmer niet het gevoel geeft dat ze er niet meer toe doen.
1: Mm-hmm.
2: Want zodra iemand het gevoel heeft dat hij er niet meer toe doet, dan...
1: Ja, maar dan kom ik toch weer even om bij de media. Want dat liek het me, dat is voor u natuurlijk precies hetzelfde. Van wat doe je in een live uitzending? Hè? Als mensen dingen beginnen te roppen, die ik op dat moment net staven kan bij wie ze van spreken.
0: Nou, dat is het lastige. Kijk, de mensen die op Forum stemmen, die moet je helemaal niet buitensluiten.
1: Nee.
0: Je moet proberen duidelijk te maken dat wat zij geloven, of wat hen wijsgemaakt is, dat niet oké is. Hè? Als het om discriminatie of racisme gaat, is het gewoon in strijd met de grondwet. En als het gaat om zorgen over huizen en woningen en te veel asielzoekers in op een bepaalde plek, dan moet je er wel degelijk met die mensen in gesprek gaan. Maar de oplossingen die hen worden aangereikt door extreme politici, die zijn gewoon, dat zijn valse beloften.
1: Mm-hmm.
0: De sociale media spelen daar een enorme rol in. En dat was ook interessant afgelopen vrijdag. Die hoogleraar die zei ook van kijk, sociale media brengen ook goed. Jij zei het in het voorgesprek nog. Hè? Je kunt hele leuke dingen op sociale media vinden.
1: Papegaaien die uit de boom gehaald worden.
0: Precies. En,
2: live verslagen van voetbalwedstrijden.
0: Leuke filmpjes over katten of honden. Noem maar op. Hartstikke grappig allemaal. Maar stel nu dat het een koekjesfabriek is. En zeggen, er komen hele lekkere koekjes uit. Maar de ovens zijn van die kwaliteit dat af en toe vliegt de hele buurt in de fik. Zouden we dan zeggen, we laten die fabriek doorgaan, want er komen ze af en toe lekkere koekjes uit. Of zeggen, de risico's maatschappelijk gezien zijn veel te groot.
1: Ja.
0: En daar gaan we wat aan doen.
1: Maar wat moeten we met die sociale media doen dan?
0: Nou,
1: in die column hier is het roer. Er is Europese wetjouwing.
0: Ja.
1: Maar
0: gaat toch niet ver genoeg?
1: Nee.
0: En ik denk wel dat we op een kantelpunt zitten. Dat steeds meer mensen... Er stond gisteren een pagina grote advertentie... in elk geval in de Volkskrant... van een aantal mensen die initiatief hebben genomen... Ja. om op te roepen, ga weg van Big Tech. Nou, dat is, daar zijn we binnen Mediahuis... waar de Leeuwarden Krant onderdeel van is... ook over in gesprek. Dat gaat moeizaam, want we zitten met allemaal lijntjes vast... aan grote bedrijven. De cloud, Microsoft, noem maar op.
1: Op dat helje wil ik nog wel eens informatie van...
0: En dat is het dubbele. Ja. Dus ik ben er heel erg voor op te zoeken naar Europese alternatieven... die voldoen aan onze normen en waarden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Laat je iets toe wat ondertussen jouw democratie uitholt... en je beschaving vertrapt. Of zeg je van nee, hier verzinnen we een beter alternatief voor. Ja. En... we staan daarbij aan het begin. In Amsterdam werden wel een aantal voorbeelden genoemd. Ook van Europese initiatieven als het gaat om AI. Nou, zet daarop in. Maar dan moet je wel de urgentie voelen. Plus, en dat is ook heel belangrijk over het debat waar jij het over had. Dan moeten er ook mensen opstaan die zeggen... je gaat ver over de norm heen.
1: Hier en niet verder.
0: En dat missen we nu natuurlijk wel in politiek Den Haag. Mm-hmm. Als het gaat om dit kabinet, wat natuurlijk een minderheidskabinet is... wat verschrikkelijk zijn best moet doen om meerderheden te vinden... voor de plannen die ze hebben. Ja, als je dan steeds maar roept van ja, we sluiten niemand uit... en ondertussen zegt één van die mensen die je niet uitsluit... je moet Palestijnen bij de grens met geweld tegenhouden, neerschieten. Iemand anders zegt van...
1: Nederland is voor de Nederlanders.
0: De blanke...
3: Maar nevens mij is daar in dat debat... en dan ik die motie aan, hè, dus dat is ook heel helder. En nevens mij het bij u Henry Bontebalde debat...
0: Zeker.
3: Erg duidelijk viert.
0: Absoluut.
3: Ik bedoel maar, en dat kwam uit de chan. Dus
0: absoluut.
3: Ik denk nou,
1: maar dan nog... Ja. Want
0: je moet het ook laten zien op... Het had ook niet meer staan als politici in Loosdrecht zich een keertje hadden gemeld.
3: Ja,
0: te zeggen dat dit niet oké is.
3: Ik heb zelf, en we hebben het te roer houden. Ik heb het debat herindeling Hilversum bij de Meer doen, waar Loosdrecht onder valt. En in dat debat zoek ik een vermenging optreden over de rellen bij Loosdrecht. Nou, dat is het toen uithellen, maar ja, dat slaag het buus nou net zo goed. En daar ben ik bij elke ontijging onder lokale bestuurders ben ik naar de interruptie bij vervelend staan hinnegeen om te zitten om achter te zitten. En dat komt natuurlijk ik omdat ik zelf wethouder wijs ben. Zelf ik in de AZC-discussie wijs ben en weet wat je ooit hinnen krijgen.
1: Nou.
3: En dat is netmaals. En althans de Haagse politiek zei het, ze nemen geen goede besluiten. Ze doen dit fout, ze doen dat fout. Terwijl ze misschien een berichtje naar het onderwerp. De spreidingswet, dat is een wet. Uitvieren.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat berichtje is even naar Jack de Vries. Ja. De burgemeester van Maassluis.
3: Ja.
1: Die politiebegeleiding heeft matten omdat hij zei van... De coalitie of de Forum voor Democratie daar zei van... die plannen voor het AZC, die mogen er, dat gaat lekker niet door. En hij zei... dat gaat wel door.
3: Ja.
1: Oors is hij voort, denk ik. Ja. Want hij is de eindverantwoordelijke.
2: Ik heb dat teruggekeken. Dat is Jack de Vries, de burgemeester... die vroeger ook bij het CDA bewindspersoon is geweest. En ik heb die speech van hem aan de gemeenteraad geluisterd. En ik vond dat hij zo ongelooflijk duidelijk en eerlijk was... maar het ook had over zijn kinderen thuis.
3: Ja.
2: Die zei, pap,
3: bizar.
2: Was dit je bedoeling toen je burgemeester werd? Wilde je dat voor beveiliging hebben?
1: Je had beter in Den Haag kunnen blijven.
2: Eigenlijk wel, ja. En ik denk dat juist een burgemeester bij uitstek dit soort dingen heel goed kan zeggen. En ik ben het helemaal met ik vind Maarten fantastisch wat je zo. Eigenlijk zou je bij wijze van spreken 150 Kamerleden in Loosdrecht hebben willen zien die avond.
3: Ja, nou, ik ben dus zelf, vind ik dat juist dat politici zich daar op een jaren hebben, op een bepaalde manier, is het ik net goed gaan. Dus het is maar krek van...
0: Bedoel je Mona Keizer?
3: Als je daar eigenlijk het vuurtje...
0: Opstand, ja, nemen die mensen bedoelde ik niet.
3: Maar
1: er zitten nou misschien mensen tussen de stuiter in, hè?
3: Waarom?
1: Van, ja, daar zitten ze weer, hè? Moreel wezen, dat wij in actie komen in een AZC.
3: Ja, als je dat men...
1: Dat is een hele grote groep
3: maar dat mensen zwaar hebben dat ze in actie komen... dat is ieders rug. Daar heb ik totaal geen moeite mee. Er zijn een paar dingen waar ik moeite mee heb. Dat is... geweld, sjen, politie, lokale bestuurders. Die lokale bestuurders vieren dit gewoon de wet uit. Hè?
1: Ja, ja. Maar die mensen zeiden, je moet toch wat wij net willen.
3: Nee, maar het is wel de wet.
1: Ja. Ja, maar die mensen wonnen het net.
0: Ja. Nee, maar dat is natuurlijk. Ja, dat is.
3: En sure, ik, wat er dus heel vaak
1: zou zijn. Zelfs als een natuurgebied afsluiten,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, maar het verschil zit hem, denk ik, in het feit dat de partijen die Maarten net noemde, het vuurtje opstoken door, door niet zozeer de inhoud centraal te stellen, maar eigenlijk te stellen dat elke wet die langs democratische weg tot stand is gekomen in feite onzin is, omdat zij het niet willen.
3: Nee.
2: Ja. En dat vuurtje wordt opgestookt door de mensen die eigenlijk in de Tweede Kamer zitten om zelf wetten te maken of de wetgever te controleren. Ja. En dat is denk ik de kwalijke kant van de zaak.
3: Maar er zit nog een tussen, denk je, want die mensen die dat opstoken, die winden zich net voor die wet. Maar ik heb wel eens een besluit waarvan ik denk, ja, ik ben er net voor. Maar dat is wel de democratie, daar hebben we het over. En aan de andere kant, die mensen die in opstand komen en die zwaarigen hebben, daar zit de kant om. En hebben we het over dat soort communicatie, om daar begrip voor te hebben, om daar maar impeteerd te gaan. Maar wat ik juist heb, bijvoorbeeld in Loosdrecht, is dat een liet deel van de mensen die daar aanwezig waren, helemaal net uit die buurt kwam, maar wel precies wisten hoe zij dwam moesten om het escaleren.
1: Een bepaald soort organiseert.
3: Precies. En de zwaarigen, dat mooi, daar heb ik totaal, maar ik denk dat wij in Den Haag advies zijn van, jongens, je hoeft die wet niet te vieren. Ja, dan ben die politici binnen gewoon fut. Dan kennen die gewoon niks meer dwaan.
1: Dan kan ze net meer besturen.
3: Dan kan zij net meer besturen. Nee.
2: Dat was toch ook een VVD-fractievoorzitter die dat zei?
3: Nou ja, dat is.
2: Die zei dat het eigenlijk aan de gemeente zelf was om te kijken of ze
3: wet zouden uitvoeren. Ik herinner je dat weer wat genuanceerd is. Want dat is dus, ik zou wat wij dus zissen. We het vaak in liedse fragmentjes weer op de social media zetten. Ik ben er zelf ook alles.
1: Alles wat in de context
3: hebben. Ik werk alles een debatje waarvan ik dacht, ja, dit wie net de kern van mijn verhaal. Ik stil wel op X en mijn vriend er wat van. Dus daar moet ik altijd het complete verhaal eventjes van jaren. Maar die politici die jaren letterlijk de vuurlinie soms stingen. En ik de hulpverleners, want het is onvoorstelbaar wat die oer zich krijgen.
1: En daar moet je wel verslag van doen.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Maar doe je daar dan een moraliserend verslag van?
0: Nee,
1: feitelijk.
0: Feitelijk. Maar we hebben wel gezegd, op het moment als mensen onzin verkopen, en laten we het nu even, als het aan links gebeurt, idem dito, en als het aan extreem rechts gebeurt, wat nu vaker gebeurt, dan moeten we daar factchecks op toepassen.
1: Ja.
0: Hij zei dit, maar dat is niet juist. Hij beweerde dat, maar dat is klopt niet.
3: Ja.
0: En dat is heel ingewikkeld, want het kost heel veel tijd. En dan moet je ook beter voorbereid dan bij het gemiddelde interview wat je doet tevoorschijn komen. Maar dat zijn we wel aan ons zelf verplicht. En aan de mensen in de maatschappij.
3: Ja.
0: Kijk, in deze tijd, het is heel lang, ach, journalist, leuk toch? En nu is het, vind ik het wel een moment dat je zegt, ja, maar journalist is niet voor bange mensen. Journalistiek zijn.
1: Nee.
0: Dat geldt voor politici,
1: het geldt voor burgemeesters. Een dikke hoed krijgen op een of andere manier.
0: Dat wel. Ik krijg soms ook hele lieve reacties.
1: Nee, nou, ik zeg, op columns van Dijn hebben we het best wel heftig op reageerd. Nou dan.
2: Echt waar?
1: Want dan is toch wel dat linkse tuigje, hè?
0: Ja, en dat is, dan noemen mensen de Leeuwarden Courant extreem links. Terwijl wij, ik zal niet zeggen dat ik rechts ben, maar het gaat mij.
3: Midden, denk
0: het
3: ik.
0: Gaat, ja. Nee, maar het gaat mij om de democratie. En niet om links
1: net
0: of
1: om
0: rechts.
1: Politiek,
0: en dat rechts daar een potje van maakt. Ja, dat
3: maar
0: kun je
3: alle
0: vrij.
3: Alle extremen horen je gewoon net. Ja.
1: Maar je hebt er nou vol mee te dealen. Ja. Dat is wel.
3: Maar ik ben heel, maar ik wil reageren. Ik vind het heel mooi dat fact-check verhaal is. Maar want dat heb ik dus, ik wil een tijd lang mis. Dan toen wij bijvoorbeeld, dan wie ik dan lokaal politicus in de kranten, dat ik dacht, ja, dit is krijgt even oors, maar ik vind het in dit soort moeilijke dossiers wel heel erg van belang dat er gewoon had iemand wat, had ik je nou wat vertel, dat je me echt zegt van ja, dat beweerst wel, maar nevens mij, nou ja, dan heeft het feit.
0: Ja.
3: Dat is natuurlijk.
1: En dan moet elke niet het nog lezen.
3: Ja,
2: En wat je bij natuurbeschermers dan toch weer merkt, dat als je de feiten voor zich wil laten spreken, dat dan ook er weer clubs opstaan die eigenlijk zich helemaal van de wetenschap niks meer willen aantrekken.
1: Nee, dat is ook maar een mening.
2: Precies, en dat
0: ook
2: neigt...
0: aan de sociale media.
2: Giftige sociale media, zal ik maar zeggen... in combinatie met politici die op sommige flanken vuurtjes willen opsteken... Ja, dat is wel iets waar heel erg paal en perk aan gesteld zou moeten worden. En ik ben blij dat die advertenties in de krant staan over een firewall in de EU... en zorgen dat Big Tech een beetje aan de banden wordt gelegd. Ik denk dat dat voor iedereen die begaan is met het vrije woord... en met je eigen idealen, dat het fantastisch is als dat zou gebeuren.
3: En het mooie is, dat hij wint voorpeteert... dan denk je, dit is de wereld. Hè?
1: Ik maak een toernooi bij het voorpeteert.
3: Ja, dat is heel leuk. Maar dan lees ik X en dan jij ik dat en dan kom ik hier weer waarom en dan... tussen de meesten. En dan denk ik, het grootste deel van Nederland... denkt best wel heel... die pakt die feiten erbij. Die denkt goed nooit. En dat is een heel genuanceerd. Ik zag dat woord eventjes. Maar we jaren vaak... Ja. Net die stem van die stille meerderheid. Nee. Maar we jaren vaak de uitersten. En eigenlijk met we volle meer lust in die stem van die stille meerderheid. Nou, maar die roert zich wat minder. Ja.
0: Interessant wat je zegt, want we hadden laatst natuurlijk de tegendemonstraties. En er was echt de reflex op de redactie was, we gaan wel even kijken. En misschien komen er helemaal niet veel mensen. We hebben gezegd, dit is de stem van het midden. Die moeten we vooraf een stem geven, een plek in de krant geven. Want je zult zien dat er straks komt de ophef. En dan is het weer, is de ophef het nieuws. Ja, en niet het geluid van de mensen
1: dus
0: je moet er anders naar kijken. Ja. Je moet het midden, dat stille midden, dat moet je opzoeken. Ja. Die flanken die laten zich wel horen. Maar dat stille midden moet je opzoeken. En dan moet je ruimte aan geven. Ja.
1: Ja. Ja. En wie is zelf aanwezig?
0: Ja, en daar zullen mensen ook van zeggen... dan beken je kleur. Maar dit was tegen fascisme, tegen antidemocratische geluiden. Ja, wie kan daar tegen zijn?
1: Nee. Nee, dat mooi. Is ook... Nou, we hebben ik hier echt zandlijst met onderwerpen... maar dit weer echt super interessant. Ja. We hebben nog een liedje 12 minuten. Wat doen we? Corona of oranje?
3: Oranje.
1: Ja, ben je hem er helemaal klaar voor, Frank? Er
2: zit niks oranje in. En er staat nog een half kratje bier in de schuur. Dus dat moet aangevuld worden.
1: Ja, nee. Maar geef hem de plat voor.
0: Ik heb een shirt gekocht. Een mooi oranje shirt. Weet je wel, van zo'n bedrijf dat allemaal van die retro shirtjes maakt. Dat is hartstikke mooi oranje. Ik moet zeggen... wij gaan de 24e al op vakantie, 24 juli. En dan gaan we naar Canada. In Vancouver wordt een wedstrijd van Oranje gespeeld. Niet daar, maar is wel te zien op de fanallee. Daar gaan we heen. En misschien spreken we daar nog een paar Friezen. Dan levert het weer een stukje voor de krant
1: het
0: op. En verder... ik heb niet heel veel vertrouwen, bijster veel vertrouwen in dit Nederlands elftal.
1: Dus jij wel, Jerik.
3: Nou ja, de laatste wedstrijd vind net zo denderend. Nee. Maar dat is een slechte generale.
1: Ik vond ze de eerste helft.
3: De eerste helft vind ze goed. Maar ik natuurlijk ook van die WK-pools met Dwande. En dan zal ik ze met al vierder komen. Mijn benen vullen die dan niet. Want ik ken het zelf. Ik denk, let die maar even een goeie. Maar ik zou ze met al vier komen. En we moeten het gewoon shen. Ik heb er wel zin in. Maar het ben wat onmogelijke tieren soms, nevens mij. Dus,
2: Het duurt ook heel lang.
1: Wij
2: gaan ook op vakantie. We blijven in Europa. En ik hoop als we terugkomen dat Nederland dan nog steeds in het toernooi zit. Dan heb ik het goed gepland.
1: Kampioen. Worden we kampioen?
0: Nee.
1: Waarom?
2: Het zou te gek zijn. Ja. Maar niets is. De kans is nooit nul. Nee. Maar ik denk dat we geen kampioen worden.
1: Nee. Ja, het grijs is green en de bal is roen.
2: Ja.
1: De bal
2: en het is heel heet in Amerika.
1: Ik wil je hem tige dankzeggen. Lucienne Boelsma, Maarten Bennewaard en Frank Petersen... voor deze animeerde discussie in Bureau de Vries. En dadelijk denk ik Johan Terpstra, mij snijn in Friesland. Een hele fijne snijn te wensen. Doeg.
4: In Straffenzaken, verhaal van de blokjes platten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
5: Gaat dat nou echt toe?
6: Ja, daarvoor zijn we hier.
4: Maar soms een bijzondere parallel. Nee, you the day.
7: Straffenzaken, deal in. Dit weekend in Friesland ook.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Simmer in Friesland.
16: Dit meisje ook.
15: Blik het mogelijk op 4 minuten.
16: Dit had ik nog nooit, joh.
15: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in boodschapjaren letten, dan is dit de kans. Mijn een online campagne, radio of televisiecommercial, kist op deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Tja, sinds je erbij komt, het is echt radio waar als ik dat moet zetten, Jan. Welkom bij Snijden in Friesland, dat je doet. Ik ben te volgen op radio, zelfs maar ik op televisie. Op Snijden Media, dan bepaalt de tiertmachine de inhoud van het programma. Alle oeren een oor hier. Ja, druk de knop in van de tiertmachine en daar komt het hier voor deze oren.
3: Jongetje 83.
20: Wijken hier op ziek. Ilja hoort het Nijs. Het jongetje 83. En ik de muziek uit die hitlist zelden wie ik het doe. Ja, dadelijk zal verheerst de noemer uit die hitlist.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slijven net lood opstelst.
23: Hoe kom ik je waai?
22: Of in die tij wekker had.
24: Hoe kom ik aan het werk?
22: Vragen die toet in toekomst keer.
25: Waar kan ik vrouwen werk leren?
22: Vragen die praktisch binnen.
26: Hoe vind ik personeel?
22: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
27: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
22: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
28: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
29: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
30: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Oh, heerlijk hier, hè?
33: Ja, eindelijk even niks.
34: Dit is echt nice.
35: Hola,
36: le pongo dos cervezas.
35: Hola, señor. Sí, twee bier.
34: Voor mij?
32: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
35: Por favor.
34: Proost. Proost.
37: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je...

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Snijden in Friesland. Johan Ter.

0: stiekem gedanst.
1: Snijn in Friesland.
2: Ontzaai zoeren.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
0: Ja, het is net alleen nog Jaantje Hinderik bij Mier Jochterhan. Ja, ze zit al wel links van mij, maar voor de chauffeurs thuis er ook zijn. Ja, zij is ik. Dat net alleen nog Erik Enema is er ik bij. Hij doet het Targie van Omroep Friesland in. Ja, hij zit alweer op scherp zodra hij het IRJet, wat het IRBezine bepaald had, dan doet hij dat Targie in. En het is wel zo dat we hem eind van de middag even een beetje afstand van matten. Want hoe dieper het archief in, hoe ouder is maar, hoe meer stof er existeert. Hè? Het is ontzijns oeren, Snijn in Friesland, dat hij doet. Mooi dat je erbij bent. Ja, en Jontje 83, dit is oeren, het hier dat Nederland op zijn kop stiert. Meer dan 1 miljoen mensen keer naar Den Haag van wat de grootste demonstratie uit de Nederlandse skiers willen zien. Toezende spandoeken, protestlieten en een duidelijke

0: Boatskip. Geen cruiseraketten in Woensdrecht. Zeg het hier dat het kabinet de broekriem aanhellen wil. Bezuinigingszwaardigen voor onrecht in het hele land. Heel Nederland zit onder radio en televisie. Ja, door de ontvering van biermagnaat Freddy Heineken om dat nijs te volgen. Hij wie net alleen nog zijn chauffeur Abdoder, ik weer erbij. Dagenlang had de zaak het land in de besnijing. En wie was de vrouw het veroordeeld, stiert de techniek net stil. Microsoft komt mijn nieuw programma, dat letter haast elke nieuwe broekenseel, MS Word. En Motorola verrast de vrouw met de eerste commerciële mobiele telefoon, mijn oplaadbare batterij. Grut, Zwier en Joer.
1: Dit is de top 3 van Toe.

Top 3, hetzelfde wie ik het doe. Danielle, My Julie. Op het tweede plakje, het was Michael Jackson, My Beat It. Ja, het weer hier van de kleurige sweaters en cassettebandjes. En de nummer 1 deze wie ik het doe, van The Shorts, My Comment Ça Va. Oor een jongen die in Parijs een Frans famke moet het, maar toch taalproblemen, rinterromantiek net heel een dal, zat het hopen. Comment Ça Va verschijnt in meerdere talen onder oren. Duits, Spaans, Engels en gang vrouwt wie het maar leest 4 miljoen keer oer de balie van de platenzaken. The Shorts, op nummer 1.

0: De Shorts en Come On Safa uit 1983, die hetzelfde weekend doe op het heegste plakje. Geert, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Johan.
0: Ja, soort Rijnval, maar de Hazindron riep bij de IJsingaardpartij je les van, hè? Goed veel,
1: nee,
0: is het, hè?
1: Ja, nee, geen enkel les van. Het is de hele dag droeg. Ik wie hier van de morgen om jou walven. Het veld luidt er prachtig bij. Neert aan de hoorn. Het enige probleem wat we hier hoorn hebben is een lietse stroomstoring. Die heeft even een, nou, pak een beetje jaloerke het worden. Dat is wel even vervelend voor de organisatie, want de Petour als ze in de eerste omloop opkomen. Dat was even voorgesteld aan het publiek. Maar voorzitter Siers Wiersma, die moesten de laatste per toeren even, nou even ze handmatig als een soort dwarsomropper bekend buiten van de weekend. Ja, dat wie wel een microfoon, maar die deed net. Dus daar had hij weg bij rijden. Ondertussen hebben we weer muziek op de speakers. Ik zorg op mijn apparaat en ik zorg dat de stroom ook aansluiten is. Dus dat is al die even kleren. Dus kinderkeersveren. Het is de vierde vrije formatiepartij van dit seizoen. De eerste treien worden houden in Menaam, Sint-Anne en Morra. In alle drie partijen willen een overwinning voor Menno Versvieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Zij verdienen hier trouwens ook de titel, want ze woonden vorig jaar ook in Dronriep. Het is het te klappen per toer. Het is het, ja, hoe zal ik het zeggen? Het is het toer in topvorm. Ze zijn fit vorig jaar, om dit jaar waren ze net fit. Rick Minnesma net fit, Tjesse Steenstra net fit. Letter in het seizoen Menno Versvieten net fit, maar nu zijn ze alle drieën werkelijk in topconditie. En dan is het best wel een probleem om ze die jongens te keertsen. En daar komen nou Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jalai naar ik achter. Want ze keertsen onder nummer 9 en 10. Ik doe de list gewoon omgekeerd. Nou ja, het eerste bordje weer voor de toer van Steven Koster. Die wil vollen, ja, die wil wat uitstrielen, die net benauwd binnen. Maar ondertussen is het wel spul om het eerst in het vadiel worden van het patroon van Menno Versvieten en Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Nou, dat is de laatste partij op de eerste list. De eerste partij op de eerste list werden van de morgen om half uur een keer. Die hier tussen Remmelt Bouwme, Jorn Lars van Beem, ik weer zo'n plezelijke favoriet. En Ern Evert Pieter Talsma, Sint-Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Nou, het wie in alle gevallen in punten een spannende strijd. Maar het patroon van Remmelt Bouwme woont die strijd met 5 mevjouwer en 6 vjouwer. Juri de Groot, Mark Minnesma, Ek Udron Riep en Jari Visser keersen op de eerste list in Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kooster. Nou, maar het patroon van Sipma neem je toch echt een patroon die de top draaien. En dat maken ze in die eerste omloop volslaan weer. Ze wonen heel makkelijk met 4 om in en skinnersize van het patroon van Juri de Groot. Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Miedema, die moesten op de eerste list ontreden tegen Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Uiteindelijk stit er een uitslag van 1-5 in het vadio van de patroon van Paul Dijkstra. Dan zoon je zei ze, makkie dus. Nee, dat wie het absoluut net. Want er is 6 keer, 6 gelijk keer in die partij. En ja, dan gaan die bordjes wel ingezietig. Maar qua punten weer de spanning wel degelijk onwijzig. Dat die absoluut net het geval bij de vanreste partij op de eerste list. André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiem en IJsma. Sint Mattenbergsma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. Dijkstra en Posma juster nog voor hun beide clubs. C. Robben en Belsum actief in de Nike-competitie van het amateurvoetbal. Nou, Maarten Bergsma, dat is ja, echt de grote concurrent van de patroon van Menno van Zwieten, Sonje Zezen kennen. Maar Hessel Postma en Erwin Sielstra, 12 vingers in de noos. Kennen 4 weersen, 6-2, dat is de Weensdietse Helly. Nou ja, en dan houdt dus die laatste partij op de eerste list, de patroon van Menno van Zwieten, zit dat van Steven Koster. Ik zoek naar de Telegraaf. Nou, spanning hier nog naar duurt, ja. Het is spul om te eerst in het vadiel van de patroon van Zwieten. Het is Fjouwer, Geliek en, nou ja, Koster, de Boer en Leijenaar, Matten echt alles worden uit de kast, Helly, om ze bij te houden. En dat zullen ze grif proberen, want ja, het is toch een uitdaging om sinds aan toppen toe te keersen. Ondertussen wordt er keers op de tweede list, en dan ben je hem echt heel dichtbij. Remmelt Bouwma, Jorn Lars van Beem, Evert Pieter Talsma, Sint-Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra. De eerste bordje weer voor het patroon van Johan Sipma, maar ook in de drie bordjes in de richting van het patroon van Remmelt Bouwma, liet hier echt een hele mooie, fris fanatieke indruk, Maartje. En zij staan op dit stuit voor in die eerste partij op de tweede list. Tweede partij van Johan Sipma, maar trei om in.
0: Ja, het is een jontje 83. Disse oeren snijden in Friesland, dat weer doe. Ja, krijgt Abba Utenwar. Ja, de leeftijdskoppels, ik ken net zo goed meer mij dan Manner Fiene. Agnieet en Björn en Annifried en Benny. Ze groeien destijds muzikaal Utenwar en focus je haar op musicals en solo carrières. En dat is wat ik zocht in die hitlist zelden weken doe. Want destijds Agnieet Veldskoek solo in de hier.

Jeta van ABBA, solo in Jotjen 83. En The Heat Is On. Ja, die hitlist, hakje van Minoors. Dat is je dag, netje van zelfs. En dat is een soort, noem maar zo. Ik ken dat alles draaien, maar Doc is mij bepalen wat we dan wel nog even draaien. Het Sint-Waan.

0: Dat ben ze. Ja, we moeten de poll nog even in de Omroep app zetten. Door het even, Paul Viest in de Omroep app. Ja, als me op je telefoon, Jos Boppe, app us, der kerst het fine. Heegste percentage draaien.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: Nederland zit midden in een economische crisis. Er moet fors bezuinigen worden door de regering op de collectieve lijsten. De regering vreegt dan ook van ambtenaren, trendvolgers en uitkeringsrechthouders om 3,5% van haar inkomen in te leveren. Dit laat vanzelfstaan een soort protesten en demonstraties. Actieleider Jaap van der Scheur, voorzitter van de ambtenarenboen, ACOP, wordt nationaal verneemd.
3: Dat pikt die man niet en dat kan ook niet.
4: Wat we samen willen, dat moet kunnen.
5: Dan is er geen macht in dit land die ons kan tegenhouden. Succes!
6: Leden der Staten-Generaal. Ons land wordt deze jaren zwaar op de proef gesteld.
7: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
8: Joggetje 83.

0: Steven van Zandt. Ja, artiest is namelijk Little Steven, bekend als gitarist bij de Bruce Springsteen E Street Band. En net alleen een gitarist, maar mandoline. Hier, dat heb ik wel eens even in de hand. Ja, ik acteur in de televisieserie De Sopranos, wie er ik te zien. Ja, hij ging in jontje 84 uit die E Street Band. Dit hoor in jontje 83 zit hij er nog in. Maar maakt het al wollen soloplaat, My Forever. Ja, en mooi, want in Nijmegen, nou we 2 Ierlien, 22 juni, daar weer er mij Bruce Springsteen in het Goffertpark. Fantastisch wie het dat is, ja. En ja, herkent hem altijd, want hij had altijd wat, ja, hoe mag dat nemen? Ken dat nog in 2026? Zigeuner Klein Klein en een bandana opholen. Dus herkent hem altijd, en wat is dat toch altijd prachtig, hè? Ja, nice jontje 83. In het dit jaar gaat het grootste skipsbouwbedrijf van Nederland failliet. Rijnschelde voor Almen, Jout in Rotterdam en om jou om meer dan 30.000 mensen werk. Op het moment van het faillissement hier het 2,2 miljard oerhiets subsidie kregen om de skipsbouw van Nederland te behouden. Kwart na het faillissement dringt de Tweede Kamer op een parlementaire enquête om te onderzoeken wat er met dat heel bad is. De RSV-enquête is de eerste grote parlementaire enquête na de oorlog. Nijzen te brood uit Nederland, maar vanzelf zeg je het eigen provincie. Erik Ennemijn, Turkie van Omroep Friesland. Nijs, zelden bij het doel. Njontje 83, goeiemiddag Erik.
1: Ja, goeiemiddag Johan. Een brugt uit de kranten, uit de scroll in Njontje 83... dat de kop het beeld Friese grijden verandert snel. Wat zit er in het verhaal? De Friese grijden veranderen op dat ogenblik snel van aanzien. De dikke groene vacht gaat eraf en een kale stoppel komt ervoor in de plaats. Iedere dag komt er ook meer vee in het land. En geleidelijk maken de grijden een zomerse indruk. Niet overal kan gemaaid worden, want de regen van mei is nog niet geheel in de grond weggezakt. En verder in het verhaal, het verhaal van de werkzaamheden in de grijden. Bouw die dag en nacht terug in. En ik op een klaaien gebeurt er van alles. Zij verhoren dus het onsjog van het loon in Friesland.
0: Ja, het nijs, zelden dij doe en dit zit in de hitte, zelden wieken doe.

0: in Friesland. Dat wie doet.
1: Maar in de jaren 80 doet Hannibal nog oerels zijn sigaar opstekken koer.
2: I love it when a plan comes together.
1: En My Face, Murdoch en BA strijden het in onrucht.
3: You know Adolf Vlaar.
4: Ja, toen, ja.
0: En Jannes van der Wal, wereldkampioen Damjenwaard.
5: Die houtjes is bij al niet beleefd. Maar ja, de zetten die dingen, die ben altijd wel hoor.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat

0: Stars on 45, project van Jaap Egremond uit Nederland. En de Star Sisters probably present. We beginnen naar het Keertsendron, riep de IJsinga-partij. Leegste partij op de eerste list. Dat is het partour tussen Menno van Swieten en het partour van Steven Koster. Is die uitgeerd?
1: Ja, is uit. En dat betekent dat er geen verrassing komt. Het eerste bordje weer wel voor het partour van Steven Koster. Dan denk je toch, nou ja, waar wit. Maar ja, dan is het twee keertjes Steenstra op spul om het eerst en op Fjouwer om in en twee keer op Zijsgriek. Die de bal over de boppen regent. En dan is eigenlijk in de beginfase zijn partij alweer in het beslissend stadium. Van Swieten, Minnesma en Steenstra winnen uit. Eigenlijk mooi 4 om hier in 6 jouwer van het partour van Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En dat laatste in de partour, dat zit nou ja, hier ergens in een hoekje van het veld te evalueren. Goeie witbroeken. Dat doen ze onder leiding van de hoid van Steven Koster, dat is Johan Koster. Ja, die heeft wel wat commentaar te leveren in op zijn partour. Is ook wel onder lichaamstaal te zien. Maar het jouwtje al hier helemaal niks meer. Het partour van Swieten, Minnesma en Steenstra. Winnaar van alle vrije formatiepartijen Noord-Nota. Hadden we echt hier in Droriep alweer een hele finale pak te pakken. Want er steent nummer op de 12e list. En dat bezat betekent dat ze dadelijk Keertsen matten zien. Ja, ho, dat weet ik dus nog even net. Want Rembold Bouwman, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tosma winnen even op een hele goede manier dwanden. Tjen Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koostra. Dat wil zeggen, ja, Sipma is wat rieten gewoon een opslag. Krin het perk ik net onder de knibbel krijgen. Van Beem stier aardig van de Maarten meppen. En ze kamen, voor mij Fjouwer om in. En dan denk je, jongens, dit kan wel eens even een heel verkeerde kant uit erin voor nou ja, wat ik dan toch maar afficheer als stappentour van Johan Sipma. Maar daar is dan toch twee keer Hendrik Koostra. De routinier van het partour, de man achterin. De man die het weet wanneer de beslissende klappen jongen willen matten. Spul om het eerst of Fjouwer om hier, zoals geliek. Fjouwer om het waar, zoals geliek. En Hendrik Koostra die mept de bal over de bob. En in plaats van dat het vierde eerste wordt voor het partour van Rembold Bouwman, ben die partour er nou weer heel dicht bij elkaar, want het is Fjouwer om het rijden. En een skinner size in het vadiel van, ja, werd het partour van Johan Sipma. En ooit er gedoog hoe een slag. Een slag waarin discussie is met de karmaster. Wat is die bal nou? Voorbij of net voorbij? Koostra erbij, Van Beem erbij, iedereen erbij. Skiertsjocht er direct eventjes bij. Ja, Wisman, dat ken ik nog wel eventjes. Henk van der Zee. En die mat dan, wat docht hij? Ja, de mat ik zien. Hij gaat naar de karmaster. Ik ga even steer om te zien wat hier de beslissing wordt. De willen bewegingen maken met twee vingers. Is die bal kwee of net kwee? En dan komen die twee vingers op de toemen in de wiesvinger komen ongeveer een centimeter uit elkaar te lezen. Dat soort verschil wezen tussen kwee en net kwee. De eren van Henk van der Zee, de skiertsjotter, gaat om de reg van Karmasterien. Karmaster 2 zit er in een oranje shirt daar op de boven. Waar beslist, waar had het hier voor het seizoen en wat besluit de skiertsjotter? Dat ben van die dilemma's waarin je eigenlijk een besiekje matto om elke nier van het ondersteunend personeel te vrienden te houden. Ik moet even zien wat Henk van der Zee besluit. Ja, ze komen er net uit. Er hier wel 28 man op die lijn zitten in. Dan hier ze dek net weten, zal ik me zeggen. En dat betekent Johan, in het Keertsen. Dat is een prachtige term natuurlijk. Een nije bal. Dat wil net zeggen dat er een nije keersbal in het veld komt. Nee, dat betekent dat is de slag als net slijm beskogen wordt. Wat de beslissing kan het naam worden. En dus maakt hij een nij. Fjouwer om het draaien in het vadiel van het partour van Rembold Bouwman. Skinnersweis in het vadiel van het partour van Johan Sipma. De fjouwerbotjes van dat partour ben op curieuze wijze nog net binnenhellen. En het is een geweldige discussie. Die trouwens soepeltjes oplost voor terug skiertsjochter Henk van der Zee. De complimenten ervoor. Van der Zee, we weten natuurlijk al hier. Vorig jaar een pikker in de problemen. Is het jaar bekend in Bolzert. Moest hij eerder kaart niet aan. Toen had hij zo'n, ik vind er even helemaal niks meer aan. Ik ga er even mee op. Ik ben er even net. En hij had een sabbatical naam. Is nou weer waarom op de keertsvelden. Zucht nou goed er een keertslijn wordt. En dan is dat botje nog altijd net verkeerd. Maar Reboelje, nee, dat is er absoluut net. Prima werk van de skiertsjochter Henk van der Zee, die het gelukkig weer op de keersvelden waarom is. Overigens, onder assistentie van Reense Pieter Hiemstra, de oud-haardklasser. Er binnen een aantal oud-haardklassen die hebben haar opgehouden voor een klasje skiertsjochter in, zal ik maar zeggen. En die rennen mooi de haardskiertsjochter van de dag. En goed is dat, Reense Pieter Hiemstra, die het hier in de Roriep 5 keer de overwinning hellen had. Hij is nou de assistent van Henk van der Zee. Nou, dan kan ik die opslagbal van mooi nemen van Rembold Bouwman, want die komt er nou zo staren gewoon lekker om. Wat doet hij? Bal git. Nou, dat zag ik net zeven zien. Het is een zitbal. Nou, dan is het eerste net verkeerd. Jongens, dit is de cliffhanger. Johan, Fjouwer om het rijden. En Twasuis, dat is het. En goed het oorrint, dat vertel ik dadelijk.
0: Ik denk, er komt mij iets nijs in het keertje. De vars heel bepalen.
1: Dat is zo'n beweging. Ja, dat zit wel grappig geweest. Ja, nee, dan hier ik het maar mijn telefoontje filmen, maar dat heb ik dus niet.
0: Nee, we blauwen binnen traditie bij het Keert vanzelf.
1: Ja, het is wel Keert zo, hè?
0: Ja.

0: hier voor deze beiden. Juist dadelijk als wij Njotje 83 aansluiten. Het zijn 12 uur. Maar ja, wat wordt het, hè? A, Michael Jackson, Beat It. Wordt onder andere stemt door Harmina. Ik, Romke, stemt erop. En Griet. En ik zag hier direct nog een reactie van Christa. Ja, het was mijn eerste LP die ik kocht van Michael Jackson. Maar Beat It erop, Johan. Police wordt ik stemt. Onder andere toch Jan, Jaap, Klaas. Zag ik hier direct steen. Peter. Gary gaat ervoor, Ingrid en Hiltje, zo ga ik steen. Nou, ik kan nog even mij bepalen. Lichte vastsprong van de police op het stuit.
1: Dat wie je doet.
2: Snijny Friesland.
0: Ja, zo'n oerenmeidje weer compleet vanzelf. Net alleen op de muziek, maar ik mij het nice van doe. En vooral ik even zien naar zijn eigen provincie. Anders in Friesland kom in opstaan in het hier. Omdat het kabinet van doel is de leen met 3% naar onderen te dwaan.
3: Het is nou jouw vieren en het is hier werkelijk zwart van de mensen op een rotonde bij Jereveen. Ik ben al hier ambtenaars die ze krijgt naar de protestdemonstratie West in het Postillon Motel om te protesteren in de trein heel procent kwatting. Het kabinetsbeleid dus. Het verkeer leidt nog net heel dal lam. Er gaan ook meer mensen trof het gas dan op het hele de dik. Het verkeer uit de richting Drachten, uit de richting Wolvegeer en uit de richting Leid begint nou, ze staan gewoon aardig op slot te komen. Er staan nog geen auto's dwars door de dik, het is een gewone menselijke blokkade. Het ligt erop dat het al hier net zo best regelen is door de organisatie. Want er zijn al wat lelijke automobilisten die beginnen op het publiek in te rijden. Dan beginnen ze met dwarren hier op te gooien op het moment dat ze de mensen voorbij gaan. Er zit nog net een rechtlijn in. We zullen eens even zien of er aan zijn is die daar wat lijn in krijgen. Hier en daar worden op de auto's ontbond. Het gaat wat onvreugelijk. De automobilisten hebben net zo'n soort begrip voor actie. Liggen het ontnood dat de mensen.
2: Snijden in Friesland.

0: Jimmy Cliff, Treat the Youth Right, wie je dat? Njontje 83, besluit hem haast al, nog even een, ja, niet zo sjoch van, was dan een reclametje in kaamst. Dit weekend, Njontje 83, Erik.
1: Van Gelder Woonwinkel, een reclame van die winkel op het Nauw in Ljouwert. Voordeel bij aankoop meubelen in juni. In de maand juni krijgt u bij de aankoop van meubelen, boven de 250 gulden, 10% van de waarde in cadeaubonnen uitgekeerd. Tot 1 januari aanstaande kunt u met deze bonnen kunstnijverheid of kleding kopen in onze cadeaushop. Fijn voor u, handig alvast voor de dure cadeaumaanden in het najaar. Nou ja, juni belooft dus een varielige maand te worden, maar dan ben ik bedroond die te adverteren in het vlug levering van producten. Deze dus, heel bekend.
2: Met Overtoom, dan Dolder.
3: Ja, graag 3 bureaus, 2 dossierkasten, 8 kantinetafels, 32 stoelen, 4 werkbanken, 40 zwenkwielen, 3 winkelrekken, 30 meter magazijnstelling en 200 stapelbakken. Maar ik moet het wel snel hebben. Wat zegt u? Dat is snel.
4: Inderdaad, Overtoom levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren uit voorraad.
0: Ja, sinds ik hoorde, ja, die toeter, dat is toch echt, ja, ja goud. Waar dat betacht had, sinds ik hoorde op de wachtje. Gewoon hier net, jet is een reclamespot van Overtoom. Ja, we sluiten maar, ik zei het al, moet ik even bepalen wat er dadelijk naar 12 uur wordt. De typemachine, ik zet hem even om. Dat werd het dadelijk hier nij 12 uur. Njontje, 26. En ik zoek even naar links. Ja, begin ik los met de crypto quiz, Jaantje. Dus Priesen van Dijk te winnen dadelijk hier nij 12 uur. Wat is het worden? Is het A, Michael Jackson worden, My Beat It, of B,

0: slaap.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
2: Goedemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
1: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
0: En maar de muziek was vleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
1: Friesland van de Moorn.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Begin los bij de Crypto Quiz. Kans een mooie prijs in het boek Mijn Eerste 18 Jaar. En daarna is nog een boerspel. Remember the Music. En dan kun je kiezen uit de 2 opties. Of de all-time editie, met echt alle talen erop. Of we doen dan de versie bij de eigen, van eigen bodem kaartjes erin. Dat zit op het spel. Ja, en die crypto quiz geert over het hier.
10: Jochetje Saijs en Santig.
1: En dadelijk juist de eerste cryptische omschrijving van Jaantje. Ja, Jochetje Saijs en Santig. Hitlist er even bij. Daar vinden we Maxine Nightingale. When it's all right and it's coming on, we gotta get right back. ASAP, right back where we started from. Komt er dadelijk op.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er

0: koetjes die van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
2: Snijden in Friesland. Johan

0: prachtig is dat. Ja, het gebeurt vanzelfs. Ik hier nog op heb. Dat zie ik toen ik zo omheen. Als er dan een Jens Santig voorbij komt. En Jontje Seijzer Santig zitten we. No meer niet. Dat hier precies de hart bepaald. En tussen uitsturing begonnen we disse oeren mij. Max en Nightingale. And right back where we started from.
1: Dat weer doe. Crypto-quiz.
0: Dan gaan we los bij de crypto-quiz, Jaantje.
2: Ja, ik ga er even op ons tinwest en... nou, volgens mij is dit wel een leuke.
0: Ja? Ja. Nou, kom maar op bij de eerste, hé.
2: Nij in een ouderwets joske.
0: Nij in een ouderwets joske.
2: Ja, ik zie die tien, ja.
0: Want je zei ze zandig, hè? Ja. Ik word antwoord deze keer even naar tweeten, dus ik ben benijd wat is het. Ja. Ik word even om te testen.
2: Ik ben benijd wanneer het antwoord is.
0: Ja. En daar had ik er zich voor zelfs. Want de omroep app die hebben we hier besteden. De eerste de beste met goeie antwoord. Die maakt het kans op de prijzen. Of die pakt de prijzen, kijk hoe ze is. Ja, dat mooie boek, mijn eerste 18 jaar. En het boerspultje.

0: Remember the Music. Nou, hartstikke een idee. Even Scott voor de boeg. Weer hier, dat ken. De omroep app even pakken. Rios Boppers, die het app is. Of WhatsApp om 0620-4-9-9-9-9-9.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snij niet Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: En ik dit zoeren, sjoggen we naar het nijs en de muziek van Doe. Ja, door die negen even gesticht. Er zit dan een keukentafel en tafelkleed. Ja, dat zou best wijze kennen dat er een patroon is, maar wat oranje kleuren erin. Daarop Ranja en een ligakoek. Heid en mem houden op de avocado grill. De bankdiscussie over dat alles duurder wordt. Hij heeft hier een verplichte snor. En hoe breder de broekspiepen, hoe meer respect. Wie het mooie beeld van de man. En mem, hier een strak truiken, mijn kool en permanent. In Zuid-Afrika komen de squalbenen studenten in opstand in het verplicht stellen van het Afrikaans in het onderwijs.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

trijen in die hitlist. Zelfde wie ik het doe. En dat zegt ik in de platenzaak. We hebben Rome op dat Grutteboer vaak achter de kassa. Hè? Maar de 40 plaatsjes die het best verkocht waren. Op 3 Donna Summer Could It Be Magic. En op 2 Ferrari Sweet Love. Ja, Njontje zei ze zondag het hier van de Franse chansons. En waar this melody de grootste hit die Julien Clerc eer in Nederland hier. Opvallend genoeg waar het versje in Frankrijk zelfs geen grote hit. De titel is Engels, maar haast de hele tekst is Frans. De melodie was gekregen door Claire zelfs, maar tekst van zijn verste schreeuwer Etienne Roda Gil. In die tierkamp Claire krekt uit een emotionele periode naar het eind van zijn relatie met jongste Frans Gal. Nummer 1, Julien Clerc, This Melody.

Ja, je zei zandig. Deze weekend doe best verkochte singeltje. Julian Clare. Deze melodie en als dan een beetje aan het spitten beste. En ik maar die muziek kom ik nou, krijg ik een uitviering van Julian Clare. Zelfde noemen, maar dan met Rob de Nijs. Maar ze hebben jij dit.

0: is dat prachtig, maar Rob de Nijs, hè? Ja, we gaan naar het Keertsende IJsinga-partij. Geert ook gisteren het vorige hoer uit met een cliffhanger. Het partour van Remmelt Bauma, en die van Peter van Suden. De weer doe fjouwer om het trein en twa om zijs. Hoe is dat Aron?
1: Ja, het viertje in het partour van Johan Sip, Gabriel van Popt en Hendrik Koostra. De eerste partij op de tweede list. En ja, het partour van Remmelt Bauma, die heeft toch genadeloos taslijn, zo'n je ze kennen. Maar Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma pakken zij op 4 met fjouwer en 6 fjouwer. De winst, Tjin Johan Sip, Gabriel van Popt en Hendrik Koostra. Twee keer wist Hendrik Koostra mooi een geweldige slag op Sajk Liek. Ja, de meubels even te redden. Maar dat blikte uiteindelijk al hier net genoeg te wezen. Het wie ondermaats wat ze zelf dan hebben. De rietigheid van Johan Sipma onder de opslag. Ja, in het per Gabriel van Popt. Echt net echt heel scherp. Hendrik Koostra bij vlagen. Maar soms echt gewoon weer ja, als versteend in het achterperk, zal ik maar zeggen. Ja, en dan, maar we constateren dat Remmelt Bauma een uitermate geconcentreerde en gemotiveerde Jorn Lars van Beem en even Pieter Tolsma. Ja, dat is de gelijkmatigheid zelf. Die had altijd wel de lach op zijn gezicht. Maar die wie het heel goed bezig. Ze keert echt heel goed. En zij binnen het dit hier. Ja, als twadde, want samen over het dan maar even zezen, de hele finale instapt binnen. Want de eerste die dat dien, dat wie een Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Nou, dat sting het noemer. En die komen nou het field op. Dat betekent dat wij strijden om de finale plakken. Want we sjuggen ondertussen ook al, nou de partij om de premie of niet. Die gaat tussen de partouren van Paul Dijkstra, René de Haan, Lars Pieter van Straten. En Matten Bergsma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. Opmerkelijk is dat in de partouren van Matten Bergsma, Hessel Posma, de voor meest opslag van Schirekken neemt. Dat wie in principe Erwin Sielstra. Maar Posma, ja, Posma dat is een verrotter. Het is ook een voetballer. Hij voetballer bij Belsum. Hij is juster degradeerd met zijn ploeg. Hij vertrekt voetbalmittig naar Bolzwart. Maar het is een verrotter. Het is een dwander. We hebben dat Schenkinder op de Vreulenpartij die hij voor Weensum woont. Door die Hessel Posma werkelijk alles. En dan is hij aan het uitblinken. Op zijn fysiek, maar hij nou de tweede opslag verzwaar. En dat is nou ja, wat voorlopig best wel aardig. Get we constateren, want het is spul en geliek in deze partij en een zijstwaar voorsprong had ik het goed joh, van het retour van Matten Bergsma. Het zit dus wel dicht bij elkaar. Prachtige retourslag die ze krijgt op Sajk Liek van Lars Pieter van Straten. En dan komen er echt wat kreten. Dan is het duidelijk dat hier net een retour is in de Roribis. Zoiets van nou, laat het maar gebeuren. Ze binnen er vol al geweldig mee te wandelen. Dat is wel mooi om te zien. Paul Dijkstra, nog een van die gelijkmatige opslagen. Die stelt het perk daar aan de orenkant nog even voor grote problemen. Posma hield er kinder niks mee. Nee, het is best zo'n partij van hangende wurgen voor de toppers. Bergsma, Posma en Sielstra de handvol om Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. En weet dat dit om een premie of niet gaat. Dit gaat wel degelijk ergens hoor. En dus kunnen we nou ik los met de hele finale. Menno van Swieten, Rick Minnes met Jesse Steenstra. Zie die horen verrassing. Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma.
0: Ik zit er even aan omroep Eptesjen. Jontje Seizensandig, toen ik ze om Hegel. He, dat zei ik al even. Mooi hier, Seizensandig. Dat vindt Freer Kik. Hij zet er nog bij. Het wie u trouw hier, Johan. Ik trouw dat doe mij Tina. Het gevoel komt hier om dan de boppen. Wat is die gevoel? Let het wieten. Omroep Eptesjen hier voor zelfs.

0: Don Mercedes en Rocky wie dat.
1: Dat wie je doet. Cryptoquiz.
0: Krijg de eerste cryptisch om Skro en Krieger van Jaantje dat wie je...
2: Nij in een ouderwets Joske.
0: Ja, het had mijn jontje Seizersalte te krijgen. Op het spul, ja, die mooie Prius. Een boek mijn eerste 18 jaar. Perfecte nostalgische boek om die eerste 18 jaar even weer op Nij te belibben. En het boerspul Remember the Music. En dan kerst een karmaitje uit de algemene versie. Of die van de Nederpop op Jeftes. Dat ging een goed antwoord. Ik rind er even terug in. Wat er binnen de kamer is. Is het Sesamstraat, je zijn wie het de eerste succesvolle keizersnee in het Sophia Benneziekenhuis. En dan hier nog een keer Sesamstraat wat binnenkomt. Ik zeg het nog net, nevens mij, want ik doe scores nog net bij de hollen dat...
2: Nee.
0: Dat de juichtune erin kerst is, maar...
2: Nee. Onwiezing 2. Net voor Jan en Alleman.
0: Dus nij...
2: In een ouderwets Joske. En net voor Jan en Alleman.
0: Is het cryptisch? Net voor Jan en Alleman?
2: Ja, net voor Elsenier. Net voor Elsenier.
0: Net voor Jan en Alleman. Oké. Goed. Nou, hield het kom wat dichterbij, hè? Bij,
2: je wist het net, dus daarom ben je
0: daarom, ja. Net voor Jan en Alleman.
2: Uitdaging, ja.
0: Dat is kreks aan.
2: Net voor Jan en Alleman.
0: Dat zou ik cryptisch wijze kennen, maar... Dat hap dan net.
2: Nee.
0: Nou, hast een idee wat het wijze ken op basis van deze twee eerste cryptische omschrijvingen. En dan maakt het witte lid de domer op appje die of WhatsApp maar ik 0620 Fjouw en Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
1: Snij niet verstaan. Dat weer doet.
0: Ja, het mooie van zo'n ier is het echt dat oude jaargevoel dat zaken weer naar boven komen. Hè. Dat zocht ik in de reacties in de omroep app. Wat haast mij maken dat hier? Meest al je dieren. Dat zorgen we heel graag. In maai van het jaar kende nachtwacht. We hebben Sean Wurry in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit schilderij van Rembrandt, waar hij september vorig jaar beskeerde door een psychisch verwarde man.
3: Op 14 september 1975 werd Rembrandts nachtwacht met een mes ernstig beschadigd. 7 sneden gingen daarbij door en door. En op 1 plaats werd zelfs een hele reep uit het doek weggesneden. Tijdens de restauratie, die in de nachtwachtzaal zelf gebeurde, werden de sneden aan de achterzijde van het doek gehecht met behulp van linnen draadjes die gedompeld waren in een sneldrogende kunsthars. De leiding van de restauratie berustte bij Lutzen Kuiper, de hoofdrestaurator van het Rijksmuseum. En zo is, na een restauratie die meer dan 8 maanden in beslag nam, Rembrandts corporaalschap van kapitein Frans Banning-Kok, beter bekend als de nachtwacht, geheel hersteld van de beschadigingen die de aanslag op het schilderij veroorzaakte. En helderder dan tevoren, terug op zijn vaste plaats in het Rijksmuseum in Amsterdam.
1: Dit wie het meis van doe. En dit is de muziek uit...
4: Jochetje Seizersalte.
5: Hoi,

0: snijden in Friesland.
1: Dat wie doe. Maar ik de Jirn Santig doet Turks vooruit met meer dan 3 miljoen bezoekers de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden waard. Maar Erik en Olga op de fiets terug Amsterdam.
2: Wat idioot!
1: Ja, machtig.
0: En als je kunnen deels vragen, de ene naar de oren gouden medaille maar naar hoes naam.
3: Als je kunnen deels vragen, heeft de eerste plaats in het algemeen klassement veroverd, dames en heren.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat wie

0: Correct, Njontje Seijzen, Sander Sailor, glas of champagne. En dit weer Paul McCartney en Silly Love Songs.
1: Dat wie je doet. Crypto quiz.
0: Ja, ja, Antje, twee cryptische omschrijving. Daar had je alleen een trojine show, maar nog geen goed antwoord binnen.
2: Nee. Nee, nee.
0: Nou, nog even op een rietje zetten voor mensen die misschien krijgt de radio of televisie, jongens, zet haar. Die kan nog even meiden aan vanzelfs. Twee houden hond dat binnen.
2: Nee, in een ouderwets Joske. En net voor Jan en Alleman. Dus net voor Elsenien.
0: Antwoorden die al binnen kan winnen. Sesamstraat, de eerste succesvolle keizersnee in Nederland. Dan hier nog de film Jesus Christ Superstar. De kleurentelevisie. De eerste vlucht, ja, wel mooi betocht dan, van de Concorde. Jan-Jaap. De Muppet Show, tinkt Marijke. De VHS Video, bon, weet je, ik nog zijn. Dat moest, als de voortgangs moest dat ding dan, zeg maar, op opname zitten. Ik moest hem ook nou programmeren, hè? Hey.
2: Ja, ja. God, ja.
0: Wat, hè?
2: En moest hem ook goed programmeren zelf.
0: Ja, het ziet er weer goed. Ik kijk gewoon even weer om en ik klik ze pik in de hars.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik goed programmeren, ja. Dan hier de eerste commerciële laserprinter. Nog een keer de eerste vlucht van de Concorde. Klikklakbaltjes voor de jeugd. Ja, leuk betocht ik, hè. En dan Gokje. VW Keven komt weverom als de Beetle. En nog een keer die Concorde vleermachine. Toch ging goed antwoord.
1: Cryptoquiz.
3: Onwijzing treien.
2: Zorg het voor een bulte willen en plezier.
0: Dus nij in een ouderwets jaske. Net voor Jan en Alleman. En zorg het voor een bult willen en vertier. Graag die antwoord. In de omroep app of WhatsApp om ik 0620 4 en Jochen Jochen.
1: Snijd in Friesland.
0: Even een blokje nijs. Uit de Njontje Seijzen Sandig. Altijd aardig, hè? Ja, en dan is het zo dat Sony bij de eerste Betamax videocassette komt. In april wordt de Apple Computer Company opgericht door Steve Jobs. Jobs en Steve Wozniak. Nee, dit is geen grap, maar het begin van een grutte Apple, van het grutte Apple Imperium. Ik al had ze haar een studie net aanmaken. Ze haar grutte plan mij de computer. Ze willen computer salits maken. Dat meestal ze thuis of op kantoor broeken kennen. Ja, dat waren wel een beetje om laken, maar ja. Het zit wel haast net iets met een computer. Kan ze gewoon op een telefoon, kan ze het al hier doen, hè? Waar hij dat dacht, hè? En de moorden werd nog heel diep bepaald door de disco-stil. Dat budget kleurige kleren en scoren mijn plateau-zoon. Maar ik de broeken, mijn hege taaien, wierdepiepen, ben nog altijd populair. Nu komen de wierde rocken, blouses, mijn wapperende mouwen en capes van vrouwen in de moorden. En de casual kleren, mijn t-shirts en denim. Dat werd heel diep gewonnen. Dan geven wij onze eigen provincie. Erik Ennemeijer, de Grie van Omroep Friesland. Zelfde dat doe in Njontje Seijzen Sandig.
4: Een verhaal uit de Schroningen, maar een wat vreemde kop. Raadsleden konden moeilijk skin op vergadering komen. Nou, wat is er nog aan? Twee wethouders, of een wethouder, Intema van de CHU en Postma van de ARP, kwamen gisteravond wat later dan anderen op de raadsvergadering. De ongetied zou deze boeren wel part hebben gespeeld, zo werd verondersteld. Dat was inderdaad het geval, maar er kwam nog een factor bij. Toen ze uit het land kwamen en onder de douche wilden, bleek er geen water uit te komen. Het viel een hele toer om jouw skin te worden, zegt de heer Intema. De heer Postma zei dat er geen druk op de waterleiding stond en hij wilde dat de zaak in Leeuwarden aanhangig gemaakt zou worden. Niet zozeer voor zijn persoonlijke hygiëne, maar vooral voor het geval er ergens brand mocht uitbreken. Ook zei hij dat de kwaliteit van de melk die uit de HO komt, dus de gemeente Hemmer-Oldeveld, eronder kan leiden, omdat de boeren de apparatuur van de melkmachine door de geringe druk niet goed schoon kunnen krijgen. Burgemeester Lambrecht Pasma zei dat de oorzaak lag in een kapotte zinker bij Gaasmeer. Dat zei Pasma, dan is dat al een heel schokkend geval, want de hele maait het als zaak.

0: Oeh, die lege stem. De Rubets en You're the Reason Why.
1: Dat wie je doet. Crypto-quiz.
0: Stijt een beetje. Ja, ik heb voorbij komen de quiz. Ik ken alle hoe en wijzen. En we spelen hem. Ja, het Gitunjontje, Seize Santig. De cryptische omskrouwing. Nee, in een ouderwets jaske. De tweede wie je net van Jan en Alleman. De tredde, zwager van een bult, Wille en Vertier. Nou, de wie je Marijke al. Goeiemiddag, Marijke.
2: Goeiemiddag.
0: Ja. Ja, ja, kijk nog Antwen, Pipi Langkous, kleurentelevisie, kamperen, surfplank. Ja, dat wisten we wel in Rottevallen. Wanneer is toen ik al in Rottevallen, Njotje 76?
2: Ja, ik ben 64 getrouwd, toen ben we in Rottevallen gaan te wonen.
0: Ja, nou, dat was een soort surf, hè, daar, met paviljoen.
2: Ja, jongen. Nee, surfen die en wie net, want wie geen smoot ook mooi ding.
0: Ja, maar het was wel een soort die en wat een planken wie een des is op een lijn. Ongelooflijk.
2: Ja, maar dat is nachts, hè, en toen kreeg de nacht surfen. Dus een squalle die jou ter ik les, dan ben ik ooit surfplanken, simmers.
0: Ja, maar zit er wel een ziel op? De band zit weer een dag van die planken zonder ziel.
2: Suppen,
0: ja. Toch? Ja.
2: Ik ben echt surfplank, minder ik.
0: Oké, mooi.
2: Nou, surfen en surfen.
0: Nou, misschien mag ik het wel eens oppakken. Hè?
2: Maar als je manke mensjes onderwijs, hè?
0: Nee. Altijd voorzichtig, hè? Altijd voorzichtig. Ja, krijg nog even de Rubik's Cubus, die kwam naar binnen. En ja, dat is net goed, maar do, hier is het wel, hè? Want vertel het maar. Wat is het, Marijke?
2: Het hier de Jaap Jum, hè? Dat ken Jan en allemaal, hè?
0: Ja, de Jaap Jum. Ja, ik ken Vregen. Ja, hoe komen ze erop, Mr. Zwest? Maar dat is over het bereik, hè?
2: Nee, dat maakt je wel vreemd. Het zit in het boekje. Nee, ga ik het uithellen.
0: Ja, daar gaan ze het uithellen. Oké. Ja, nou, hey, dan het Njotje Seize Santig, hè. Even weer waarom, de zeiden ze het krijgt al. Dan ben je hem krijgt in de Rottevallen. Ik in die periode getrouwd?
2: Wie ben die 64 getrouwd en in Seize Santig is de oudste zoon geworden.
0: Oh, ik nog een heel speciaal hier voor die, hè.
2: Ja.
0: Ja, ja. En ben je dan ik getrouwd in de Rottevallen?
2: Wij zijn in Rottevallen getrouwd. Drachten in het gemeentehuis en in Rottevallen in het kerken. En in Drachten een feestje, hoor.
0: Ja, in Drachten een feestje. En wie dat? Op een kaden?
2: Nee, in het Irene gebouw, een Lange West, wie dat toen nog.
0: De Lange West, ja.
2: En moest ik feestjes vieren.
0: Ja. Kijk, dat wie ik dezelfde zitten werd dan die Philips-fabriek. Ik kan zien het, hè, Lange West.
2: Ja, en dan zie je het in hoe zit altijd de grote koest aan het typen leren vroeger.
0: Ja, instituut, ja. Dat wie,
2: dat heb ik het.
0: Nevens mij ga ik het er ik leerd.
2: Ja. Ik had het leerd.
0: Ja, met zien je vingers, maar dat ben ik wel, dat ben ik een beetje vierd hoe dat weer. Dus
2: zo'n tablet, zie ik met 12 vingers een hulproppen.
0: Nou, zo komt ik de hele wereld door, op internet, zei het.
2: Ja.
0: Marijke, de priesters die komen erom, Lokweenskip.
2: Dankjewel.
0: En nachtclub Jaap Jum, het Iepen woont de single in Amsterdam in een Santje Nieuw Spaan. Eigenaar Theo Heuft wil hier een heel luxe sekshoers van meidje van de elite en verneemde artiesten. Nou, dit is hij vol in slag.
2: Ja, maar dat ik net
0: hennen. Nee, met de pet die kwam er net, nee.
2: Nee.
0: Nou, het altijd weer goed bereiken. Ik wens je daar een hele mooie middag en de prijzen komen erom, hè?
2: Dankjewel en nog een klutsje horen, Geerders.
0: Tegen Otjen, hoi.
2: Ja, de klutsjes, hoi.
1: Snijden in Friesland.
3: Dat
1: wie je doet.
0: Njotje, Seize Santig. We beginnen nog even naar het Nijs en dan het Frieske Nijs. Actievierers blokkeren de Veerdam bij Nes op het Ameloon. Inzet van een schermende prijs van de boorkaartjes dan.
4: 12 uur afgelopen nacht. De klokken op Ameland kondigen het einde van de blokkadeactie aan.
5: In gesprek met het automatisch beantwoordingsapparaat van de Rijksveerdienst de Nes Ameland. Hier volgt een extra mededeling. De blokkade is opgeheven. De dienst is weer normaal. De eerstvolgende dienst zal uitgevoerd worden.
4: Tot diep in de nacht rijdt over Ameland een geluidswagen rond.

0: de vraag wat deze actie nu voor een resultaat zal hebben. Het gaat de mensen om de verhoging van de vervoerstarieven. Als daar nu een oplossing voor komt, hoe moet die oplossing daar nu voor komen?
1: Ja, wat de oplossing precies zal zijn en hoe de minister, ik denk met name de minister van Verkeer en Waterstaat, zich dat voorgesteld, is mij op dit moment niet bekend.
2: Ja, Njontje en Sijs is handig. Het Nijs is dus eigen provincie.
3: Snijn in Friesland.
2: Begin, nee, het keert, Fjeld Geert. Hoe is mij de publieke belangstelling eigenlijk bij?
4: Ja, jongen, het is er een riep en die is grut, die publieke belangstelling. Dat is altijd prima. Er zit een grut. Nou, ik zie die schetsen goed, het filter hierbij loopt, want het is ook een plaatsje. Op een kopse kant, als je binnenkomt, dan kom je van de merken aan. En er zit een apparaat, Johan, en dat is een enorme zwengel. Die gaat op en ja, die draait in de rondte. Nou, als boven bent, dan zit het ongeveer 65 meter boven de aarde. Ik mag er net aan denken, maar dat kring, dat draait alle keren van mijn neus. Die begint nou weer te draaien. Het is verschrikkelijk. Prachtige kleuren trouwens. Mooi, geel en reet en bloggies erin. Nou, ik smat er net om tink om daarin zitten. Begin, want dan kom je in zo'n bakje en dan begint de dek nog te draaien. Wat een ellende. Maar dan krijg je dus de feesttenten. Dan krijg je al je banken rondom het field. Die prachtige arena. Aanzet mooi. De reclameboeren in de boarding zat dat zo mooi uit. En dan op die orenkantje in oude tenten zit een tribune. Zit echt lekker vol die tribune. Meestal op een bankenhek. Ben heel goed bezet. Nee, Ron Riep is hier van de toppartijen bij de KNKB, dat mag even constateren. En Keertjes wil hier ongelooflijk graag Keerts. En dat kun je echt merken, want er wordt echt volledig strijden voor alles en van nog wat. En zeker van de punten. Maar ja, de essentie van het Keertsen bleef ongeveer hetzelfde verzels. En dat is dat je de punten pakken, dan win je de partij. Nou, en dat dienen Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra dan uiteindelijk toch nog redelijk bekwaam zijn. Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Die verzetten haar wel hevig. Het is ook wel een grappige toertje trouwens om te zien, want die Paul Dijkstra is een soort hoe zie ik dat, Rosese, een afslager, de onverstoorbaar op de brommer. Dat is juist al net zo verschrikkelijk vol om. René de Haan, een hele toeke Farinse, die het heel mooi aanwezig was, een keer op beslissende momenten in. Lars Pieter van Straten, ja jongens, hij woont ooit voor Feinsum, de vreulenpartij, dat hier is een beetje alleen het grutte talent. Dat is Arlikun, wat hing in bleun. Maar wij hebben nog altijd de hoop dat Lars Pieter van Straten dit hier dan toch echt weer ompikken kan bij de gevestigde orde. Nou, ze pakken de eerste omloop, maar ze verliezen de tweede omloop van Bergsma, Postma en Sielstra. Dat is geen schande. De 4-2 en 6-2. Nou, en dan komt, ja, dan komt de partij in de hele finale. Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenster. Dat is het patroon dat alles woen had tot nota. Mijn naam, Sint-Anne, Morra, Menno, Rick en Tjesse had echt alles woen tot nota. Alle partijen. Minnesma, die had in je partij minder woen. Die verliezen vliegende wieken op de Trommelkolottespartij in Frenzier in de finale van Tjesse Steenstra. Die man die maakt je een start van een seizoen terug om van te smullen. Ja, en dan matten ze dus nou ontreden. Het zijn het patroon van Remmelt Bouwma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tosma. En ik zei al, onbevangen ervoor, een protofage, een protofleur in dat patroon. En ja, daar kun je wat mee berikken. En ze pakt een heel, ja, soeverein eigenlijk, twee keer op 6-2. Een bordje, dus kinspul voor. Het zijn het patroon van Menno van Swieten. Die scoort al, die scoort eens even, maar de kop zit bliksem, wat gebeurt hier? Nou ja, dan komt Woltjes de Steenster die er. Kinspul, spul achter, zinnen 6-4, zitbotjes. Dan het volgende is 6-2 voor. Tjesse pakt de keer. Ja, en dan is het op het spullengelieken, zoals gelieken. Hele jammerlijke mister van Jorn Lars van Beem. Hij slaat voor best op, mist het perk. En dat betekent dat we hier nou een tussenstand hebben van drie eerste gelijk in deze partij. Tussen Remmelt Bouwma en Menno van Swieten. Het is onderhoudend, het is leuk om uit te zien. En we weten nog absoluut net of de volgende overwinning echt voor het patroon van Tjesse Steenstra wijzen zal.
2: Ja, dan sluiten wij het hier aan. Jontje Sijs zal nog even bepalen wat het dadelijk drie oeren wordt. Ja, dan alleen wat leuk om te melden. De gemiddelde trouwleeftijd, wat we hier krijgen met Marijke en Kevin hoe gaat trouwen, is dan 26 jaar. De gemiddelde trouwleeftijd van de man. En van de vrouw 23 jaar. En de levensverwachting van de man is 21 jaar. En van de vrouw 60 jaar. Ja, we sluiten maar wat wordt het dadelijk drie oeren, nijze muziek uit het hier. Jochetje Fjouwer en Jontag. Dadelijk hier Stijn in Friesland, dat wie doe. Jochetje Fjouwer en Jontag. Ik al 26 hier. Nee, dat zeg ik. 32 hier. Waarom in het hier? Yes, voorbij komen dadelijk. Nijtra.

0: van Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing.
3: omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken... Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
12: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de Vat Els.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Jeroen van Kampen met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval... en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren... in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen... en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon... als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid... de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen... en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ja, we beginnen dit horen naar...
17: Jochentje Fjouweren Njontig.
16: De knaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk is krekt. Ierpendal op Seis Maaien. Ja, en de plaat nu, de hitlist. Dadelijk is de top 3, hetzelfde wie ik het doe. Maar eerst pakken we een oornummer uit die hitlist. Oorspronkelijk van de Drifters, het Njontje Jen 60. Ja, Siri Lewis, die joeg er een moderne reggae-swing aan. De Yes, meer dadelijk.
12: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
20: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen

0: Dat wie je doet.
1: Omroep Friesland.
2: Je hebt een fantastisch programma, jongen. Het komt al even boven, hè?
3: Ik vind het prachtig.
4: Ja, ik zie er echt nu uit.

0: C.G. Lewis in de simmer van Jochetje en Fjouwer en Jochetje. Sweets for my sweet.
1: Onder Friesland.
0: Ja, vaak zit er een Griekse computer in dat hier in de kamer die het, ik begin te piepen als er het internet op gaat. De televisie zocht dat Baywatch en in de kast is het dure cd's waar een groot deal van die salaris aan opgeeft. Wat wie die eerste cd, wist dat nog? Ja, het is zeker hier dat Nederland veroordeelt. Voor het eerst in lange tijd komt er een peers kabinet zonder christelijke partijen. En de carpoolstrook gaat open voor elke neem. Maar dat wordt net helemaal het succes dat ze op hopen hier. In Zuid-Afrika wordt Nelson Mandela president. Wat ja, veel meer als ter even als jocht. Zo, wat een titels hé. Forrest Gump, Pulp Fiction, Shawshank Redemption en The Lion King.
2: Dit is de top 3 van Doe.

daar wie een prins, die hem zelfs geen prins meer neemde, maar een onuitspreekbaar symbool. Onder die namen bracht er The Most Beautiful Girl in the World uit. Romantische ballads kreurde van zijn grote leefde, Mete Garcia, die het letter zijn vrouw wilde zoeken. Opvallend, waar zijn enigste nummer 1 het in Engeland. Het let zien dat prins ook zonder zijn verneemde namen nog altijd miljoenen mensen wisten reizen in 94. The Most Beautiful Girl, de nummer 1 doen.

0: Prins and the most beautiful girl. Ja, de prins wie het ijs net meer. Vanzelfs dat wie het nou de symbool. We gaan naar het Keertsendron riep. Dat dreigt een sensatie, Geert. Daar had je toch geen vrijkaartje gekregen voor die monsterachtige attractie, hè?
1: Elke dag is met 1000 euro. Ik kom net in dat rodding. Dat zie ik je wel vertellen. En dat dreigt, ja, dat kies ik patiënt de tiet hoort geen koff. De dreigt een sensatie, want dat is er net komen. En dan moet ik vooral misschien naar je petoer van Remmelbaum, Jorlas van Beem en Evert Pieter Tols. Maar dit het petoer van Menno van Zwieten, Rick Minnespijn, Jesse Steenstra, werkelijk tot op het uiterste uitdagen hebben. Het wordt de fjouwer eerst een gliek. En dan is het 6-2 in het voordeel van de petoer van Remmelbaum. Maar dan denk je ze stomen terug naar de 4 van mijn fjouwer vastsprong. En dan kinderen een sensatie plak vinden. Wat gebeurt er? Ze missen 3 keer het perk en dan jou je zo'n eerst voort in plaats van dat je dan fjouwer om een 4 voorsteen. Steven 4 met fjouwer achter. Ja, en dan wordt het wel een ingewikkeld verhaal. Het werd zo is fjouwer nog. En dan is het Remmelbaum die de bal moet naar het perk plaatst. En daarmee Sympatour veroordeeld. Dat klinkt ook een beetje raar natuurlijk. Een tredde prijs. Een lietse premie. Maar daar hier misschien wel meer in zitten als het al hier nog justies consistenter werd wie je. Als er op de beslissende momenten toch even wat beter troppakt wie je. Want we kunnen constateren dat de patour van Jesse Steenstra net in optimale vorm weer. We telden echt zien een opslag missen zo aan de kant van de patoer van Steenstra. Dat is aan de hege kant. En dat je zo naar de punten die te verzinnen binnen in deze partij. Dan is het 56 om 52. Er zit maar 4 puntjes verschil tussen de winnaar en de verliezer. Maar je hoorde Willem, dit weer een meer dan onderhoudende partij. De hegemonie van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra is nog net verbrutsen. Maar wordt wel degelijk onvallen en echt net alleen nog terug patoer weer van je denken. Die zullen het dan wat warm Maarten Petour, Sipma Petour, Bergsma. Dat laatste Petour overigens zit al in de finale. Maarten Bergsma, Hessel Postman, Erwin Sielstra. En Maarten dus dadelijk met Shen. Wat zei het dan misschien eens een keer winnen kunnen van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjester Steenstra. En dat betekent dat wij nou pauze hebben hier in Dronriep. En nou gaf ik mij vertellen litten, zonder dat ik echt maar iets weet, dat er een grutte show plak financieel. Ik ben uitermate benijd wat dat we inhouden zil. Technici van het bedrijf wat in hier het is om hier de zaak technisch te begeleiden. Binnen Drokdwang de mooie het opstellen van podiumelementen. Er komt een of andere apparaat hier het veld op. Ik heb werkelijk geen idee, want dat is een soort Eiffeltoren. Maar dan zonder punt. Zit me steeds maar erop een reerde knop. Die zoen je indrukken kennen. Dat zoen kennen. En wat er dan gebeurt, ik heb geen idee. Komt er fuelwerk. Afijn, ik liet het eerst even gebeuren. En ik vertel je wat het al je west is. Wat het west heet. Maar voorlopig zitten we in de pauze voor de finale. En die keer dadelijk tussen Maarten Bergsma, Hessel Postma, Erwin Sielstra. En Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra.
2: Jet iets wie alles bent.
3: Meer hier, minder buk.
2: Want saai zoeren.
3: Snijden in Friesland.
2: Voor Romine Tiet.
3: Forever.

Origineel van John Paul Young. Jij de Sander en Nico Landers die dat even op mij. Een jongetje van jou en een jongetje. En liefde in de nacht. Ja, dan ga ik even een poll maken. Ik ben benijd, Germ.

0: Versus Toe en Jontje Fjouwer en Jontje de Doonsvier voor oprennen. Is dat Corona, The Rhythm of the Night, A of B, Don't Turn Around van Ace of Base. Hier voor die beiden. Dat wordt hem nog even, deze oren. Dus stem even mij. Heeste percentage komt voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn.
1: In Friesland.
0: En stemmen kennen in de Omroep App, Jos Boppen, App Uster. Als dat hier past, dan dat steen. De Paul van Omroep Friesland. Ik kijk nou even vregen. Ja, die eerste album, cd's, hè. Jontje Fjouwer en Jontje, wat hij is kocht. Jaap zei het, de complete Beatles-serie en The Walkers. En Klaas zei het nog, mijn eerste cd via Metallica. Ja, het is mooi hè, omdat ik al je mij te krijgen vanzelf. Njontje Fjouwer en Njontig. Nice. Na een jarenlange feestnis kwam Nelson Mandela in Njochtje Njochtig vrij. Sympathie de ANC werd legaliseerd. En zo werd er tawerken om vrije verkiezingen in Zuid-Afrika. Nadat Mandela en president Klerk in Njontje 93 de Nobelprijs voor de vrede kregen, is het nou zover dat de eerste vrije verkiezingen plakvinden. En zoals verwacht wint de ANC en wordt de 74-jarige Nelson Mandela de nieuwe president van de Republiek Zuid-Afrika.
3: De tijd is gekomen om de wonden te helen, hield de zojuist beëdigde Zuid-Afrikaanse president Mandela vandaag zijn volk voor. De beëdiging had plaats in Pretoria. De 75-jarige Nelson Mandela volbracht met dit officiële moment zijn lange tocht van staatsvijand nummer 1 en politieke gevangene tot president van Zuid-Afrika. En miljoenen zwarten hopen nu op een betere toekomst. President Nelson Mandela, die zich op deze dag liet vergezellen door zijn oudste dochter, beloofde zijn volk dat de tijden van onderdrukking en racisme nooit zullen weerkeren.
4: Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity. And suffer the indignity of being the skunk of the world.
5: Decennia lang was Pretoria een centrum van de blanke regeringsmacht. Vanaf vandaag is het de hoofdstad van een nieuw democratisch Zuid-Afrika. En de zogeheten Union Buildings, de regeringsgebouwen waar de blanken hun apartheidspolitiek ontwierpen, was de locatie waar Nelson Rolihlahla Mandela is beëdigd als Zuid-Afrika's eerste zwarte president.
1: Dit wie het nijs van doen. En dit is de muziek uit
6: Jochentje Fjouwer en Njontig.

0: Mijn in Friesland, dat wie
1: doe. Maar ik de jaren 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
2: Niet.
3: Oh ja, die weet ik nog wel.
0: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de kinderingen in Friesland is.
4: En Bobbeslag.
1: Snijn in Friesland. Dat weer.

0: Angeles, Where is the Love? En daarvan je dus Laura Pausini en Strani Amori.
1: Snijni Friesland, dat wie je doet.
0: Als je naar het njochtje van jou en njochtje Santje Juni, dan kennen Amerikaanse televisieshows live zien hoe de politie sportheld O.J. Simpson achtervolgt. Simpson werd ervan verdacht zijn vrouw vermoorden te hebben, omdat Simpson een bekende voetbalspeler is. Een voetbalspeler, mag ik zeggen. En ik acteur, jouw dit alles een soort opscore. Nou, dan de Air Miles. Parastoos ik. Ze willen dan introduceren in dit hier. Een heel nice spaarsysteem om klanten dan haar te bieden. Haar Albert Heijn, Shell, ABN AMRO, Praxis en V&D dit betocht. Van 4 groenen kan er een post gekocht worden. En als dan van 24 groenen waarbij een van de deelnemende winkels wat kocht, ja, dan krijg je een Air Mile op die postje. En als dan genoeg sparen hier is, dan koest dat inwisselen voor een gratis vingerreis of een kaartje voor een attractiepark. Deze spaaractie besteedt nog altijd. Ja, is het zo? Ja. Maar ik ergens nou een postje ga, heb ik het idee, maar... Ik heb echt geen idee meer.
1: Van Air Miles?
0: Ja, Air Miles.
1: Ja, nee, die ga ik nooit sparen.
0: Nee.
1: Nee, maar het klinkt dan wel dat die bestaan. Ja.
0: Zo kennen, hè? Ja. Hier is ik, ja, de Air Miles, weer een blauw pasje. Ja, hier is ik een kiel, dat je dan freebies zit, maar nevens mij ik. Dat heet ik nog.
1: Ja, nee, maar hier is toen heel veel van die spaaractie. Maar freebies, wie dat net van de benzine?
0: Ja, dat wie weet ik bij het tankstation.
1: Ja, bij P volgens mij.
0: Zo best kennen, ja. Ja. Ja, die blauwe postjes, ik hier wel het idee dat ik mij die ik dacht, ja, er mag wel heel wat Air Miles krijgen, worst de vleer natuurlijk ooit inkomen, zeg maar.
1: Ja,
0: heel
1: plat
0: punt sparen.
1: Ja. Ja, dat is vaak zo mijn spaaracties. Ja.
0: Jotje Fjouwer en Jotter, hetzelfde dat duw. Erik en de meid van Omroep Friesland. Hij zegt dan, hetzelfde dat duw. 100 juni, het nijs uit zijn eigen provincie.
2: Simmers berucht van Vlieland. Naakt zonnen op Vlieland beperkt. De gemeente Vlieland gaat het naakt zonnen en naakt zwemmen op het eiland beperken. Met ingang van volgende week mogen badgasten zich er op de drukste stukken strand niet meer zonder zwembroek of bikinislip ophouden. De gemeente heeft de algemene plaatselijke verordening aangescherpt bij de strandovergang Badweg tussen paal 50 en 51. Daarbij camping Stortemelk tussen dam 53 en 55. En op de 300 meter strand vanaf de jachthaven mag men voortaan niet meer met onbedekt onderlichaam recreëren.
1: Dat wie je...

0: Ja, best zo sto in Jontje Fjouwer en Jodder de Domsvlier voorop ridden. Is dat A, The Rhythm of the Night van Corona of B, Don't Turn Around van Ace of Base. Grietje Git voor A, The Rhythm of the Night, dat Gary ik. Ja, daar krijg je bij de Domsvlier voor mee op, dat doen we. Lekker op tempo, hè. En Griet docht dat ik, maar ik, Ace of Base, krijg stem onder oren van Romke. Mooi, hè, zei het er nog even bij. Peter en ik, Klaas, stemt erop. Paul in de omroep hebben, 50-50 op het stuit. Peren, ja, even Fabian, haast even Jet, maar Kerstin geven die rol spelen. En mij bepalen wat we daar eens draaien. Het zijn Fjouwer Oeren. Als afsluiter van dit hier, Njontje Fjouwer en Njontig. Paul in de omroep.
1: Snijn in Friesland. Dat weer doen.
2: Oh ja.
0: Uit eigen provincie, daar is de viskotter Larissa. Wordt op de Noordzee boppen de waardeiland Oefen troch een bulkcarrier van 141 meter. Alles zijn ze opvarende, kom om het leven. Bij een eerste ziekenactie slaagt het lykwels net om alle slachtoffers te vinden.
3: Hallo jongens van de vloot, hier is de Terschelling. Nou, voor een laatste bericht. Om 5 uur gaan we definitief de actie eindigen. Dan staat iedereen voor zijn eigen veiligheid. Dan kan iedereen zakelijk doen wat hij doen kan en doen moet. Namens onszelf. Namens de burgemeester, namens de familie. Jongens, namens jullie zelf, hartstikke bedankt voor de inzet. Wij hebben erg veel respect voor jullie discipline gekregen. Voor jullie enorme inzet. Onder niet altijd even gemakkelijke omstandigheden. We kunnen op dit moment nog niet zeggen wij een succes had. Helaas. Hartelijk bedankt jongens. Veilig naar binnen stomen. Goeie vaart. En een behouden thuiskomst. Over en uit.
0: Ja, die is een moosje, hè? Viskotter Larissa, Noordzee, Bobbe de Waardeiland, Oefentro, een bulkcarrier van 141 meter. Mijn collega's binnen daar aan het zien. Stijn in Friesland. Het is oren, Njontje Fjouwer en Njontig. Met dadelijk de hit van Wakefield, Saturday Night. En dit is Josiah Kerrison, Yes No. Yes No.

0: to me. Joshua Caddison weer dat en Jesse Wickfield. Even wachten. Ja, want we werden wel heel nieuwsgierig. Derin Dron riep bij het keersen op de IJzingapartij. Wat is nou die stellage?
1: Ja, ik zit hier al in Ruud lezen, Johan. Want dat weer toch wel een grote verrassing die het hier op het veld verschijnt. Dus even het liedse oorrindertje. Ik zit hier in de perstent aan de ronde van het keersveld. En waar komt er voorbij, Davrien? Gewoon handjes in de boezen, lach op zijn gezicht. Matsje in de nekken. Jawel, Jorrit Bergsmeijse. Jorrit, wat doorstoot je, jongen. Ja, hij zei, ik ben hier even voor mijn sponsor. Het is een autobedrijf uit Frensje. Nou, dat is prima. Toen hier ik had zo'n vermoeden. Die koel wel eens onderdeel uit, Matsje, van dat we straks zien zullen. Dat wie ik zou. Wat gebeurt er op het veld? Ik heb hem verteld. Daar wordt een podiumkadel zet. Er komen saus bakken te steen. Verboen om gasflessen. Ik denk, daar zal er wel vuur uit komen. Hier staat werkelijk een gigantische loodsinstallatie. Roen om het hele veld opstelt. Dat is echt fantastisch om te jaren. Want er komt geweldig lood uit. En wat gebeurt er? Er knallen twee enorme reekploemen op de hoeken van het veld de loft in. Die ljochtbakken die jouw vuur. En daar komt de auto van de sponsor van Jorrit. Het heel starig gezongen, het veld oprijden. En riet dan in de richting van het podium dat hij met twee microfoons opstelt zit. En waar staat er uit die auto? Inderdaad, Jorrit Bergsma. Die kregen een daverend applaus als Olympisch kampioen verzelf. Dat moet duidelijk wijzen. En zo hier we deel 1 van deze show horen. Maar dan komt deel 2 en dan draaft er opeens een jongeres het veld op. Ik denk, het zult toch net? Het is net weer. Don't Stop Me Now van Queen. Knalde hier uit de boksen. En ze zong het mooi vaasje. Ze zong het zoals eigenlijk alleen nog Elske de Wal, dat jongen ken. En dat weet ik, Elske de Wal. En die jongen kan fantastische show. En opeens is Elske uitzongen. En dan komt er een mannelijke artiest het veld op. Ik moest even heel goed zien. Ik moest even heel goed nadenken. Is dat Jelmer de Vries uit Dokkum? Ja, wist man. Dat is zanger Jelmer. Niet mij Elske de Wal. Nog even een fantastisch duet afscheidt. En dat is werkelijk hier feest op het terrein. Nou ja, dan is het vanzelfs duidelijk dat er nog een mooie afsluiting komen mat van dat meerskippelijke optreden van Elske de Wal en Jelmer de Vries. En dat kind maar één noemer wijzen vanzelfs. Dat is een nije dij van de kast. In het hele veel song een prachtige manier mooi. Dan komt mooi nog meer geloed en nog meer reek en nog meer vuur. De finale petoeren het veld op achter de clubvlagen van Dron Riep. Die oranje griene vlagen droegen terug bijen. Ze maatje een ronde terug over het hele veld. Stekken dan diagonaal oer, komen achter dat podium te lonen. En daar zit Elske de Wal nog kleer. En vanzelfs, die sjongt het Fries volkslied. Nou, het is een pracht van de show, maar ik zei ze. Maar een protte effecten, maar een protte jocht, maar een protte loed, maar een protte reek. En dit is wat wij niet krijgen al die jongen hebben. De auto verdwijnt weer van het veld. Elske de Wal en Jelmer verdwijnen echt van het veld. De petoeren kan inslaan. En wij tieden hier op een prachtige finale. Volslijn in de geest van die geweldige show die we niet krijgen jongen hebben. En die gaat dan tussen Matten Bergsma, Hessel Postema en Erwin Zijlstra. Tjin, Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. Diet dus ontnota. Alle drie volgende vrije formatiepartijen woonhaven. Maar het betoel van Bergsma had jongen. Hoe Remmel Bouwme, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma het de favorieten dreigmakken hadden. Wij staan aan het begin van de finale van Dron Riep. De hoorn gaat hem heeg van Matten Bergsma. Hij neemt zijn oor in, brengt de eerste bal naar het perk. Achterin bij Tjisse Steenstra. En die komt daar op en bovenuit bij Erwin Zijlstra. In een triktrak situatie is het uiteindelijk de man van de opslager van Mendesma die van Zwieten die hem krek mist. De eerste keers is line in de finale. We zullen het van hem volgen hier in Dron Riep.
2: Nou, ik vind het net slim dat we haar even oorslagen. Die bewaren we ons van de takkomst nog even. Want ja, we moeten dadelijk vanzelf nog even bepalen wat het wordt. Hè. Balding nummer op app. A, the rhythm of the night. Corona. B, don't turn around. Eet of B's. Drint aardig tjen fjouwe roeren. Ja, nog even tjen naar wat er op televisie te tjen wie. Erik Enema, met het oersjoch.
3: Televisieprogramma's in de Sucroon hier. Njoggetje fjouwe, njoggetig Johan. Nou ja, de WMCM bij Nederland Ian. Bij 8 uur beginnen. Ja, het journaal. Avro's televisie. Ring. En daarna een Amerikaanse film met Jontje Jin Jontig. Backfield in Motion. Nederland 2 om het zien voor 8e Muziek Jongerendag. Dat is een compilatie van de muzikale optredens op de EO Jongerendag. Daarna Socutera en een documentaire over de uitbarsting van de vulkaan Pinatubo op de Filipijnen. Ja, en om 20:08 weer een aflevering van 10 voor taal op RTL Fjouwer, een Vlaams-Nederlandse quiz. Een team van bekende Nederlanders en een team van bekende Vlamingen met taalvragen en opdrachten dwam. De winnaars krijgen Ners Blom, een gouden vulpen en een Nederlands wetboek. De verliezers voor Celsie Blom en een wetboek en een zilveren vulpen. En ja, en bij zo'n quiz, je hebt natuurlijk een tune. En Johan, die is ook weer in, hè?
4: Is 10 voor taal, de spannende spraakmakende taalstrijd tussen Vlaanderen en Nederland. Hier is uw quizmeester, Robert Blom.
5: Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Opnieuw van harte welkom bij 10 voor taal.
0: Robert Blom. Ja, presentator nu van die show. Dat we er dadelijk snijf jouw roeren hier. En wat is nou uiteindelijk een percentage? Of voor corona, of ace of base, het heeft het percentage. En dat is ace of base, worden krijgt nou stem van...

0: Friesland. Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
9: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
8: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En zou ik even mijn snijden in Friesland samen van Fjouwer en Jontag naar...
3: Jochetje Son, 60. Ja,
13: ik zit even te zien, ja, dat die hitte is zelden wie ik het doe. Opvallend Sandy Sjaartje erin.
6: Yes, and you love me, madly. I gladly leave you there. Like a puppet on a string.
13: Ze woon hier bij het Eurovisie Songfestival in dat hier. En letter zei ze erover dat ze van de eerste Noord-A... het een waardeloos nummer voor. Kerst die dat vaststellen? Wat mooi nummer. Komt er dadelijk op.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Crayon kozijnen.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
22: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
25: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
26: Simmer in Friesland.
27: Dit meeste ook. Oh,
28: is het op 4 meter in de linkerzijde?
27: Dit had ik nog nooit, jongen.
26: Dit is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in Blaskebjerg leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
29: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
1: Snijden in Friesland.
0: Johan Terp.

0: String. 8 april, Son 60 wint het Eurovisie Songfestival bij 28% van de stem. Alleen Sandy Sharp op het onderstring. Maar we doen Nederland nog even na. Heel kwart, viertiende, wordt Therese Steinmetz mee. Ring, dingen, ding, maar 12 puntjes. Ja, we gaan naar de finale. Dron riep. En wordt deze finale weer een makkie van Tjesse Steenstra, Geert?
1: Nou, dat denk ik dus eerlijk zijn net. Al mat ik wel zeggen dat de kwaliteit aan de kant van Swieten, Minnesma en Steenstra wel heel heeg is. Het is spullend eerst, ik in haar voordeel. Het eerste woordje liep wel eens hier naar de tour van Martin Bergsma op 5-4. Menno van Swieten sloeg door kweer op. Het werd eerst een geliek, terug een boeteslag van Martin Bergsma op 6-2 achter. En Tjesse Steenstra pakte niet schrik op. Eerst een geliek en 6-4 de keers. Zodat zij mijn spullend eerst vastbeen nog een boppenslag erachteraan. Dat is dus nou spullend eerst in de Skinnetwa, al die in het vadeel van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Maar ja, er zult toch eens een moment komen dat het patroon van Swieten, Minnesma en Steenstra zijn waterloo vindt. Er is natuurlijk wel wat te vertellen over het zinstander. Want Martin Bergsma, ja, dat is de man die een hersenvliesontsteking kreeg had in maart van dit jaar. En dat had hij al die toch een beetje onderschat. Hij is er wat laconiek mee omgegaan, had hij mijn vrienden Wieke verteld. Hij is ook nog naar het WK Keertsen in Argentinië West naar de team. Net handig verzeld. Al die omstandigheden die het net een herstel bevatten. Hij zei, ja, ik moet eigenlijk constateren dat ik het al hier net goed behandelen had. En ik beschouw hier dan de maand mei ik maar als een soort tarieringsmaand. Dus daar had hij hem net in optima forma snel te kennen. Ik moet zeggen, er komt weer wat meer in het spul van Martin Bergsma. Maar de opslag wordt weer wat pittiger. De lichaamstaal wordt ook weer wat beter. Dus dat zit al hier wel goed. Hessel Postma is natuurlijk een enorm groot talent. Hij is nou de vermeest opslager in dat patroon. Want hij wil meer te dwan hebben. Hij krekkelt zijn, hij wil verrotten. En Erwin Sielstra, ja, afkomstig van Teken. Trimstra en Gert-Anne van der Bos. Mat zien plakje Werfine in de Nijpertour. Dat mat al hier nog wat farm krijgen. Ja, en van Swieten, Minnesma en Steenstra. Die keerst een vorige hier rekkelmaal gehoord. Dus dat is in dat opzicht appeltje eitje natuurlijk. En ja, het zit er echt wel heel goed dit jaar wat ze doggen. Het is heel moeilijk te bekeerd. En daar komen Martin Bergsma die nou ik hoor achter. Dus ze steen spullend eerst voor het patroon van Steenstra. Skinderfjouwer voor hem dat Steenstra op een makkelijke manier in het tussenspel die keerst weer te behouden. Ja, ik vrees toch wel weer een beetje het ergste voor het patroon van Martin Bergsma. Maar er komt een moment en Raymond Bouwman die had het eigenlijk zelf in een omloopje voor dat er eens een patoer is uit in nou wij. Maar Steenstra is werkelijk in topvorm. Ik ken het net oorzees. Het is een prachtige keertser. Het is steny fenomeni. Absoluut. Nou behoort die machine. Opslag, ik werd een keerts. Ja, er is eigenlijk ampertje om te keertsen, maar we constateren. Spullend eerst voor, Skinner size voor. Het gat liek het slijn te worden door het patoer van Swieten, Minnesma en Steenstra. Zij steen op de ronde van een trein om hier vastsprong in de patoer van Martin Bergsma.
2: Dat weer doe.
0: Jotje San zegt er ben die boetje boeten, hè, zonder telefoon, zonder tablet, gewoon boeten boetje omdat het donker wordt. Hè. Dan mars naar binnen, item en begon dan erop.

0: Zo'n 20 april werd een jonkje binnen dat letterlijk koning werd zil Willem-Alexander in de Nije Flevopolder komen de eerste bewenners te wijen. Het Karlien nog wetter wie ontstiert een heel nice stuk Nederland. En dan komt er wat in de hoeskamer dat de brood voor altijd veroordeelt. De kleurentelevisie. Op plein in Amsterdam en oorlogde steden zitten hippies mij lang hier. Gitaarmuziek en grutte dream. Ze willen meer vrijheid, minder regels. En leo dat de brood mooier werken. Misschien tinkst bij Njotje Zoon 60 heel dan net onvraagd nice. Misschien tinkst om die eerste brommer. Om de eerste doensjong. Of om de geur van brilcream. Of het populaire geurke klimaat van Lancôme. Bij de opvallende groene kleur. Ja, ja. Misschien roekste dag in gedachten, hè. Ja, deal het. Njotje Zoon 60. Wat is die gevoel? Domer op app.
1: Dit is de top 3 van Toe.

Mooi beeld krijgt altijd de top 3. Disse weekendoe in Njotje San 60. De Kings, Mr. Pleasant op 3. Twa Manfred Mann en Haha Set the Clown. En Ray Davies van de Kings kroot Waterloo Sunset. En in intieme orde on London. Het festival beskroot twa meisjes die het waar moertje bij Waterloo Station. Wils de zin 100 get door de Thames. Davies zei letter dat er het lied skreut, dat er hem vaak eenzaam vielde en uit het raam naar de ster zag. Ray Davies neemt het letter zijn favoriete Kings festival.

0: middag bij Omroep Friesland van Ian Lanshuizen.
1: Snijden in Friesland.
0: Alle oeren een nije reis waarom in het tijd.
1: Dieren 60,
0: 70,
1: 80,
0: 90
1: en het eerste decennium
0: van het nije millennium.
1: Dat wie doe.
0: Yes, het nice en de muziek van doe.
1: En dan mag je kans op mooie prijzen in de crypto quiz.
0: Snijden middag van Ian Lanshuizen. Snijden in Friesland.
2: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes

0: Op televisie, Njotje Zoon 60. Ja, zuster, nee, zuster. Enorm succes en der Ruud Kaam. Ik, mijn opa van Eddie Blok en Leen Jongwaard. Veske Waard, Kruntog, Annie M. G. Smit en Arie Banning. Ja, we gaan naar het Keertsen. De finale in Dro Riepen slag het steny fenomenie om de partij naar zich te loeken, Geert.
1: Absoluut wier, ja, is het antwoord. Want het is fjouwer om hier in het voordeel van Steenstra, Minnesma en Van Swieten. Als ze binnen toch tamelijk superieur om het partoel van Martin Bersma, Hessel Postman, Erwin Sielstra. Ze hebben ik alweer een skinner size aan de Telegraaf. Het dit rap hier in Dro Riepen. Het eerste bordje weer voor het partoel van Martin Bersma. Dan denk je van nou, zo het kennen, maar dan gaan ze achter mekaar. Nou, het toer van Svieten, Minnesma en Steensma. Ja, en dan moet je toch constateren dat het een Mission Impossible onder het worden is voor Martin Bersma. Die heeft zijn wat. Menno van Swieten, ja, die moet opslaan. Nou, Dwansiel. Keers is net al te grut. Er zit misschien wat perspectief in. Maar ach, het zo'n incidentele succesjes wijzen. En dat, ja, dat werd het echt. Want het is Hessel Postma die de bal voorbij de Keers passeren kan. Nou ja, de puntjes die er net heel echt aan doggen. Want dan is het 6-2. En meestal wordt het dan wel aanmaken. Want dan moet je Steenstra opslaan. En dan Sivashen dat hij dat mooi faasje Dwansiel. Maar goed, het is natuurlijk nooit. Ja, Ruud, als dat het echt goed is. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zag het perspectief van Bersma, Postma en Zijlstra net meer heel erg glorieus aan de horizon verschijnen. En dus zult er nooit meer naam, nooit zijn tanden, nooit meer een vierde overwinning in de vrije formatie komen voor het partoel van Tjesse Steenstra. Slag de bal op en die plissie in het hoekje. Ja, het is een zitbal. Het is een prachtige zitbal van Steenstra. Nou ja, het is echt een steny fenomeen hier. Wij hebben hier te krijgen mooi. Een van de allerbeste keersers van de afgelopen decennia. De matten straks vergelijkings maken worden. En mooi waar, dat weet ik nog net precies. Maar hij komt bij de hele grutten in het rigide steen. Tjesse Steenstra. Hij komt uit een keerslaag. Zijn oerpaken die het ooit de PC won. Nou ja, dat zijn al die van die dingen die het nou net tellen en dat hij net ontdekt. Maar wij zoeken al naar een, ja, een klasbak van bijzonder statuur. Tjesse Steenstra. Hij is dit maar zijn betoord. 400 miljoen voor hier in Dro Riep.
0: Ook een gitaarplaat gunst al een plakje deze oeren.

0: Njotjes on 60, hè? Wat wordt het, hè? The Who, Pictures of Lily, A of B, Jeff Beck, Hi Ho, Silver Lining. De pollingnummer op app, de middel van mensen die handen even voelen en er is ik al stemd. Nou, daar is maar eens even een tussenstandje pakken. Maar stem even mij, hè? Dan nemen we Dijk even mij. West op stemt. Als ik ben benijd, kom maar terug.
1: Omroep Friesland.
2: Sneijnie Friesland.
0: Binnen grutte parkeerprobleem in Amsterdam, maar de gemeente komt ik mij een ludieke oplossing.
3: Wie de binnenstad van Amsterdam per auto denkt te gaan bezoeken, moet superieure zenuwen hebben. Zo superieur dat het wel haast zonde is om ze eraan te wagen, want ze gaan er gegarandeerd aan. Laden en lossen is er een teken van economische bedrijvigheid van de een en dito stilstand van de ander. Toen kwam het nieuwe verkeersreglement dat parkeren op bruggen toeliet. Voor Amsterdam betekende dat het einde. Want onder het motto, ik ben ik en de rest kan barsten, verstopten automobilisten voor anderen alle kansen om van versperde grachten uit te wijken via een brug. Ze zetten de auto's er twee rijen dik neer en het verkeer moest maar zien hoe het zich er langs wurmde. De chaos werd compleet. De gemeenteraad kwam zelf in actie. En op korte termijn begon men de stoepranden van de bruggen geel te schilderen om daarmee een plaatselijk parkeerverbod aan te geven. Dat ging vaardig en snel in zijn werk. Vaak konden de schilders er niet bij, omdat geparkeerde auto's de stoeprand onbereikbaar maakten. Maar in ieder geval kon men de bedoeling duidelijk maken. De bruggen zijn nu weer vrij. En van gekmakend is de situatie thans gewoon weer zenuwslopend.
2: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
4: Joghurtje Fjouwer Njontig.

0: Ha, ha, said the clown, Manfred Mann.
1: Dat weer doe.
0: Even een slagje terug, de Omroep-app. Ja, we best stemt is, hey. Gitaarplaat of die van de Who. Picture of Lily. Dat is A of B, Jeff Beck, Hi Ho, Silver Lining. Rina zei het, onze vrienden, dus hoe is ja, die in de hele dag uit. Morgen beginnen ze bij de naaie vrienden. Dus even kamperen in eigen hoers. Gelukkig gaan we de Omroep te lekker bij om. Maar noffelijke muziek, gezellige muziek. Nou, sterker nog even, maar het wordt altijd mooier. Was wat denken, Rina, hè? Ze geeft voor Jeff Beck, dat geldt ik voor Joke en Gary, toch dat ik. En dan je nog Jelte geeft ervoor, maar ik hoor je, hoe we het stemt onder oren, toch Grietje en ik Peter. Ja, kies ik even mijn stemmen, toch dat, maar de omroep heb, daar zit de Paul in. De anticonceptiepil wordt al broekt zond begin jaren 60, maar wordt no meer accepteren in zo'n 60. En ik broekt, zelfs had dit mij de tier te krijgen, de rol van de vrouw en de seksuele revolutie, spelen hier een grote rol bij. Op 26 juni is er in Rotterdam, het Rotterdamse kapel, ja, een vreemde plechtigheid vindt er plak. Nevens het katholieke dijblad de tiert. Wat is er aan de hand? Twee jonge mannen haar mis opdragen litten, waarbij ze ring uitwisselen. Het bisdom stelt wel ver dat het geen enkele wettelijke bezetting had, maar dit verval is wel de verinner van het homohuwelijk, wat pas in 2001, ja, dat zo heel lang door nog, echt erkend werd in Nederland. En Nederland is het eerste land in de wereld dat dit dan ik mogelijk maakt. En dan nog even wat aardigs. Er worden 8 miljoen herenoverhemden verkocht. Ja, een weerde van schriknet 315 miljoen goenen. En er werd voor 6,6 miljoen on lekkers en 6,5 miljoen goenen on slopen verkocht. Daarvan is 74% wiet. Ja, ja. Dat is kerig, hè? Erik Edema, Turkie voor Omroep Friesland. Zelfde tijd doe het Nijs in zijn eigen provincie, San Juni.
2: Friesland 6 van 100 miljoen. Gedeputeerde, dubbele punt, belachelijk. Friesland krijgt 6 van de 100 miljoen gulden die de Rijksoverheid aan financieringsmiddelen heeft toegezegd aan de provincies met veel werkloosheid. Gedeputeerde Spiekhout noemt dit bedrag belachelijk laag. Vlak voordat aangekondigd werd dat de regering weer 100 miljoen beschikbaar zou stellen, had Friesland een lijst met projecten ingediend waarvan de uitvoering enkel wacht op het beschikbaar komen van de nodige geldmiddelen. In totaal omvatte die lijst voor 35 miljoen gulden aan werk. Elke week komen er nog projecten bij, al dus de heer Spiekhout, die eraan toevoegde dat Frieslands financieringspositie nog nooit zo slecht is geweest als nu. Hij vond het verder een grote handicap dat 6 miljoen gulden niet direct, maar slechts geleidelijk beschikbaar komt.
1: Dat weer doen.
2: Jochetje Son 60.

0: Beatles, Happy Together, Diana Ross daarvoor en The Happening.
1: Ja,
0: Drorie, het is uit, Geert.
1: Ja, is goed. Mag ik het nou doen?
0: Ja, als dat wel was, graag, Geert.
2: Je had het mooi mogelijk maken dat wij hier...
0: Want de finale is west, die is correct uit, hè?
1: Ja, finale is correct, die een, ja, en dat is dan toch weer een finale, weer fijn sezen. Het werd net de spannende finale, werd we misschien wel een beetje op hopen hier. Maar het tour van Menno van Sviet en Rick Mindersma en Tjesse Steenstra pakt de vierde oerwinning. Dus hebben ze een 100% score in de vrije formatie. Ze winnen met 4-1 in de skinner size van Mattenbergs bij Hessel Postma en Erwin Sielstra. Die pakten nog wel het eerste bordje, maar moesten daarna de meerdere erkennen in een superieur keertsend trio van Sviet en Mindersma en Steenstra. Nou, let op, Steenstra Wurt Kening. Dat zou dan zien 89e Keningskip worden. En dan is hij Chris Wassenaar echt passeerd. Vrienden Wieken dan had hij hem even naart. Nou pakt hij de 89e Keningstitel. En dan is hij alleen heerser in Koningsland, zal ik maar zeggen. Nou, Sevier is nog net met Matten Bergsma. Heimat met Hessel Postma en Erwin Sielstra. Genoegen nemen met de 12e prijs. Ja, Matten Bergsma, hier is misschien die ook wat oors voorstelt van de finale.
3: Nou ja, vooral hoopt. Nou ja, geeft helaas. Onder concurreren.
1: Ja. Eerste bosje pak je hem, dan denken we nou lekker in de race.
3: Klopt. We zitten er prima in. En ze pakken heel snel 2 in je voor.
1: Ja.
3: En wat ik vaker zo een keer ze wat drukloos keert zijn. En de meeste partoer waar de meeste omlopen en de meeste ritme. En dat liet ze dan in het finale ikusje.
1: Ja, en dan wordt het een ingewikkeld verhaal, want dan is het een heel volledig partoer, hè? Er zit wel klasse in, hè?
3: Ja, nou, ze staat voor en ze kan drukloos keert zijn. En ze zijn gewoon, wat ik zei, de meeste omlopen draait. Bij Tros zei ik, denk ik, de minste fouten moet je kennen.
1: Ja.
3: En ik dacht, ja, dat is in de finale goed in.
1: Ja, nou, Esther mij vorige week verteld van ja, ik heb eigenlijk de maand maaien, maar wat broekenmatten als star hier in maand. Want ik heb mijn hersenvliesontsteking in de gevangenen van toch wat onderschat. Is nou dan 100%? Het is nou juni.
3: Ja, 100% dat is het dan net. En dat zal ik wel even worden. Alleen ik kan gewoon wel vrij uitkeerd zijn. Wat dat betreft mooi ik dat net de schuld, Jan. Maar
1: het is wel gebeurd en het is geen zo dat geen is. En je lichaam kan protesteren en dan ben je net optimaal. Dat is wel wat er aan de hand is.
3: Nee, dat, van mijn gevoel is nou op dit moment, ik viel hem in de finale net leeg of iets. Ik weet net wurg of zo. Ik heb denk ik zo'n bal opslaan en ik denk dat het verdienste is onderpartuur van Menno en Jesse en Rick. Ik wil even erop horen dat hij gewoon terecht even in de boen heeft. De minste fout maken is een goed kids.
1: Ja, nee, dat ben ik wel mooi eens, maar ik geef me even om die zelf. Vies dat het 100% is.
3: Ja, wat mag ik erop zeggen? Ik denk in de wedstrijd probeer ik mijn 100% te veel en daar doe ik alles voor. Dus 98. Nee, ja, ik weet net dat ik het een percentage aan ken. Hè.
1: Nee, dat snap je. Ja,
3: dat is lastig en dat kan ik net zeggen, maar dat komt omdat ik fysiek gewoon prima git.
1: Ja.
3: Het is maar de holle soms een. De Pien Holle wat wurgers, ja, dat jij erbij en dat kan alleen door je.
1: Ja, nee, dat bedoel ik, maar dat zijn toch dingen die mooi spelen. Ja,
3: ik heb geen les van bij het sport.
1: Het is geen excuus.
3: Het is geen excuus.
1: Nee, dat leren we dat ik vast hadden. Leren we het zeggen, je mag de jacht hier beneden. Je mag het reeks in de markt zien.
3: Ja, dat, ik hoop dat het daar snel gebeurt in die juni.
1: Mocht wel van Jim, komen, Maarten?
3: Nou ja, dat ik helaas ik. Ik denk dat er meer partijen, ik hoop dat die iets meer strijd leveren kon. Alleen ja, ik denk... maar ik ken al, moet ik even een keer vallen. Wist het, en nou elke keer krijg net. En trouwens heb je ook keer op zo'n gelijk. Ja, het moet nou een keer krijg volwezen. En ik denk dat we dan daar op vierde beduren kunnen. Maar de strijd is nog net staakt, Geertje.
1: Nee, dat is helemaal raar, man.
3: Nee, dat
1: ik heb één keer zo'n Tjesse Steenstra winter PC. Nou, dat heeft al meer een heel seizoen wel witte litten. Dat ik zei, is dat net weer.
3: Nee, daarom. Dus de man kan je kleren houden, Geert.
1: Ik hou die in de gaten, man.
3: Kom goed.
1: Dank je wel, jongen.
0: Bart Bergsma, hier bij Geert van Tuinen. En vanzelfs, Geert, ben ik bij de winnaar, hè?
1: Nou, Menno van Sviet, dat is nummer 5 jou dan. Er komt geen een aan, hè?
4: Nee, dat doet het nog net, nee.
1: Superieur?
4: Ja, finale letten we weer het beste zien.
1: Ja.
4: Wat, ja.
1: Partijen voor net, hè?
4: Nee.
1: Zie Remmel Bouwman die?
4: Ja.
1: Ik even niet meer hollen. Stik het zien in de naai steken aan de afslag?
4: Ik heb ze net helpt, maar neer van te vollen. En toen waren het druk van mijn kans van afslag.
1: Ja.
4: En je kent het altijd op je top wijze. En ik moet zeggen, die jongens die verdienen ik alle credits. Die kisten hartstikke best.
1: Ja.
4: Jan Last sloeg voorin heel best van hem ouders. Dus dan moet ik wat hoogs betinken.
1: Ja.
4: Nou, en dat lukte ik net altijd even goed. Dank je wel. Dus we komen wel terug. Gelukkig hebben we dan overal voldoende power in huis.
1: Ja, dat mag je zeggen, want er komt zo'n finale in. Ja, en de wist natuurlijk, de jacht is geopend, hè? Dat is duidelijk.
4: Ja.
1: Zo, je hebt het ook in de
4: spaar. Ja, oh ja, en terecht. Ja, dat is ik zo.
1: Ja. En dan was Maarten die. Maarten die misschien wat een drege maand mooie hoorn had. Maar toch staat er gewoon weer wat bij soep is dit, komt, zeg maar zeggen. Weer toch gevaarlijk, of net?
4: Altijd heeft hij hun kwaliteiten. En,
5: voor 4 minuten
4: volgen. Sinkerson liet dat voorop staan. Hey, dat hield voor u ziek. En ik hoop gewoon dat hij gezond is. En wat hij dan op veel zin ligt, dat is dan net een neus.
1: Nee. Nou ja, goed, Jim pakken gewoon de prijzen en daar gaat het om. Dit is nummer 4. Ja, er zullen momenten komen dat het net goed gaat, maar daar lees je net echt wekker van, hebben ze mij.
4: Nee, natuurlijk zullen dat moment ooit een keer gebeuren. En, nee, dankjewel. En dat proberen we natuurlijk zo lang mogelijk uit te stellen. En dan wij zakken eerst aan we nou door, machine trying, dan gaat het uiteindelijk om. Ja, dan tot nu toe leidt het tot dit.
1: Dat ik naar de finale zie, op de straat toch wel een grote superioriteit van u, Jet.
4: Ja, en dienstbaar en als team kiezen.
1: Ja, dat doe je hem inderdaad, want al is de afslag even naar Tjissen. Het gaat al hier heel soepel.
4: Ja. Dat heet Keert als team.
1: Ja.
4: Ja, want als ik zus die partijen ervoor, zeker de eerste omhoogtje, zit ik nog net op zijn best.
1: Nee.
4: Nou, daar nog ik dan wat meer. Nou ja, zo Keert als team.
1: Is dat jij
4: het? Dat denk ik, wij wel.
1: En dan krijg ik gewoon zo.
4: Ja, lekker.
1: Gefeliciteerd,
4: joh. Dankjewel.
0: Menno van Zwieten importeert mij Geert van Thun. Nog eens even zo'n noemer, zo'n prachtig noemer in de hitlist. Want je zo'n 60 juweeltjes in de ring. Zo, dit is van Nancy Sinatra. Something Stupid.

0: Ja, wat wil het worden? Hier van deze beiden. Dadelijk tien vier voeren. A, The Who, Pictures of Lily of B, Jeff Beck, Hi Ho, Silver Lining. Nog eens even, ja, ik krijg een mooi beeld, hè, wat je mooi vindt. Jitske, die gaat voor The Who, dat geldt ik voor Alberto Peter zei dat ik. Waar ik Jeff Beck werd stemd, onder oren droog Tineke. Klaas gaat ervoor, Rinkje, zag ik steen. En Wiert en Jelte. Nou, Kirsten, krijgt even mijn stem. We gaan nog even, hè. Op het stuiten vastsprong van Jeff Beck.
1: Smiley Friesland.
0: En de Paul in de Omroep-app, daar kerst het in kwiet, hè. Er komt er haast een percentage uit. En dat draaien we dan hier van deze beiden. Het bouwen van huizen verordert en daar trog ik het interieur. Ja, in jontje, zo'n 60.
2: Het moderne bouwen, met veel glas en daardoor veel licht in de huizen, heeft er sterk toe bijgedragen dat ook de Nederlandse interieurs in enkele jaren tijd flink zijn gemoderniseerd. Wandversiering is daarbij belangrijk. En op vele manieren wordt geprobeerd mensen die niet over de middelen beschikken om kostbare kunstwerken te kopen, toch aan goede kunst te helpen. De Stichting Beeldende Kunst in Amsterdam heeft een organisatie opgebouwd waarbij men voor een klein bedrag, voor een kwartaal of langer, telkens twee kunstwerken in leen kan krijgen, naar keuze van schilders, tekenaars of etsers van naam. Men kan die uitkiezen bij de plaatselijke expositiegelegenheid van deze stichting, mee naar huis nemen en daar ophangen.
0: Mooi initiatief, hè, in zo'n 60. Hitler is toch eens even terug. Ik zag hem hier van de Bee Gees in. Spiks en Specs. Ja, draaien we je. Njotje, zo'n 60.

0: Ik een hit die song zegt Arthur Conley, Sweet Soul Music. Ja, de stem kreeg nog van Romke van Jeff Beck, Hi Ho Silver Lining. Het is weer snijden, ben ik bier van. Nou, mooi om te hebben. En Sweet had van de hoe stemt, Pictures of Lily. Geniet je op deze snijden een beetje, mooi om te hebben. Hey, Njotje, song zegt even de zin verzetten. Hoe koest dat dan?
1: Op stap in de kroon in Jochetje San 60 de harmonie. Ja, het op 9 halve juni een soirée dansante. Dus dat klinkt chic. De Seaside 6 die zal daar spelen. En de entree is 3 goene 50. In de harmonie dus in Jouwet. Eerst ik naar Belsum, naar Nochtenwille. Daar is het dansen, muziek, de Blue Stars. Hartstikke leuk, je. Ja.
0: Mooi om te hebben, hè? Wat het hier dadelijk stijf vieren.
2: Jochetje 78.
0: Oh, ik heb mooi hier, hè? Jochetje 78 dadelijk zit hier naar vier voeren. Ze is op televisie mij te zien. De mam even zwaaien, want de televisie gaat dadelijk naar Friesland. Dok, een hoorprogramma op televisie. We bloeden op radio. En borst het nog even volgen wat er in 78 al in bad is. Nijs en muziek, dus zoek even hoe schakelen, kijk hier. Ja, ik druk op de knop. Paul, onder op app. Wat is het worden? Of The Who, Pictures of Lily, A of B, Jeff Beck, Hi Ho, Silver Lining. Die eerste is het net worden. Stiekem bleuren op 32% van de stem. Shit, dat was zo'n 60. Besluiten bij Jeff Beck, 68% van de stem. Yeah.

0: Friesland.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Snijden in Friesland, dat wie doet deze oeren.
13: Joggetje 78.
12: Ja, dadelijk is een geweldige hit. U dat hier. Zelfde week doe, zit er gewoon in. De werktitel, wie eerst Boogaloo. Wat denk je wat voor hit erbij hebt? Tja, ik weer er net op kam, hè? Dancing Queen van ABBA komt er dadelijk op.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon door
0: kozijnen.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
21: Wie Visserplant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
24: Snijden in Friesland. Johan.

0: ABBA en Dancing Queen.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzorgens oren.
1: Snijny Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Werktitel, eerst Boogaloo. Ja, hoe komst erop, hè? Ja, en voor het eerst, ja, het is een hit in Jontje Nacht en Santa, maar jij er al iets viert in Stockholm op de jong van de Zweedse koninklijke bruiloft. Dat wie je mij... Koning Carl Gustaf en koningin Sylvia. Ja, daar is van het eerste jarenlid. Nou, die wie een sterk onder indruk, kan ik daar vertellen. Ja, en dan even door de kleren, want dat is ik wel nieuwsgierig, hè. De outfits van ABBA. Ja, de soesthaast zei ze, dat past een beetje in het beeld van achterzander, domme gewoon, spiekerbroekje om. Maar nee, zie je altijd uitbundige historische kostuums. En dat hier alles te krijgen met de belastingdienst in Zweden. Want gewone kleren, dat waard net accepteren, want ja, dat dorst ik privé om. Dus de belastingdienst zei daar van, wat echt op kleren wijzen werd, gewoon aan de boetekant te zien is, dat net privé droegen werd. Vandaar altijd die aparte kleren van ABBA. Jotje 28, deze oren, het hier dat de politieke verhorings en van sportprestaties. Ik, Israël en Egypte ondertekenen het historische Camp David-akkoord in Amerika. Op politiek maart wordt Argentinië onderdrukt door de militaire junta onder leiding van generaal Videla. Het Wereld Kampioenschap voetbal vindt de wolplak, het Nederlandse elftal, dus net compleet. Protest in het schijn van de meeskerjochten hebben Johan Cruijff, Willem van Hanegem, Jan van Beveren, Willy van der Kuilen, Jan Peters, Marike Ruud Geels, Kees Kist, Eddie Treitel, alles zijn. Het WK wordt woontrog Gastland Argentinië. Het Nederlandse elftal is er wel bij. En toch dat ik wel koort. Ja, zelfs in de finale in Argentinië. Bij Argentinië verslaat de Nederland wol mij treien naar verlenging.
3: Kempen, Wolfen, Kempenspoort. Aan, René van de Kerkhof. Kom, het hoofd van Nanninga, het is het doelpunt. Het is het hoofd van Nanninga, het is het doelpunt. Rentenbrink tegen de paal. Rentenbrink tegen de paal in de slotfase van deze wedstrijd. Jongen, wat was dat bijna de wereldbeker voor Nederland. Maar nu is de Kempen weg. Kempen, Jongen. Doelpunt voor Argentinië, Mario Kempen, Loef van Tony, het is over.
1: Dit is de top 3 van Doe.

Ja, hetzelfde wie ik het doe. Op 3 Plastic Patron, Saplan Pour Moi. En op 12 BZN Lady McCory. Boney M. bracht Rivers of Babylon iets.

Veske Bachere op Psalm 137 uit de Bijbel. Meer dan 2400 jaar oud dan. Opvallend genoeg waren het combineren met Brown Girl in the Ring op dezelfde single, maar dan als B-kant. Maar Harkes won beide jaren en het resultaat een van de best verkeerde singles eer in Europa. Voor ons die Liz Mitchell en producer Frank Varian zong zelfs een part van het Jeppe Marley's partij in de studio. En wij maar denken dat het mannelijk lid van Boney M, Bobby Farrell, dat die je. De nummer 1, hetzelfde wie ik het doe. In 1978, Boney M, Rivers of Babylon.

0: Ja, dit wordt een strijd. Ik ben benieuwd wat hieruit komt. Polydom Ropep wordt het Henk Wijngaards met de vlam in de pijp. Of achter de rhododendron van zelfs Tal Hansen. Ja, ik dacht een leuk bouwkje noemen Ropep. Ja, Njontje Nachten zal toch weer trouwen hier. Een prachtig hier. Mooie muziek. En dat hier ik naar Valkenburg geweest. Ja, er komt een soort Fries nek. Ik ben er één keer geweest, Boukje. Misschien was dat nog, ja, geen idee. Maar ik ronde door Stritten en ineens zat ik daar in Valkenburg het Fries Volkslied. Dat wie bij Jachthoes. Heel bekend daar in Valkenburg. Nou, Jemha, dit hier de keer even geweest. Lekker even op vakantie. Fantastisch, Boukje. Tien dank. Van die reactie ik. Haast wat mij het hier 28 keer het al die witte litten. Eerste stem, kom al binnen. Druk even op de knop. Grietje, die get van Tal Hansen achter de rhododendron. Dat dacht ik, Alberto, maar Henk Wijngaard wat ik stempje. Jelte en Tineke gingen daarvoor.
1: Snijden in verstand.
0: Dat ja, zijn oren werd compleet bij muziek. Verzels ik terug het nijs. Ja, het kabinet van Acht besluit om de automatische prijscompensatie los te laten. Dit budget dat de ambtenaren salarissen net meer gelijk rinnen bij de salarissen in bedrijfsleven. Vanzelfs protesteren de vakbonden het gym bij prikacties en demonstraties.
2: Minister Wiegel van Binnenlandse Zaken overlegde vooruitlopend op de stek 81 veel met de ambtenaren, omdat van hen een flinke bijdrage werd gevraagd. Het overleg liep spaak. De ambtenarenbonden besloten tot een stakingsactie op 23 juni. Aan de vooravond waarschuwde minister Wiegel al dus.
3: Ik heb natuurlijk ook begrip voor de problemen waar de ambtenaren mee zitten. Maar ik denk dat ze het paard achter de wagen spannen. Als ze toch anderen de dupe laten worden van datgene wat ze doen.
2: Het hielp niet. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen legden de FNV-bonden APVA en CABO een aantal overheidsdiensten plat. Vooral bij de post en het openbaar vervoer. Een 24-uur staking, hoewel ambtenaren volgens de geldende wet niet mogen staken. In Rotterdam begon de ambtenarenstaking met een muzikale noot.
4: Hier in Den Haag, bezuinigen te graag. Omdat het kapitaal miljarden vraagt.
5: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit.
6: Njochetje 78.

0: tijd.
1: Dit is de tijd van de elektronica.
2: Op Sluin de Midi.
3: Ja, wat dat?
0: Bij Omroep Friesland.
4: Maar door wie moet het gebeuren?
2: Johan Terpstra.
5: Laat die mannen af. Maar jij
0: Sluin in Friesland.
6: Ik heb een vertraagje programma, jongens. Het komt al even boven, hè?

0: BZN, Lady McCory.
1: Smiley Friesland. Dat hier.
0: Ja, en dan te betekenen dat de band in de jaren 70 gasten opheft. Wie Jiltzwarg en krijgt de nieuwe stijl. Maar Annie Skilder redde de groep. Ja, na de trop raakt mijn mond en moer wie de band net meer te stoppen. Die tiert zong Annie naast Jan. En kreeg die combinatie ook bezig te zien. Zijn unieke loert. Lady McCory vertelt het verhaal van een mysterieuze vrouw. En neemt hij mij in een haast filmisch-iersk avontuur. Ja, en als het alles optellen soest, hoe volle de verkocht binnen van BZN aan plaatsingeltjes en albums binnen 15 miljoen heen. Ja, stier ik in de hitlist, stelde ik het doen met Lady McCory. Ja, dat is de kreet. 8 juni van het jaar 78 volbrengt de Nijzeelandse Naomi James een solo zieltocht rond de wereld. Dat zijn 272 dagen. In het popcentrum Paradiso in Amsterdam vieren de punkers het eerste Nederpunkfestival. Het is een belangrijke gebeurtenis voor de Nederlandse punkbeweging. Nog een opmerkelijk feit: tijdens het concert vleegde de jongen van de band Panic in brand, toch eigen vuurwerk. Die verklaart als Sinterklaas. En de band, die speel ik gewoon terug. Nou ja, dan geef ik even de eigen provincie. Ik ben nieuwsgierig nice van Erik. Ik dank van Omroep Friesland. Zelfde dat doe. Het nice, San juni.
2: Imkers veroorzaken loos alarm in Dokkum. 3 Dokkumer politiemannen kwamen, zo is nu bekend geworden, maandagochtend omstreeks 11 uur met getrokken revolver in actie na een melding over een inbraak bij de technische school aan de Rondweg door 3 man met een gele Fiat. De melding kwam van een voorbijganger die in de tijd ook de politie had gealarmeerd voor de inbraak bij de VG. Niet alleen bij de technische school, maar ook bij de naastgelegen pedagogische academie trof de politie een gele Fiat. In de laatste auto zat ook nog een onbekende dame. De politie wil graag dat zij zich nog even bekend maakt. Die de schrik van haar leven kreeg toen ineens een politieman met een getrokken revolver zich aandiende nadat haar auto was klemgezet. De technische school werd aanvankelijk niks gevonden. Na het trekken van het kenteken van de daar geparkeerde gele Fiat bracht aan het licht dat deze het eigendom was van biologieleraar Klokman. En toen kwam de weerhits stadigjes onder de ogen.
3: Waarom in de tijd?
4: Dit is de tijd van de elektronica.
5: Op snel in de midi.
3: Bij Omroep Friesland.
6: Maar Johan
5: Terpstra.
6: Laat die mannen nou niet
3: bij Friesland. Dat

0: Snijden in Friesland, dat wie doe.
1: Maar ik de jaren 70 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
2: Can I help you?
3: Yes, my name is Bond. James Bond.
4: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
0: En AGM, de kloes van de V&D in jou het legerhalve, maar zijn thermische lans.
5: De ene keer win ik en de andere keer win zij.
1: Snijden in Friesland. Dat wie

Bee Gees zit midden in de gouden periode. Doet Night Fever de wraad voorover het Veskewaardskreeuw van de film Saturday Night Fever. De Bee Gees dus. Ja, de pol in de omroep. De vrachtwijn terug. Ja, in de vrachtwijn of humor in de achtertuin. Wat wordt het?

0: ik ben zo nieuwsgierig wat dit wordt. Ja, het rint ik wel wat liek op. Robke zei het, tiketak weer voor een mooie midje. Ik haak even stem. Tal Hansen achter de rhododendron. Gerry zei dat ik is aan het rin. Maar het eerke zeven niet. Tal Hansen. Ik denk dat ik hutte voor in. Je soort net, Gerry. Dan gaat Annie gaat daar ik voor. En Grietje. Maar ja, Henk Wijngaard wordt het stemtje. Ziet zij het, uw zoon riet op zijn grote truc. En daarom hulde on Henk Wijngaard. Die krijgt mijn stem. Ah, dus Rinkje gaat er ik voor. En Wouter, ja, must wel hard Henk Wijngaard worden. Een legendarisch. Nou, stem nog even mij. Gaat aardig liek op het stuit. A, Henk Wijngaard. Of B, Tal Hansen, Paul Viest in de Omroep App.
1: Snijden in Friesland.
2: Dat hier doe.
0: En dan ben ik dadelijk benijd wat het Chess Sizen wordt. We hebben deze hoeren. Jongetje in 28 mei afsluiten. Ja, Nijs is dus eigen provincie. Er komen net alleen nog nieuwe gasboringen in de buurt van Drachten. Maar ik boeren krijgen nou aardgas.
3: Er werd bij Opeende en Oudega opnieuw gas aangeboord. En ook bij Nega brandde vreugdevol de enorme fakkel van het succes bij de boortoren. Een en ander droeg ertoe bij dat in 1978 de gasputten in en even over de grens van Smallingerland per dag al meer dan 2 miljoen kubieke meter aardgas produceerden. Trouwens, ook het aantal afnemers groeide. Ook op het eiland, bij Goingahuizen, kregen de boeren aardgas. Dat was te danken aan de koeien. Want toen de Frico besloot een leiding naar het eiland te leggen onder de Goingahuizen sloot door voor de afvoer van melk, speelde het gemeentelijk gasbedrijf daarop in en het werd een dubbele melk- en gasleiding. 2 buizen voor melk en 2 voor gas.
2: Dat weer.

0: you can't give me love, dit weer Cloud. En Substitute, Stijn in Friesland, dat wie doet, Njontje in 28. Oh, prachtig hier, ja, dat is wat reactie de omroep heb. Ik die Paul, oh, je hebt echt, ieder moment zit Henk voor en de andere moment zit Tol. Ja, nou, nog een liefst 4 minuten, dan weten we wat het wordt. Heeft een percentage voor zelfs. Ja, dan even naar het mooie waar. En dan ben ik boetenputjes vanzelfs. En net nog winnig in de tuin in 78.
1: Schilderen. Gebruik dan Sadolin. Er is een Sadolin impregneerproduct. Er is een superbijts. En er is een nieuwe generatie dekverven. Schilderen en nooit meer schuren of plamuren verkwast uw geld niet. Gebruik Sadolin.
0: Ja, dat was het echt hier die tiert, hè. Ja, en dan, ik wil een aardig plaatje waar ik het zien kom. Want ja, er zit in dezelfde periode van de EK's, WK's, trodden hinnen, trodden decennia hinnen. Van zelfs in 28 hebben we het al even nog aan, hè. Nederland best wel goed presteert in Argentinië. Waard twadde op het WK. Ja, en dit tiert, wie het wonkerbroekelijk dat van de radio. Ja, de vraag wie het naar een sfeervolle tune die wat te krijgen hier. Maar het gevoel uit dat loon. En die konden ze dan broeken om simpel hinnen te praten. Derde betocht de studiomuzikant Piet Sauer, de instrumentale groep Conquistador. Het resultaat via Argentina. Noem maar bij Zuid-Amerikaanse sfeer, panfluitachtige klanken en een gevoel van avontuur. En ik denk ik wel eens dat die panfluiters in het boeteland, ik wil toch zeggen van ja, het is daar zo populair in Nederland. Daar maar we hinnen, hè. Dat zeggen ze echt in alle winkelcentra stingen. Njontje in 28, in de hitlist, zelden wie ik het doe. De tune die doe een soort broekwaad, terug de NOS.

Prachtig, hè? Conquistador Argentina. Ja, wat zag vaak op de radio broekt als een tune bij het WK. Nederlandse radio. Dat het zelfs op Ziggo gebracht waard en een hit hier. Hij stiekem gewoon in de hitlist. Zelden wie ik het doe. Ritsje zei ze hoeren. Ja, we hadden iets probleem gewonnen. Want ja, de poll zit echt 50-50%. Je werd nog gestemd, toch Ida, Sjogge en vlam in de pijp van Henk Wijngaard. Het is sick dat zijn vrachthouder Craig Hielendal opknapt is. Ja, dat is een van die vrachthouders die ik op een hoest hier. Ja, die is Hielendal in oresteerd bij hem ombracht. Hielendal spuiten zit er geweldig uit. Klopt hij daar? Ik had nice X, jongen, ja. Nog meer, ja, mijn kaas uit Joke. Achter de rode dendron van Tal Hansen. En dat zei het Sietske ik al heel skof net meer, yes. Ja, Margaret zei het ik, het kan me niet meer als Tal Hansen. Maar ik, Henk Wijngaard, ja, dat wil ik echt frustreren. Ja, het is even shame wat er nog binnenkwam is. Want ik heb, jere, fuck je, zei het ik. Ja, toch mij maar aan, want de zanger Tol Hansen ken me net zo bekoren. Er wordt het strieren. Ja, dat is ik wel een beetje het probleem. Dat sjocht ik weer waarom die strieren. Het is nou 50-50. Letten we het zaden aan. Dat ik al op een knop drukt. De eerstvolgende die nou bij de stem komt. Van A, met de vlam in de pijp Henk Wijngaard. Of B, achter de rode dendron. Tol Hansen, die maakt het verschil. Dat is die ene stem. Die het verschil dan in die ik maak het. Paul in de omroep app. Nou, ik houd even de tiert. Even zien wat er nou binnenkomt. Ben ik benieuwd wat het uiteindelijk wordt, hè? Ja, ja, ja. Nemen wij al verste oorskier. Wat is een snijden in Friesland? Dat wie doet. Nee, wieke snijden, daar ben we de web. Maar een soort Willem Meidse programma. Jaantje, Erik en mijn naam is Johan. Dus ik wens je daar een hele nog van, Johan. Ja, shit, daar komt de allerlaatste stem binnen. En die is van Johan. Namelijk het. Ja, die zei het, ja, dreig, maar ik vind toch het beste gevoel. Ha, ik mij Tol Hansen achter de rhododendron. Dat wordt hem. 52% van de stem. Nou, wees je daar nog een keer. Ontnijdige snijden in Friesland.

0: Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
6: Ja, lekker.
4: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
7: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
12: Simmer in Friesland.
13: Dit get mensen ook.
14: Is het mogelijk op 4 mensen in de linkerkant?
13: Dit had ik nog nooit zo.
12: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in Boatskipjere litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Jong van Friesland.
11: Non-stop muziek.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in. Ja.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je bent.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. Die waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die gespecialiseerd is in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeien, want al voeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joort te jern tussen Olven en Ien Oeren.
4: Goedemorgen en welkom in het bureau. De komende oeren nieuwsgierige verhalen. Zo praten we met Henk Bleker. Hij maakt een fototentoonstelling over Mennonieten in Paraguay.
5: Alle vormen van moderniteit, wiezen ze ausa's, telefoons, auto's, dus er toch alles om mij mee. Karkers en peren en hinders en zaan, lietse boertjes binnen. En
4: we doeken in de vrouw van de libellen, oftewel de hinstebieter.
6: Over het algemeen zien we al best een boel libellen, maar met een boel soorten gaat het niet zo heel goed.
4: Oud-wethouder van Ljouwert Hein de Haan had weer zijn 2-wekelijkse column hoe zien wij in de street zijn kanker.
7: 2 dagen lang loop ik als een gedrogeerde junk door het huis. Of leg ik te rusten in bed als een oude kerel. Daarna volgt een week waarin ik mentaal op 300% draai. Omdat ik 5 dagen lang een flinke dosis prednison slikken moet.
4: Ebola is wel een groot probleem in Afrika. In 2015 wierde ik een grote uitbraak van ebola in Sierra Leone. Verpleegkundige Anneke de Boer van Snits ging daar doorheen om te helpen.
8: Ik ben zelf nooit net in je minuut bang geweest van oh jee, en dat je maar goed gaat en nee.
4: En we binnen in Blauwhoes, daar is crossen een ding.
9: Ja, nou, het is vooral gewoon de gatsjes pakken. Zeg maar dat iedereen even uitwiekt of zo, of even krijgt de bocht verkeerd neemt. Gewoon net nooit denken en gas in drukken en ertussen. Want er moet echt een kans te pakken. Anders komen ze er haast net tussen.
4: Ja, gas erop. Dat doggen wij ik. Meer nog naar te voeren in het Nijsforum.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
4: Het is zo'n minuten oer Olven. Fotograaf Henk Bleker van Adelaide exposeert foto's van Mennonieten in Paraguay. De Mennonieten leven daar in kolonies, met namen als Kolonie Friesland en Kolonie Volendam. Het jouwt goed om dat de oorsprong van de Mennonieten in Nederland, en om nog wat correcter te wijzen, in Friesland leidt. Wietmassum, om precies te wijzen. Daar is Menno Simons Benne en van daaruit binnen zijn volgelingen oer de hele vrouw verspraat. Het bureau stapte in de auto naar Adelaide en trof Henk Bleker in zijn atelier voor een parteer over deze bijzondere fototentoonstelling.
10: Nou, de kerst van Vosleven.
4: Ja,
10: daar
4: moeten we heen.
10: Naar de gallery.
4: Ja.
10: Dat is dan de Wetlands Gallery.
4: Oké. En de Wetlands Gallery, dat is die expositieruimte, feest
5: ja,
4: of zo?
5: Ja, dat is mijn eigen expositieruimte. En hier hing het al een keer. Ik ken ze net al een keer, maar dit is een stuk uit de serie, ja.
4: Oké. Nou, we gaan er even dichterbij. Het is het zijn grote foto's, ja. Grut formaat, zwart-wit.
5: Ja, 1,50 bij 1,20 ongeveer. En speciale print. En het onderwerp wie Paraguay en de Mennonites. Dus zo ben ik erop kwam. Menno Simons, wie natuurlijk een middeleeuwse priester...
4: Wietmarsum, denk ik dan.
5: Uit Wietmarsum, Friesland. Ja. Ja. 1540, 1545 ongeveer. Hij is katholiek, maar hij wil van de babydoop houden. Dus hij wil de volwassenen doop invoeren. Nou ja, dat vonden natuurlijk de katholieken net leuk, hè. En dus, ja, hij werd verketterd, zeg maar. Dus hij moest op de vlucht. Dus de Menno, die kon bij zijn aanhangers, want het wie op een gegeven moment best een hele prot. En die moesten al een keer vluchten. En richting Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Rusland. En uiteindelijk ik Canada, Amerika. En ik Zuid-Amerika. Nou, en zo ben ik te lonen kwam in Paraguay.
4: En daar ben je nog altijd, meesken, ja. Die het leeuwen van Menno Simons oorhing.
5: Ja, het ben eigenlijk binnen het gewoon doopsgezinden. Zelfs wat je in Lauwerdijk, daar zien hoe de McDonald's, heb ik nog zo'n doopsgezinde. Het binnen een beetje van die schuilkerken. Ze zijn ik altijd een beetje naar achteren bouwt, heel interessant eigenlijk. En dit ben eigenlijk nog de ja, zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel. Maar kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, grutte gezin, alle... vormen van moderniteit, wiezen, ausa's, telefoons, auto's. Dus er toch alles nog bij mij. Karkens en peren en hinders en zo'n lietse boertjes binnen. En...
4: Klinkt een beetje als de Emmys.
5: Ja, zeker. Dat is ik wie hier. Dat spreken mensen. Ik ben het Emmys. Nee, ik zit binnen de Mennonites. Want dit heeft een mooie bom in Friesland. Dus vandaar.
4: Ja, maar als ik deze eerste foto zag, dan zagen we vijf vrouwen, famkes zitten. Ja. Alle keer... zien ze er hetzelfde uit, dezelfde kleren.

0: Dat die vrouwen net dingen nog een wissel.
1: Oké.
0: Ja, vond ik heel vreemd.
1: Ja. Maar dus zei ze van ze wiezen alle moderne tasten wiezen ze al. Maar dan wel foto's maakt.
0: Nou ja, dat wie dus een hele opgave, want nou ja, mijn manier van werken is altijd zo van, nou eerst haast een ontmoeting, hè? Ja. Dan komt het zin en dan denk je, nou oké, wat gaan we doen? Nou, en dan komt eigenlijk de improvisatie. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie manier van werkje. En dus het is eigenlijk het mooie van reportages, is ik, dat is het eigenlijk net u denk ik, is wat er gebeuren gaat. Hè? Dat is ik het mooie van fotografie zet de tijd stil. Maar het zet ik iets in beweging was het eigenlijk net bedenken kist. En daardoor ja, komt ze op tenminste in mijn geval op de mooiste plakken op de wereld. En op de raad. En ja, dat zou ging ik te werk, ja.
1: Ja, maar door hest vregen van mooi ik foto's meisje.
0: Ja, dan steen ik daar met mijn camera. En ze spreken al een keer Spaans. En dat is Spaans of Pladits, hè. Dat is een beetje Friesachtig ik.
1: Maar je hebt dus eerst een baan opgebouwd met een meisje, ja. En toen kreeg je toestemming.
0: Ja, dan kreeg je toestemming en dan mag toch ik best wel een beetje razendsnel handelen. Ja. Nou ja, daar ben ik mij behept, dus dat is mooi, dus dat lukt mij wel. En dan kan ik dit soort dingen, meisje.
1: Ja. Zullen we naar de volgende foto's, ja? Ja, dat is een...
0: Deze foto, ik ga ze al een keer titel. Dit is die foto, daar krijg ik hier de Sisterhood. En dit is alterste. Dus met deze man ga ik eerst een gesprek gewoon. En ik zie bij hem in de tunmetjes. En hij zei, waar kom je vandaan? Nou, ik zei uit Friesland en Nederland. Ik zei, wie het Marsum? Nou, dat wist hij natuurlijk al heel veel. Want het is een soort pelgrimsoord, hè, voor wie het Marsum. Dus dat vinden ze heel mooi. Ze gingen vaak eens naar Frenzje, wie het Marsum en Lauwert en nog een paar plakken. En dan komen ze eigenlijk, ja, net als pelgrims, orending nog, vinden zij Friesland, het oren Friesland, waar Menno dan... Menno Simons, ooit wie, vind zij een mooie plak. Dus dit was eigenlijk de man, daar was ik de toestemming van haar.
1: De borgmasters.
0: Nou, eigenlijk wel, ja. die had een hoed op, die had een pet op, die had een hoed op, die had een oren staan.
1: Oh ja. Een witte cowboy hoed.
0: Ja, een soort cowboy hoed.
1: Ja. Nou ja, hier hing je van jouw treien foto's uit die serie.
0: Ja.
1: Maar door heb ik een expositie gehad in Paraguay zelf.
0: Ja, dat wie, ik ging die foto's maken en toen hing ik daar een kaart van drukken litten. En toen wie ik toevallig wie ik in de stad en toen wie er een kunstweek. Nou, ik denk leuk. En ik jij de via, daar moest ze eigenlijk even bij met BGN Arte, maar ze zei Michel of Sterry in contact mee komen kist. Nou, zaken dien en. Nou ja, zij is Laura, zij komt uit Italië. Ze doet het met haar vriendin, een partner. Haar ze partnerschap haar ze in die gallery. En ik, ik showde mijn portfolio een beetje bij. En ze zei, oh wauw. Ze zei, Henk, ik wil een show met je doen volgend jaar. Hè? Dat wie vorig jaar. Hmm. Nou, en ze dwaande wie je dus 16 april vorige maand. Hier een hele solo tentoonstelling in de BGN Art Gallery. Hartstikke leuk.
1: Ja. Ja. En de reacties daarop?
0: Ja, enorm. Ja. Het mooie is, die openingen die zijn altijd heel belangrijk, hè, voor de galleries. Nou, ja, hartstikke druk. En ja, in no time. De eerste foto waar een rode sticker bij kwam.
1: Dat is verkocht.
0: Rood is verkocht. Ja. Dat wie eigenlijk een foto en dat is kerk. En dan wist eigenlijk net wat er gebeurt. Want toen wie in 12 minuten later wie er een boer. En die kocht dan een voor hemzelf en die oor voor zijn mem. En dat die prachtig. Oh, ja.
1: Ja. Ja. En hij is het zelf, ik jongen. De meesten die het fotograferen?
0: Ja, bij een veeverkoop zien ze bij Holstein, Koeien en Wissel hier het Friesland. En er zijn al die Mennonieten. En dan hingen die foto's hingen daar van mij, de boeten. Ja, echt heel, heel, heel geestig. Ja. Ja. Dus helemaal net in een gallery vorm, maar echt gewoon mij een soort speaker op de muur slaan. Perfect.
1: Oké. Okay. Ja. En wat weer hun reactie?
0: Nou ja, dat is... Ik zal eerlijk wijzen. Ik denk, die mensen wissel ik... Ik krijg er eigenlijk geen hoogte van. Ik weet net wat in die

0: in die koppen omgekeerd. Ik zou het net wit eigenlijk. Ik denk dat het heel erg in hunzelf is en in hun eigen soort. En dat willen we ze horen. En
1: maar ze roepen net uit van, oh, wat prachtig.
0: Nee, maar ze hebben geen enthousiasme is er. Ja, hier beginnen we dan met Der Landwirt.
1: Oh ja, hier is de Burgemeester.
0: Ja, ja. Broederschaft, dat is die.
1: Ja. Hier de Frolie.
0: Ja, de dames.
1: Ja.
0: Zo. Ja. Geweldig, hè?
1: Ja, dit zijn prachtige beelden.
0: Einfach, aber gut. Nou, dan denk ik, ja, sure, dan ben ik mee oud.
1: Ja, mee ja.
0: Oude. Want dat, mijn afsluit, want dat is natuurlijk ik. Wat zij eigenlijk.
1: Eenvoudig Libje.
0: Ja. Ja. Ze had 3 varkens, 2 hinders.
1: Ja. Maar dat hier zie je vroeger ik.
0: Nou, exact. En daarom denk ik nog om op de vraag, waarom zwart-wiet? Nou, eigenlijk, het is een soort stap terug in de tijd voor mij.
1: En krijgt die expositie in Paraguay nou ook nog een vervolg?
0: Ja, ik ben bezig met een... in Pingham zelf, met de tjerken. En nou ja, en hier ook het nog even wat trots zetten. Ja. Ja.
1: Dus wij in Friesland.
0: Kist hier komen. En, of naar Pingham straks.
2: Ja, wanneer de foto-expositie Krek naar Pijm komt, is nog net duidelijk. Maar in alle gevallen zal dat naar de simmer wezen. Oud-wethouder Hein de Haan van Ljouwert schreeuwt een 2-wekelijkse column bij u over zijn strijd tegen lymfeklierkanker. We weten al hier waarschijnlijk wel dat ex-zwantje Jelte ongeneeslijk ziek is. Joet, weer een nieuw verhaal van Hein de Haan.
3: Hier en dan Hein, de laatste loodjes. Morgen krijg ik, als alles met zit, mijn laatste kuur toediend. Chemo en immuuntherapie. De 6e. Eigenlijk zou ik vorige week de laatste al krijgen, maar mijn bloedwaarden waren veel te laag. Daarom is die kuur met minimaal een week uitgesteld. En eigenlijk merk ik daar niet zo gek veel van. Ik loop gemiddeld 12.000 stappen per dag. En een rondje van 10 kilometer met mijn dochter tijdens de avondvierdaagse is ook geen probleem. Al ben ik daarna wel iets vermoeider dan normaal. En ik heb ook wat minder zin om dingen op te pakken. Die lage bloedwaarden die zijn het gevolg van de stapeling van de 5 eerdere kuren. En ik heb nog gevraagd of ik zelf iets doen kan om die waarden wat sneller te laten herstellen. Met wat meer groente eten, wat meer fruit eten, bepaalde dingen staan laten, meer bewegen of juist slapen. Maar dat bleek allemaal zo niet te werken. Mijn lichaam moet die waarden gewoon zelf weer op peil brengen. En toch voelt het wel als een tegenslag dat die kuur uitgesteld wordt. Ik heb namelijk het gevoel dat ik er al bijna van af ben. Dat ik die kanker weer achter me kan laten. Ik wil weer fitter worden en aan mijn conditie bouwen. Ik heb altijd een hekel hard aan hard lopen. Maar tegenwoordig voel ik jaloezie bij elk persoon die ik rennen zie. Ik wil alle lichamelijke sores achter me laten en weer werken naar nieuwe perspectieven, ook qua werk. En eigenlijk ben ik er in mijn hoofd al lang klaar met en leid die kankerperiode achter mij. Maar lichamelijk is dat nog niet zo. Ik moet er nog eentje. Nog 1 keer mezelf vol laten lopen met die troep. Weliswaar troep die me beter maakt en me dus een volgend leven schenkt. Maar ook in de wetenschap dat ik me daarna weer een paar dagen slecht voel. 2 dagen lang loop ik als een gedrogeerde junk door het huis. Of leg ik te rusten in bed als een oude kerel. Daarna volgt een week waarin ik mentaal op 300% draai. Omdat ik 5 dagen lang een flinke dosis prednison slikken moet. En mijn hoofd staat dan niet stil. En ik praat 100 uur. Nog meer dan normaal. Maar daardoor krijg ik ook vaak de meest briljante ideeën. En niet 1, maar heel veel. En die ideeën ging ik in het begin ook delen. Met de mensen om je heen. En dan gaat het dus ook wel eens mis. Zo was mijn vrouw niet direct enthousiast over de complete reis die ik uitstippeld had door Zuid-Europa. Zodat wij met onze dochters Vera Linde konden herstellen en op adem konden komen nadat ons zoontje Jelte zou overleden zijn. Daar was zij, heel begrijpelijk, nog helemaal niet aan toe. Maar mijn prednisonbrein kon tussen middernacht en 4 uur 's ochtends zo'n reis moeiteloos in elkaar timmeren. En ook als ik onze burgemeester Siban Buma bel, vraagt hij tegenwoordig als eerste of ik in mijn prednisonweek zit. Om zijn eigen verwachtingen wat te managen. Zo heb ik hem nog een keer later op de avond beld om hem vooral op het hart te drukken dat hij niet moest vergeten om Henk de Jong te eren vanwege zijn 4e promotie met Cambuur. Terwijl dat was natuurlijk al lang in kannen en kruiken. En ook mijn eigen afscheidsreceptie als wethouder heb ik midden in de nacht gedacht. Nadenkend over wat ik belangrijk vind voor Friesland. Maar ook wat ik in mijn eigen werk belangrijk vond. Zo bedacht ik dat er een mini-symposium komen moet over de toekomst van Friesland in 2050. Hoe ben je vandaag een goede voorouder voor onze toekomstige Friese kleinkinders? En in plaats van dat angst regeert, is er behoefte aan wenkende perspectieven en aan hoop. En in plaats van bange politici, of nog erger, politici die mensen bang maken, hebben we bestuurders nodig die richting geven en durven op te staan. Voor mij is Hugo de Jonge zo'n voorbeeld. Ik heb veel met hem samenwerkt als woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, toen hij minister van VRO was. Dus mailde ik hem tijdens mijn Prettisonweek met het verzoek om te komen spreken op mijn afscheidssymposium. En dan kon hij mooi wat vertellen over de agenda Zeeland 2050 als commissaris van Zeeland. En je moet het maar eens opzoeken, dat is inspiratie voor Frieson. En hij zei natuurlijk ja. Kortom, die Prettisonweken, die beer ze gek nog niet. En ik heb er nog één zitten gaan. Die moest ik dan maar eens goed gebruiken. Want na die week volgt opnieuw een energiedip. Dat zal weer het gevolg van een week lang aanstaan, veel te weinig slaap, een chemokuur die zich volledig heeft gezet, terwijl je weerstand op zijn laagst is. Ook die dip, die komt nog één keer. Kortom, het zijn de laatste loodjes. En zoals altijd wegen die best zwaar. Maar we zijn er zo goed als doorheen. Op naar een mooie zomer.
2: En dat hopen we maar hielus het voor de familie De Haan. Hein De Haan, maar zien twaalfwekelijkse column. En wat kunnen we oorsdraaien als When You Walk Through a Storm?

0: Voor Hein, Sanne, Jelte en de Famkes. You never walk alone. In 2015 reizigde de Friese verpleegkundige Anneke de Boer uit Snits aan naar Sierra Leone. Ze werkte daar 3 maanden lang in een ziekenhuis, doordat daar een grote ebola-uitbraak was. Het bureau zocht haar op, doet ze weer thuis weer om haar ondervindings vertellen te litten. Dat is op dit stuit weer actueel, nood er op een nieuwe grote ebola-uitbraak is in Centraal-Afrika. Daarom verhelden we het interview dat we doen in 2015 hier met Anneke de Boer.
1: Op maand begonnen wij altijd met een bijeenkomst met al het personeel. En dan waren er wat bijzonderheden verteld die de dag ervoor gebeurd waren. Of bepaalde belangrijke dingen. Er waren elke dag een update terug de regering. En die kon iedereen op zijn mobieltje ontvangen. Over hoeveel nieuwe besmettingen had er weer. Dus het waren al je goed monitord van hoe gaat het met de uitbraak. Dus iedereen werd wel altijd heel erg maar betrokken. Dat begon altijd om 8 uur. De temperatuur van iedereen waar ik meten, maar zo'n infrarood thermometer. Want zij binnen der 4 personeelsleden flent on ebola. Die zijn dus in die tijd dat het ter uitbrutst en dat die dokters hier in Nederland waren, binnen de 4 van hun personeelsleden onoverleden. Iedereen heeft het overleefd. Dus die mensen binnen dus onder andere ontdekt dat er wat mis was weer terug maar zijn temperatuur nemen. Dus dat die gewoonte hebben ze erin houden. En dat is nou ook echt een ritueel wat er maas bij heeft. Dus dat begint te dauwen. Nou, en dan is zeg maar, die bijeenkomst is oudoend. En dan gaat iedereen naar zijn werk. Nou, ik woon dan naar de afdeling, want ik werk op de afdeling. Het ziekenhuis heeft 2 gedeeltes. Ik heb straks nog alleen op rondkomen. 1 gedeelte weer voor de ebola, isolatie. En het andere gedeelte weer gewoon voor de gewone gezondheidszorg, zeg maar. Nou, dus dan komen wij naar de gewone afdeling daar. En dan dienen wij daar de zogenaamde handover. Dus de nachtdienst. Die vertelde wat er gebeurt weer met de patiënten onder de Duitse is. Nou, en dan ging iedereen aan het werk. Wat er ik met dient waar. En een andere groep. Die ging om zo'n uur de isolatie in. Helemaal in het pak. Maar de dokter die ging naar zijn ronde. En skinmakers gingen mooi, dus dat was maar de grote ronde in de isolatieafdeling. Wij hadden de functie als een holding. Dat was de mensen die vertocht waren, die met klachten kwamen, die vertocht waren, die waren daar opgenomen. Ze waren testen, een bloedtest. En dan kreeg ze de volgende dag de uitslag en dat die, of negatief, dan konden ze naar de gewone afdeling. En had het positief weer en dan gingen ze dus naar het behandelcentrum wat zo'n 40 kilometer verderop lag, Mauburaka. En dat was een behandelcentrum van Artsen zonder Grenzen. Okay. Dus wij hier nooit lang positieve gevallen. Nee. Uw ziekenhuis, Lionheart Medical Center, dat was het enigste ziekenhuis in heel Sierra Leone, die dus ik reguliere gezondheidszorg joeg. Dus ja, dat betekent natuurlijk dat een heleboel mensen geen zorgen meer kregen van gewone ziektes. Malaria, TB, ongevallen en zwangeren. Dat is natuurlijk dramatisch dat die geen hulp meer krijgen bij een problematische zwangerschap of bij een bevalling. Dus wij hier ik al hier op een gegeven moment het idee waarvan de bevolking mensen die gingen. Om dat soort ongemakken, misschien wel, dan om die ebola. Goede discipline, vertrouwen in de mensen. Hè, en het vertrouwen van het personeel in die 2 dokters. Want er zit nog een dokter, Nix Winkels, die zit er van hier. Het feit dat die rondkwam in die epidemie, dat hij ze gewoon helemaal geweldig vond. Dus wel, want de hele blanke bevolking, die smeerde hem natuurlijk. En zij kwamen waarom? Dus het personeel hield dus ook een heleboel vertrouwen in hun. Nou, en het feit dat zij dus weten van wat betekent het als je hier net onder de protocol hoorde. Ja. Zij wil wel voor jouw collega's kwijtraken. Dus zij waren daar heel erg gemotiveerd in. Dus dat ging gewoon heel erg goed. Dus ja, ik mezelf heb nooit net 1 minuut bang geweest van hoe jij en dat je maar goed gaat. Nee, want ik denk van als er zo'n veiligheidsgevoel hier tussen die 2 groepen is. Ja, dan moet het wel goed wezen. Als ik mij onder regels hoor en ik ben voorzichtig. En ja, we zullen altijd alert wezen. Dan is het net super gevaarlijk. Maar ja, er moest een beetje vertrouwen in het systeem hebben. Ik heb een keer een vrouw gehad die toen wie ondertussen het wie een beetje ontdooi van mijn verblijf daar. Wie een nog weer wat kliniekjes, wie nog weer wat iepen. En toen kregen wij een vrouw teruggestuurd met het verhaal van loslatende placenta. Dus ja, dan moest altijd heel snel handelen, want ja, dan kan de baby natuurlijk wel doorgaan. Maar in elk geval, het verhaal weer, de baby leefde nog. Nou, als een baby nog leeft, dan heeft een vrouw in principe geen ebola. Want als ze ebola heeft, dan is het eerste wat gebeurd is dat de baby overlijdt. Dus oké, zij komt in een ziekenhuisje en zie je ding van Doppler, dat is een apparatie, die is daar de harttonen van de baby kiezen. En inderdaad, die hebben nog harttonen. Nou, dan is het nog een zaak van gauw opnemen en een keizersnede dwang. En wij hebben in het ziekenhuis is een röntgenapparaat, maar dat doet het al heel lang niet meer. En gezien de ebola wordt de leverancier ik net komen om te repareren. Dus wat wij wel hebben is een soort mooie. Ja, we nemen een scanner, een sonar ding voor ultrasound. En de gewoonte is dan ik altijd dat zwangere vrouwen die doen het aan een ultrasound om te zien hoe de baby lijkt, nou ja, enzovoort. En toen ontdekten ze dat het hartje van de baby beweegde net meer. Dus we hoorden die harttonen die twee jaren, dat weer net van de baby, maar dat weer van die vrouw. Die heeft zo'n hege harttonen, die weer haast in shock. Maar het verhaal van de baby is daar, dat oh jee, nou is zij misschien dus inderdaad een ebola-patiënt. En ja, wij hier dus net in pakken heesten, omdat het verhaal weer de baby leeft nog. Dus ja, dan waarschijnlijk niet besmet. Dus ja, iedereen gelijk natuurlijk in de stijgers. Dus heel snel die vrouw naar de isolatie en dan het hele protocol erop los. En ja, dan is het wachtzien op de bevalling. En dan wisten we dat er dus een diabetesje uitkomt. Nou, dan werd zijn vrouw opgenomen in de isolatie. En nou, wij weer, ik bied bij me nog een dokter, in het pak. En ja, dat is net al te lang in het pak, want het is natuurlijk wel warm. En dat pak gewoon, dat is nog warmer. Dus dan denk ze, ja, kist er net de hele tijd bij blowen. Maar ja, het is natuurlijk al heel veel drama. Nou, gelukkig voor u en ja, ik van die vrouw kwam de bevalling dan vrij gauw begon die. En dan moest je het voorstellen, dan was een vrouw op zijn bed en dan ben je er twee van die witte pakken, die steen erbij haar dingen te doen. Haar man maakte er net bij, want ja, dat is natuurlijk strikt gescheiden. Die zit dan aan de buitenkant van het Ruud. En er is misschien te gaas in dat Ruud, dus kist terug dat Ruud kist wel praten. Dus die man die zegt dan, nou ja, wat er al gebeurde. En ja, op een gegeven moment werd dan ja, heel stil, zonder een hoop gedoe, werd dat bentje geboren. En dan is dat een perfect babytje. Maar ja, wat is. Nou ja, en die mem, die, dat famke, die had eerst een bentje. Dus ja, nou ja, ja, wat mis dan zitten? Het valt er net zo vol als zitten. Nou ja, vreed, ja, mag ik het nog even zien? Oké, dat is een shirt, het bentje. Nou, en die man achter het rut, ja, ik wil ook wel graag even mijn dochter zien. Nou ja, dan liest hem dat bentje zien. En dan is dat de eerste, maar ja, ik de laatste keer, wist je. Dus die man, die begon ik te gaan. En het is toch, ja, wat een drama. Want ja, wij moeten er nou weer uit, want het had lang genoeg worden voor u. Dus wij moeten eruit. En die vrouw, die bloot er alleen nog lezen. De man kende er net bij, dan is er net in je bij. En ja, dat ben er anders. Ja. Ik zie eigenlijk de perfecte balans. Want ik ben net alleen nog voor patiëntenzorg, dus ik voor de isolatie. Maar ik heb een taak om personeel, nieuwe personeelsleden die ze aannam hier in de praktijk, nou ja, clinical instructors, dat dan hier. Dat ze dus hier een stukje theorie hier ondertussen aan de hand. Dus nou moesten ze dat in de praktijk en dan mocht ik hen daarin begeleiden. Nou ja, en dat was echt een feestje, dat was zo leuk. Echt, nou, het klinkt heel erg, maar wij hebben er ontzettend hoop plezier van. En zo, dat brengt de dingen weer in balans. Hè? Dat het net al je drama is. Want ja, als alleen nog drama is, dan kiest er net hinnen. Nee, dan is het ook over drama in Sem. Maar omdat er ik hele leuke dingen gebeuren. En die meesten die heeft toch ik het vermogen om ja, de ellende dan. Nou, oké, ellende is één ding. Maar ach, er ben ik dan heel veel mooie dingen. En dat is. Het verdriet is net minder bij hun. He, want ja, als er iemand sterft, dan zongen ze klaagliederen. En dat heb ik een beetje de functie van het verwerken. Familie erbij. En dan denk ik, god, maar ze zijn meestal een lawaai, zeg. Maar dat is hun functie om, nou ja, met de voorvaderen te communiceren. Dat dan het lichaam, dat de geest dan maar goed te plak komen, mooi en zo wat heen. En dat doen ze dan een skofje. En ja, dan is het, ik kleer voor hun. Ja. Dus dan denk ik, ja, dat werd dan toch heel anders als hier. En ja, wat beter is, wist wat ze zeggen, wij zijn, ze groeit in uw manier. Maar ja, zij blauwen er net in hingen. En dat is hier soms wel zo, vind ik. Ja.
0: Het verhaal van Anneke Boer, de Boer, wie dat uit Snits. Ze wie Tolvi Ierlien, nee, Olvi Ierlien, on het werk daar in Centraal-Afrika. Het is de tijd van het jaar waarin de hienstebieter haar wesjen lid van de stikofzantige soorten die we ha in Nederland vleende de eerste noot troch de loft. In de tuin nog net, maar wollen plakken dat een soort wetter is en dat het ik goed streemt. En dat is nou correct het probleem voor de libellen. De wetterkwaliteit staat zwier onder druk. Maar hienstebieterkenner Antoine van der Heijden ging het bureau naar het Frensje ter Bosk en zeeg ze vleen.
2: Oh ja, hij vleent je varus, ja.
3: Ja, er ligt hier een vrij grote libel. Lichtbruin, een beetje roesbruin met vrij felle groene ogen. Dit is een vroege glazenmaker. En die is hier boven het pad aan het jagen.
2: Oh, want hij gaat echt als een drone, hè? Liek het wel.
3: Ja. Het zijn enorme vliegkunstenaars. Libellen kunnen heel hard vooruit, achteruit en zelfs ondersteboven, zijdelings vliegen. Vier vleugeltjes die onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden. Allemaal eigen spiertjes. Dus niet zoals bijvoorbeeld bij een vlinder. Daar wordt, als de voorvleugel naar beneden gaat, gaat de achtervleugel ook. Zit allemaal aan elkaar. Maar libellen kunnen alle vleugeltjes onafhankelijk van elkaar aansturen. En daarmee kunnen ze heel behendig vliegen.
2: Dit wordt een medium goed om je heen te zien. Ik hier deze dus helemaal net schoen. Maar ja, dan moet je dus maar een kenner hier even terug het Frensje de bos in. En die shit van alles. Zo stek al je vlinders nou, hè?
3: Ja, ik zag een aantal Atalanta, een bondzandhoogje. Dus er vliegt wel het een en ander gelukkig.
2: Ja, Antoine, wij herinneren terug dat Frensje de Bos. Wat zeg je weer? Ja, daar zit hier nog de beerman.
3: Ja, daar zit hier van alles. Hier, we staan een beetje beschut plek hier, een bosrandje. En de plekje zon hier, daar zie je wat de juffertjes in zitten.
2: Ja, ik zeg dat die blauwe daar.
3: Ja, inderdaad. Hier in de planten ook nog een paar. Dat zijn azuurwaterjuffers, de meeste.
2: Prachtig, want deze is...
3: Azuurwaterjuffer en variabele waterjuffer zie ik.
2: Maar deze is heel snel. We zien een krek best wel een dikke voorbij komen. Ik denk, hoeveel centimeter is dat? 6 centimeter of zo?
3: Ja, wel. Ja.
2: En deze is maar heel iets.
3: Ja, dit zijn die vliegende speeltjes, zeg maar. Ja. We hebben onderscheid in Nederland in het algemeen tussen echte libellen en juffers. Echte libellen zijn over het algemeen vrij groot en fors gebouwd. Houden over het algemeen hun vleugels in rust gespreid. En dan heb je die juffertjes. En dat zijn die kleine vliegende blauw-zwarte streepjescode die je misschien van de vijver kent. En hier bijvoorbeeld nu ook in het bos vliegen. En die klappen hun vleugeltjes naar achteren in rust. En die zijn over het algemeen veel tengerder en kleiner gebouwd.
2: Ja, wat ik zei is, dit is de tiert van het tier. Ja. Je werd een heel soort. Ja, ik denk dat het mechjes, maar nee, dit is wel een hele mooie blauwe.
3: Er vliegen hier hele wolkjes op.
2: In een soort.
3: Ja joh.
2: Ze zitten daar op dat stiekelspul.
3: Ja, op de brandnetels, ja.
2: Vind je dat lekker?
3: Aantallen kunnen enorm hoog zijn. Nee. Het zijn geen planteneters. Libellen die jagen op eigenlijk alles wat beweegt. En wat maar in de bek past. Dus over het algemeen kleine insectjes. Vliegende insectjes.
2: Nou, we rinnen tannooi wetter. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, want ze ontsteen in het wetter. Dat heb ik wel eens schoen, een grutter skep net en dan zeer ik zo'n hele dikke... Ja, dan dacht ik, wat is dat voor beest? En toen zei ze, ja, maar dat wordt letterlijk een instabieter. Kon ik me toen nog net vaststellen, maar nu ben ze er al. Ze zijn omheen gegongen, ze het rijdt omheen en nu leven ze. En dit is, een maaien. Dit is eigenlijk het moment.
3: Ja, het seizoen is begonnen voor mij. Het begint ergens eind april al. En ja, dat gaat door tot het eind van de zomer. En uiteindelijk de laatste libellen die kun je nog tegenkomen tot in oktober. Als het op een gegeven moment nachtvorst komt, dan houdt het op.
2: Want welke hebben we nou dan in het begin van het seizoen?
3: Ja, over het algemeen zijn dat soorten als smaragdlibel als eerste glassnijder. Vroege glazenmaker. En ja, daar komen dan op een gegeven moment azuur en variabele waterjuffers bij.
2: Die azuur, die zeer op de krek?
3: Ja, die zagen we net. Variabele waterjuffer ook. Vuurjuffertjes zie je vaak aan het begin van het seizoen. Maar die kom je hier dan weer niet zo vaak tegen. Die zijn knalrood. Zitten heel vaak bij tuinvijvers ook. Nou, je gaat ook zo'n vroege glazenmaker, zo'n grote.
2: Ik zag ze net hier in zijn zaghut. Dan is er een speciaal even voor het kinderen doorzien. Dan is het altijd vastzitten west van een werkgroep, hè, of een onderzoeksclub die dat al hier dieren.
3: Ja, van een landelijke vereniging. Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. Dus ja.
2: En dan moet je er een speciaal even voor hebben.
3: Dan moet je er speciaal over hebben. Ja, dat kan niet anders. Ja.
2: Maar nou net meer. En nou bist dus gewoon als amateur onder het schen. Maar het vallen er eigenlijk. Want we jaren dus dat er wel een verschil is. Hè. Het had een heel goede tiertwest. En toen ging het weer wat minder.
3: Ja.
2: Nou, ik zeg je nou een heel soort vlin. Dus het gaat goed of gaat het net goed?
3: Ja, je komt ze overal nog tegen, gelukkig, in Nederland. Dus ja, over het algemeen zie je al best een boel libellen. Maar met een boel soorten gaat het niet zo heel goed. En dan hebben we het met name over de soorten die afhankelijk zijn van stilstaand water. Van soorten die op vennetjes leven in bossen en op heides. Daar gaat het in sommige gevallen zelfs dramatisch mee. Dreigen wel een aantal soorten kwijt te raken in Nederland. De soorten die het tot nu toe het beste deden, waren de soorten die geprofiteerd hebben van de betere waterkwaliteit op stromend water. Dus de beeksoorten, de rivieren.
2: Die, ja, als het goed streamt, dan is het goed. Maar we zien natuurlijk een soort verdroeging weer in. Hier ook terug op het bos. Het is, ja, die groen is keihut.
3: Ja, ja.
2: Het is gewoon te droeg misschien.
3: Het is, de waterstanden die zijn eigenlijk nog steeds te laag. En als het een hele droge zomer wordt, dan moeten we ons wel weer zorgen gaan maken op een boel plekken. Ja. Ja.
2: Oh, je vindt het er weer in?
3: Ja. Kijk maar naar aantallen.
2: Ja, dit weer een soort.
3: Ja.
2: Nou, wat ik zei, ik ren hier dus best vaak in dit bos. Ik ben hier.
3: Ja.
2: Maar dit zie ik nog nooit zo schoon.
3: Nee, ja, je moet er een beetje een oog voor ontwikkelen of je moet er een keer op gewezen worden. Maar vanaf nu kun je het niet meer negeren.
2: Oké, dus zeg ik wat langer en der bij het wetten?
3: Ja, dat zijn er twee aan elkaar.
2: Oh!
3: Als libellen paren, dan mannetje heeft een paar uitstekseltjes, de aanhangsels zoals dat heet, aan het einde van zijn lange dunne achterlijf. En daarmee kan hij het vrouwtje in de nek grijpen. En ja, dan draait het vrouwtje uiteindelijk haar achterlijf naar het geslachtsdeel van het mannetje. En zo vormen ze een soort lusje, dat noemen we een paringswiel. Ja, ja, dan vindt de feitelijke paring plaats. En tijdens de eiafzet, zoals we dat hier bijvoorbeeld zien, dan zie je dus het mannetje en het vrouwtje nog steeds aan elkaar zitten. Maar dan dus niet meer als een paringswiel, maar als een zogenaamde tandem. Dus dan zitten ze nog. Dan vliegen ze eigenlijk recht voor elkaar. Maar
2: en daar zitten wij nou gewoon uit de shin, hè?
3: Daar zitten wij nu naar te kijken, ja.
2: Ja, dus ik ben net al in. Er ben je meer die dit op het idee kan.
3: Er zijn er heel wat. En,
2: ja, net waar voor u.
3: Ja, vaak zijn het dan populaire plekken waar een heleboel tandems zich verzamelen. En daar worden dan de eieren afgezet.
2: En dat is hier bij dat wetten. Maar hier streemt niks, hè? Het is bruin.
3: Ja.
2: Ik zeg, nee, als het planten erin zitten, is dat wel oké?
3: Ja, het is wel helder. En er drijft wel wat kroos. Maar op zich is het water wel heel mooi helder. En als niet alle waterplantjes jaarlijks van de bodem af worden geschraapt, dan komt dat wel goed op zich. Nou ja, die eitjes die worden daar dus afgezet op de planten, op de waterplantjes. En dan, die komen dan over het algemeen na de winter uit of nog voor de winter. En dan overwinteren de larfjes. En volgend jaar heb je dan de nieuwe generatie rondvliegen.
2: Maar die zitten onder water, toch?
3: Ja, die larven die zitten in de eerste instantie onder water.
2: Dat is een brune.
3: Ja. Ja, het is een vrouwtje. Van de soort van het mannetje dat er rondvliegt.
2: Deze zie ik je maar op. Deze hebben we zin in.
3: Ja. Ik ben bang dat als het 2027 is, dan blijkt dat we eigenlijk helemaal niet aan de kaderrichtlijn water voldoen. Dat de waterkwaliteit is op dit moment in Nederland eigenlijk nergens goed. Laat staan heel goed. Ook in natuurgebieden niet. Er zit overal te veel mest in het water, te veel stikstof, bestrijdingsmiddelen, ga zo maar door. En ook biologisch is het gewoon niet in orde. Er ontbreken gewoon heel veel waterdiertjes op plekken waar je ze wel zou verwachten.
2: Kiestebieten zonder oren?
3: Onder andere, ja zeker. Met libellen gaat het op sommige plekken heel hard achteruit. En het moet straks goed zijn. En dat gaat niet gebeuren.
2: En wat is
3: en
2: dan het gevolg?
3: Dat we dus net als dat we nu vanwege stikstof een heleboel activiteiten niet mogen doen in Nederland. Geen wegen bouwen, geen huizen en dat soort dingen. Hebben we straks een vergelijkbaar probleem met het water. Met de waterkwaliteit. En dat betekent dat er allerlei activiteiten niet mogen. Omdat ze invloed hebben, een negatieve invloed hebben op waterkwaliteit.
2: Ja, nou herinneren wij je even hoe een bretje hinnen. Verbindt het bosk met een wenwiekje Frenscher. Ja. En dan zien we een honderdta. Dat is één grote derrie.
3: Ja.
2: Dit is eigenlijk een stukje Alvesterretocht, hè? Dit is de Alvesterretroute.
3: Ja. Ja,
2: dit is net goed, dat kist er
3: nou
2: al zien.
3: Nou, onder water zitten nog een boel planten, maar er drijft ook allerlei algenflap en een heleboel kroos. En ja, dat is over het algemeen nog niet zo'n geweldig teken voor de waterkwaliteit. Heel voedselrijk. Heel veel mest waarschijnlijk. Ja.
2: Ja. Dus het ene stukje we hebben krekuiden, heel veel libellen, top. Hier, 400 meter verderop. Is het eigenlijk net goed. En dat zou je toch dat wordt dus nog een groot probleem.
3: Dat wordt een groot probleem, ja, zeker. Ja, ja. En ja, zelfs in natuurgebieden is het niet goed. De plekken die het beste beschermt, zijn 10.000 redenen voor. Hè. Alle activiteiten van de mensen, inclusief het onttrekken van water aan bodemlagen voor de landbouw. En het gebruik van bestrijdingsmiddelen die eigenlijk veel verder meetbaar zijn dan dat je zou verwachten. Ja, we doen nog een heleboel dingen die die niet positief bijdragen aan de waterkwaliteit. En daar hebben die beestjes onder water hebben er last van. Ja.
4: Dit is Bureau de

0: Soms krik je gewoon van hoe het de tijd gaat. Uit 2000 wie dit Eddie Dijkstra even waarom. Maar dat grote simmerspektakel, Simmer 2000. Het viel als juster, maar is al ver 26 jaar lien. Dit oren van Bureau de Vries eindigen we alle weken met een verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij de inwenners uit vier Europese dwarpen vertellen over haar dwarp, de Meerskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en Blauwhoes in Friesland. Joert komen Hieke Wiebenga en Mirte Hannema onder het woord over kartracing dat beide jonge vrouwen ontdoggen.
1: Dan steel we de start en dan moest heel even wachten en dan giet ik hier de vlag op. En dan geven we stapvoets rieden en dan maak ik riedenbaan met vol gas. Dan vind je dat 15 rondjes lang. En dan giet het bij ons erom dat wie de snelste ronde heeft, die het woens is. Maar dus dan was het echt wel een gasproeken. Soms heeft wel zijn als het een ongeluk heeft, dan denk je van oh, wat gebeurt hier? Maar dat komt net heel vaak voor. Het is net dat ik bang ben. Ja, moest ik hoor echt in heli. Zou min nog contact met horen. Perry moest echt op, ja, gewoon slim wezen. Ze is het wel altijd ambitie. Gewoon ook horen in heli. En wie dan het snelste zo heeg mogelijk eindigen natuurlijk. Ja, daarom is best voor 16 rondjes lang. Ja, nou, het is vooral gewoon de gatsjes pakken. Zeg maar dat iedereen even uitwiekt of zo, of even krijgt de bocht verkeerd neemt. Gewoon net nooit denken en gas in drukken en ertussen. Want het moest echt een kans te pakken. Anders komt ze er haast net tussen. Dus het is vooral gewoon goed opletten en een bocht voor u te zien. Als er in je stilstiet, dat ze er hebben opklapst. Het is vooral wel slim rieden. Best wel brutaal wezen. Ik kies wel altijd voorzichtjes wezen, maar dan rest het net mooi. Want ja, krijg eens wat meer. Ze krijgt ik al zo. Ja, dat gatsje dat moest toch pakken. Dat, en dat, ik al past het maar heel. Dan moest het erin. Want anders dan wist ik net wat er niet gebeurde. Dus dan moest wel een beetje. Ja. Gewoon de erin is maar. Ja. Als het iemand van ons is, dan is het echt zo van. Dit heb ik dan maar even dieren. En dan krijg je nou weer die adrenaline kick. En dan kop je nou weer het gatsje van. Ik maak hier op de eerste plak blowen. Ik had zelf wel eens hand dat wie een van de eerste wedstrijden op Blauwhoes, dan is echt zo van, dan maak ik verkeer en geen fout meer uit. Ik vind het leukste, denk ik wel, dat ik gewoon kist van was bos. Ik kist echt heel erg die energie kwiet. Als boos wist, dan kist dat gewoon in die auto wel gewoon kwiet is. Maar ik kan gewoon, kijken dat gas even in te rapen en gewoon alles. Misschien wat er gebeurt, gewoon het is wel heel erg als die horen leeg maken, is mooi dat eigenlijk. Omdat ik gewoon echt niet energie kwijt kest. Nou, het is gewoon vooral fijn de baan op. Je hebt gewoon gezonde spanning en je riedt de baan op en in één keer is alles uit. Je gedachten zijn uit, je zenuwen, je fut. En dan rie je gewoon je rondjes, maar ik gewoon, zeg maar, als je de baan aankomt, het is eigenlijk. De crossrijden is gewoon haast één grote familie eigenlijk. Het is gewoon, je helpt ik hoor altijd dat er wat stikking is of zo, je helpt ik hoor altijd. Dus het is ik gewoon, je doet ik maar ook hoor. Nou stap ik dus maar in mijn eigen bak eerst steeds is maar, junioren dus. Omdat ik te oud ben en het is ik ben gewoon te oud is maar. En zo mag ik nog wel elke keer in Hartsen auto rijden, maar de ladies race. Dus daar mag is maar de vrouwen erachter is maar die altijd de man helpen, die mag dat dan nooit wel. En stel ik heb letter genoeg geld, dan wil ik echt nog wel eens even. Dan wil ik het ik wil proberen. Maar wat ik dank je dan, dat weet ik nog net. Nou, ik mag nou nog. Dit is sowieso een F2 junioren. En misschien volgt hier ik nog. En dan stroom ik eerst naar de senioren. Dus dan mooi is het echt beuken. Dat mag nou nog net. En dan ben ik al heel veel het oudste van wat gebeurt er eigenlijk in die klas. Want ja, ze beuken wel. En nou ja, de F1 dat is gewoon heel duur, maar dat is ook mijn droom natuurlijk. Maar eerst naar de F2 senior.
0: Ja, Hieke Wiebenga en Mirte Hannema over het beuken bij het kartracen. Op dit stuit is er in het Fries Scheepvaartmuseum in Snits een tentoonstelling met hele mooie foto's van het Blauwhoes verhalenproject. En via een QR-code binden verhalen die bij de foto's jaren dan ik te lezen. Net al in een goed Blauwhoes, maar ik verhalen over die oren Europese dwarpen die het mij doggen om het SAFE-project binnen dan te lezen. De expositie stiert ont jin 30 augustus in de tuin van het museum. En daarmee bij we aan het eind van het eerste oren van Bureau de Vries. Maar we zijn al net klaar, want dadelijk hebben we het Nijs Forum. Daarin haat redacteur van de Ljouwerter Krant Maarten Pennewaard, Lucienne Bolsma, zij is CDA Tweede Kamerlid, en Frank Petersen, hij is van de Waadvereniging. En hoe dat waad is genoeg te bepraten dadelijk in het Nijs Forum.
2: Dit weer de verhelling van de eerste oren Bureau de Vries. Dat dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen Alve en Tolve oren. Ontzien oren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de Tweede oren Bureau de Vries.

0: krijg je dan allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
3: /nijsbrief.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Het is 10 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan hem voorbij. Zverev is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen tolven en ien te jern weer.
0: Ja, welkom bij Bureau de Vries. De komende oren hebben we het over verschillende zaken van de Arune Wieken. Dat doen we met Maarten Pennewaard, hij is haatredacteur van de Ljouwerter Kranten. Frank Petersen van de Waadvereniging en Lucienne Bosma, CDA, Tweede Kamerlid.
4: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
0: Nou, het waard die deze week in elk geval vol in de skinwerpers. Daar komen we dadelijk zo te praten. Maar ik begin altijd met een eigen rondje. Lucienne Bosma, wat wie jou nijs van deze week?
6: Nou, wat mij opvoel in de kranten, dat wie dat artikel over Hein de Haan en Natalie Kramers, mijn oud-collega's, en ik vond dat een bijzonder artikel. En toen ik je herinnerde, toen kwam de column van Hein de Haan op de Omroep voorbij. Twee meisjes die een protte te verduren hebben en die dat ik opskreun hebben en daarover vertellen. Heb ik heel veel respect voor en ik weet je protesteert het aan, maar ik vond het een heel indrukwekkend stik en ik de column, dus dat maakt het indruk op mij en dan ben we heel druk met politieke dingen, maar dan denk ik dit is wel het allerwichtigste wat er is.
0: Ja, dat is wat Heinick zei, hè? Ja, dat leven staat stil is totaal oors en alles wordt in perspectief zet.
6: Ja, dat zullen we natuurlijk nog.
0: Maar toch maakt het er een bed druk, hè?
6: Ja, dat heb ik uitlaan. Ik vond dat ik wel weer mooi.
0: Maar net niet
6: ja, ik heb dat ja, maar ik vind gewoon twee bijzondere meisjes. En wij matchen het in de tweede keer. Maar nou, ik wil wat verdrietige dingen. Maar dan denk ik, je moet alles waar we in perspectief zijn. Ja. En dat vind ik wel heel wichtig. Meestal begin ik met een fleurig feitje wat me opvallend is. Maar dit maken ze een indruk op mij. Ik denk, dat wil ik toch even kwijt. Ik naar hun ta. Dus dat is mijn artikel.
0: Ja. Maarten Pennewaerts.
7: Ik was vrijdag in Amsterdam bij de Stichting Democratie en Media. En daar kreeg ik een boarding pass voor de toekomst. Want Stichting Democratie en Media maakt zich terecht druk over de gang van zaken in onze huidige democratie. En het was daar, daar komen allemaal mensen die in de media werkzaam zijn. En ons werd gevraagd verbeelding los te laten op 2046. Hoe de mediawereld en de democratie er dan voor zouden kunnen staan.
0: Nou
7: dat was een interessante oefening.
0: Ja.
7: En het mooie was, er was een hele interessante spreker. Carissa Valdez, een hoogleraar uit Engeland. En die hield een heel goed betoog over AI en big tech. Van, ja, jongens, we kijken allemaal en we vragen steeds, wat gaat de toekomst brengen? Wat gaat de AI doen? Wat gaat big tech doen? Maar in plaats van dat steeds te vragen, dat heeft niet zoveel zin. Want de antwoorden die we krijgen zijn voorspellingen. En voorspellingen zijn per definitie geen feiten. En in plaats van dat we luisteren naar die voorspellingen, kunnen we de toekomst beter zelf gaan bouwen. Mm-hmm. Dat vond ik een hele mooie opscherper, inderdaad.
0: En dat is de reden dat in het redactioneel stik Derek Ogier.
7: Nou, die had ik toevallig donderdag al geschreven.
0: Oh, maar dat is van Scrum, want die ging daar hoe,
7: toch? Die ging daar ook over. Ja, dat is ook iets wat mij hoog zit. En wij zien natuurlijk op de redactie, los van de hele mooie verhalen die we maken, zoals over Nathalie Kramers en Hein de Haan, zijn er ook veel dingen die ook op social media dan verkeerde aandacht trekken, zeg ik maar. En daar maken we ons zorgen over. Dus als we daar wat aan kunnen doen, door in de verslaggeving dingen misschien anders te doen, of verhalen die waarvan je weet dat er een bepaalde groep mensen op gaat reageren, die reacties maar niet meer toe te laten. Nou ja, zo zijn we onze weg een beetje aan het vinden.
0: Ja, dat is nog een gevraksel.
7: Dat is absoluut. Ja,
0: daar komen we dadelijk nog volle meer over te praten. Ja. Frank Petersen, wat is die neis?
8: Ja, ik heb heel erg zitten denken over twee verschillende dingen. Een zware of een lichte. Ik heb gekozen nu even voor de lichte. Ik vond het schitterend dat een mevrouw die thuis een papegaai heeft,
6: ja, oh die,
8: zo ontzettend veel van haar papegaai houdt dat ze voor de papegaai de boom in klimt, klem komt te zitten, een brandweerauto moet bestellen, dat vervolgens door Omroep Friesland volgens mij gebracht werd en tot landelijk
0: en alle media is
8: op landelijk nieuws is geworden. Ja. En ergens in die onuitputtelijke liefde voor een papegaai vind ik iets heel moois zitten.
0: Ja.
8: En ik weet niet precies wat het is, maar in eerste instantie moest ik natuurlijk heel hard lachen, zoals bijna iedereen. Van, je zult maar klem zitten in een boom voor een papegaai. Ja. En toen dacht ik, wat ben je een goed mens als je helemaal in een boom wil klimmen om je papegaai te hebben.
0: Ja. En wat een vertrouwen bij de papegaai, want de enige die er terugpakt worden woe, wie is in Baaske?
8: Oh, dat is het.
0: Dus eerst haar haan echt. Ja, ja, het weer intrigerend. Ja,
8: ik vind het bijna een mythisch verhaal op die manier.
0: Ja, een mythisch verhaal.
8: Ja, echt. Wat je kunt doen om iets kwetsbaars te redden.
0: Ja, het begint iets.
8: Altijd.
0: Het begint altijd iets. Maar we gaan nu naar de grotere zaken. Het waard, het stier deze week oeral in het Nijs. De Waddenconferentie in Esbjerg. Dat wie net het grootste succes als ik de verhalen zal lezen. Mai in de Tweede Kamer gaat over zaadwinning. En dan minder ik nog eilanders die gaan gigantisch druk maken over het feit dat ze natuur voor haar zelfs inleveren. Matten, misschien. Hè, want dat is alweer nog in de planning. Frank Petersen, wie is die in Esbjerg eigenlijk?
8: Nee, ik was

0: mislukte top.
1: Ja, het weer mislukte top.
0: Ja, als je geen ministers hebt, geen regeringsvertegenwoordiging.
1: Nee, maar alle respect, Arno Brok is net de jinge die het bepaalt.
0: Hij is geen minister en daarmee spreek je niet namens het Rijk. En dat was toch de bedoeling. En dan vind ik het wel echt wel heel erg jammer om te zien dat dat dus niet gelukt.
1: Ze vinden het net belangrijker nog. Tenminste, als ik dat verhaal zou lezen, dan.
0: Ja. Er zitten twee kanten aan dat verhaal. Ze vinden het denk ik niet belangrijk genoeg. Tegelijkertijd wordt er gezegd dat de Deense regering demissionair was en dat er geen minister was. Maar goed, een demissionair kabinet kan nog wel dingen doen. Hebben we altijd geleerd in Nederland. En ik ben echt bang dat de drie landen samen niet het behoud van de Waddenzee zo belangrijk vinden dat ze dat tot chefzaken kunnen maken.
1: Ja.
0: En dan lukt het ze dus niet eens om drie ministers naar Esbjerg te sturen, wat hemelsbreed misschien maar 500 kilometer is. En dan zie je dus dat zo'n uniek werelderfgoed Waddenzee eigenlijk een beetje aan de galamiezen wordt gelaten. Dat is misschien wat zwaar, maar ik denk wel dat je dat kunt zeggen.
2: Nou, ik denk dat dat wel een terechte observatie is. Het is erg van de zotte natuurlijk dat drie ministers niet de moeite nemen om naar zo'n belangrijke conferentie te komen. En dat ondermijnt de status van het Wad, wat natuurlijk een ingewikkeld natuurgebied is, omdat er heel veel mensen omheen wonen. En het voor heel veel
1: en de gebroek van Maitje.
2: Precies, ja. Zeker. En er is altijd het streven om dat in balans met elkaar te brengen. Maar ja, dan moet je wel pijnlijke keuzes maken. En ik vrees een beetje dat de angst om pijnlijke keuzes te moeten maken voor ministers een reden is geweest om dan maar niet af te reizen.
1: Dan komen we maar net. Ja. Dan hoeven we niks te zeggen.
0: Ja. Ja. Qua timing was het dus ook dubbel wrang om te ontdekken dat vlak voor die ministersconferentie ineens een ander bewindspersoon besloot om de zoutwinning onder de Waddenzee te
1: zetten. Ja, dat komt inderdaad. Maar dat verhaal van Esbjerg, hoe het er in Den Haag. Ja, je hebt een waddentop.
3: Ja, klopt. Maar ik ben net verantwoordelijk voor wat de ministers doen.
1: Nee,
3: dat wil ik in het voor even zissen. Maar had ik naar de Kamer, want er wordt nou best wel negatief zijn, geen aandacht voor het wat. Dan denk ik, ik heb nou een aantal debatten gevierd. En de boppentoon is het wat. Dus ik zou vanuit de Kamer er wel een grote aandacht voor het waard. We hebben natuurlijk ook een Kamerlid, Marieke Vellinga, die is daar natuurlijk wethouder geweest. We hebben een grote noordelijke CQ Frieske Kamerleden. We binnen erheen geweest, mooie machinaal. En volgens mij ben ik ministers die kant ik al weer op geweest naar het waard. En wat dan de motivatie geweest is, je het nou zo'n van in is twee, hè, dat de ministers er net wien, dat weet ik zo net. Er zal vast een goede reden van wist wijzen waarom ze net aanwezig zijn. En dat ken ik gewoon net, dat weet ik gewoon net. Maar ik denk dat vanuit de Kamer er wel een grote aandacht voor het waard
0: is. Dat is absoluut zo.
3: Ja.
0: Vanuit de Tweede Kamer weet ik ook gewoon, we hebben elkaar ook op zo'n werkbezoek wel gezien toen hij naar Terschelling ging. Vanuit de Kamer is er zoveel belangstelling en eigenlijk ook best zoveel liefde. U noemt dat Kamerlid van D66, mevrouw Vellinga.
3: Ja.
0: Ik denk dat eigenlijk heel veel Kamerleden hebben gemerkt dat ze eigenlijk een soort van liefde voor het wat voelen, zoals die mevrouw voor die papegaai voelde, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar het punt is, de Kamer controleert. En de ministers beslissen.
1: Ja.
0: En die ministers die moeten beslissen, die waren er niet. Dus ik alle respect en ook alle lof voor wat er vanuit de Kamer gebeurt. En ik denk dat dat super belangrijk is. Omdat juist op momenten dat een minister of een staatssecretaris een besluit neemt waarvan je eigenlijk, zoals die mevrouw met die papegaai, voelt dat het verkeerd is, dat het verkeerd is gegaan. Die papegaai zit in de boom en dat zout moet onder het wat vandaan.
1: Ja.
0: Daar kun je iets aan doen.
1: Maar
0: en daarom is het zo fijn dat Kamerleden wel komen.
1: Ja, wat hier op die top besluit
3: ja, dat
1: is
3: zo correct mijn vraag. Oh. Ja.
1: Nou, is dat
3: maar
1: nou besluiten we de matten dan?
0: Ik denk dat een van de mooiste besluiten die genomen hadden kunnen worden, dat die drie ministers hadden gezegd, wij zijn trots op het werelderfgoed Waddenzee zoals we dat nu hebben. En als dat betekent dat het VN-Werelderfgoedcomité ons voor dingen op de vingers tikt, dan accepteren we dat. En jij noemde het moeilijke besluiten. En dan nemen we die moeilijke besluiten.
1: Ja, maar wat is dan een moeilijk besluit?
0: Een moeilijk besluit zou zijn, we laten zoutwinning onder de Waddenzee niet toe. Want daar heeft UNESCO al in 2024 duidelijk aan de Nederlands, Duitse en Deense regering laten weten, dat kan niet en dat moet minder.
1: Maar rijdt ze het nou kwiet? Is dat nou de Grutte dreiging, Maarten Pinkstel? Nou,
2: dat weet ik niet. Maar je moet voorkomen dat je in zo'n situatie komt.
1: Want we worden er al hier in bij driegen, toch, UNESCO?
2: Ja. Nou ja, als, het zou wel een enorme rode kaart zijn voor het beleid van in elk geval Nederland. En kijk, die zoutwinning die is natuurlijk reuze ingewikkeld. Dat is een fantastisch initiatief geweest van meneer Talman, die nou, ik weet niet hoe lang het geleden is. Ik heb er destijds als economieverslaggever veel over geschreven. En die heeft daar een fabriek uit de grond gestampt tegen alle verwachtingen in. En

0: heeft Axel Nobel weten te trotseren. En op een gegeven moment is dat overgenomen door andere partijen. En je ziet dat die mijnbouwwet, dat is wel een hele ingewikkelde wet voor burgers en andere belanghebbenden. Die gaat heel erg uit van het economisch belang. Omdat dat is de redenatie, dat dat dan ook in het belang is van de BV Nederland. Maar in zo'n natuurgebied als het Wad gelden er hele andere regels. Of die zouden moeten gelden, maar die leggen het vaak af tegen het economisch belang.
1: Ja.
0: Volgens de wet. Hè, dus daar heeft de minister ook niet alle speelruimte die hij misschien zou willen. Maar ik denk, je moet wel, zeker als het gaat om het Wadden, het werelderfgoed Waddenzee, dan moet je daar de grenzen toch in elk geval van bewaken.
1: Ja.
0: En dat gebeurt nu niet.
1: Nee, dat gebeurt net. Laten we het dan even over die zoutwinning hebben. Win je bij het debat?
2: Nee, ik wie net bij het debat, want de woordvoerder mijnbouw is Henk Jumelet, mijn collega. Dus die wie bij dat debat. En hij stond het ik net op agenda, maar is wel bespreekbaar maken in dat commissiedebat. En volgens mij, hij is het in het natuurdebat er ik nog voor aan, die heb ik nog net voor omschoen. Dus het is wel besprutsen in Den Haag, maar net terug mij.
1: Ja, en op het moment dat een staatssecretaris dan verkeerde informatie jouwt.
0: Ja.
2: Ja, ik heb nevens mij er een brief achterom kwam dat er...
1: Ja, de minister heeft volgende dag nevens mij corrigeren. Ja,
2: maar er is ik nou een brief kwam, hè? Dat is naar de Kemerleden te kwatteren de bocht. De wie was sprake...
1: Ja, te kwatteren de bocht, ja. Dat wie gewoon net weer. Wat hij zei, toch?
2: Ja, het lag iets genuanceerder.
3: Het,
2: ja.
3: Het was eerst een beetje te kort door de bocht. Toen werd het te kort
1: want
3: door de bocht.
1: Hij zei...
3: En nu denk ik dat ook die brief die naar de Tweede Kamer is gezien... want die hebben we natuurlijk even gezien vrijdag.
2: Ja.
3: Dus het klopt helemaal dat hij naar de Kamer is verstuurd. Was ook hard nodig, denk ik. En zelfs in die brief haalt dezelfde staatssecretaris... die mijnbouwwet waar jij het over had... eigenlijk ook nog steeds een beetje door elkaar. Want er is een groot verschil tussen een winningsvergunning... Dat betekent eigenlijk dat je gewoon als het ware het recht krijgt om überhaupt iets te kunnen doen. En wat er nu aan de hand is, een winningsplan. Hoe je het gaat doen en welke schade daarbij hoort. Het bedrijf waar jij het over had, heeft in 2007 al als het ware het alleenrecht gekregen om iets te doen onder de Waddenzee. Zonder dat ze hoefden te vertellen wat ze gingen doen en welke schade dat opleverde. En nu weten we wat ze doen en welke schade het oplevert. En dan kun je niet verschuilen achter iets uit 2007. En dat zit een beetje in die brief. En dat vind ik jammer, want daarmee... hou je als het ware dat idee dat de Kamer niet goed geïnformeerd is... hou je jezelf in stand. Maar de staatssecretaris komt woensdag hier naartoe.
1: Ja,
3: hij is woensdag in Friesland.
1: Wij
3: zullen zeker een gesprek met hem hebben, denk ik. Dus dan kunnen we het hem ook vertellen. Van, ja, het is jammer dat je eigenlijk net niet...
1: Nee,
3: de spijker goed op zijn kop slaat.
1: Het hele verhaal over die zoutwinning. Want Jim, hier een mooi verhaal ik hoor van dat Haans stuitert.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat hebben wij. Ik wil volgen, hè, die monitoring. Er wordt eigenlijk gewoon helemaal net luisteren, of wel?
0: Ja, dat vind jij beter mooi weten. Niet genoeg. Nee. En dat is het hele ingewikkelde in die mijnbouwwet... en de, alle vergunningen die daarna afgegeven worden. Daar worden wel een soort van garanties gegeven. Of in elk geval, dat denk je dat er garanties zijn. Maar als het puntje bij paaltje komt... dan is het vaak geen echte garantie.
1: Nee, en, voorspellingen being your fighting, zei
0: dat. Zo is het, ja. Ja, en... ik heb ooit over Friesia Zout, zoals het toen nog heette... een verhaal gemaakt dat de inspecteur-generaal... van het staatstoezicht op de mijnen... dat hij letterlijk 's nachts wakker schrok van... dit komt op de kop verkeerd. Want de bodemdaling is niet zo controleerbaar als wij meenden. Hè? En toen heeft hij ook er alles aan gedaan... om die voorwaarden strenger te maken. Maar nu zitten we natuurlijk met een enorm... wat is het, 45 miljard kuub of zo onder de Waddenzeeweg... en de onderstelling dat geen enkel gevolg heeft. Dat is inderdaad een voorspelling en nog geen feit.
1: Nee.
0: Dus moet je waarborgen voor burgers, maar ook voor de natuur... dat dat geen schadelijke gevolgen heeft. Nou, daar kun je wetgevend wat aan doen.
1: Maar dat is dus blijkbaar heel ingewikkeld.
0: Ja, nou, ik weet niet of het zo ingewikkeld is. Ik denk dat het een keuze is.
3: Nee, het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Notabene op initiatief van mevrouw van Veldhoven, die nu... minister is er, ik meen in 2016 of 17 een wijziging in diezelfde mijnbouwwet, die ingewikkelder gekomen, met het idee dat je gemeentes, waterschap en de provincie een zwaarwegend advies laat geven aan de staatssecretaris of iets wel of niet moet gebeuren. En ik was bij dat mijnbouwdebat vorige week en ik hoorde de staatssecretaris min of meer zeggen, ja, die adviezen heb ik binnen, maar we doen het gewoon.
1: We doen het gewoon.
2: Ja, maar volgens mij is het een ontwerpbesluit. Hè? Dus dat is nog wel even een nuance in het verhaal. In plaats van dat het definitief is en de kassiers wijzen op in het zinnen worden. Ik vind het mooi dat de staatssecretaris deze kant op komt om het peteren rond een keer.
3: Zeker.
2: Dat is altijd heel wichtig en ik denk dat dat de basis is. Qua inhoud, is het net meer in portefeuille en zullen wij natuurlijk nou letten in de gaten om welke kassiers wijzen echt binnenkomen op dit ontwerpbesluit. En dat is denk ik de basis om verder te gaan. Er zijn al verschillende, Hans werd al even neemt, de zwaar om de kering en onder de stad zelfs. Ontsluitend om het bestaande gebied. Ja, dat heeft dat als consequentie. Ja, dat binnen zaken die het goede sfeer mooi wogen worden met. Dus in die procedure die nou rint, wordt dat inbracht. En dan is het ik aan de meesten die het omgekeerd om het goed, van de, hoe neemt het, voortlicht van de staatssecretaris, van de regering te brengen. En dan kan die dan de goede afweging maken. Dat is denk ik zoals het altijd in Zeeburg gaat. En daarom ben ik heel blij dat het deze kant op komt. Want dan is het juist even ter plekke hoe het is. En dan kies maar meestal in peteer. En anders is het vaker, dat weet ik vanuit de gemeentepolitiek, nog naar hersen besluiten, commissiëns wezen. Er wordt een reactie op Joen. Zo gaat dat vaak.
1: Ja.
2: En ook is het in peteer. En dat is denk ik heel positief.
1: Nou, ja. Laten we daar dan maar van uitgaan dat positief is. Want aan de ene kant is die zaadwinningen er. En aan de andere kant met de Skielgers en... vooral op Skiel gespeeld dat even. De Noordsvader, de Bosplaat. Bin daar ideeën hoor om dat af te sluiten. En die bin daar leuk hoor. Soms snap je het ik net, toch?
3: Klopt. Nee, ik snap het zelfs soms ook niet. Ik denk één kabinet, hetzelfde kabinet... dat plannen heeft dat mensen die in het Waddengebied wonen... ergens niet mogen wandelen. Om maar even heel plat te slaan.
1: Ja.
3: Hetzelfde kabinet beslist dat een enorme Duitse zoutfabriek... 13,5 miljoen... miljoen ton zout weg mag halen met enorme schade.
1: En dus is het misschien helemaal net gek dat die Skielgers wat in opslaan komen, toch?
0: Nee, dat geeft kortsluiting in je hoofd natuurlijk. Precies dat wat jij schetst. Aan de ene kant zie je bedrijven die wel mogen winnen. En dan mag je als de Schellingen niet gaan lopen op je eigen eiland. Ja, dat voelt zo verschrikkelijk verkeerd. En er kunnen op zich best goede gronden en argumenten zijn... om te zeggen, jongens, dat moeten we niet doen. Maar het heeft ook heel erg te maken met... waar wordt het besloten? Wie vertelt het? Is dat op het eiland of wordt dat ergens in Den Haag of ver weg gecommuniceerd? En dat geeft mensen een heel ongelukkig en opstandig gevoel. En eilanders zijn net hardingen, zal ik maar zeggen. Die zijn gewoon een beetje opstandig van nature.
1: Ja.
0: En dat is ook mooi. Dat brengt ook veel goeds. Maar dat ze zich nu met de frustraties daar.
1: Maar is het een goed idee? Om natuur af te sluiten. Want je wilde die natuur toch ik?
2: Je hebt het nou over de eiland, maar het is natuurlijk ook al in Noord-Oost-Friesland. Dus al afsluiten. En wat daar, wat mij heel veel zorg baart, is hoe het gecommuniceerd is, inderdaad. Want dan gaat het ik eventjes om. Van het wordt als een voldongen feit. En dan ging ik mij er eventjes in verplaatsen. Dan denk ik, ik ben in het Margebied en de fietsen wij ik vaak zo heen. En dan krijg je een briefje door je mooi niet meer om de Mar heen fietsen. En eigenlijk voelt het als jouw eigen achtertuin. En dat is daar ik sta. En daar ben je maar grut worden. Dus ik snap heel goed die frustratie over hoe dat gingen is. En ik de uitlis is maar van dat dan de drukfactor wijze zo die natuur dan minder maakt. Dus ik ben heel erg belutsen geweest bij Noord-Oost-Friesland. Daar is nog geen beweging in. Dat is nou gewoon afsluiten. Het is natuurlijk in het breedseizoen, dus dan is het wel uitleesbaar. Maar hoe die vervolgstappen verder gaan, dat weet ik net. En dat zit er op eilanden om te komen. Dus ik snap heel goed die frustratie. En dan met name ik oor het peteer. We in het krek hoe het peteer wat dan wel valt, maar dat er geen peteer geweest is. Want dan is het bijna net... Dan kist dat bijna net vaten werden, maar dat dan baat.
1: Nee, ja. Maar hoe moet dat nou oplost worden?
2: Nou, nevens mij het Femke Wiersma er al een mooie in de kamer... die ik oornaam is, hoe dit stik. En ik denk dat het wel zaak is dat... als je dat uitziet te worden, dat het toch ik heel duidelijk komt... dat de drukfactor is. Ja, en dat... Ik zit dan altijd bij de meesten hun hele gezonde boeren verstaan. Wordt dat er net in? En dat snap ik wel.
3: Nee, ja. Dat merken wij ook. Met gidsen die met de Waddenvereniging bijvoorbeeld op Ter Schelling werken en soms wandelingen maken met een poepzakje in de hand, zal ik maar zeggen. Die maken zich nu ook zorgen. En die vragen ook aan ons, hoe kan dat? Want de Waddenvereniging doet al 50 jaar dat wij mensen meenemen het wat op. Omdat je gewoon, als je het wat leert kennen, dan leer je het liefhebben en dan wil je het beschermen. Maar daar zijn wij, dat is ongeveer ons DNA. En natuurlijk zijn er in de wereld natuurgebieden waar je echt gewoon nooit in mag. Yellowstone Park mag je nooit in. De Hoge Veluwe moet je voor betalen. En er wordt alles gereguleerd. Maar dat zijn we aan de Waddenzee niet gewend. En dat willen we eigenlijk ook het liefst zo houden.
1: Ja. Maar en het is net nodig?
3: Het is een feit dat het niet goed gaat met de Waddenzee.
1: Ja.
3: Maar wat Maarten terecht zei, is dan de slimste maatregel om een stuk kwelder bij Wierum af te sluiten voor wandelaars? Of is dan de slimste maatregel om een van de grootste schadeveroorzakers zoutwinning onder de Waddenzee te voorkomen? Ik denk dat iedereen hem kan inkoppen.
1: Ja.
3: Maar het kabinet heeft hem niet ingekoppen. En ik weet dat mevrouw Wiersma het in het natuurdebat aan de orde had gesteld. Volgens mij was er nog geen motie. En waar ik natuurlijk benieuwd naar ben, is of het CDA ziet dat het ontwerpbesluit is nog geen echt besluit. Maar wil u het stoppen? Wil u het voorkomen? Wilt u ons helpen?
2: Ja, ik heb twee dingen over die motie. Dat is al in een eerder debat op INW. Dus dat, die is al in China. En wat ik kreeg, ik zei over de zaadwinning. En dat is me net om erachter te verschillen. Ik wil mijn wordt vierder ik net in het vaarwetter. En ik denk dat wij heel goed zijn. Gaan nou straks naar de Sjenswezen en naar de Peteren die viert worden. Om dan ik te zijn, ja, wat ik in huis mogen laat, hè. Want dat is natuurlijk ook nog
1: als punt waar.
2: Precies, want hebben wij natuurlijk straks zeker het beleidskader natuur. Nou, wat daar ik in heel wichtig is, is we hebben het nou heel protte over natuur. Hè. Dat komt ik omdat we natuurlijk met de watervereniging hier aan tafel zitten. Maar de meesten in de Waddengemeenten en op de eiland, die wil ik een leefbaarheid hebben.
3: Zeker,
2: en die balans hebben, die moet wel voelen worden. Dus ik denk dat het voor u als kamer van belang is dat wij goed zorgen dat die balans goed is. Dat er goeibagere worden kunnen om naar de eiland te komen. En ik goed te zeggen van ja, wat zijn dan die factoren die van invloed binnen op die natuur? Maar dat volgens mij is er altijd uitsprutsen. Het moet in balans wijzen, de economie en de ecologie. En ik denk dat het dan Uzan Kemer is om die uitwaging op basis van feiten goed te maken. En het bloed altijd een stuk spanning zitten. Ja, de ene die zei, het moet in al natuur worden. Ja, nou de bewoners luisteren, dan zitten ze van, we vinden natuur prachtig. Maar we willen ik wel een leefbare omjouwing hebben. En die balans, ja, dat is de continue spanning die wij vernemen op het waard.
1: Ja, er mag nog heel wat wetten terug de sluizen van haar. Voordat we hier
0: nog één dingetje, want als je het helemaal plat slaat, er kan natuurlijk aanleiding zijn om in het kader van, je wilt die status behouden, dat er maatregelen nodig zijn. Want ik las ook ergens dat eiland zegt, ja, ons is beloofd dat er nooit iets zou veranderen, zeg maar. Hè, dat alles toegankelijk zou blijven. Ja, als de situatie verslechtert, kun je wel goede redenen hebben om aanvullende maatregelen te doen, om die status te behouden. Dus dat er op zich wordt gekeken naar wat kunnen we doen. Dat is heel begrijpelijk. Als je het hebt over de afweging tussen moet dan de zoutfabriek voorrang krijgen boven de mensen. Dat is een hele ingewikkelde.
1: Dat is een hele ingewikkelde.
2: Ja.
1: En communicatie, dat jerk.
2: Ja,
1: dat is van heel groot belang. En mensen meenemen in het verhaal. Ja. Draagvlak. Ja. Extreme rechts rukt op in Nederland. Ik op lokaal met. We hebben een heel soort Forum voor Democratie. Gemeenteraadsleden erbij kregen. Het rechtsloed is meer en meer te jaren. Wat is rechts? Radicaal rechts, extreem rechts, gewoon rechts. In hoeverre let je mensen het woord? We hadden Arun de Wiek en een paar voorbeelden gezien. Ik van Tweede Kamerleden die het, nou ja, ik ben ik maar een persoon die dan denkt van, wat wordt hier gezegd? Maarten, doe hier stuur ze dat verhaal over de democratie. Mm-hmm. Hè? En hest ik op zo'n symposium best. Hoe ga je als Leeuwarden kranten om met het toch opkomende extreem rechtse loot?
0: Ja, nou, dat is een worsteling. Kijk, we hebben al een enorm verleden met de PVV. Geert Wilders, die jarenlang het publieke debat heeft gekaapt door steeds weer extreme uitspraken te doen. En die werden steeds weer kwamen die in de media en er werd op gereageerd, et cetera. Nou, van dag tot dag kon je Wilders in de krant lezen. nu hebben we Forum voor Democratie. En dat is toch wel ergens een andere partij dan de PVV. Het is echt een stuk verder opgeschoven. Met ronduit ondemocratische uitgangspunten, uitlatingen. En wij hebben als redactie gezegd, kijk, je kunt niet heen om de verkiezingsuitslag. Dan moet je wel melden, Forum heeft zoveel zetels gekregen. En zit hier en hier in de gemeenteraad. Maar wij hoeven, zoals mijn collega in Groningen dat altijd mooi verwoord, hoeven we geen zuurstof te geven aan deze beweging door het als een normale fractie te beschouwen. Extreem rechts is echt, dat wil de...
1: Je beschadigt FVD onder extreem rechts.
0: Nou, ja. Een extreem rechts wil zeggen dat je serieuze ideeën hebt over de democratie. Dat die wat jou betreft niet heilig is. En dat die mag worden vervangen door een ander systeem. Nou, ik denk dat de democratie het mooiste systeem is wat we hebben met al zijn beperkingen. En als je om je heen in de wereld kijkt, totalitaire staten, daar is het leven voor de gemiddelde burger echt niet fijner dan bij ons. Dus moeten wij daar wat aan doen. En wij moeten dat ook, want de Leeuwarden Krant is, de werkwijze van de krant is gefundeerd op een redactiestatuut. En in dat statuut staat dat wij democratisch en vooruitstrevend zijn. Dat is mooi gezegd, maar wat doe je dan in de praktijk? Nou, dat komt dan neer op... we hebben ooit wel eens een interview gehad met een Forum raadslid, wat een hele leuke jongen was in Zuidwest-Friesland. Ja, dat moet je niet doen. Je moet,
1: dat mat je net waar.
0: Nee, je moet geen echt niet doen alsof het normaal is dat extreemrechts een plaats aan het veroveren is in de maatschappij.
1: Okay,
0: je moet
1: maar feiten, dan sluit je ze ik uit.
0: Nee, je sluit ze niet uit in de zin van als ze voor een motie stemt, kun je dat rustig benoemen. Maar je hoeft er geen citaten aan toe te voegen, omdat het besluit is gewoon de stemming. Want als je dat wel doet, dan ga je namelijk steeds meer ruimte geven aan extreme denkbeelden. En er stond vorige week, dacht ik, op Vida Media, journalistenplatform.
1: Ja, heel, hier met linkjes.
0: Ja, oh ja, precies. Ja, ja. Nou, dat was reuze interessant natuurlijk. En daar staat ook letterlijk in, door mensen van Forum, en je hebt ook de groep Marcus Sower natuurlijk, die ronduit idiote uitlatingen doen. Als je die citeert in fatsoenlijke media, zoals ik jullie en wij nog maar even kenschets, dan maak je het... Alleen al door het te citeren, ja, maak je het normaler. En dat moet je niet willen.
2: Helder uitgangspunt, volgens mij. Ja. Nou, wij hebben natuurlijk het debat gewoon over de omgangsvormen. Ja. Nou, dat is bij far het meest het dieptepunt van het debat. Niet het tweede keer, maar die ik mooi maken. Hè? Ik ga maar sissen. Als we het dan over omgangsvormen hebben. Daar is ik expliciet vregen aan Forum om uitlettingen waarom te nemen. En dat is net bad.
0: Ze niet.
2: En dat is natuurlijk heel zwaargelijk. En dat ik zie het erbij. Ik ben naar de zaal geweest. Soms zie je heel veel van het beeld. Maar ik denk, dit debat wil ik gewoon...
1: Vielen.
2: Ja, en dat was dan veel. Ik ken het eigenlijk net omschreeuwen wat ik dan viel. En het normaal vinden van dat soort uitlatingen, zeg maar, dat is eigenlijk wel heel bizar. We hier het krijgt even over wat we dan op X dan voorbij komen, sjoggen, zeg maar. En dan zie je dat toch wel de boppentong soms voert in het debat wat hij plak vindt. En dan denk ik van, ik kom natuurlijk een hele hoge achtergrond, ken soms net vatten hoe vier wij als meesten van me qua stingen in die denkbeelden.
1: Ja.
2: En daar heb ik gewoon heel veel moeite mee. Ik kon altijd nog wel, ik als toen meesten, heel oors in het leven, kon je normale discussie vieren. Maar het is nou zo raar omdat het was, want je blauwe jaren. Je komt er net meer bij.
1: Je zit in parallele hierheen.
2: Maar zwaarig is natuurlijk heel grut over wat we natuurlijk in het vriendelijk mooi maken. Dat het dus ik groeiende is. En dat uitspraken gewoon net waarom naam worden. Ik denk dat je kennen eens een keer een slip op de tong van mij. Als gebeuren iets is. Dat ik denk, net op dat moment. Nee. Ja, maar dit wie echt onhandig. Maar dan is het. Dan denk je er even hoe nooit. Dan sliep je er een nacht door. En dan kun je de horen. Daar is misschien even zes jongens. Sorry, dit hier
1: maar aan de andere kant kun je ik zeggen, ja, er binnen hield iets meer mensen die het zou denken.
0: Zeker.
1: En Matje, die heeft een stem. Of
3: Ja, maar dat
1: spiel je de duivel even, maar...
3: Nou, ik denk dat het is niet de duivel, het is de keiharde werkelijkheid. Ja. Mensen hebben op Forum gekozen.
1: Ik bedoel,
3: mensen
1: in peilingen stiet Forum voor Democratie de laatste keer op zegtje of zo.
3: En bijvoorbeeld ook bij natuur- en milieuorganisaties. Hè? Wij hebben het er onderling, zoals kranten of media het er onderling hebben... hebben wij het er ook als NGO's of als belangenorganisaties over. Of het Rode Kruis of de Waddenvereniging is. Of dat het een kerk is of de Waddenvereniging. Hoe ga je om met mensen waarvan je eigenlijk merkt dat ze je diepste principes niet steunen?
1: Ja. Hoe ga je hem daarmee om dan?
3: Het is een duivels dilemma. Want aan de ene kant wil je... de Waddenvereniging kan het zich niet veroorloven om überhaupt iemand uit te sluiten. Want wij zijn politiek neutraal en iedereen houdt van de Waddenzee die er ooit geweest is. Wat die mensen ook in het geheim in een stemhokje gestemd hebben, dat doet er eigenlijk niet toe als je daar bent. Maar tegelijkertijd, als je dingen wil veranderen in de wereld, in Nederland of in het Europees Parlement, dan heb je te maken met partijen die misschien je diepste kernwaarden niet steunen. En het is voor ons allemaal eigenlijk teruggekomen op één positie. Als de Waddenvereniging iets aan Politiek Den Haag laat weten, dan laten we iedereen hetzelfde weten.
1: Ja.
3: We sluiten niemand uit. We sturen iedereen dezelfde informatie. Als ik mevrouw Boelsma een document namens de Waddenvereniging stuur, dan gaat dat via de Kamercommissie.
1: Ja.
3: Dan gaat dat naar alle partijen.
1: Ja.
3: Niemand wordt door ons uitgesloten. Maar we weten wel dat wij genegeerd worden door een x-aantal partijen.
1: Ja. En is er sprake van dat je als... want natuurbeschermers zijn natuurlijk ook linkse gekkies.
3: Nee, natuurbeschermers zijn soms de grootste grondeigenaren in de wereld.
1: Waar iedereen van een soort mens kan.
3: Ja, en klopt. En toch moet ik meteen... Ik hap meteen, omdat ik merk dat het... En dat is ook de bedoeling natuurlijk, dus dank je wel. Nee, het grappigste is dat de beste ministers voor natuur zijn altijd van de VVD geweest. Grootgrondbezitters die houden van hun land.
1: Ja.
3: En ik denk dat ook... ik kan niet
1: maar
3: anders zeggen...
1: Maar de eigen van een soort mensen...
3: Precies.
1: Wie hem dat wil.
3: Ja. En als wij dan zouden zeggen... wij praten alleen nog maar met Pro... en we praten alleen nog maar met de Partij voor de Dieren... dan sluiten wij onszelf buiten.
1: Ja. Ja.
3: En ik ben het helemaal met Maarten eens... dat je iets moet vinden... waarbij je je eigen diepe kernen en waarheden weet te behouden... maar toch die ene figuur of die ene Kamerlid of die ene stemmer... niet het gevoel geeft dat ze er niet meer toe doen.
1: Mm-hmm.
3: Want zodra iemand het gevoel heeft dat hij er niet meer toe doet, dan...
1: Ja, maar dan kom ik toch weer even rond bij de media. Want dat liek het me, dat is voor u natuurlijk precies hetzelfde. Van wat doe je in een live-uitzending? Hè? Als mensen dingen beginnen te roppen, die ik op dat moment net staven kin bij wie ze van spreken.
0: Nou, dat is het lastige. Kijk, de mensen die op Forum stemmen, die moet je helemaal niet buitensluiten.
1: Nee.
0: Je moet proberen duidelijk te maken dat wat zij geloven of wat hen wijsgemaakt is, dat niet oké is. Hè? Als het om discriminatie of racisme gaat, is het gewoon in strijd met de grondwet. En als het gaat om zorgen over huizen en woningen en te veel asielzoekers in op een bepaalde plek, dan moet je wel degelijk met die mensen in gesprek gaan. Maar de oplossingen die hen worden aangereikt door extreme politici, die zijn gewoon, dat zijn valse beloften.
1: Mm-hmm.
0: De sociale media spelen daar een enorme rol in. En dat was ook interessant afgelopen vrijdag. Die hoogleraar die zei ook van kijk, sociale media brengen ook goeds. Jij zei het in het voorgesprek nog. Hè? Je kunt hele leuke dingen op sociale media vinden.
1: Papegaaien die uit de boom gehaald worden.
0: Precies. En,
3: live verslagen van voetbalwedstrijden.
0: Leuke filmpjes over katten of honden. Noem maar op. Hartstikke grappig allemaal. Maar stel nu dat het een koekjesfabriek is. En zeggen, er komen hele lekkere koekjes uit. Maar de ovens zijn van die kwaliteit dat af en toe vliegt de hele buurt in de fik. Zouden we dan zeggen, we laten die fabriek doorgaan, want er komen ze af en toe lekkere koekjes uit. Of zeggen, de risico's maatschappelijk gezien zijn veel te groot.
1: Ja.
0: En daar gaan we wat aan doen.
1: Maar wat moeten we met die sociale media doen dan?
0: Nou,
1: in de column hier is het roer. Er is Europese wetjouwing.
0: Ja. Maar dat gaat toch niet ver genoeg?
1: Nee.
0: Nee. En ik denk wel dat we op een kantelpunt zitten. Dat steeds meer mensen... Er stond gisteren een pagina grote advertentie... in elk geval in de Volkskrant... van een aantal mensen die initiatief hebben genomen... Ja. om op te roepen, ga weg van Big Tech. Nou, dat is, daar zijn we binnen Mediahuis... waar de Leeuwardenkrant onderdeel van is... ook over in gesprek. Dat gaat moeizaam, want we zitten met allemaal lijntjes vast... aan grote bedrijven. De cloud, Microsoft, noem maar op.
1: Op dat helje wil ik nog wel eens informatie van...
0: En dat is het dubbele. Ja. Dus ik ben er heel erg voor op te zoeken naar Europese alternatieven... die voldoen aan onze normen en waarden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Laat je iets toe wat ondertussen jouw democratie uitholt... en je beschaving vertrapt. Of zeg je van nee, hier verzinnen we een beter alternatief voor. Ja. En... we staan daarbij aan het begin. In Amsterdam werden wel een aantal voorbeelden genoemd. Ook van Europese initiatieven als het gaat om AI. Nou, zet daarop in. Maar dan moet je wel de urgentie voelen. Plus, en dat is ook heel belangrijk over het debat waar jij het over had. Dan moeten er ook mensen opstaan die zeggen... je gaat ver over de norm heen.
1: Hier en niet verder.
0: En dat missen we nu natuurlijk wel in politiek Den Haag. Mm-hmm. Als het gaat om dit kabinet, wat natuurlijk een minderheidskabinet is... wat verschrikkelijk zijn best moet doen om meerderheden te vinden... voor de plannen die ze hebben. Ja, als je dan steeds maar roept van ja, we sluiten niemand uit... en ondertussen zegt een van die mensen die je niet uitsluit... je moet Palestijnen bij de grens met geweld tegenhouden, neerschieten. Iemand anders zegt van...
1: Nederland is voor de
0: Nederlanders. De blanke...
2: Maar nevens mij is daar in dat debat... en dan herinner ik die motie aannam, hè, dus dat is ook heel helder. En nevens mij het bij ons Henry Bontebalde debat...
0: Zeker.
2: Erg duidelijk viert.
0: Absoluut. Ja, hoe
2: voor het ik bedoel maar, en dat kwam uit de chan. Dus
0: absoluut.
1: Want
0: je moet het ook laten zien op... Het had ook niet misstaan als politici in Loosdrecht zich een keertje hadden gemeld.
2: Ja,
0: te zeggen dat dit niet oké is.
2: Ik heb zelf, en we hebben het erover gehad, ik heb het debat herindeling Hilversum bij de Meer doen waar Loosdrecht onder valt. En in dat debat zoek ik een vermenging optreden over de rellen bij Loosdrecht. Nou, dat is het toen uithellen, maar ja, dat slaag het buus nou net zo goed. En daar ben ik bij elke ontijging onder lokale bestuurders ben ik naar de interruptie bij vervelend staan hinnegeen om te zitten, om achter te zitten. En dat komt natuurlijk ook omdat ik zelf wethouder wijs ben. Zelf ik in AZC discussie wijs ben en weet wat je ooit hinnen krijgen.
1: Nou.
2: En dat is net maals. En althans de Haagse politiek zei het, ze nemen geen goede besluiten. Ze doen dit fout, ze doen dat fout. Terwijl ze misschien een berichtje uit het onderwerp. De spreidingswet, dat is een wet. Uitvieren.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat berichtje is even naar Jack de Vries. Ja. De burgemeester van Maassluis.
2: Ja.
1: Die politiebegeleiding hebben matten omdat hij zei van... De coalitie of de Forum voor Democratie daar zei van... die plannen voor het AZC, die mogen er, dat gaat lekker niet door. En hij zei... Dat gaat wel door.
2: Ja.
1: Oors is hij voort, denk ik. Want hij is de eindverantwoordelijke.
3: Ik heb dat teruggekeken. Dus Jack de Vries, de burgemeester... die vroeger ook bij het CDA bewindspersoon is geweest. En ik heb die speech van hem aan de gemeenteraad geluisterd. En ik vond dat hij zo ongelooflijk duidelijk en eerlijk was... maar het ook had over zijn kinderen thuis.
2: Ja.
3: Die zei, pap, bizar, was dit je bedoeling toen je burgemeester werd? Wilde je dat voor beveiliging hebben?
1: Je had beter in Den Haag kunnen blijven.
3: Eigenlijk wel, ja. En ik denk dat juist een burgemeester bij uitstek dit soort dingen heel goed kan zeggen. En ik ben het helemaal met hem. Ik vind Maarten fantastisch wat je zo. Eigenlijk zou je bij wijze van spreken 150 Kamerleden in Loosdrecht hebben willen zien die avond.
2: Ja, nou, ik ben dus zelf, vind ik dat juist dat politici zich daar op een jaren hebben... op een bepaalde manier, is het ik net goed gaan. Dus het is maar krek van...
0: Bedoel je Mona Keizer?
2: Als je daar eigenlijk het vuurtje...
0: Opstand, ja. Nee, die mensen bedoelde ik niet. Nee.
2: Ik heb zelf...
1: Er zitten nou misschien mensen tussen de stuiter in, hè?
2: Waarom?
1: Daar zitten ze weer, hè? Moreel wezen, dat wij in actie komen met een AZC.
2: Ja, als je dat men
1: in dat is een hele grote groep
2: maar mensen. Dat mensen zwaar hebben en dat ze in actie komen... dat is ieders rug. Daar heb ik totaal geen moeite mee. Er zijn een paar dingen waar ik moeite mee heb. Dat is geweld, zien, politie, lokale bestuurders. Die lokale bestuurders vieren dit gewoon de wet uit. Hè?
1: Ja, ja. Maar die mensen zeggen, jim toch wat wij net willen.
2: Nee, maar het is wel de wet.
1: Ja. Ja, maar die mensen willen het net.
0: Ja. Nee, ja. Maar dat is natuurlijk. Ja, ja. Dat is.
2: En sure, ik, wat er dus heel vaak zorgt.
1: Dus hetzelfde als een natuurgebied afsluiten,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, ja, maar
3: het verschil zit hem denk ik in het feit dat de partijen die Maarten net noemde, het vuurtje opstoken door, ja. Door niet zozeer de inhoud centraal te stellen, maar eigenlijk te stellen dat elke wet die langs democratische weg tot stand is gekomen in feite onzin is, omdat zij het niet willen.
2: Nee, ja.
3: En dat vuurtje wordt opgestookt door de mensen die eigenlijk in de Tweede Kamer zitten om zelf wetten te maken of de wetgever te controleren. Ja. En dat is denk ik de kwalijke kant van de zaak.
2: Maar er zit nog een tussendingje, want die mensen die dat opstoken, die winden zich net voor die wet. Maar ik heb ik wel eens een besluit waarvan ik denk, ja, ik ben er net voor. Maar dat is wel de democratie, daar hebben we het over. En aan de andere kant, die mensen die in opstand komen en die zwaarigen hebben, daar zit de kant om. En hebben we het over dat soort communicatie, om daar begrip voor te hebben, om daar maar impeteerd te gaan. Maar wat ik juist heb, bijvoorbeeld in Loosdrecht, is dat een liedje deel van de mensen die daar aanwezig zijn, helemaal net uit die buurt kwam, maar wel precies wisten hoe zij dwaam moesten om het escaleren.
1: Een bepaald soort organiseert.
2: Precies. En de zwaarige, dat mooi, daar heb ik totaal, maar ik denk dat wij in Den Haag advies zeggen van, jongens, je hoeft die wet net niet te vieren. Ja, dan ben die politici binnen gewoon fut. Dan kennen die gewoon niks meer dwaan.
1: Dan kan ze net meer besturen.
2: Dan kan zij net meer besturen. Nee.
3: Dat was toch ook een VVD-fractievoorzitter die dat zei?
2: Nou ja, dat is.
3: Die zei dat het eigenlijk aan de gemeente zelf was.
2: Ik herinner je dat weer wat genuanceerd is. Want dat is dus ik zou wat wij dus zissen. We het vaak in liedse fragmentjes weer op de social media zetten. Ik ben er zelf ook alles.
1: Alles wat uit de context
2: Ik werk ik alles een debatje waarvan ik dacht, ja, dit wie net de kern van mijn verhaal. Maar ik stil wel op X en men vindt er wat van. Dus dan moet ik altijd het complete verhaal eventjes van jaren. Maar die politici die jaren letterlijk de vuurlinie soms stingen en ik de hulpverleners, want het is onvoorstelbaar wat die oezig in krijgen.
1: En daar maak je wel verslag van doen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar doe je daar dan een moraliserend verslag
0: van? Nee.
1: Feitelijk.
0: Maar feitelijk, we hebben wel gezegd, op het moment als mensen onzin verkopen, en laten we het nu even, als het aan links gebeurt, idem dito, en als het aan extreem rechts gebeurt, wat nu vaker gebeurt, dan moeten we daar factchecks op toepassen.
1: Ja.
0: Hij zei dit, maar dat is niet juist. Hij beweerde dat, maar dat is klopt niet.
2: Ja.
0: En dat is heel ingewikkeld, want het kost heel veel tijd. En dan moet je ook beter voorbereid dan bij het gemiddelde interview wat je doet tevoorschijn komen. Maar dat zijn we wel aan ons zelf verplicht. En aan de mensen in de maatschappij.
2: Ja.
0: Kijk, in deze tijd, het is heel lang, ach, journalist, leuk toch? En nu is het, vind ik het wel een moment dat je zegt, ja, maar journalist is niet voor bange mensen. Journalistiek zijn.
1: Nee.
0: Dat geldt voor politici, het geldt voor burgemeesters.
1: Een dikke hoed krijgen op een of andere manier.
0: Dat wel. Ik krijg soms ook hele lieve reacties.
1: Nee, nou, ik zeg, ik help columns van Dijk. Daar hebben we het best wel heftig op reageerd.
0: Dan is het
1: linkse tuigje, hè?
0: Ja, en dat is, dan noemen mensen de Leeuwarden Courant extreem links. Terwijl wij, nou, ik zal niet zeggen dat ik rechts ben, maar het gaat mij.
2: Midden, denk
0: het
2: ik.
0: Gaat, ja. Nee, maar het gaat mij om de democratie en niet om links
1: net
0: of
1: om
0: rechts.
1: Politiek,
0: en dat rechts daar een potje van maakt, dat
2: maar
0: kun je
2: alle
0: vrij.
2: Alle extremen worden je gewoon net. Ja.
1: Maar je hebt er nou vol mee te dealen. Ja. Dat is wel.
2: Maar ik ben heel, maar ik wil reageren. Ik vind het heel mooi dat fact-check verhaal is, maar want dat heb ik dus ik wel een tijd lang mis. Dan toen wij bijvoorbeeld, dat wie ik dan lokaal politicus in de kranten, dat ik dacht, ja, dit is krijgt even oors, maar ik vind het in dit soort moeilijke dossiers wel heel erg van belang, dat er gewoon, had iemand wat, had ik je nou wat vertel, dat je me echt zegt van, ja, dat beweerst wel, maar nevens mij, nou ja, dan heeft het feit.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk.
1: En dan moet elke niet het nog lezen.
2: Ja.
3: En wat je bij natuurbeschermers dan toch weer merkt, dat als je de feiten voor zich wil laten spreken, dat dan ook er weer clubs opstaan die eigenlijk zich helemaal van de wetenschap niks meer willen aantrekken.
1: Nee, dat is ook maar een mening.
3: Precies, en dat
0: ook
3: neigt...
0: Ook aan de sociale media.
3: Ja. Dus die giftige sociale media, zal ik maar zeggen... in combinatie met politici die op sommige flanken vuurtjes willen opsteken... Ja, dat is wel iets waar heel erg paal en perk aan gesteld zou moeten worden. En ik ben blij dat die advertenties in de krant staan over een firewall in de EU... en zorgen dat Big Tech een beetje aan de banden wordt gelegd. Ik denk dat voor iedereen die begaan is met het vrije woord... en met je eigen idealen, dat het fantastisch is als dat zou gebeuren.
2: En het mooie is, dat hier in het voorpeteer... dan denk je, dit is de wereld. Hè? Als je
1: ik maak een tenaai bij het voorpeteer.
2: Ja, dat is heel leuk. Maar dan lees ik X en dan jij ik dat en dan kom ik hier weer waarom en dan... tussen de meesten. En dan denk ik, het grootste deel van Nederland... denkt best wel heel... die pakt die feiten erbij. Die denkt goed nooit. En dat is een heel genuanceerd. Ik zag dat woord eventjes. Maar we jaren vaak... Ja. Net die stem van die stille meerderheid. Nee. Maar we jaren vaak de uitersten. En eigenlijk met volle meer lust die stem van die stille meerderheid. Nou, maar die roert zich wat minder. Ja.
0: Interessant wat je zegt, want we hadden laatst natuurlijk de tegendemonstraties. En er was echt de reflex op de redactie was, we gaan wel even kijken. En misschien komen er helemaal niet veel mensen. We hebben gezegd, dit is de stem van het midden. Die moeten we vooraf een stem geven, een plek in de krant geven. Want je zult zien dat er straks komt een ophef. En dan is het weer, is de ophef het nieuws. Ja, en niet het geluid van de mensen.
1: Dus
0: je moet er anders naar kijken. Ja. Je moet het midden, dat stille midden, dat moet je opzoeken. Ja. Die flanken die laten zich wel horen. Maar dat stille midden moet je opzoeken. En dan moet je ruimte aan geven. Ja.
1: Ja. Ja. En wie is zelf aanwezig?
0: Ja, en daar zullen mensen ook van zeggen... dan beken je kleur. Maar dit was tegen fascisme, tegen antidemocratische geluiden. Ja, wie kan daar tegen zijn?
1: Nee. Nee, dat
3: mooi.
1: Is ook zo. Nou, ik hier echt zandlijst met onderwerpen, maar dit weer echt super interessant. We hebben nog een liedje 12 minuten. Wat doen we? Corona of oranje?
2: Oranje maar.
1: Oranje. Ben je hem er helemaal clear voor? Heb je zo die hoes in middelmal helemaal oranje kleuren?
3: Er zit niks oranje in, en er staat nog maar een half kratje bier in de schuur. Moet aangevuld worden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar geef hem er plat voor. Go, maar.
0: Ik heb een shirt gekocht, een mooie... oranje shirt, weet je wel, van zo'n bedrijf dat allemaal van die retro shirtjes maakt. Ja, dat is hartstikke mooi oranje. Ik moet zeggen, wij gaan de 24e al op vakantie, 24 juli, en dan gaan we naar Canada. In Vancouver wordt een wedstrijd van oranje gespeeld. Niet daar, maar is wel te zien op de fanallee. Daar gaan we heen. En misschien spreken we daar nog een paar Friezen, dan levert het weer een stukje voor de krant
1: op. Weer een mooi verhaal.
0: Ja, en verder... ik heb niet heel veel vertrouwen, bijster veel vertrouwen in dit Nederlands elftal.
1: Nou
2: ja, de laatste wedstrijd vind ik net zo denderen. Nee. Maar dat is een slechte generale. Dat
1: ik vond ze de eerste helft.
2: Ja, eerste helft vind ze goed. Maar ik natuurlijk ook van die WK-pools met dwaanden. En dan zal ik ze met al vierder komen. Mijn benen vullen die dan niet. Want ik herde zelf. Ik denk, let die maar even een goeie share. Maar ik zal ze met al vier komen. En we moeten het gewoon share. Ik heb er wel zin in. Maar het is wat onmogelijke tieren soms. Nergens mij. Dus,
3: het duurt ook heel lang.
1: Ik ga ook op vakantie.
3: Wij gaan ook op vakantie. We blijven in Europa. En ik hoop als we terugkomen dat Nederland dan nog steeds in het toernooi zit. Dan heb ik het goed gepland.
1: Kampioen. Worden we kampioen?
0: Nee.
3: Het zou te gek zijn. Maar niets is. De kans is nooit nul. Nee. Maar ik denk dat we geen kampioen worden.
1: Het grijs is green en de bal is roen.
3: Ja. En het is heel heet in Amerika.
1: Ik wil je hem tegen dankzij Lucienne Boelsma, Maarten Bennewaard en Frank Petersen voor deze animeerde discussie in Bureau de Vries. Een hele fijne snoei te wensen. Doeg.
4: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron en Middy. Nou ja, van op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Varaan ze zal vers wel treizen en graag ontmoeten.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaan het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vandaag zeker 2 mensen om het leven. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de gegevens van een aantal schepen die door de drugscriminelen worden gebruikt in kaart gebracht. Kennelijk is de relatief nieuwe route die ze gebruiken zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met de nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationale Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Wielrenner Demi Vollering heeft voor het eerst Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro Tour naar erelijst, waar ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta op staan. Het weer er nog. Vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Mag ik iedereen die moppert op het kille weer erop wijzen dat er waarschijnlijk sprake is van de schaapsscheerderskou? Dat is een koele periode in de maand juni, waarin de schapen worden geschoren uiteraard. Dan hoeven ze niet met hun naakte velletjes in de hete zon te verbranden. We zijn niet alleen op de wereld, hè? En het is een schitterend woord. Doe er uw voordeel mee bij het scrabbelen. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. De voormalige kerncentrale van Tsjernobyl is getroffen. Hoe riskant is dat? Michiel Driebergen, die is hier en die vertelt het zo. En dierenarts Piet Hellemans is er ook. Die gaat morgenochtend naar Kosovo om daar zwerfhonden en zwerfkatten te castreren en te steriliseren, want er zijn er veel te veel. En Marc Piron is CEO van het succesvolle dancelabel Armada. Die krijgt morgen tijdens de Buma Award-uitreiking een gouden harp voor zijn verdiensten voor de muziek. En Elisa Papane schreef en tekende een wel heel bijzondere versie van de Odyssee. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 7 juni.
2: Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit heeft connecties met Bolle Jos. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Hoe zat het ook alweer met dat transport?
3: 30.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 800 miljoen euro. Allemaal op dit schip, de Arconian.
2: En dat schip behoort tot dezelfde vloot als een schip van Jos L.
4: Ja, wat betekent dat? Dat de Arconian dus eigenlijk nog duidelijker de vingerafdruk draagt van Bolle Jos.
2: Vanaf de schepen worden pakketten cocaïne in de Middellandse Zee gegooid. En die worden dan weer opgepikt door kleinere bootjes. Een soort Amazon, zegt deze Italiaanse journalist.
5: It's like an Amazon service for huge quantities of cocaine.
2: Uit het onderzoek blijkt ook dat Bolle Jos samenwerkt met Turkse criminelen.
5: This new investigation proves a new alliance between Turkish criminal groups and one of the most wanted Dutch kingpin called Bolle Jos.
2: Een unieke situatie.
4: Het is opmerkelijk dat twee van zulke kopstukken

0: zijn.
1: Niet alleen de grote mensen willen herdenken, maar ik denk ook de kinderen.
0: Deze man overleefde het kindertransport.
2: Het is exact vandaag 83 jaar geleden dat ik hier vertrok uit Vught.
0: Hij wilde aanwezige kinderen nog wat meegeven.
3: Vergeet het niet. Vertel het door aan je eigen kinderen.
0: Vandaag was de laatste dag van de Giro d'Italia voor vrouwen.
4: Het gaat in de Giro d'Italia om roze, roze en nog eens roze.
0: Anna van der Breggen begon de etappe in het roze, maar uiteindelijk won ze die trui niet. Ze weet wel waarom.
5: Omdat ik niet hard genoeg fietst heb.
0: En dus ging het roze naar Demi Vollering. Ze heeft nu de Tour, de Vuelta en de Giro gewonnen.
6: Daar is de trilogie compleet voor Veni, Vini, Vollering.
0: Ze moest er diep voor gaan.
5: Ja, heel trots dat dat gelukt is. En dan is de pijn het zeker waard.
0: In Maastricht vond dit weekend het Metal Festival South of Heaven plaats. Bezoekers hadden er zin in.
7: Ja, wat brengt je hier vandaag?
8: Bier.
7: Bier.
8: Heel makkelijk aan de auto.
0: Hoe gaat het er dan toe daar?
8: Het is hele boze muziek met hele blije mensen.
7: Geweldig.
0: Op de line-up stond een bijzondere artiest, gouverneur Emiel Roemer.
9: Ja, ik sta niet vaak zo op het podium, wel helemaal niet als een DJ, dus maar is me prima bevallen.
0: Maar een carrière-switch zit er voor Roemer niet in.
9: Nee, zeker niet, zeker niet. Daar is het gouverneur zijn veel te leuk voor.
10: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Ja, en we hoorden dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd op Israël. En dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. Goedenavond Ines Polak, voormalig Israël-correspondent.
11: Goedenavond.
0: Ja, waarom heeft Iran die aanval op Israël heropend?
11: Nou, Israël heeft eerder vandaag een zuidelijke wijk in Beirut bestookt. En dat was dan weer een reactie op een Hezbollah-aanval vandaag in het noorden van Israël. En volgens Iran maakt Beirut deel uit van het bestand dat er gesloten is. En Israël vindt dat het recht heeft om Hezbollah waar ook te treffen.
0: Ja. Hebben die Iraanse raketten veel schade veroorzaakt?
11: Nee, het gaat om 10 ballistische raketten in 3 golven. En die waren op het noorden van Israël afgevuurd. Maar die zijn onderschept en iedereen had tijd genoeg om naar de schuilkelders te rennen.
0: Ja. En betekent dit dat het staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS nu helemaal van de baan is?
11: Nou, Netanyahu wil graag de oorlog hervatten. De stemming in Israël vanavond is ook dat er onmiddellijk teruggeslagen moet worden. Trump zit daar niet op te wachten, zeker niet zo vlak voor het WK. En hij heeft Israëlische verslaggevers vanavond gezegd dat hij Netanyahu ging bellen. Dat gesprek is volgens de Israëlische radio nu gaande, om hem duidelijk te maken dat Netanyahu zich koest moest houden. Dus dat is waarschijnlijk weer zo'n woedend telefoongesprek.
0: Ja, hoe schat jij het in dat dit gaat aflopen?
11: Nou, ik denk dat Trump het Netanyahu inderdaad gaat verbieden om met raketten terug te slaan. Maar er zijn misschien wel andere mogelijkheden waarbij Israël kan reageren op een andere manier in Iran.
0: Zoals?
11: Dat kunnen aanslagen hier en daar zijn, dat weet je nooit. Ja, dat is mogelijk. Maar ik ga er eigenlijk van uit dat Trump dit absoluut nu niet wil. Ja. En dat Netanyahu weinig keuze heeft.
0: Oké, dankjewel Ines Polak. En dan gaan we verder met de krant van morgen. Die is alvast ingekeken door Robert Baltus.
12: ING zet als eerste Nederlandse grootbank op uitgebreide schaal kunstmatige intelligentie in bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Huizenkopers moeten zo op een verhitte woningmarkt sneller duidelijkheid krijgen of ze bij ING een lening kunnen afsluiten. Dat lezen we in het Financiële Dagblad. De bank hoopt zo ook zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt te vergroten en dreigende personeelstekorten te voorkomen. De beslissing of iemand wel of geen hypotheek krijgt blijft altijd bij een ING-medewerker liggen, benadrukt de bank.
0: We hebben een push vanuit klanten om sneller te beslissen, zegt Jacques Schram van ING. Tegelijkertijd kost het ons moeite om nieuwe hypotheekbeoordelaars aan te trekken en groeit het aantal aanvragen dat niet direct binnen ons acceptatiebeleid past. Vanwege de felle concurrentie op de hypotheekmarkt voorspellen experts dat andere banken snel zullen volgen.
12: Ruzie bij de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De supermarkten en grote detaillisten hebben hun lidmaatschap opgezegd. Ze vinden de lobbyclub te duur en ze vinden dat hij te weinig voor hun belangen opkomt. Ze zouden dat vorig jaar al gestuurd hebben, die opzegging. Dat bevestigen meerdere bronnen aan de Telegraaf. De betrokken organisaties staan voor 9% van de werkgelegenheid En ze willen er zelf niks over zeggen.

0: Retail is al jarenlang onvrede. Ook daar zien ze dat VNO-NCW weinig voor de sector doet. En de club bereikt ook weinig bij de politiek. Vooral de forse verhogingen van het minimumloon zitten de winkelketens dwars. Ze geven relatief grote sommen geld uit aan salarissen. En dan hebben ze ook nog eens veel mensen met lage lonen. Dus zij voelen een verhoging van het minimumloon snel. En dan gaan 1 januari ook nog eens de jeugdlonen extra omhoog.
1: De wet tegen seksuele straatintimidatie blijkt een papieren tijger, dat schrijft het AD. Het aanpakken van gesis en ander seksueel straatintimidatie, wordt door speciale getrainde BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren, dat blijkt allemaal een mislukking. Een proef in 7 gemeenten, waaronder grote steden als Rotterdam, Tilburg en Utrecht, heeft in 2 jaar tijd 6 boetes opgeleverd. Lokale bestuurders slaan alarm. De wet heeft in mijn ogen nog te veel ruimte voor plegers, zegt een betrokkenen dus in het AD.
0: Meta, het moederbedrijf van Instagram, WhatsApp en Facebook, lijkt hard te werken aan de invoering van gezichtsherkenning. En dat is best behoorlijk controversiële technologie. Een app voor AI-brillen van het bedrijf bevat al software die deze herkenning mogelijk maakt. Dat schrijft tijdschrift Wired en dat doet ook de Volkskrant. In de Europese Unie is gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden.
1: Want met de bril kunnen mensen die je op straat tegenkomt via gezichtsherkenning aan hun sociale media accounts worden gekoppeld. Daarover zijn Meta eerder nog na te denken over hoe dat wel overwogen aan te pakken. Nu zou blijken dat gezichtsherkenning al voor die uitspraak in de software achter de brillen zat. Meta zegt dat de code nog niet is geactiveerd. Maar het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dagvaarde Meta om gegevens te delen over accounts die kritiek uiten op de immigratiepolitie ICE, terwijl agenten zijn gezien met op hun hoofd die AI-bril van Meta.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bisbee Blue van Calexio. Bij een aanval van een Russische drone zijn vandaag gebouwen van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl beschadigd geraakt. De kernreactor is buiten gebruik, maar er wordt nog wel kernbrandstof bewaard. Volgens Oekraïne is er niet meer straling dan gebruikelijk, maar het Internationaal Atoomagentschap noemt de schade aanzienlijk. Michiel Driebergen, ja, we horen hem vaak in het oog, vaak op afstand als hij in Oekraïne is. Maar hij is nu even in Nederland en hij is bij mij in de studio. Welkom, Michiel.
1: Dank, Mieke.
0: Ja, wat weet jij van die aanval van vandaag op Tsjernobyl? Dit is natuurlijk zo'n naam die bij iedereen nog herinneringen oproept, hè?
1: Ja, is daar nog wat, hè? Vraag je dan af.
0: 40 jaar geleden, ja.
1: Ja, inderdaad, 1986 was het.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk een gruwelijke ramp. En de gevolgen zijn nog steeds wel merkbaar in de omgeving. Er wonen heel weinig mensen, maar er is nog steeds, er werken nog wel heel veel mensen. Daar was ik zelf ook een beetje verbaasd over. Nog bijna 2000 mensen zijn aan het werk op en rond dat terrein. Dat was natuurlijk een reusachtige centrale.
0: 2000?
1: 2000 Oekraïners werken daar. En wat doen die dan, zou je afvragen?
0: Ja.
1: Want die reactor is een aantal jaar geleden, die ontplofte reactor, hebben ze overkoepeld met een soort veiligheidskoepel, waardoor die straling in principe niet meer daaruit kan stralen.
0: Uh-huh.
1: Maar dat is een enorm veiligheidssysteem, wat ook echt bemensing nodig heeft. Dus eigenlijk vanwege die veiligheid zijn die mensen daar. En er is natuurlijk ook brandweer aanwezig. Nou ja, wat weten we van die inslag? Vanochtend vroeg om iets over 2 in de nacht kwam er een drone, Oekraïne zegt een Russische drone, een Giran-drone, zo'n grote drone, die kwam, die is misschien neergeschoten, dat weten we niet, door de luchtafweer, maar die is in ieder geval ingeslagen in die, ja, in een van de gebouwen op dat reusachtige terrein. Ja, en daar zou dan een soort van nucleaire brandstof, wat al gebruikt is, waarschijnlijk in een andere kerncentrale, want er zijn meerdere kerncentrales in Oekraïne, zou daar zijn opgeslagen. Althans, dat gebouw zou onderdeel zijn van die, ja, dat is ook weer een soort veilige container. Nou ja, Oekraïne zegt het heeft niet geleid tot meer gevaar, maar het was toch echt wel een brand. Inderdaad, het Internationaal Atoomagentschap is toch echt wel bezorgd. En gaan er ook een ploeg heen sturen om te onderzoeken wat er nou echt gebeurd is.
0: Nou ja, er zijn dus grote hoeveelheden nucleair materiaal opgeslagen.
1: Ja.
0: En waarom eigenlijk? En die komen dus van andere kerncentrales. Waarom doen ze dat? Waarom brengen ze dat dan daarheen?
1: Ja, omdat de hele infrastructuur is daar natuurlijk aanwezig. En er zijn dus heel veel mensen die daar kunnen werken aan de veiligheid. Niet alleen voor Oekraïne en de buurlanden, maar ook voor heel Europa. Europa investeert ook voortdurend in die veiligheid. Maar het is natuurlijk een plek waar heel veel voorzieningen zijn. Dus waar je dit soort brandstof bijvoorbeeld, ja, Zaporizhia, dat is de kerncentrale zuidelijker in Oekraïne. Mm-hmm. Daar wordt veel rondom gevochten. Maar dat is de grootste van Europa. En die functioneert in principe, is nu stilgelegd. Maar die werkt nog wel. He, die zou kunnen werken. Er zijn nog 2 andere kerncentrales in Oekraïne. Het is echt een kernland, ja, wat dat betreft. Ja, en dat afval, dat moet ergens heen. En dat wordt daar blijkbaar dus opgeslagen.
0: In Tsjernobyl. Ja, volgens president Zelensky was het een doelgerichte aanval van de Russen. Zou jij daarvan opkijken?
1: Nee, zeker niet. De Russen vallen natuurlijk van alles en nog wat aan. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. En schuwen niet om ook te vechten rondom die centrales. Ook bijvoorbeeld de Zaporizhia-centrale. Ik ben er geweest in dat gebied afgelopen oktober.
0: Bij Tsjernobyl?
1: Niet in Tsjernobyl, maar op een 80 kilometer daar vandaan. In een stad waar heel veel medewerkers van die centrale dus wonen. En daar heb ik ook met de mensen over de situatie gesproken. En wat veel mensen mij vertelden is dat Rusland eigenlijk het gebied rond Tsjernobyl gebruikt als een soort drone-route richting Kiev. Want Kiev ligt natuurlijk niet zo ver weg. Op de weg naar het zuiden vanuit Belarus worden die drones gestuurd. Mm-hmm. Ja, en het is slim van de Russen en cynisch, want je kunt die drones eigenlijk niet neerschieten, want dan komen ze op die centrale terecht en dan loopt iedereen gevaar. Dus dat is eigenlijk de beschuldiging die die lokale bewoners eigenlijk uiten richting Rusland. Van ja, jullie doen het eigenlijk als een soort, jullie gebruiken Tsjernobyl als een schild. Dat heb ik vanuit heel veel verschillende monden gehoord. Maar goed, of deze drone dan is neergeschoten of niet, of dat het een doelgerichte aanval was, wat Zelensky nu zegt, dat is natuurlijk ook informatieoorlog. We weten niet precies wat er gebeurd is.
0: Nee, jij zegt daar werken nog steeds heel veel mensen. Is het daar inmiddels dan veilig om daar te werken? Is na 40 jaar die straling verdwenen?
1: Het moet dus beveiligd worden. En afgelopen oktober ben ik daarheen gegaan. Omdat toen de Russen vielen heel veel energiecentrales aan. Hè, afgelopen winter. En dat begon eigenlijk toen in oktober. En toen werd dus in dat stadje waar ik was, op 80 kilometer van Tsjernobyl, werd de elektriciteitsvoorziening ook aangevallen. En toen werd eigenlijk de verbinding met Tsjernobyl, met dat grote terrein,
0: ja,
1: waar die kerncentrale was, was ook zonder stroom. En die veiligheidssystemen, hoe het precies werkt, vraag het me niet, maar die hebben ook stroom nodig. Dus er zijn allerlei computers, er zijn allerlei voorzieningen. En die beschermingskap om die reactor heeft ook stroom nodig. En dat was dus echt een zorg op dat moment.
0: En hoe doen ze dat dan? Met noodaggregaten?
1: Ja, dat gaat met noodaggregaten. En dat hebben we ook gezien. En dat is ook een zorgwekkende situatie in die andere kerncentrale, die het nog wel doet, maar die nu niet functioneert. Die hele grote in Zaporizhia, in het zuiden van Oekraïne, die is bezet door Rusland. En die werkt nu niet. Die is nu uit functie gehaald. Maar ook daar is afgelopen jaar een paar keer, maar ook afgelopen week nog zelfs, twee keer een aantal uren de stroomvoorziening
0: uitgevallen.
1: En dat komt dus door beschietingen.
0: Maar als die kerncentrale niet meer werkt, dat betekent dus dat ze ook veel minder elektriciteit...
1: Er wordt natuurlijk geen elektriciteit opgewekt, bijvoorbeeld in die Zaporizhia kerncentrale. Maar er is wel stroom nodig om bijvoorbeeld te koelen. Want die nucleaire energie moet gekoeld worden. Dat moet voortdurend gebeuren. En daar heb je stroom voor nodig. Toen dieselgeneratoren werden toen, die sloegen aan. Die slaan dan aan, een soort veiligheidssysteem. Hele grote generatoren. En vorig jaar hebben die dieselgeneratoren in Zaporizhia, dus in het zuiden van Oekraïne, een aantal weken zelfs moeten werken, omdat de stroomvoorziening kapot was.
0: Maar goed, Tsjernobyl, nou, we zeiden het al, 40 jaar geleden was daar die ramp. Het is ontruimd. Jij bent er pas geweest, veel mensen wonen daar nog in de buurt. Hoe was het voor hem om dit mee te maken? Heb je het daar met ze over gehad?
1: Er zijn dingen gebeurd. Er is bijvoorbeeld ook een drone ingeslagen op die veiligheidskoepel in februari. En daar waren mensen in de buurt toch wel heel erg bezorgd over. Omdat er was toen een brand en dat heeft echt heel lang geduurd voordat die brand geblust was. Waarom duurde dat zo lang? En wat je nu merkt bij de lokale bevolking is dat ze toch... Dat merkte ik in oktober, dat men toch het idee heeft dat niet alles gezegd wordt. En dit doet mij en hen natuurlijk ook herinneren aan die 1986-ramp. Waarin eigenlijk Gorbatsjov en de zijnen eigenlijk niet zeiden wat er echt aan de hand was. En de Sovjet-autoriteiten eigenlijk zwegen. En je merkt toch wantrouwen. Hè? Er is natuurlijk heel veel angst voor Rusland. Er is heel veel woede jegens Rusland. Maar er is toch ook een soort bezorgdheid jegens de eigen autoriteiten. Weten we eigenlijk wel hoe gevaarlijk dit is? En je merkt toch ook aan de autoriteiten dat de autoriteiten eigenlijk ook niet zo goed weten hoe gevaarlijk dit soort dingen zijn. We weten dat de bescherming rond die kap, et cetera, daar... En jaag je echt niet zomaar een drone omheen. Dat hebben we dus afgelopen nacht ook gezien. Dat is toch eigenlijk heeft geen straling opgeleverd of iets dergelijks. Alleen dat er een grote oorlog plaatsvindt rondom die kerncentrales. Niet alleen Tsjernobyl, maar ook die Zaporizhia powerplant. Ja, dat is natuurlijk iets waar je in Oekraïne eigenlijk niet over wilt nadenken. Wat er
0: kan gebeuren. Ja. Nou ja, je zou denken dat het internationaal atoomagentschap houdt de situatie in de gaten. Doen ze dat ook? Dat jij weet. Maar ja, wat kunnen ze doen?
1: Ja, ze gaan natuurlijk Tsjernobyl gaan ze nu onderzoeken. Ik weet dat ze in die Zaporizhia kerncentrale, waar dus de Russen nu de baas zijn, die hebben dat bezet, die centrale, daar hebben ze een permanente aanwezigheid. Maar ook dat is een enorm terrein. En zodra er een inslag is van een drone in de omgeving, ik ben ook in dat gebied geweest, er wordt gewoon heen en weer geschoten met artillerie, met drones. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Ja, en dat agentschap, dat zit er een beetje bij. En dat staat er naar te kijken. En zegt ook af en toe, we zijn concerned, we zijn bezorgd. Maar is natuurlijk ook een VN-club. En die moeten toch ook een beetje, die moeten toch ook in het midden staan. Die kunnen niet partij kiezen. Die praten ook een beetje met meel in de mond. Dus het is een heel zorgwekkende situatie waarvan je kunt afvragen, hoeveel weten we eigenlijk nou wat er echt gebeurt?
0: Okay. Nee, klinkt inderdaad niet... Het klinkt inderdaad zorgelijk.
1: Ja, het klinkt zorgelijk. En dat is toch in deze oorlog toch zo, dat er toch rondom zulke essentiële zaken wordt gevochten. Wat we ons een paar jaar geleden echt niet konden, in onze nachtmerries niet konden voorstellen. En laten we hopen dat dit goed onderzocht wordt en dat ook de druk op Rusland wordt opgevoerd.
0: Oké, okay. Dankjewel, Michiel Driebergen.

0: Sam Cooke met zijn smeekbeden aan Cupido. Morgen reist een Nederlandse delegatie van dierenbeschermers van onder meer House of Animals naar Kosovo om daar iets te doen aan het enorme aantal zwerfhonden en katten. Een van hen is dierenarts Piet Hellemans. Hij is bij mij in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om hoeveel dieren gaat het?
1: Ja, het zijn schattingen, maar zo'n 60.000 zwerfhonden en katten zijn er wel minimaal in Kosovo, ja.
0: Dat vind ik wel heel veel.
1: Dat zijn heel veel dieren.
0: Want Kosovo is niet eens zo'n gigantisch land, toch?
1: Dat klopt, het is een klein land. Daarom is dit probleem ook daar aan te pakken en op te lossen.
0: Ja, en waarom zijn het er zoveel?
1: Ja, dat heeft wel te maken met de oorlog die daar 35 jaar geleden was. Toen hebben heel veel mensen huis en haard moeten verlaten, op de vlucht gegaan. En dan kunnen ze dieren niet altijd meenemen.
0: Nee, en maar die dieren die hebben zich inmiddels voortgeplant, neem ik aan. Dat het niet meer dezelfde dieren zijn die zij toen hebben achtergelaten.
1: Dat zijn niet meer dezelfde dieren. Nee. Maar het probleem is wel steeds groter geworden. Want een teefje of een poes die kan 2 nestjes per jaar krijgen. En als die jongen, die vrouwtjes dan 6 of 8 maanden oud zijn, dan zijn ze ook weer vruchtbaar. Dus die aanwas gaat echt exponentieel.
0: Ja, en onder welke omstandigheden leven die?
1: Sommige heel slecht. Mm. Er zijn vuilnisbelten daar waar 1500 honden leven. En dat is echt vreselijk. Dat is bijna.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Ja, en ik ga daar komende week ook weer heen. Ja. Dat is vreselijk.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Hele grote bergen afval. En honden die daar tussen leven. Er zijn stroompjes water, dat is helemaal bruin. Het is een vreselijke stank. En ook heel veel karkassen, heel veel dode dieren. Die daar gewoon niet gehaald hebben. En er worden puppy's gedumpt daar.
0: Dat is, door mensen ook?
1: Ja.
0: En zijn die dieren waarschijnlijk ook heel schuw geworden? Die hebben misschien nooit, laten we zeggen, in een huis, nooit huisdieren geweest.
1: Daar wordt niet van gehouden. Nee, die zijn bang voor mensen. We hebben op 1 vuilnisbelt hebben we wel afgelopen jaar zo'n 1000 honden kunnen kastreren en steriliseren. Dus hopelijk sterft het daar een beetje uit wat er aan honden leeft.
0: Ja, maar goed, dan probeer ik me voor te stellen hoe dat er dan naartoe gaat. Als een soort razzia's bijna om die dieren dan te pakken te krijgen. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, wij kunnen het niet vanuit hier allemaal oplossen. Dus we werken heel veel samen met geweldige mensen in Kosovo, Kosovaren. Zich bekommeren om die dieren, die voeren ze.
0: En die voeren ze?
1: Die voeren ze. En dan kan je ze uiteindelijk vangen. En de honden die op die vuilnisbelt leven, die nog te socialiseren zijn. Dus de jonge hondjes die niet bang zijn voor mensen. Daar wordt een ander plekje voor gezocht.
0: Plekje bij mensen thuis.
1: Ja,
0: of ook, je hoort ook heel vaak van mensen hier dat ze dieren adopteren uit landen waar die dieren rondzwerven, toch?
1: Dat klopt. Dat
0: zijn
1: klopt.
0: Vaak hele leuke beesten.
1: Het zijn hele vindingrijke, sterke honden vaak. Dat maar dat is niet de oplossing van het zwerfdierenprobleem. Dat is het kastreren en steriliseren.
0: Dat begrijp ik. Er zijn natuurlijk misschien ook mensen die zeggen, nou, je kan ze ook, als ze er echt zo slecht aan toe zijn, misschien laten inslapen. Dat is misschien ook genadig.
1: Op medische gronden doen we dat. Dus als die dieren echt slecht zijn, dan worden die ook geëuthanaseerd. Maar het is niet een oplossing van een zwerfdierenprobleem. Want je zal ze nooit allemaal kunnen vangen. En dan moet je dat blijven herhalen tot ze allemaal dood zijn.
0: Is dat wel eens geprobeerd op die manier?
1: Ja, dat is op Bonaire en volgens mij ook op Curaçao hebben ze dat een tijd gedaan. Maar dat is heel wreed. En dat is toen ook met schieten gebeurd. Dan moet je ook goed schieten. Er worden ook dieren slecht of niet eens in 1 keer doodgeschoten. Het is heel wreed en dat blijf je moeten herhalen tot einde der tijden eigenlijk. Omdat ze zo efficiënt zich voortplanten.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dieren steriliseert en kastreert, dan houdt dat dus op. Maar dat duurt dat eigenlijk nog wel een tijd voordat dat probleem afneemt, toch dan?
1: Dat klopt. Daar moeten we een beetje lange adem voor hebben. Maar hoe eerder we daar mee beginnen en hoe meer dieren we nu doen, hoe minder dieren er geboren worden en gedaan hoeven te worden.
0: Ja. Is dit nou werk waar je naar uitkijkt?
1: Ja. Ja, nee, ik vind opereren leuk.
0: Ja?
1: Ik ga daar niet zelf al die honden kastreren, steriliseren. Dat doen hele goede Kosovaarse dierenartsen. Maar ik ga wel een dag mee opereren daar. En het is leuk om collega's daar te spreken en hen te helpen met dit probleem op te lossen.
0: Ja, maar is kastreren makkelijker dan steriliseren?
1: Jazeker. Ja.
0: Tenminste, dat lijkt mij zo.
1: Castratie van een mannetje, dat is eigenlijk een soort bultje uitdrukken bijna. Dat is onderhuids zitten die testikels die je weg moet halen.
0: Ja.
1: En bij de vrouwtjesdieren moet je via een snede moet je langs alle organen en moet je de eierstokken vinden. Dus dat is echt diepe buikchirurgie. Dat is veel complexer.
0: Ja.
1: Maar de mannetjes zijn voor een populatie niet belangrijk. Die krijgen geen jongen.
0: Nee.
1: En elk loopsteefje zal toch gedekt worden door dat ene mannetje wat je gemist hebt. Dus ja, we focussen ons op de vrouwtjes om te steriliseren.
0: Ja, dat is dus het meeste werk. Hoe lang doe je daarover? Om eens een vrouwtje te steriliseren?
1: Hangt er een beetje vanaf. Soms zijn ze drachtig of hebben ze een baarmoederontsteking. Ja. Dan is het wat lastiger.
0: Ja. Dat is wel sneu natuurlijk.
1: Dat is ook sneu, dat klopt, ja. Nee, een castratiekater of een castratiereu, dat is 5 minuten of 10 minuten.
0: Ja.
1: En een poes of een teefje, dan heb je het over 20 minuten, een half uurtje.
0: Maar je moet misschien ook niet al te teerhartig zijn.
1: Je moet weten waar je het voor doet.
0: Ja.
1: En soms zijn er moeilijke beslissingen, maar het alternatief is nog erger.
0: Ja.
1: En dan is dat toch het beste wat je kan doen.
0: Bestaat dit probleem in Nederland ook? Nee, hè?
1: Tenminste. Nou, zwerfkatten hebben we zeker nog.
0: Jawel.
1: Daar wordt ook hard aan gewerkt door heel veel lieve mensen. Zwerfhonden hebben wij niet meer. Wij waren zelfs het eerste land ter wereld wat zwerfhondenvrij was.
0: Oh ja.
1: Daar mogen we trots op zijn. En dat vind ik ook heel fijn om dat aan de conservaren te vertellen als we daar zijn. Van het kan.
0: Ja.
1: Wij zijn het voorbeeld. En wij gaan je niet vertellen hoe jullie het moeten doen, maar we gaan jullie gewoon helpen.
0: Jullie gaan nu naar Kosovo. Gaan jullie ook wel naar andere landen?
1: Ik zelf wel. Ik ga nu met Karen Soeters van House of Animals.
0: Ja?
1: Die gaat mee. Die heeft haar hulp aangeboden. Ik ben de laatste jaren elk jaar in Kosovo geweest. Maar ik werk ook in Roemenië. En in de winter soms wat tropischere oorden. Brazilië, Curaçao, Thailand.
0: Overal?
1: Nou ja, ik heb een mooi vak waar ik nuttig mee ben. En ik ben niet de type die op het strand gaat liggen. Dus ik vind het leuk om dan de combinatie te doen. Wat
0: en
1: nuttigs.
0: Overal worden zwerfdieren dan op deze manier dus geholpen?
1: Geholpen. En als jij je diensten voor niks aanbiedt, dan gaan er veel deuren voor je open.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens je een mooie reis. En ik hoop dat je met voldoening terugkomt.
1: Gaat lukken. Dankjewel.
0: Piet Hellemans, dierenarts.

0: sunny days. Dat waren Armin van Buuren en Josh Cambi met Sunny Days. Het nummer verscheen op het succesvolle dancelabel Armada Music. Dat wordt geleid door Michael Piron. En morgen krijgt hij tijdens de uitreiking van de BUMA Awards een gouden harp voor zijn, en ik citeer nu, uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse muziekwereld. Goedenavond, Michael.
1: Goedenavond.
0: Ja, zit je te blozen als je dit hoort?
1: Ja, dan ben ik wel heel trots.
0: Ja.
1: Vooral op het team waar ik mee werk. Maar ja, die woorden had ik zelf niet kunnen bedenken. Nee,
0: ja. Ja, elektronische muziek, hè, dat horen we nou ook weer niet zo heel vaak in met het oog op morgen. Veel mensen zeggen, ja, het is niet echt, het is door computers gemaakt. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, dat is leuk. Ik luisterde voor het eerst naar elektronische muziek ongeveer 40 jaar geleden. En toen was het echt zo dat mensen dachten, nou, dit gaat zo over, want het is niet echt. En uiteindelijk zie je nu dat miljoenen mensen wereldwijd op deze muziek dansen. En het is uiteindelijk dus nog, het is nooit weggegaan. Het is alleen maar groter geworden. Dus ik denk dat het echt muziek is als je tegenwoordig ziet hoeveel invloeden van elektronische muziek te vinden zijn in popsongs. Het is niet meer weg te slaan.
0: Ja. Jij bent CEO van dat Nederlandse dancelabel dus, dat succes heeft, onder meer in de Verenigde Staten. Hoe ziet je werkdag eruit?
1: Het is altijd anders. We hebben kantoren in Laren, dat is om de hoek, ik woon in Blaricum. Amsterdam, daar hebben we altijd gezeten, de laatste 23 jaar. En ik heb heel lang een kantoor in New York gehad. Maar we hebben besloten om onze internationale hub, zit tegenwoordig in Londen. Daar zitten we ook al jaren, een jaar of 10. Dus ik ben eigenlijk, ik ga de hele wereld over. New York is nog steeds belangrijk voor mij. Dus daar zit ik ook wel elke maand. Dus een standaard dag is er niet echt, moet ik zeggen.
0: Ja, want dance is een Hollands exportproduct, hè? Een goed Hollands exportproduct. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat heeft meerdere redenen. Maar wij zijn sowieso opgegroeid. Ik weet nog goed dat ik luisterde vroeger altijd naar de Soul Show. En dan had je om half
0: Ferry
1: negen
0: Maat.
1: Was er een mix. Ferry Maat.
0: Ja.
1: En die draaide om half negen een mix. Dus als mannetje van 10 jaar ging ik naar die mix luisteren. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En ik denk dat er heel veel mensen geïnspireerd zijn geraakt door eigenlijk de radio in Nederland. Radio 3 met Ferry Maat. En je had Curry en Van Inkel en zij hadden om 2 platen over 9 altijd een mix van Ben Liebrand. Die heeft het ook altijd heel goed gedaan bij nog steeds heel veel mensen die actief zijn in deze scene. Dus wij hadden heel veel dance op de radio. En daarnaast ook een aantal clubs die vooruitstrevend waren. De Roxy, de It. Ikzelf kom uit Brabant. Daar hadden we de Talk of the Town. En jongens die daarachter zaten, die hebben ook Turn of the Bass bedacht. Dus er waren een aantal toonaangevende clubs. En van daaruit zijn de festivals ontstaan. En die festivals die zijn zo professioneel geworden. En die waren er zo vroeg bij dat de hele wereld daar ook naar gekeken heeft.
0: Je zei al net, je doet zaken op de Amerikaanse markt. Wat doe je? Kopen? Koop je labels op? Verkoop je dingen?
1: Wat wij zijn gaan doen, omdat ik zag dat er concurrentie kwam van private equity partijen. En die waren muziek aan het opkopen. Toen dacht ik, waarom zou dat naar hun moeten? En waarom zouden we dat niet zelf gaan doen? En toen heb ik een structuur bedacht waarbij wij dat nu ook zelf kunnen. En heb ik in Amerika een deal opgezet met de Amerikaanse bank. Dat is heel grappig. Die bank heette Pinnacle Bank. En van oudsher waren zij altijd mensen uit de muziekindustrie, uit de country en western, waar zij aan belenen. Dus ook Dolly Parton was een klant, of is nog steeds een klant. Managers gingen zij belenen. Dus zij begrijpen deze materie heel goed. En wilden met ons een deal doen. Dus ik heb niet een traditioneel fonds opgericht waarbij een aantal mensen geld hebben gestort. Nee, ik heb gewoon eigenlijk een doodordinaire lening van de bank kunnen krijgen, waarbij wij een extra business hebben kunnen realiseren. Ja.
0: Ik begrijp dat jullie ook iets te maken hebben met samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter.
1: Nou, dat is in onze schoot geworpen.
0: Oh,
1: via onze muziekuitgeverij hebben we een aandeel via Kevin Saunderson. Kevin Saunderson is echt een pionier geweest in de housewereld. Hij komt uit Detroit. We werken al jarenlang met hem samen. En hij heeft eigenlijk de beats die in deze track zitten, die komen van hem af. En daardoor hebben we een aandeel op de laatste Madonna samen met Sabrina. Dus dat is, daaruit blijkt al dat de muziek door iedereen wordt gebruikt tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dancemuziek.
0: En proberen jullie nog nieuwe afzetmarkten aan te boren? Ja, China, ja. India, ja, nou ja.
1: Ja, we hebben. Ik heb even een rondje. Daar houden ze van dance. Ik heb een rondje gedaan in China. Ik ben daar bij DSP's, bij de digitale platformen langs geweest. Ook in Japan ben ik geweest. Nou, eigenlijk ga ik de hele wereld over om bepaalde partijen te ontmoeten. En om te kijken of we het beter kunnen doen. Ik moet zeggen, China is voor ons een stukje minder geworden. Dus op een gegeven moment was er een boom in China qua dancemuziek. En dat is nu wel iets minder. Maar dat is het mooie van dansmuziek is dat het wereldwijd scoort. Het is vaak ook instrumentaal, dus het kan overal. En dan zie je gewoon vaak dat het ene moment is een bepaald gebied wat hipper dan de andere keer. Maar je ziet nu dat Engeland is weer helemaal hot qua dance.
0: Hoe verklaar je dat het wereldwijd scoort? Heb je daar...
1: Ja, omdat er wereldwijd zijn er festivals, wereldwijd zijn er clubs. En dit is toch echt de muziek die daar wordt gedraaid. Ja. En waar je ook bent, of het nu Argentinië is. Wat ik heel leuk vind, dat zijn kleine dingen. Ik was een jaar geleden, ging ik naar Mexico toe en ik stap in een taxi. En die chauffeur, ik had die chauffeur van tevoren geboekt. En die had mij gegoogeld en wist wie ik was. En die vroeg of ik handtekeningen op een cup kon zetten met een logo erop van het State of Trance, het merk van Armin van Buuren. En dan denk ik van ja, kijk, zo gaat dat dus. Het is overal. En daar ben ik heel trots op. Dat wij als Nederlands land zijn we natuurlijk best klein. Maar we hebben vanuit hier zoveel merken en zoveel DJ's wereldwijd neer weten te zetten. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja. Nou, ik wens je heel veel plezier morgen.
1: Dankjewel, gaat lukken.
0: En je weet hoe het met die Spaanse armada is afgelopen, hè?
1: Dat weet ik, maar goed, ik denk dat wij
0: heel
1: voorlopig
0: slecht.
1: Zijn we nog niet. We zijn voorlopig nog niet klaar. Wij gaan nog niet ten onder.
0: Oké. Dankjewel voor je bijdrage, Michael Piron. En nogmaals, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Zijn listigheid maakte Odysseus tot een van de grootste helden uit de Griekse oudheid. Kunstenares Elisa Pessapane nam hem als uitgangspunt voor haar nieuwste project. Dat is een boek en een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In Odysseus en de verdronkenen en geredden gaat de held op zoek naar de verloren mensheid. Welkom Elisa.
2: Dank je. Ja,
0: jij hebt mij net het boek overhandigd. Dat ziet er waanzinnig mooi uit. Maar laten we eerst eens beginnen. Waarom heb je Odysseus gekozen als hoofdpersoon van je nieuwe project?
2: Ik ben geen klassica of ik heb geen gymnasium gedaan. Ja. Ik heb na de academie Italiaanse letterkunde gestudeerd. Maar ik ben half Italiaans en ik ben deels daar opgegroeid. En als je in Italië opgroeit, dan verwijs je, dat zit gewoon bij iedereen erin, of je nou hoog of laag opgeleid bent, verwijs je naar de klassieken. Dus het zit in mijn DNA.
0: Ja. Dus je dacht, ik moet altijd nog iets met... En het is natuurlijk Odysseus, de Odyssee, hè, de tocht van Odysseus na de Trojaanse oorlog, is natuurlijk een grillige tocht. Jij dacht, hij spreekt nog steeds tot de verbeelding. Dit jaar is er ook een verfilming van Christopher Nolan. Waarom denk je dat hij nog steeds zo tot die verbeelding spreekt?
2: Ja, alles zit erin. Het is de levensreis. Hè. We maken zoveel mee... op reis met z'n allen, want we zijn met z'n allen op reis als soort. En in dat verhaal, dat is natuurlijk, je noemt al Christopher Nolan, maar het is door James Joyce opnieuw verteld, Stanley Kubrick's 2001 Space Odyssey. Dus ik doe mijn duit in het zakje in een traditie. Ik hou ervan om binnen het kader van een traditie te werken.
0: Ja, maar wie is jouw Odysseus?
2: Dat is mijn oudste zoon. En hier heeft Odysseus ook een broer. En dat is mijn jongste zoon. Dus een Odysseus kind.
0: Waarom heb je er kinderen van gemaakt?
2: Omdat ik had dit verhaal in mijn hoofd. Ik zou eigenlijk een bijdrage aan een symposium over Odysseus leveren. Dat ging niet door vanwege corona. Toen ging ik naar Corfu. Het eiland waar een enorme rots in de zee zit voor de kust. Dat ze zeggen dat dat het schip van Odysseus is.
0: Versteend, ja.
2: Versteend. Alleen, ik kwam ook op een andere plek. Nieuwsgierig mens kan overal terechtkomen op Corfu. En dat was het afschrikwekkende aquapark van Corfu. Een van de meest vreselijke plekken waar ik ooit ben geweest. Zo'n glijbanenpark met allemaal zwembaden. En daar zag ik allemaal mensen, allemaal van die volgevreten, rood verbrande toeristen in zwembanden op zo'n golvenbad heel apathisch tegen elkaar aanbotsen. En toen dacht ik, ja, dit is de hel, we gaan eraan. Ja. En dat was het, toen was het zaadje geplant. En iets later zag ik mijn kinderen, wij gaan altijd naar Umri op vakantie, op de camping, in het zwembad plonsen. En toen drong het verhaal, binnen no time drong het verhaal zich aan me op.
0: Want waar staat dat zwembad dan symbool voor?
2: Dat is de onderwereld.
0: Oh, de onderwereld.
2: De onderwereld.
0: Ja. Want je zei al, Odysseus zijn hier twee kinderen. En die Odysseus wordt op een dag wakker. In een lege wereld. Hè? Alleen hij en zijn broertje zijn er dan nog. Je laat de mensheid gewoon verdwijnen.
2: Ja, ze zijn verdwenen. En ze besluiten om te vertrekken en de mensheid te gaan zoeken. En op een gegeven moment komen ze in een woud een mannelijke nimf tegen. Die heeft het restantje van de mensheid verzorgd hij. En dat is een beetje een bij elkaar geraapt zooitje. Een beetje een ship of fools. En samen, dat wordt zijn bemanning. En ze varen uit. En over land en zee. Het volgt wel het klassieke patroon van de reis. Zoeken ze de mensheid. En die vinden ze terug in een campingzwembad in Umbrië. En de camping heet de Zuilen van Hercules. Dat is de grens die God aan de mensheid heeft gegeven. Daar was tot hier niet verder. En zij gaan voorbij de Zuilen van Hercules. Dat is het metalen douche bij de ingang van de camping. Ja. En daar vinden ze de mensheid terug en dan krijgen ze les in verdrinken.
0: Dus ze vinden de mensheid terug in de onderwereld eigenlijk.
2: Ja, ja. En net als Odysseus in Homerus' Odyssee, gaat Odysseus als een van de weinige klassieke helden, gaat hij de onderwereld in en komt er ook weer levend uit. En hij ontmoet daar, hij ziet dat iedereen ten eerste les krijgt in verdrinken.
0: Dat is eigenlijk meer het verhaal van Orpheus, toch? Dat hij naar de onderwereld ook gaat en weer terugkomt.
2: Ja, het is receptie van de klassieke. Dus ik fiets er van alles.
0: Je fietst er van alles doorheen.
2: Ook hedendaagse en bronnen. Maar, ja,
0: zoals wat voor hedendaagse bronnen heb je er dan ook?
2: Dus ook muziek heeft er inspiratie gediend. Dus een heel lang nummer van Jimi Hendrix van 13 minuten. 1983, If a Merman I Should Turn To Be. Dat gaat over dat hij zich verandert met zijn vriendin in een meerman om aan een kapotgaande wereld te ontsnappen. Dus je begint bij Homerus, maar ik trek het echt tot nu. Het is heel modern ook.
0: Ja, ja dat maar ook, je hebt ook een hele grillige fantasie.
2: Ja, het is grappig en het is gewelddadig. Ja. En in de mythologie, ik heb mijn kinderen daar ook mee opgevoed. Want in de Griekse mythe komt alles voorbij. Je leert alles over de mensen, goden en stervelingen. Ze hebben allemaal mankementen en zo is het ook. Dan ga je goed beslagen de wereld in.
0: Maar goed, Odysseus weet wel te ontsnappen dus uit dat zwembad.
2: Ja, ja. En het gaat
0: Hoe
2: ook over
0: dat?
2: De vrije wil. Hij ontmoet net als de klassieke Odysseus een ziener. Hij ontmoet zijn moeder in de onderwereld. En hij begint te bevragen wat hij om zich heen ziet. En eigenlijk vindt hij het maar niks. Iedereen is zich aan het klaarmaken voor afzwemmen en disco zwemmen.
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft zoiets van, ik ga hier niet aan mee, we gaan eraan. En hij pakt zijn broer en ze vertrekken. En ze gaan zichzelf opnieuw uitvinden. Ze gaan weer op reis.
0: Ja, je zou bijna vergeten, want het is zo'n bizar verhaal toch ook wel. Hè? Je moet echt even goed nadenken. Oh ja, dit komt hier vandaan, ja. Dit komt daar vandaan. Dat je die tekeningen zo bijzonder zijn. Daar heb je 4 jaar aan gewerkt, heb ik begrepen. Heel veel in Rome.
2: Ja.
0: Want dat is toch eigenlijk wat is je voornaamste werk? Tekenen of het schrijven?
2: Ik kan niet kiezen. Dus ik hou enorm van boeken, ik hou van literatuur. Daarom ben ik ook Italiaanse letterkunde gaan studeren na de academie. Dus ik doe het ik kon niet kiezen. Dus mijn projecten zijn vaak tentoonstellingen en boeken. En ze zijn complementair aan elkaar. Dus het is geen boek aan de muur. En het is ook geen catalogus bij een tentoonstelling.
0: Maar je hebt in Rome eraan gewerkt.
2: Ja.
0: Was dat cruciaal dat je daar was?
2: Zeker, zeker. Een groot deel van de bemanning komt ook uit Rome. Want het zijn mijn vrienden die ik in de zomer liet poseren op de camping.
0: Oh ja?
2: maar die wonen er ook. En tegelijk met de uitnodiging van het Museum van Oudheden kwam ook de uitnodiging van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome om daar mijn onderzoek en mijn boek te schrijven. Dus ik heb het afgelopen jaar heen en weer gereisd tussen Nederland en vooral Rome en Italië. Ja. En al meanderend door Rome vond ik mijn laatste personages, de laatste brokstukken. En
0: En je zei, ik heb mensen getekend op de camping.
2: Ja, zeker.
0: Die hebben allemaal 11 blote mensen zitten erin.
2: Ja, want we waren op vakantie. We
0: wilden de zee meer min. Zwijnen verschalkt. Dus, ja, fantastisch.
2: Ja, nou ja, de zeemerminnen zijn de jakhalsen van de oudheid.
0: Ja,
2: hè?
0: Ik had nooit gedacht dat...
2: kennis, niet wat anders.
0: Nooit gedacht dat die zo agressief waren, zeemerminnen.
2: Ja.
0: Maar bij jou wel.
2: Ja, ja, ze vreet iedereen op.
0: Ja. En achterin heb je een soort reisgids opgenomen met locaties.
2: Klopt.
0: Uit je boek. Dat vond ik zo geestig. Zit ook op ander papier gedrukt. Opeens zit je in een soort toeristische folder.
2: Ja, het is. Ik had voetnoten kunnen maken en een register. Maar het is eigenlijk een soort routekaart door mijn hoofd, maar ook door Midden-Italië. Dus het is een hele leuke toeristische route met alle inspiratie. Voor ieder hoofdstuk zijn de belangrijkste inspiratiebronnen vermeld in die campinggids. Dus ja, allemaal plekken in Lazio en Umbria. Maar ook dus het nummer van Jimi Hendrix, literaire bronnen zoals Heart of Darkness van Joseph Conrad.
0: Ja, dus als mensen denken, hey, waar komt het vandaan, kunnen ze daar te raden gaan. En ze kunnen natuurlijk die reizen ook zelf maken.
2: Ja.
0: Dat
2: klopt.
0: Is ook nog extra leuk.
2: En we hebben zelfs een Spotify-playlist. Dat doen veel mensen als ze op vakantie gaan, maken ze een playlist voor in de auto.
0: Ook dat
2: die zit
0: nog.
2: Er ook nog bij.
0: Ook dat nog. Het boek Odysseus en de verdronkenen en geredden is vanaf donderdag te koop. En dan is ook die tentoonstelling te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Elisa, dank je wel en gefeliciteerd met dit fantastische project en dit mooie boek. Hierna gaat Wat blijft verder. Te gaan het hebben over Spinoza. En morgen zit hier Chris Keijne weer.
3: Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
2: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
0: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
3: Ja, dat klopt wel.
0: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
3: Er komen dingen naar voren die niet heel fijn zijn.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
12: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast?
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
21: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
19: Friesland non-stop.
20: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat je erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net al
3: Nee, dat is net al
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven.